0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijke ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
0: GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden.
0: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met de Nederlandse toeristenbus raakte ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden.
0: GPR Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de coke was zo'n 225 miljoen euro. 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen, we hebben het gehaald. Het is vrijdag, laatste werkdag van de week. We kijken natuurlijk vooruit naar het weekend. Maar we laten PSV zeker niet links liggen. De 1-1 tegen Shakhtar bespreken we zo uitgebreid.

0: ochtend, de vrijdagochtend. Wij zijn er gewoon, GPR Sportradio. De dag voor het weekend, een lekker sportief weekend, kijken we zeker op vooruit. Maar ook vandaag staat er al het nodige op het programma. En er is nog het een en ander terug te blikken. Dus je zou eigenlijk de Dik voor Mekaar show van vroeger citerend kunnen zeggen: we zitten weer bommetje. En dat zitten we ook. Dit is het laatste nieuws van dit moment. Er zijn zorgen geuit over de veiligheid van het nieuwe stratencircuit van Madrid, waar dit weekend voor het eerst een Grand Prix wordt verreden. Aanleiding is een recente test in de Formule 3 op deze baan. En die leverde maar liefst 19 stops op met een rode vlag. En nou zijn er diverse coureurs, waaronder Max Verstappen, die tijdens de mediadag zo hun eerste indrukken hebben gedeeld. En de vele incidenten tijdens die testraces, die hebben de discussie over de gevaren van het circuit in elk geval niet getemperd, maar eerder flink aangewakkerd dus. Dan de honkballers van Curaçao Neptunus, die hebben de landstitel eigenlijk zo goed als binnen. Ze hebben gisteravond ook weer gewonnen. Derde wedstrijd was dat in de finale van de Holland-series tegen de Amsterdam Pirates. In het eigen stadion werd het 8-1, maar liefst. En door die zegen leidt Neptunus nu in de best of seven met 3-0. Dus nog één overwinning heeft de Rotterdamse ploeg nodig om het kampioenschap veilig te stellen. Ja, en zaterdag gaan ze naar Amsterdam en dan krijgen ze de kans om de titel te prolongeren.
1: Op de US Open is bij de vrouwen de huidige nummer 1 Sabalenka door naar de finale. En ze mag het daar op gaan nemen tegen de na dit toernooi nieuwe nummer 1 Rybakina. En bij de mannen wordt vanavond de eerste halve finale gespeeld. Dat is tussen Zverev en Khachanov. Dat is om 9 uur 's avonds. En vannacht om 1 uur 's nachts dan speelt Shelton tegen Tiafoe. Dat is dus een leuk Amerikaans onderrondje.
0: Zo, dat stadion zal ontploffen, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dat vinden ze wel leuk. Nou, daar hebben we ook wel iets om naar uit te kijken. En mochten wij hier op zender zijn, dan zullen we daar zeker verslag van doen. Het is vandaag vooral een grijze en wat natte vrijdag. Het is in de ochtend wat bewolkt. Er valt van tijd tot tijd wat regen. Vanmiddag veel bewolking. Kan er ook nog plaatselijk een bui vallen. Het wordt 19 tot 20 graden bij een matige wind uit de westelijke richting. Vanavond geleidelijk droger. Komen vanuit het westen wat opklaringen. Maar je moet wel overal waar je vandaag naartoe gaat je paraplu meenemen. Vanavond, als je misschien eventjes wat gaat eten of weet ik veel, dan zou je het even zonder kunnen proberen.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de vrijdagochtend. Het is vrijdag 11 september. Ik ben Ronald en tegenover mij zit Cas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je wel eens van de honey juice gehoord?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou ja, je hebt het de hele week over de US Open. Dus ik denk, nou, jij kent alle facetten inmiddels van dat toernooi. Maar dat is de beroemde cocktail van de US Open.
1: Oh.
0: Je hebt bij Wimbledon eten ze aardbeien met yoghurt. Dat is daar de specialiteit. Maar dit is een cocktail die ooit bedacht is. En hij heeft door Nick Mouton, dat is de bedenker ervan, hij heeft de bolletjes van honingmeloen. En toen dacht hij, nou, die lijken op tennisballen. En hij heeft een drankje gemaakt met Grey Goose vodka, limonade en frambozenlikeur. En daar doet hij dan 3 meloenbolletjes als tennisballen op. En ja, dan de naam is een beetje een woordspeling op honey, dew en juice. Dus 40-40 bij het tennis. En dat is echt een mega succes gebleken. Vorig jaar werden er... Let op, hoeveel denk je dat er verkocht werden vorig jaar? Van die honey juices.
1: Oeh.
0: Kost $23 per stuk.
1: Ja, dat is typisch Amerika, hè? Ja. Nou, als je zegt mega succes, even kijken, hoeveel mensen zouden daar op afkomen? 50.000 of zo?
0: Ik weet het niet.
1: Ik zeg gewoon 23.000.
0: 23.000. Nou, dat is vrij bescheiden, want het waren er 800.000.
1: Zo.
0: Ja, voor $23 per stuk. Dus dat drankje levert de organisatie $18 miljoen aan omzet op tijdens 1 US Open. Dat is geweldig, hè?
1: Niet normaal.
0: En dan hebben ze 2,5 tot 3 miljoen van die balletjes. Van die meloenballetjes. Jemig. Mooi, hè? Ja, ik vind het een leuke... Ja,
1: heb jij hem wel eens gehad?
0: Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Maar je kunt het thuis ook... Ik kan je de dingen meegeven. Dan kun je het in het weekend eens...
1: Ja, nou, leuk.
0: Met de dame thuis proberen. Hè?
1: Wie weet binnenkort...
0: Maar ja, misschien leuk voor Rosmalen of welke tennis... ABN AMRO, Rotterdam.
1: Ja.
0: Denk na over iets specifieks.
1: In februari al, ja.
0: Geef de hef. Het hefijsje of weet ik veel. Bedenk iets, ja.
2: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, het is te ver van de baan af. Anders zou ik zeggen, kom maar door met je idee.
1: Ja, daar gaan we nog even voor nadenken. Ja. Maar,
0: eerst maar even naar het toernooi. Gewoon.
1: Even naar de US Open. Daar is bij de vrouwen de huidige nummer 1, Sabalenka, door naar de finale. Ze deed dat door in 2 sets te winnen van de nummer 3, Jessica Pegula. Maar de Amerikaan. Haar tegenstander, die is ook al bekend, dat is Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2, maar die wordt nummer 1 na het toernooi. Zij nam het op tegen Gauff, verloor wel de eerste set, maar wist daarna 2 sets 6-4 te winnen. En daardoor spelen zij dus tegen elkaar, dat zal morgen zijn. Die tijd is natuurlijk nog niet bekend, want dat doen ze altijd vrij laat.
0: Ja, zeker.
1: En bij de mannen wordt vanavond de eerste halve finale gespeeld tussen Zverev en Khachanov. En dat is om 9:00 s'avonds, dus die kan je gewoon hier volgen bij GPR Sportradio.
0: Ja.
1: En vannacht om 1:00 speelt Shelton tegen Tiafoe. En dat is dus een heel leuk Amerikaans onderrondje eigenlijk.
0: Geweldig. En daar kunnen we dan lekker morgenochtend even op terugblikken. En dan zijn er vast geweldige dingen over te zeggen. En dan zijn de finalisten bekend. En de finale is dus zondag. En reken maar dat er dan heel wat van die honey juices over de toonbank gaan. Want dan zit de crème de la crème daar. Hè. Die kaartjes zijn ook niet goedkoop. Hè. Dus wat dat betreft, je moet toch wel dik je poeplap trekken om naar het tennis te kijken.
1: We gaan er zelf ook voor zitten natuurlijk.
0: Natuurlijk, uiteraard. Blijf ook zitten. Als je in de auto zit, is dat geen echte opgave. Maar als je nog even... Want Peter Bos gaat zo meteen even uitleggen hoe het nou toch zat na die 1-1 tegen Shakhtar Donetsk. En hoe is het met Ruben van Bommel? Ja, die heeft toch wel de laatste tijd redelijk wat over zich heen gekregen. Hij vertelt er zo meer over hier op GPR Sport.

0: Veel onderwerpen vandaag hier in, op GPR Sportradio. In de ochtenduren, waar we het over gaan hebben. En natuurlijk ook voetbal, maar we hebben ook volleybal. En nou ja, we praten ook over basketbal. 3x3 basketbal hebben we ook vandaag. Dus als je toch vandaag nou een beetje vroeg wakker bent en je hebt nog even de tijd om te luisteren, pak even een kussen onder je hoofd en geniet lekker van de muziek en van alles wat wij over de sport te vertellen hebben. Ik weet niet hoe je gisteravond erin zat in de Champions League, of je hebt genoten van PSV, of dat je denkt, nou, vond het niet zo leuk. Het was in elk geval een 1-1, daar eindigde het mee. Mendoza maakte de 0-1 voor PSV, of voor Shakhtar op slag van rust. En Serginho Dest deed wat terug, eigenlijk net na rust. Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk, de coach Peter Bos, kan hij leven met deze uitslag?
1: Nou, omdat ik vond dat zij de eerste helft beter waren. Wij wellicht de tweede helft wat. Beide ploegen weinig kansen gecreëerd. Dus dan is dit een logische uitslag.
0: Nou, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dan maar eens, is hij tevreden over zijn ploeg? Hoe zag hij dat?
1: Ik moet zeggen dat we tegen de eerste helft goed voetballende ploeg speelden. Die rustig in balbezit waren. Die vaardige spelers hebben. Waar we wat moeilijk de druk op kregen. Ze konden er te simpel tussenuit spelen. Dat hebben we de tweede helft beter gedaan. Zijn we iets anders druk gaan zetten. Toen moesten ze vooral de lange bal spelen, waardoor wij meer controle kregen. Maar al met al vind ik dat wij voetballen te weinig gebracht hebben. Ja. Nogmaals, de controle die je graag wil hebben, die wil je in balbezit hebben. En die hadden we te weinig. We waren te snel de bal kwijt, waardoor je er weer achteraan moet. En de manier waarop wij spelen, met gelijk doorsluiten en in hele grote ruimtes verdedigen. Ja, als je dan te snel balverlies uit, dan kom je ook heel veel aan het lopen.
0: Ja, dat is mooi uitgelegd door Peter Bos, die straks nog op meer facetten van de wedstrijd terugkomt. Iedereen keek natuurlijk ook naar Ruben van Bommel. Die heeft heel wat over zich heen gekregen. Dat zal hij zo ook zelf zeggen. Na de overtreding natuurlijk op Aaron Bouwman in de wedstrijd tegen Ajax. Ja, hij heeft daar tot nu toe weinig over gezegd. Maar na afloop van de wedstrijd stond hij, net als Peter Bos trouwens, Ziggo te woord. En nou ja, kwam die hiermee.
2: Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuist. Maar ik wil het ook afsluiten. Ik heb mijn excuses aangeboden. Ja, er zijn heel veel mensen die wat willen zeggen. En uiteindelijk is dat normaal in het voetbal, want dat podium krijgen mensen. Of dat altijd het handigste is, dat is een tweede. Maar uiteindelijk was het mijn eigen schuld, dus het had ook niet kunnen gebeuren. Nee, mijn achternaam helpt natuurlijk niet mee in deze situatie. Maar ik ben dat inmiddels wel gewend, dus ik weet dat het in de voetballerij gebeurt. Dus en nogmaals, ik wil het hierbij afsluiten.
0: Ja, nou, dat is wat mij betreft ook hierbij afgesloten. Maar wel mooi, hè? Het is net of je Mark hoort praten van jaren geleden. Ja, dat weet jij niet natuurlijk. Maar ja, het is weer gewoon even terug in de tijd. Hetzelfde accent, hetzelfde intonatie en eigenlijk ook hetzelfde wijze altijd wat hij over zich heen had.
3: Een kind van zijn vader.
0: Ja, het is ook werkelijk. Ik probeer met 100.000 zinnen iets te zeggen. En jij knalt hem er gelijk uit. Hartstikke mooi. Dat was Ruben van Bommel. En hij vertelde het allemaal voor de camera's van Ziggo Sport.

0: zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Deze week in de bonus: AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 per 1 gratis.

0: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En mueslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Alle verf super voordelig.
12: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn doden en gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. De bus botste op de vangrail en is daarna gekanteld. Hoe de 49 inzittenden er precies aan toe zijn, is nog onbekend. Na een politieachtervolging in de buurt van Venlo zijn drie verdachten van een inbraak gewond geraakt toen hun auto crashte. De drie zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie heeft in Dordrecht een man gepakt die had geprobeerd om bijna 4000 kilo coke in te voeren. Zover kwam het dus niet. Het spul werd in het Franse Duinkerk onderschept.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
17: Goedemorgen, die voelt zich vereerd dat je met ons hier de ochtend wil doorbrengen. En we zullen je niet teleurstellen, we zetten even de Champions League avond op een rijtje. En er zijn bekende namen in het wielrennen, vrouwen, niet geselecteerd voor

0: onderwerp wat hier werd bezongen, dat laten we er nog heel eventjes liggen. Het is donker buiten nog. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ja, toch Cas, of niet?
1: Ja, daar lijkt het wel op.
0: Ja, daar lijkt het wel op. Het is 6:55. Goedemorgen, leuk dat je er bent. GPR Sportradio, daar luister je naar. Nou ja, we zijn een beetje aan het bijkomen nog van 3 Champions League dagen. We zullen de derde dag nog even op een rijtje zetten. Maar we kunnen wel zeggen, we hebben mooie goals gezien. We hebben mooie wedstrijden gezien. En als dit de voorbode is van hoe de volgende 7 rondes eruit gaan zien, dan wordt het alleen maar leuker en leuker. PSV begon met een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. De Eindhovense goal werd gemaakt door Serginho Dest. Hij maakte die gelijkmaker kort na rust. Het leuke is dat Peter Bos eigenlijk wel kon leven met die 1-1. En zei, ja, een terechte uitslag. Zij beter in de eerste helft. Wij in de tweede. Ruben van Bommel, speler van PSV. Oh, die was toch wat anders in zijn mening.
2: Uiteindelijk hadden we gewoon moeten winnen. Tenminste, dat gevoel had ik. Ik baalde na de wedstrijd. Dus ik denk dat iedereen dat bij ons had. Ook al was Shakhtar helemaal niet slecht. Alleen thuis tegen Shakhtar op papier zou je 3 punten moeten pakken. We voetballen niet veel. Zeker in de eerste helft niet. En ja, dan moet het soms op een andere manier. Zij deden dat wel met heel veel driehoekjes met de keeper. Zo kwamen ze elke keer onder die eerste druk uit. Ze hadden wel een paar hele goede spelers, moet ik zeggen, aan de bal. Zoals die Brazilianen. Maar ja, we moeten het wel bij onszelf zoeken. Maar ja, ik denk dat voetballen ook niet heel makkelijk was tegen hun. Mm-hmm. Voor mij leek het alsof ze wel een goed plan hadden met druk zetten en opbouw. Dus het was niet makkelijk, maar ja, als je thuis speelt, dan verwacht je wel iets meer voetbal.
0: Dat was Ruben van Bommel over de wedstrijd dus tussen PSV en Shakhtar Donetsk. Dan Fenerbahce AS Roma eindigde in 1-1. Daar geen Hollandse goal. Roma ging met een voorsprong de rust in. Cristante maakte de goal, maar kort na de hervatting trok Archie Brown de stand gelijk. En daar bleef het uiteindelijk bij. Fenerbahce speelde voor het eerst in 18 jaar weer in het hoofdtoernooi van de Champions League. En je zou zeggen, dat is een buitengewoon bijzondere prestatie. En dat is het ook. Maar na afloop was er wel het een en ander te doen rond Fenerbahce. Want de trainer, dat is Ismail Kartal, die kondigde direct na het duel zijn vertrek aan. Maar de voorzitter van Fenerbahce, dat is Aziz Yildirim, die heeft dat ontslag geweigerd. En hij zegt, ik ga niet akkoord met de beslissing van de coach. Dus het is allemaal een beetje onzeker wat er gebeurt bij Kartal, die na 18 jaar dus wel de club terugbracht in de fase van deze fase van de Champions League van het
1: verhaal.
0: Ja, dit gebeurde volgens mij vorige week ook al ergens in Turkije.
1: Ja, het komt volgens mij, ik heb er iets over gelezen. Het komt volgens mij omdat ze laatst tegen de rivaal van derby speelde. En dat ze daar het niet zo goed hadden gedaan. En toen kreeg hij een bekertje naar zijn hoofd gegooid. Bij deze wedstrijd daarom.
0: Oh, oké. Okay.
1: Want ze hebben het nu wel heel goed gedaan. Dus,
0: ze hebben het nu heel goed. Ja, 1-1 tegen AS Roma is fantastisch,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, daar komen we straks even op terug. Als je dat even wil uitzoeken voor ons, dan kunnen wij dat straks ook aan een ieder gaan vertellen. Gaan we weer even terug naar die uitslagen in de Champions League. Daar waar we gebleven waren bij Como. Como tegen Rasenball Sport Leipzig. Dat werd maar liefst 4-1. Met Batiruna, Duvikas, Diao en dan deed Maximovic wat terug. Maar Perone maakte eigenlijk uiteindelijk de 4-1. Het was toch wel de verrassing van de avond. Como maakte zijn debuut op dit niveau. En naar Leipzig werd echt van het veld geveegd tijdens de allereerste Champions League wedstrijd van Como. Dan Bayern. Bayern speelde tegen Bodo Glimt. Dat is een tegenstander die we natuurlijk allemaal nog kennen uit de periode dat de NEC nog hoopt in de Champions League terecht te komen. Nou, nu heeft Bodo Glimt ook niet gewonnen. Norren gingen onderuit tegen Bayern met 5-0. Musiala, Kane, Davies, Ollis maakten de laatste 2 doelpunten opvallend. Eerst maar even naar het resultaat. Harry Kane, de spits, was daar natuurlijk buitengewoon tevreden over.
3: First half, I thought we was the better team by far. We had some good chances. The keeper made some good saves. So at halftime, it was just to stay calm, be patient. Keep knocking on the door. And obviously, when you get the goal so quickly into the first half, it opens the game up and that helped us. So yeah, we've shown over the last couple of seasons, as the game gets later on, 60, 70, 80 minutes, we get stronger and you saw that again today.
0: Ja, er was eigenlijk niks aan de hand. Daar komt het op neer, wat Harry Kane allemaal vertelde. Daarna kwam hij nog even terug op de maker van de eerste goal, Musiala, die natuurlijk toch met een vreemd ziektebeeld heeft geworsteld. 2 keer flauwgevallen is op het veld. Bleek iets met toevallen te zijn die hij kreeg. Daar is hard aan gewerkt, ook medisch gezien. En dat is over en hij is terug. En daar kon Harry Harry Kane ook nog wel iets over zeggen.
3: You know, he had a tough time there, especially early on in the pre-season, start of the season. So it's good to see a smile on his face. I think there's a pressure that's been lifted off him, and now he seems really good. You know, he's training really well. You can see the hunger, you can see the sharpness in training, and he took that into the game. And even before his goal, I thought he looked really sharp in the final third, and then obviously a great finish, and he should be really proud of him.
0: Ja, het waren epileptische aanvallen waar Jamal Musiala mee worstelde. Bayern heeft nu trouwens 23 keer op reis een openingswedstrijd gewonnen in de Champions League. Manchester United ook weer terug op het hoogste niveau. Was met 4-0 te sterk voor Saba. Daar ook een doelpunt van Bruno Fernandes. En ook eentje van oud-Ajaxiet Lisandro Martinez. Uiteindelijk dus een 4-0 overwinning terugkeer van United. Fantastisch dus. Voor Saba uit Azerbeidzjan was het de allereerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League. Laatste wedstrijd is Slavia Praag-Lens. Dat was wel mooi. We hebben het al eerder deze week gehad over het terugkomen in de wedstrijd. Nou, Slavia stond met 2-0 voor. Lens maakte er vervolgens 3. En won de wedstrijd dus met 3-2. De laatste goal werd gemaakt. Diep en diep in blessuretijd. En dat was deze ronde in de Champions League. PSV gaan we het straks nog wel even over hebben. En voor degenen die het gemist hebben, Ruben van Bol.

0: NTR Sport Radio, vrijdagochtend. Het weekend voor de deur. Daar merk je wat van. Aan het einde van de dag ligt er een gouden pot te wachten. Dat zijn die twee vrije dagen. En misschien heb je wel een leuke drankidee. Of een leuk drankidee. Wacht even opnieuw. Misschien heb je wel een leuke drankafspraak om een borreltje te doen met je collega's, toch? De vrijdagmiddagborrel, die heb je.
1: Zeker. Die is tegenwoordig ook vaak op donderdag, hè? Dus,
0: ja, maar dan is het toch geen vrijdagmiddagborrel.
1: Nee, dat is de domibo.
0: Ik vind altijd vrijdagmiddagborrel is geen vrijdagmiddagborrel, want ik drink geen alcohol als er geen bruin fruit is. Er moet bruin fruit zijn, anders is het niet lekker. We gaan het even hebben over voetbal, maar dan even over de UEFA-coëfficiëntenlijst. PSV heeft natuurlijk 1-1 gespeeld tegen Shakhtar. Toch heeft Nederland goede zaken gedaan op die lijst. Er is weggelopen van de concurrentie. En dat komt eigenlijk omdat de directe concurrent, dat is tegenwoordig Tsjechië, een nederlaag heeft geleden. Slavia Praag verloor namelijk in eigen huis in de slotfase, net verteld, hè, met 2-3 van het Franse Lens. En hierdoor wordt die belangrijke 11e plaats op de ranglijst voorlopig versterkt. En dat is weer cruciaal voor de verdeling van Europese tickets in de toekomst. Want de luxe is even voorbij, hè, door de wat matige resultaten van de laatste jaren. Dus we moeten eigenlijk weer terug naar die vaste 2. Want dat maakt het toch wel leuk, zoals we dat dit jaar ook hebben. Net even verteld dat de Fenerbahçe-trainer, en dat is Ismail Kartal, direct na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma, zei: ik geef de pijp aan Maarten. Alleen Maarten, in dit geval voorzitter Aziz Yildirim, zei: ik wil die pijp niet. Hoe zit dat nou precies? Waarom bood deze trainer, die de club notabene na 18 jaar terugbracht in de Champions League, waarom bood hij ineens zijn ontslag aan?
1: Nou, dat was aan het begin heel erg onduidelijk. Maar er zijn video's opgedoken waarin hij gewoon een fles naar zijn hoofd gegooid kreeg. Ik heb niet precies gezien wat voor soort fles. Het was net iets te onscherp daarvoor.
0: Ja.
1: Maar en daar was hij niet heel erg van gediend. Dus eigenlijk zei hij op de persconferentie, na afloop zei hij meteen van: jongens, ik stop ermee. En jullie hoeven me ook niet meer te bellen. Van, ja, hij wil echt niet meer terug. Maar ja, dat was Aziz Yildirim, de voorzitter, was het daar echt niet mee eens. Dus hij zegt: we staan allemaal onder druk en met social media en de fans. Maar we gaan, zolang ik hier ben, blijft hij de coach, heeft hij gewoon gezegd.
0: Dat is wel een boute uitspraak.
1: Ja, dus ik denk dat ze dat achter de schermen even moeten uitpraten. Maar hij zegt gewoon: vanavond hebben ze een fles naar onze coach zijn hoofd gegooid. Daarom is hij kwaad, dat is de reden. Verder niks.
0: Ik kan me wel voorstellen. Ik zou misschien ook wel zeggen, daar heb ik helemaal geen zin meer
1: in. Ja, in Nederland is de kans misschien nog wel groter dat het gebeurt.
0: Ja, nee, er worden ook dingen geroepen natuurlijk. Dus je moet ook wat dat betreft wel bijna van ijzer zijn om te kunnen overleven. Ook in de media, de social media wereld.
1: Zeker natuurlijk. In Turkije zijn ze natuurlijk heel erg fanatiek.
0: Echt heel erg fanatiek, zeker weten. Nou ja, er was natuurlijk ook nog wel een ander probleem met Guendouzi, die natuurlijk van de week ook het publiek van de tegenstander heeft uitgedaagd. Ja. Bij de laatste play-off wedstrijd. Jongen die al jarenlang bekend staat als plaag, hè, deze Franse international. In Engeland en ook in Frankrijk zelf. En dat heeft Fenerbahçe ook destijds weer genoopt om weer persconferenties te geven, excuses aan te bieden. Dus het rommelt wel een beetje bij deze club.
1: Ja, daar lijkt het wel een beetje op, ja.
0: Dus ik hoop dat ze het een beetje onder controle krijgen. Het is een mooie club. Ik heb ooit eens een Europese wedstrijd mogen verslaan tussen Fenerbahçe en AZ. Ik was met een collega bij de NOS en wij werden afgezet door de taxichauffeur. Maar wij moesten eigenlijk naar een persruimte. Maar die taxichauffeur had waarschijnlijk al een hekel aan ons en gezien dat wij Nederlanders waren. En die zei: hey, je moet hier uit en dan kun je zo hier door naar die persruimte. Toen kwamen we echt op het vak terecht met de meest harde kern. Maar die waren nog zo druk met zichzelf dat ze ons niet hebben opgemerkt. En dat is
1: een beetje geluk gehad.
0: Maar het is wel mooi en het is fantastisch om mee te maken. Goedemorgen, dit is GPR Sport Radio. Ja, zometeen nog even iets over de podcast, want er is er weer een online gekomen.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. En nog even over tennis. We hebben het net gehad over de US Open. En dat speciale drankje wat er is. Dat is een cocktail. En nou ja, die gaat als warme broodjes over de toonbank. En toen dachten wij, het is misschien wel leuk om in deze vroege uren even na te denken over een leuk drankje voor een ander evenement.
1: Ja, dus eigenlijk is onze vraag, bedenk een naam voor een cocktail voor het ABN AMRO toernooi in Rotterdam natuurlijk.
0: En dat moet kunnen, toch?
1: Zeker, dat kan je gewoon via de GPR Sportradio app. Kan je via de groene knop aan de rechterzijde kan je ons gewoon een berichtje sturen. En dan krijgen we dat hier live in de studio binnen. En dan kunnen we dat misschien wel voorlezen. Dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
0: Zit er ook zo'n groene knop, hè?
1: Ja, echt exact hetzelfde. Dus dat is niet te missen.
0: Het gaat over de Honey Juice. Dat is het cocktaildrankje van de US Open. Daar zit drank in natuurlijk. Grey Goose, wodka, limonade, frambozenlikeur. Maar het gaat om die drie meloenbolletjes die als tennisballen er bovenop zitten. En dat heet dus de Honey Juice. En daar zijn er 800.000 van verkocht vorig jaar. Dus wij willen eigenlijk de organisatie in Rotterdam een beetje aan een idee helpen.
1: Ja.
0: Maar laten we dat met z'n allen doen. GPR Sportradio biedt aan. Nog even, hoe kunnen we reageren?
1: Ga naar de GPR Sportradio app. Aan de rechterzijde zie je een groene knop. En klik daar even op. Dan kan je ons een berichtje sturen. Dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
0: En er is iemand die meeluistert.
1: Ja, ik heb een berichtje van Henry. Die zegt, goedemorgen heren. Have fun op de laatste dag van de week. En hij luistert mee onderweg naar werk.
0: Ja, dat legt toch de druk een beetje erop. Dat Henry meeluistert.
1: Ja.
0: We hebben ook weer trouwens over luisteren gesproken. We hebben ook weer een nieuwe podcast die er is. Volgens mij, eigenlijk zo nieuw als wat. Is om 6 uur vanochtend online gegaan. Dus dat kan niet anders. En volgens opgaven van mensen die het kunnen weten zit Rob van Zomeren, Olaf Mol en Ronald Molendijk aan een tafel waar Frank Evenblij de leidende microfoon hanteert. En ze gaan het natuurlijk hebben over Madrid en over Max Verstappen. Je maakt kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. En je kunt hem vinden via de gprsportradio.nl. Je kunt hem ook vinden via je favoriete podcast-app. En anders als videocast via Kijk. Dus de Kijk-app, daar kun je hem ook nog vinden. Allerlei mogelijkheden. F1 aan tafel. 2 keer per week verschijnt er een kakelverse editie hiervan. We hebben trouwens ook nog een extra. Kom je dan ook tegen. En die gaat over Spijker. Dat is wel, zijn mensen heel eerlijk tegen elkaar. Meer

0: GPR. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo kook. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerke onderschept. De kook heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. En als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
9: Kippie.
0: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Nog
9: 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuur.
12: Alcantara bekleden.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
18: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
21: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
18: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
24: Goedemorgen. Vragen over de veiligheid op het, over het circuit van Madrid. We hebben het er zo meteen even over. En natuurlijk PSV 1-1 aftrap Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Je hoort de betrokkenen.

0: Jazeker, dit is GPR Sportradio. Dat is precies waar je naar luistert. Het is vandaag vrijdag 11 september. Ik ben Ronald, tegenover mij zit Cas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zal ik jou eens wat vertellen, Cas?
1: Doe jij dat eens?
0: Ja, doe ik even. We hebben de donderdag gisteren afgesloten, hè?
1: Ja, ja.
0: Weet je dat er nog maar 14 donderdagen zijn en dan is het kerstavond?
1: Oh, nee.
0: Ja. Ik kwam deze net tegen. Ik denk, och, dat komt nu toch wel angstvallig dichterbij, hè?
1: Ja, maar dat is elk jaar weer. En dan zie je die pepernoten ook alweer in de schappen liggen. En dan denk je, poeh.
0: Ja. Ja, ja, zodra Ber in de maand zit, dan weet je, dan gaan de kilo's eraan komen. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio met zorgen over de veiligheid van het nieuwe stratencircuit van Madrid. Waar dit weekend voor het eerst een Grand Prix wordt gereden. En verreden ook. De aanleiding is een recente Formule 3-test op die baan, die maar liefst 19 keer moet worden stilgelegd met een rode vlag. Diverse coureurs, ook Max Verstappen, hebben tijdens de mediadag hun eerste indrukken gedeeld. En nou ja, die vele incidenten tijdens de testraces hebben de discussie over de gevaren van het circuit flink aangewakkerd. Vanmiddag trouwens de vrije training hier op GPR Sportradio. Olaf Mol zal aanschuiven. En het leuke is dat, dat is allemaal hier te horen op GPR Sportradio. Dus luister er lekker naar. En de race natuurlijk ook. Okay, dit weekend. Laat dat duidelijk zijn. Het hele weekend Formule 1 op deze zender. De honkballers van Curaçao en Neptunus, die hebben de landstitel echt zo goed als binnen. Ze wonnen gisteravond ook weer, Rotterdammers. Derde wedstrijd in de finale van de Holland-series tegen de Amsterdam Pirates. Naar het stadion werd het 8-1, maar liefst. Ja, door die zege is het nu 3-0 in een best of 7. En dan is het duidelijk dat Neptunus nog maar één overwinning nodig heeft om het kampioenschap veilig te stellen. En dat kan morgen al gebeuren. Als ze tegen elkaar spelen. En dat doen ze dan in Amsterdam.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
1: En dan gaan we meteen even terug naar de US Open eigenlijk.
0: Ja.
1: Want bij de vrouwen is de huidige nummer 1 Sabalenka door naar de finale. En ze mag het daar gaan opnemen tegen de na dit toernooi nieuwe nummer 1, Rybakina uit Kazachstan. En bij de mannen wordt vanavond de eerste halve finale pas gespeeld. En dat is tussen Zverev en Khachanov om 9 uur 's avonds. En vannacht om 1 uur 's nachts dan speelt Shelton tegen Tiafoe. En dat is toch voor die Amerikanen heel leuk. Een Amerikaans onderhondje.
0: Zeker, dat wordt een leuke wedstrijd. Ik zag net op het rooster dat jij daar ook op staat op die wedstrijd. Dus hou er rekening mee met slapen.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan goed om te weten.
0: Ja, dat je op tijd naar bed gaat vanmiddag. Verder nog wat over de US Open? Of zeg je nee, dat was hem even?
1: Nou, dat was hem eigenlijk wel.
0: Eerlijk, dat geeft helemaal niet. Het is een grijze en wat natte dag vandaag. Het is bewolkt in de ochtend, ga je straks zien. Je voelt de regen al. En vanmiddag blijft er veel bewolking hangen. Kan er plaatselijk nog wat regen vallen. 19 tot 20 graden bij een matige wind. Komt uit het westen. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Vanuit het westen ook wat opklaringen. Dus als je vandaag ergens naartoe moet, neem in elk geval je plu mee. Als je dat vanavond wil doen, hoeft dat niet per se.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Langzaam maar zeker ontwaken we weer voor een nieuwe werkdag. Maar wel de leukste van de week, want het is de laatste voor de meesten. Ik weet, er zijn ook mensen die in het weekend moeten werken. Daar horen wij zelf ook toe. Maar mensen die er lekker vrij zijn, vrijdagavondje komt eraan. En het is natuurlijk ook altijd weer de eerste dag van drie Grand Prix dagen. Grand Prix van Madrid staat op het programma. Vanmiddag de vrije training hier met Olaf Mol. Live natuurlijk op GPR Sportradio. En ja, de race uiteraard. En de kwalificaties ook allemaal hier te horen. Dan even naar PSV. Dat opende het bal der Champions League gisteren met een gelijkspel. Shakhtar Donetsk was de tegenstander. Ploeg uit Oekraïne. 2 jaar geleden ook al een tegenstander van PSV. Toen, met een goal in de slotfase van Pepi, eindigde de wedstrijd in een 3-2 overwinning. Nu werd het 1-1. Mendoza op slag van rust voor de Oekraïners. Serginho Dest maakte 3 minuten na rust de goal voor PSV. Ja, dan is altijd de grote vraag natuurlijk. Kan Peter Bos, de trainer van PSV, leven met de uitslag?
1: Nou, omdat ik vond dat zij de eerste helft beter waren. Wij wellicht de tweede helft wat. Beide ploegen weinig kansen gecreëerd. Dus dan is dit een logische uitslag.
0: Ja, en dat was overigens een zeer ervaren Peter Bos natuurlijk. Trainer van Shakhtar is de Arda Turan. Die kennen we natuurlijk wel, het oude Turks International. Maar die heeft natuurlijk bij Atletico gespeeld. En veel in de Champions League actief geweest. Maar maakte wel in de Champions League zijn debuut als trainer van Shakhtar. En maakte het PSV echt wel lastig met kundig spel. Dit zei Peter Bos over de wedstrijd eigenlijk die in 1-1 eindigde.
1: Ik moet zeggen dat we tegen een de eerste helft goed voetballende ploeg speelden. Die rustig in balbezit waren. Die vaardige spelers hebben. Waar we wat moeten.

0: speler bij PSV. Die vond overigens, dat laten we later nog wel even horen, dat PSV best had kunnen winnen. Waar we natuurlijk wel nieuwsgierig naar waren, was het leven van Ruben van Bommel. Hij heeft natuurlijk nogal het een en ander over zich heen gekregen. Na de overtreding die hij maakte op Aaron Bouwman in de wedstrijd tegen Ajax. Had misschien wel rood moeten zijn. Nee, had rood moeten zijn, maar kreeg hij niet. En dat zorgde natuurlijk voor heel veel speculatie en heel veel beledigingen. Dit vertelt hij er zelf over.
1: Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuist. Maar ik wil het ook afsluiten. Ik heb mijn excuses aangeboden. Ja, er zijn heel veel mensen die wat willen zeggen. En uiteindelijk is dat normaal in het voetbal, want dat podium krijgen mensen. Of dat altijd het handigste is, dat is een tweede. Ja. Maar uiteindelijk was het mijn eigen schuld, dus het had ook niet kunnen gebeuren. Ja. Nee, mijn achternaam helpt natuurlijk niet mee in deze situatie. Maar ik ben dat inmiddels wel gewend, dus ik weet dat het in de voetballerij gebeurt. Dus en nogmaals, ik wil het hierbij afsluiten.
0: Mooi. Dus voor mij betreft ook afgesloten. Het leuke was dat ik net zei van hij lijkt op Mark toen hij jong was en het klinkt hetzelfde. Daar kun je natuurlijk 40.000 zinnen voor gebruiken. Maar Cas, dat kunnen we ook afronden als...
2: Hij lijkt op zijn vader.
0: Ja, kind van zijn vader.
2: Kind van zijn vader.
0: Dat was hem. Ja, dan was ik daar op zoek eigenlijk. GPS Sport Radio.

0: wakker schudden hebben. Dat doen wij met liefde. GPR Sportradio, we zijn er elke ochtend tot 10 uur. En praten hierbij over eigenlijk de avond ervoor. Maar ook over datgene wat er nog rondom ons gebeurt. En daar hoort ook een podcast bij natuurlijk. F1 aan tafel. Iedere maandag en vrijdag is er weer een kakelverse. Ook vandaag. Die staat al online trouwens. Want die is gisteren al opgenomen. 6 uur vanochtend is die online gegaan. En je hoort niet de eerste de beste. Je hoort Rob van Zomeren. Je hoort Olaf Mol. En je hoort Ronald Molendijk. En Frank Evenblij. Waar vind je ze nog aan één tafel? Nou, bij die podcast dus. Formule 1. F1 aan tafel. Je kunt hem vinden en je kunt er ook nog een leuke prijs mee verdienen trouwens. Een volle tank brandstof voor je personenauto. Moet je meedoen aan Raad het Autogeluid en meer. Maar je kunt hem vinden op gprsportradio.nl, je favoriete podcast app en als videocast via Kijk app. En dan nog even kort, Cas, we hebben nog een prijsvraag openstaan. Althans kort, je hebt nog 10 seconden.
1: We hadden het gevraagd over bedenken een naam voor een cocktail voor het ABN AMRO toernooi.
0: Ja.
1: En ik heb daar wel, ken jij de Mastini al?
0: Nee, maar ik denk dat...
1: Daar heb ik zo meer over.
0: Die gaat er zo meteen aankomen.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
16: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Melissa Hippe. Hulpdiensten in Zwitserland zijn druk aan het onderzoeken hoe het dodelijke ongeluk met de Nederlandse bus heeft kunnen gebeuren. Volgens reiskoepel ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. Bij een ongeluk tijdens een politieachtervolging in de buurt van Venlo is een dode gevallen. Het slachtoffer werd verdacht van een inbraak bij een tankstation. Twee andere inzittenden raakten gewond. Een man uit Dordrecht is opgepakt. Hij zou geprobeerd hebben om 4000 kilo coke naar de haven van Antwerpen te smokkelen. Het spul werd bij Duinkerken in Frankrijk onderschept. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergsehoek, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
1: We gaan zometeen de balans opmaken met Fons Groenendijk over PSV en Feyenoord in de Champions League. En we hebben het even over wielrennen, want Laurens ten Dam heeft zijn selectie voor de WK Vrouwen prijsgegeven.

0: Doe jij in die stemming of niet?
1: De stemming wel. Ik weet niet of mijn stem zo hoog kan.
0: Maar de hoehoe-stemming is wel een beetje passend bij de vrijdag tenslotte. Het is de laatste werkdag van de week. Wij zijn GPR Sportradio. Dit is de ochtend. Goedemorgen. Tegenover mij zit Cas. Ik ben Ronald. En we hebben jou gevraagd om even met ons mee te denken. Er is een ontzettend leuk liqueurtje of een leuk cocktailtje bij de US Open. En dat levert 8 ton op. Of er worden er 800.000 van verkocht.
1: Levert iets meer op, denk ik nog.
0: Het levert inderdaad een paar miljoen op. Toen dachten we, misschien een leuk idee voor ABN AMRO. Voor het Rotterdamse tennistoernooi.
1: Ja.
0: Nou ja, en toen mochten iedereen meedenken. En dit zijn de antwoorden.
1: Nou, we hebben allereerst, die zei ik net al, de Mastini van Tess.
0: Ja, die is leuk voor Rotterdam. En ja, Martini zal iets zijn. Ja.
1: Ja, dat is leuk. Dan heb ik ook nog de Game, Set en Maas van Bram.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik ook origineel.
0: Zeker, zeker.
1: Dan hebben we nog Maas Point van Pieter. Dat is een beetje hetzelfde.
0: Maas Point, zeker.
1: Dezelfde richting. En deze vind ik zelf ook heel leuk. De Erasmule van Sanne.
0: De Eras?
1: Mule, van Moskou Mule.
0: Oh, ja. Oké. Okay.
1: Ja, dus die vond ik heel leuk. En als laatste heb ik er nog het Euromasje.
0: Het Euromasje,
1: ja.
0: Maar het Euromasje vind ik dan weer meer een snack, gek genoeg.
1: Ja, dat zou ook wel kunnen, ja.
0: Maar blijf
1: ook een gat in de markt.
0: Hoe kunnen mensen nog even reageren?
1: Dat kan,
0: een half uurtje nog.
1: Dat kan gewoon via de app, via de GPR Sportradio app... staat aan de rechterzijde een grote groene knop. En dan als je daarop klikt, dan krijgen wij dat direct in de studio binnen. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
0: Om even jullie te attenderen op het feit dat het vrijdag is. Dat we het net even wat anders doen dan normaal. Even naar het WK wielrennen. Twee grote namen gaan straks ontbreken bij Nederland op het WK wielrennen. Bij de vrouwenselectie in Montreal. Marianne Vos en Anna van Bergen zijn er niet bij. En voor Marianne Vos is het een dikke streep door de rekening, want die wilde best in het oranje rijden. Maar de bondscoach, en dat is Laurens van Dam, moest namelijk een keuze maken. En die keuze heeft hij gemaakt. En de keuze viel dus niet op de routinier Marianne Vos.
2: Nee, Marianne die wil graag in het oranje rijden, maar dit is ook al een beslissing van mij geweest. En ze zegt, ja, ik snap hem wel, maar ik vind nog steeds kloten. Nou, ik snap ook dat je het vervelend vindt als topsporter. En ik moet zeggen dat de hele Nederlandse selectie enorm eager is om in het oranje te rijden. En dat is dan ook wel weer een winst, vind ik. Dus iedereen wil heel graag rijden. En Marianne dit jaar niet dan.
0: Ja, Laurens ten Dam zei dat bij de NOS. Een sportieve keuze dus. Hè. Ze is wel drievoudig wereldkampioen. Maar ze heeft wat lastige persoonlijke omstandigheden gehad. En een wat moeilijke voorbereiding op het seizoen. En haalde dit jaar ook niet haar gebruikelijke niveau. Dus nou ja, zij gaat dus niet. En Anna van Breggen ook niet. Maar dat heeft met gezondheid te maken. En daar heeft Van Breggen zelf contact gezocht met Laurens ten Dam.
2: Ik ben ook wel blij met dat aangeven van Anna, zeg maar. Dus als je het zelf voorvoelt, dat we dan zo'n goede band hebben, dat je mij ook opbelt en zegt van nou, het wordt hem eigenlijk niet, zeg maar. En dat had ik natuurlijk al voorvoeld, want ik wist ook dat ze wat ziekjes was, zeg maar. Dat is eigenlijk de reden, de benen niet goed genoeg, daar komt het op neer.
0: Ja, benen niet goed genoeg, je kunt het in de sport wel zo zeggen. Van Breggen is gewoon niet fit genoeg. Ze stapte eerder al uit de Tour en is deze week weer opnieuw ziek geworden. Dus ook door haar naam gaat een streep. Nou ja, de kopvrouw eigenlijk, is Demi Vollering natuurlijk. Hè. Tourwinnares is aangewezen als uitgesproken kopvrouw. Verder, doe mee, Micha Bredewold, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels en Femke de Vries. En Vollering en Nooyen rijden dan ook nog eens een keer de tijdrit. Hij zei het allemaal, onze Laurens ten Dam bij de NOS. En zometeen hier op GPS Sportradio gaan we contact zoeken met Fons Groenendijk, eigenlijk een beetje de analist van de ochtendshow. En daar zijn we trots op. Kijken hoe trots hij is op het spel van Feyenoord en PSV in de afgelopen 2 dagen in de Champions League.

0: Leef met ons de vrijdag mee. En ja, GPR Sportradio zijn wij. We kijken terug natuurlijk. En we kijken ook vooruit vandaag op het voetbal voor het komend weekend. Maar toch, ja, we hebben er lang naar uitgekeken. Champions League, Feyenoord en PSV. En we kunnen nu natuurlijk de balans even opmaken na 2 dagen. En dat valt zeker niet mee, denk ik. En er zijn toch ook wel weer pluspunten. Maar dat laat ik vooral het gras voor de voeten van Fons Groenendijk niet wegmaaien. Onze analist. Fons, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Laten we beginnen met Feyenoord, als we het hebben over de Champions League. Was eigenlijk wel heel bijzonder. Ze verliezen met 5-1 en toch kwam er een bak positiviteit mee. Het vliegtuig in richting Rotterdam. Snap jij dat?
1: Ja, deels. Ze hebben natuurlijk toch wel geprobeerd om er wat van te maken. Ze hebben wel geprobeerd te voetballen, maar ja, het krachtsverschil was eenvoudigweg te groot. En ja, dat verwacht ik sowieso wel komend Champions League seizoen voor Feyenoord. Ik wil niet negatief doen, maar ik denk toch dat dit Feyenoord gewoon echt niet klaar is dit seizoen voor hele grote daden in de Champions League.
0: Maar is dat dan gewoon kwaliteit? Het mist kwaliteit.
1: Ja. Ja, dat is het. En dat is het zeker. Ik vind het toch wel een vrij modale selectie. En ja, de clubleiding hebben ook wel een signaal afgegeven met de verkoop van Ueda. Je levert toch 20 goals in. En op de een of andere manier heb ik het idee dat het beleid vooral is afgestemd nu op het nieuwe stadion. Hè, waar ze toch heel druk mee zijn. En als je kijkt bijvoorbeeld de keeper die gekomen is, daar heb ik ook geen hele hoge pet van op. Het is toch, ja, het zijn ook nog jonge spelers die nu de kar moeten trekken. Dat kun je ook niet een heel jaar vragen van Valente, hoe goed hij ook kan voetballen, ZGL. Hadji Moussa die dan gebleven is, misschien ook nog wel met een kleine teleurstelling. Maar ik denk dat dit Feyenoord wel te licht is om in de Champions League te vlammen.
0: Maar moet je dan blijven doen wat dat is te prijzen natuurlijk, wat Giovanni van Bronckhorst zei, hè? Gewoon toch heel dicht bij onszelf blijven en dan de complimenten van Hansje Vliek krijgen na afloop van de wedstrijd, maar wel met 5-1 verliezen? Of moet je uiteindelijk een aanpassing doen en zeggen, ja, dan parkeren we in deze wedstrijd die bus maar?
1: Ja, nou ja, dat ik denk als je die bus geparkeerd had, dat je hem ook met 3-0 verliest. Ja. Uiteindelijk vinden zij toch altijd wel een paar gaatjes in die verdediging, die natuurlijk ook niet super is. En het is een beetje middelmaat dit jaar bij Feyenoord. En ik vind het zeker geen topclub. Dat gaan ze ook in Nederland, denk ik, niet zijn in de strijd om het kampioenschap. Dus ik verwacht gewoon dat Van Bronckhorst toch stappen wil maken in het voetbal. En dat snap ik wel. En dat je soms inderdaad wel, dat zou ik dan in ieder geval doen, dat je denkt van joh, ja, ik ga toch proberen om vanuit de nul te spelen. En in de omschakeling misschien wat hier en daar wat clubs pijn te doen.
0: Maar zijn ze verdedigend wel goed?
1: Nou ja, ik vind het in zijn totaliteit vind ik het niet super.
0: Nee.
1: En ze hebben er ook een aantal jongens gehaald. Dat zijn niet echt topspelers. Dat kan Feyenoord ook nog niet, financieel gezien. Dus het is ook wel een consequentie van het huidige beleid. Dat je dit soort teams op kan stellen.
0: Beleid is wel er geweest, gericht op de toekomst en stabiel in Eindhoven. Dat betekent ook dat daar wel een verwachtingspatroon ligt. En dan zou je zeggen, Fons, tegen Shakhtar Donetsk, dat zou een ideale start, een kickstart kunnen zijn in de Champions League. Dat is het qua uitslag niet geworden.
1: Nee, en ook niet qua wedstrijd, qua spel. Je zag wel een enorm verschil met de Nederlandse competitie. Waarin je dan bijvoorbeeld de topwedstrijd van de week Ajax-PSV, dan zie je echt 15 open kansen aan beide kanten. En nu heb je de hele avond 2-3 momenten gezien voor de goal. Ja, en dan is het uiteindelijk 1-1 en dat is toch teleurstellend. En dit zijn juist inderdaad wedstrijden die PSV moet winnen. Met de wetenschap dat je nu 2 pittere uitwedstrijden bij Porto en Leipzig gaat krijgen. Ja, dan denk ik dat je inderdaad kan spreken van een gemiste kans. Want je moet zo'n wedstrijd thuis moet je winnen om inderdaad die kickstart te hebben. En ja, dat hebben ze laten liggen. En we weten allemaal hoe dat vorig jaar is gegaan. Dat was tegen Union Gilloise. Ja. Ja, die verloren ze. En dan loop je daar de hele Champions League fase loop je daar achteraan.
0: Peter Bos zei, we waren niet, gewoon niet goed genoeg aan de bal.
1: Nee, dat klopt. Peppi is een andere spits als Luc de Jong. Vanaf Luc de Jong kon je nog wel eens doorvoetballen, hè, met een vallende bal. Die hield hem dan vast. Dit is toch een ander type spits. En dat is een afmaker. En ja, je hebt bij PSV ook een aantal nieuwe jongens ook erbij gekregen die in mijn ogen het heel goed doen, zoals een Sano en nu al onmisbaar ook Geertruida. Maar het is anders als met Schouten vanuit de opbouw, met Veerman. Ja, dat zijn jongens die met één paas iemand voor de goal kunnen zetten. En dat mis je nu wel een beetje bij PSV. Maar ik vind de balans zelfs misschien wel beter als vorig seizoen. Als je kijkt naar wat je weggeeft. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om wat je zelf creëert. En dat was gisteren veel te weinig.
0: Ons eerste gesprek over PSV hier op GPS Sportradio ging over de verdediging destijds. Dat jij zei, ja, dan lopen daar wel vier jongetjes achterin naar de kruisschaal die geholpen moeten worden. Daar is nu wel een stukje ervaring gekomen en dat merk je wel, hè?
1: Ja, dit is wel echt ik vind deze jongen, we hebben het over Geertruida, dat vind ik echt een openbaring. En je ziet ook meteen wat het doet met bijvoorbeeld een Obispo. En ik denk dat het echt een hele goede zet is geweest van PSV. Want in mijn ogen is die al nu een van de beste die erbij loopt. En ja, dat geldt ook wel een beetje voor Sano. Hè, die echt heel goed speelt op dat middenveld. En ja, dat heb ik wel eens gemist bij PSV de laatste jaren. Echt zo'n hele betrouwbare nummer 6. Ja, die heel veel vuiltjes opruimt. En ja, ik ben heel erg onder de indruk van hoe hij zich ook ontwikkelt al bij PSV.
0: We hebben de eerste wedstrijden achter de rug. We gaan het snel weer hebben over de volgende PSV. Een kleine voldoende, Feyenoord tot nu toe onvoldoende op dit niveau. Conclusie goed?
1: Ja, en ook nog wel, natuurlijk zat het ook nog wel een beetje mee bij beide ploegen, vond ik ook, met de arbitrage. Want bij Feyenoord zag ik ook een goal afgekeurd worden. Dat ik denk, ja, dan moet je echt met een microscoop kijken om daar buitenspel voor. En dat vind ik zo flauw. En gisteren met de Turkse scheidsrechter, die ik zelf nog ken vanuit mijn Antalya-tijd. Ja, er zijn ook mensen die fluiten voor zo'n overtreding op Dest. En dan ga je met 0-0 de rust in. En nu laat hij doorgaan en valt er dan een goal. Maar ja, ik was over beide wedstrijden niet echt te spreken over de arbitrage. Moet ik eerlijk bij zeggen.
0: Voegen we toe, Fons Groenendijk, arbitrage onvoldoende. Dankjewel, Fons. Tot de volgende.
1: Oké, hoi. Heel goed, hè. Hoi.

0: GPS Sport Radio, goedemorgen. Lekker dat je met ons de dag wil beginnen. En die dag is de vrijdag, dat is toch altijd een beetje de leukste dag. En dan maken wij het ook allemaal net even wat meer ontspannen. En dan mag je meedenken over bijvoorbeeld een cocktail bij het ABN AMRO tennistoernooi. Dat komt omdat er zo'n heerlijke cocktail is bij de US Open, die 800.000 keer over de toonbank gaat en een enorme omzet genereert. En toen dachten wij, nou ja, misschien met een tennisnaam en een leuke combinatie komen we ook wel iets tot het grootste tennistoernooi in Nederland, in Ahoy.
1: Nou, en er zijn een hele leuke, of een aantal hele leuke opties waar we uit kunnen kiezen. We hebben bijvoorbeeld Thomas, die zegt de Rotter Daiquiri.
0: De Rotter Daiquiri?
1: Ja, de Daiquiri is een cocktail.
0: Oké.
1: Van Rotterdam. Rotterdam.
0: Ja, nee, Rotter snap ik. Maar ik ben. ik drink niet zo. Ik drink al 35 jaar niet. Dus ik zit niet zo in de dranken. Dus die moet je even uitleggen. Maar dat is bij deze gebeurd.
1: Ja, dan hebben we nog de Ace Rasmus van Brit.
0: Ja, die is ook leuk.
1: Ja, die spreekt
0: ja,
1: Brit,
0: zeker,
1: ik, ja,
0: zeker.
1: En dan hebben we. Wat vinden jullie van deze? Een cool singeltje. Van Arie.
0: Ja. Die is zeker zeer doortrapt. Ja, ja. Een cool singeltje, ja.
1: Ja, ik weet nog niet wat nou mijn favoriet is. Ik zag ook de Maastastic.
0: Is ook leuk.
1: Ja, heel veel met de Maas heb ik binnengekregen. Dus dat is allemaal
0: ja, maar goed, het is een Maasstad, hè? Rotterdam is de Maasstad.
1: Ja, nee, natuurlijk.
0: Dus leuk, blijf ze sturen. Dat kan op deze manier.
1: Via de GPR Sportradio app aan de rechterzijde zie je een grote groene knop. Klik daar even op en dan krijgen wij het gewoon live in de studio binnen. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
0: Nog even een leuk hebben dingetje. Mauro Junior ontbrak gisteren bij PSV, de Braziliaanse aanvoerder, maar is wel opgeroepen voor het Braziliaanse elftal. En dat hoorde die na afloop van de wedstrijd tegen Ajax. En dat hoorde die van zijn trainer Peter Bos. Die werd daar gisteren over bevraagd en antwoordde op de persconferentie op die vraag. En vertelde hoe dat eigenlijk gegaan is.
2: Dat was zo mooi. Ik kreeg dat van Ernest te horen na de wedstrijd Ajax. Die liet me dat lezen, dus de brief dat hij uitgenodigd werd. Ik zeg, weet Mauro het al? Nou, die wist het niet. Dus toen ben ik de kleedkamer ingelopen. Heb ik gevraagd of er in de kleedkamer... Ik geloof dat Mauro 8 namen heeft, hoe die heet. Mauro... help eens.
3: Ik laat hem even aan jou.
2: Ja.
3: Maak hem maar af.
2: En ik zeg, hebben wij in het elftal een... Dus ik zie Mauro kijken. Hij zei, ja, ik. Ik zeg, nou, dan ben jij geselecteerd voor het Braziliaanse elftal. Dus die jongens doken allemaal op hem. En dat was echt geweldig om te zien. En ja, dat is mooi, man. Ik bedoel, voor ons Nederlanders, als jij wordt uitgenodigd, is dat iets... Maar wat denk je voor een Braziliaan? Ja. Hoe die dat bekijken als die aankondiging komt met de familie en de vrienden bij elkaar. En, dus ja, wij zijn er trots op als PSV en als spelersgroep trainen. En de staf is toch geweldig.
0: Het mooie verhaal van Peter Bos en het mooie verhaal van Mauro Junior. Als je het straks op je werk vertelt, zeg dan wel dat je het hier hoorde. Voor alle duidelijkheid, GPR Sportradio.
4: I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitserse media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo coke uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerk onderschept. De coke was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met partij drugs. En de vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar vierde US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen. En het is een graad of 20.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open.
6: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Thanks.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
22: Goedemorgen, we gaan zo meteen praten met de keeper van Sparta Rotterdam. Dat is Michael Brouwer. Kijk even vooruit naar de wedstrijd dit weekend. En hij speelt tegen, precies, PSV. Net klaar in de Champions League.

0: Het is Earth, Wind & Fire hier op GPR Sportradio op de vrijdagochtend. 11 september is het. Dat is een beladen datum. Daar valt hier iets. Kas, gaat het of niet? Kas laat iets vallen. Maar dat geeft niks. Dat rapen we weer op. En dat komt helemaal goed. Goedemorgen nogmaals. En van harte welkom. Ja, we hebben het veel gehad over PSV natuurlijk de afgelopen uren. PSV in de Champions League. We hebben er met aandacht naar gekeken. En ik kan me zo voorstellen dat degene die we nu aan de lijn hebben ook met aandacht naar PSV heeft gekeken. Omdat dat nou eenmaal de tegenstander is dit weekend van Sparta. En de keeper van Sparta is Michael Brouwer. En die is nu aan de lijn. Michael, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, en je hebt dus met veel aandacht naar PSV gekeken, denk ik, gisteren.
1: Ja, zeker weten. Niet alleen gisteren, sowieso de voorgaande weken. Met Utrecht 2 weken of 3 weken geleden ook nog tegengespeeld. Dus ik weet er wat van.
0: Ja, we staan met één been weer in de Eredivisie. Het Eredivisie weekend. Voor jou is er het nodige veranderd. Even introduceren, want jij was de reservekeeper met alle respect bij FC Utrecht. Maar nu ben je de eerste doelman bij Sparta. En dan verandert het leven volledig, denk ik.
1: Ja, dat sowieso. Bij Utrecht wel 2 mooie jaren gehad. Met de Europa League en dat seizoen ervoor vrij succesvol 4e geworden. Ook wel mijn wedstrijdjes gespeeld, dus dat was wel fijn. Maar uiteindelijk wel heel blij dat ik nu weer wekelijks onder de lat kan staan. En het was een hectische week vorige week, maar heel erg blij dat het allemaal goed gegaan is.
0: Ja, want hoe gaat zoiets? Want ik kan me niet herinneren dat ik jou heb horen zeggen van ik wil naar een andere club. Dus dat wordt allemaal een beetje achter de schermen georchestreerd, zeg maar.
1: Nee, dat klopt. Het was de laatste maand sowieso al wat drukker rondom mij. En dan ga je daar sowieso wat meer over nadenken. En toen Sparta kwam was voor mij wel knip en klaar. Toen dacht ik wel, dit is een kans die ik wel wil gaan pakken. En toen ging dat inderdaad allemaal vrij snel toen de clubs met elkaar in contact kwamen. En dan moet je naar Rotterdam.
0: Ja. Nou ja, dat is op zich geen straf, zeg ik uit ervaring. Dat is,
1: zeker niet.
0: Dat is helemaal niet zo erg. En Sparta is ook wel weer een mooie club die wel een beetje past in het rijtje wat jij tot nu toe hebt gehad. AGOVV, Heracles, nou Utrecht is misschien wat volkser, maar Sparta is weer helemaal, grenst nog wel een beetje, of scheurt tegen familiair aan, denk ik.
1: Ja, nee, dat heb ik de afgelopen week ook zeker wel gemerkt. Toevallig maandag en dinsdag ook met supporters gesproken. Dan merk je wel dat inderdaad past bij zeker een club als Heracles, de normen en waarden, zeg maar. En bij Emmen had je een beetje hetzelfde. Doe je al gek genoeg, hard werken, rustig blijven. Ja, dat zijn wel waarden die denk ik bij mij heel erg goed passen. En dat bevalt me helemaal goed.
0: Want even voor alle duidelijkheid, je bent reservedoelman, je traint de hele week net als de eerste keeper. Maar uiteindelijk mis je een stukje spanning en beleving, denk ik. Waar je nu weer een beetje aan moet wennen dat je dat hebt.
1: Ja, zeker. Zeker omdat het week in, week uit is. En dat is altijd lekkerder als je met dat doel naar iets toe werkt. Bij Utrecht was mijn rol wat meer op de achtergrond. Maar ook wel belangrijk gevonden door de staf en directie, maar uiteindelijk wil je gewoon op het veld staan. En dat heb ik wel regelmatig kunnen doen. Vorig jaar nog in de Europa League 3 wedstrijden gespeeld. Dit seizoen afgetrapt tegen Groningen uit. Dus alleen uiteindelijk wil je daar gewoon bepaalde continuïteit in hebben. En dat gebeurt nu.
0: Ja, en dan is de eerste wedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat wordt 2-2. En dan komt PSV. Dat komt te vroeg, hè? Voor een keeper die nog een beetje aan het wennen is aan zijn nieuwe ploeg.
1: Dat komt zeker niet te vroeg, hoor. Je hebt ze toch, je moet ze gratis allemaal een keer krijgen. Dat is heel cliché, maar dat is wel de waarheid. Maar dat wennen, dat gaat over het algemeen wel goed. Vorige week 2 goede trainingen echt gedraaid. Ja, dan merk je wel dat in afstemming dingetjes af en toe nog wel wat vraagstukken zijn naar elkaar. Maar niet alleen ik ben nieuw. We hebben Hateboer, Babadi. Dus volgens mij meer nieuwe spelers ten opzichte van vorig jaar. Dus dat zal sowieso wel iets tijd nodig hebben. Maar dat is ook wel weer mooi dat je met elkaar aan de slag kan gaan om elkaars krachten te leren kennen. En dat allemaal binnen de tactiek te gaan vertolken.
0: Er kwam ooit een keeper, Michael, naar Sparta. En die haalde daar het Nederlands elftal. Weliswaar als derde keeper. Kunnen wij van jou ook dit soort ambities verwachten? Ik heb het over Olij, hè? Even alle duidelijkheid. Ja.
1: Ja, nee, dat snap ik. Nou ja, goed, je wil altijd alles eruit halen. Het is niet mijn doel om hier naartoe te komen. Maar mijn doel is gewoon om goed te spelen, belangrijk te zijn voor Sparta. Ja, en wat er dan verder bij komt, dat zien we dan wel weer. Daar ben ik denk ik ook heel nuchter in. En laten we eerst maar gewoon goede resultaten halen met elkaar. En hopen dat ik in eerste instantie niet veel te doen krijg. Maar hetgeen wat ik te doen krijg, dat ik dat op een goede manier doe.
0: Ja, tot slot even, ben je nog wel eens heel erg trots op jezelf? Want ja, het zal heel eerlijk zijn, wij kennen elkaar al een tijdje. Je werd ooit bij Heracles gehaald als trainingskeeper. Hè? Eigenlijk als vierde doelman. Ja. Om een beetje als opvulling te dienen. Als ik dan kijk waar je nu bent gekomen, dan heb je dat toch verrekt knap gedaan, vriend.
1: Ja, nou, dankjewel allereerst. Het is een carrière geweest waarin hard werken en voor je kansen vechten centraal staat. Dus daar ben ik wel trots op dat je dat op eigen kracht hebt bereikt. Maar ik denk ook dat er nog veel uit te halen valt. En daar ben ik nu vooral mee bezig. En als ik dan ooit stop, als ik hopelijk 42 ben of zo, dan gaan we daar nog wel eens een keertje goed naar terugkijken samen.
0: Is goed, jongen, is goed. Hey, dankjewel voor je tijd in elk geval hier op GPR Sportradio. We wensen je natuurlijk heel veel succes komend weekend tegen PSV. We hebben het veel over PSV gehad, maar het is leuk om het even over Sparta te hebben. En over jou, toch weer een nieuw gezicht in Rotterdam-West. Dankjewel, Michael Brouw.
1: Jullie heel erg bedankt en fijne uitzending.
0: Oké. Okay.
2: GPR Sportradio. You don't need no friends.

0: gaat misschien een beetje te ver om te zeggen dat GPR Sportradio een hemels gevoel geeft. Maar op zijn minst toch wel het gevoel van een warm bad. Zeker zo in de ochtend. Goedemorgen, lekker dat je er bent en met ons deze dag wil beginnen. Het is de vrijdag, de leukste van de week. Omdat er toch wel een potje goud aan het einde van de dag ligt te wachten. Twee vrije dagen en wie weet een gezellig avondje met de collega's om de week definitief af te sluiten. En collega's kunnen heel veel voor elkaar betekenen. He, dat zien we bij Bayern München bijvoorbeeld.
1: Zeker. Ja, we hebben bijvoorbeeld Vincent Kompany, heb jij dat dan over?
0: Denk ik. Jazeker.
1: Ja, Vincent Kompany die heeft eigenlijk de mensen getipt en gezegd dat Kane en Olise wel kans moeten maken. Of eigenlijk de grootste kanshebbers moeten zijn voor de gouden bal.
0: Ja.
1: Maar hij zou het niet vreemd vinden als zijn eigen spelers de prijs winnen. De discussies over wie de beste voetballer van het jaar is, die zijn in aanloop naar de uitreiking weer hevig losgebarsten. Natuurlijk nadat die shortlist bekend is gemaakt. En hij schuift in ieder geval eigenlijk kandidaten uit zijn eigen team naar voren. En ik denk zelf ook wel dat vooral Kane echt een hele grote kans maakt.
0: Ja, dit zijn geen mispeerden. Kompany is natuurlijk de trainer van Bayern München. Ja. En heeft daar de super topscorer van de wereld, Harry Kane. En hij heeft ook die Olise, die Franse vleugelaanvaller.
1: Ja, ook echt fenomenaal.
0: Dat is ook een geweldenaar geweest. Ook tijdens het WK heeft hij gepresteerd. Dus dit zijn wel twee jongens die kans maken. Overigens, die Harry Kane speelde natuurlijk gisteravond met Bayern München. Won het 5-0 van Bodo Glimt, de ploeg die NEC uitschakelde. Hij maakte één doelpunt, maar er werd ook een doelpunt gemaakt door Musiala. En dat is natuurlijk nog wel een apart geval. Zou zelfs ook nog wel genomineerd kunnen worden voor die gouden bal. Kwalitatief gezien goed genoeg. Maar met epileptische aanvallen gekampt. En twee keer zomaar ter aarde gestort in een wedstrijd. Dat is inmiddels over. En Harry Kane vertelde gisteravond nog even dat hij trots is op Musiala.
2: He had a tough time there. Especially early on in the pre-season, start of the season. So it's good to see a smile on his face. I think there's a pressure that's been lifted off him. Now he seems really good. He's training really well. You can see the hunger, you can see the sharpness in training, and he took that into the game. And even before his goal, I thought he looked really sharp in the final third, and then obviously a great finish. And he should be really proud of him.
0: Ja, dat is een fenomeen hoor. Deze Harry Kane, die scoort altijd en overal, en natuurlijk niet alleen bij het Engelse elftal, maar vooral bij Bayern. Wij gaan het zo meteen hier op GPR Sportradio hebben over het 3x3 basketbal. Dat is een zeer populaire tak van sport, en we zijn er ook goed in. Je hoort het allemaal zometeen, hier, na 8:30.

0: BNR Sportradio.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
16: Kippie.
17: Nu bij Iwis Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
0: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De in Zwitserland verongelukte Nederlandse bus is geborgen. Dat melden Zwitserse media. Op beelden is te zien dat de weg is gerepareerd. Hoe het met de bijna 50 inzittenden gaat, is nog steeds onbekend. Een verdachte van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden tijdens een politieachtervolging. Ze crashte na een vlucht van 20 minuten. Ook twee anderen in de vluchtauto raakten gewond. Vier groepen hebben aangekondigd op Prinsjesdag te gaan protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze krijgen daarvoor ruimte in een speciaal demonstratievak op het Lange Voorhout.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
24: Goedemorgen, 3x3 basketbal. Het Europese kampioenschap staat op punt van beginnen. We spreken straks met een echt speler en journalist. En hoe zit dat nou met die trainer van Fenerbahçe? Ja, hij wil gewoon weg.

0: Een liedje over Parijs hier op GPR Sportradio. Dat is ook mooi. En Parijs is natuurlijk een van de steden waar ook een Grand Slam is. We hebben het vandaag gehad over de US Open. Hier op GPR Sportradio, een beetje omdat het vrijdag is, hebben we het gehad over een cocktail. Omdat er bij de US Open ook een cocktail is die het waanzinnig goed doet. Dachten wij, nou ja, misschien moeten we voor het grootste tennistoernooi in Nederland, in Rotterdam, ook maar eventjes een cocktailtje verzinnen. Een naam dan, hè, van een cocktailtje. Wat een beetje ook lijkt op Rotterdam en een tennislink heeft. Zijn er nog leuke voorbeelden binnengekomen?
1: Ik kan er nog wel een paar opnoemen. We hebben bijvoorbeeld Sarah die zegt, doe mij maar een Erasmopolitan.
0: Erasmopolitan.
1: Ja, vind ik er wel een originele.
0: Is zeker een leuke, is zeker een leuke.
1: Ja, dan hebben we nog de ABN Am Spritz van Noor.
0: Is ook leuk, ja.
1: Ja, en even kijken, hebben we er nog een ABN Am Rum van Daan. Nou,
0: dat maakt heel duidelijk wat erin zit ook. Ja. Hoef je daar ook verder niet naar te vragen. Dat is ook lekker.
1: Ja, precies.
0: Nou, leuk hoor. Het gaat allemaal over de Honey Juice. Hè. Dat is de cocktail van de US Open. Even voor alle duidelijkheid. Die wordt 800.000 keer verkocht tijdens een toernooi. $23 per stuk. $18 miljoen aan omzet. Ja, ik bedoel, we willen Rotterdam alleen maar helpen, hè, hiermee.
1: Ja.
0: Laat dat duidelijk zijn. Even over leuk gesproken. Leuk was ook de oproep van Mauro Junior voor Brazilië. Peter Bos ging daar gisteren eventjes op in. De aanvoerder was natuurlijk geblesseerd voor de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, maar er werd later wel gevraagd, hey, je aanvoerder geselecteerd voor Brazilië door Carlo Ancelotti. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, Peter Bos ging daar uitgebreid op in.
2: Dat was zo mooi. Ik kreeg dat van Ernest te horen na de wedstrijd Ajax. Die liet me dat lezen, dus de brief dat hij uitgenodigd werd. Ik zeg, weet Mauro het al? Nou, die wist het niet. Dus toen ben ik de kleedkamer ingelopen, heb ik gevraagd of het er in de kleedkamer... Ik geloof dat Mauro 8 namen heeft, hoe die heet. Mauro... help eens.
3: Ik laat hem even aan jou.
2: Ja. Maak hem af. En ik zeg, hebben wij in het elftal een... Dus ik zie Mauro kijken. Hij zei, ja, ik. Ik zeg, nou, dan ben jij geselecteerd voor het Braziliaanse elftal. Dus die jongens doken allemaal op hem. En dat was echt geweldig om te zien. En, ja, dat is mooi, man. Ik bedoel, voor ons Nederlanders, als jij wordt uitgenodigd, is dat iets... Maar wat denk je voor een Braziliaan? Ja. Hoe die dat bekijken als die aankondiging komt met de familie en de vrienden bij elkaar. Dus ja, wij zijn er trots op als PSV en als spelersgroep trainen. En de staf is toch geweldig.
0: Ja, dat was Peter Bos. Wie ook trots is, althans op wie ze ook trots zijn, is Ruben van Bommel. Niet vanwege zijn overtreding. Natuurlijk in de wedstrijd tegen Ajax heeft veel over zich heen gekregen. Maar wel op de manier waarop hij ermee om is gegaan. En gisteren vertelde hij in de media ook het een en ander erover. En dat is eigenlijk ook heel volwassen. Dit zei Ruben van Bommel na de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk over de periode na de overtreding, waar hij rood voor had moeten krijgen, in de wedstrijd tegen Ajax. Hij vertelde het na de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk.
4: Ik heb natuurlijk wel iets over mij heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuisd. Maar ik wil het ook afsluiten. Ik heb mijn excuses aangeboden. Ja, er zijn heel veel mensen die wat willen zeggen. En uiteindelijk is dat normaal in het voetbal, want dat podium krijgen mensen. Of dat altijd het handigste is, dat is een tweede. Ja. Maar uiteindelijk was het mijn eigen schuld, dus het had ook niet kunnen gebeuren. Ja. Nee, mijn achternaam helpt natuurlijk niet mee in deze situatie. Maar ik ben dat inmiddels wel gewend. Dus ik weet dat het in de voetballerij gebeurt, dus en nogmaals, ik wil het hierbij afsluiten.
0: Ja, Ruben van Bommel, het accent, de stem, het timbre. Het is allemaal hetzelfde en ik kan daar heel veel regels aan wijden. Maar Cas, jij zegt dan simpel.
1: Het is een kind van zijn vader.
0: En daar is geen spel tussen te krijgen. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Zometeen gaan we praten over 3x3 basketbal. GPR Sport.

0: daarmee ben je ook direct onderdeel van het sportontbijt dat wij elke dag serveren. Tussen 6 en 10, zeer veelzijdig. En we proberen je dan ook goed voorbereid in de koffiecorner van je werk te krijgen. En zorgen dat je overal over kunt meepraten. En dus ook over 3x3 basketbal, want daar gaan we het nu over hebben. We kennen het basketbal natuurlijk allemaal. Dat hebben we vroeger op school nog gespeeld. Daar hebben we naar de NBA gekeken, naar de Nederlandse competitie. Maar langzaam maar zeker komt daar natuurlijk een tak van basketbal bij die steeds populairder wordt. En dat is de 3x3 basketbal. En daar gaan we het over hebben met Bas Roosendaal. Hij is sportverslaggever en voormalig 3x3 basketballer. En dat doen we omdat de EK aanstaande is. Dag Bas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Voor mij goedemiddag. Ik zit aan de andere kant van de wereld, dus ik hoop dat de verbinding het een beetje houdt zo.
0: De verbinding is er. Wij hadden het hier net al even over. Hey, we hebben een lichte vertraging bij Bas, maar daar houden we gewoon rekening mee. Maar het is heerlijk om aan de andere kant van de wereld te zitten, denk ik.
1: Ik klaag niet. Ik zit in Ulaanbaatar, Mongolië. Prachtige stad, dus ik geniet.
0: Nou, de vakantie neem ik aan, of niet?
1: Nee, als sportverslaggever reis ik achter de 3x3 basketbal aan. Dus ik heb vorig weekend hier verslag gedaan over een challenger toernooi. En ik moet aanstaande maandag door naar China voor het onder-23 wereldkampioenschap.
0: Doe maar. Ja, iemand moet het doen, Bas, hè?
1: Ja, iemand moet het doen. Zware taak.
0: Hey, even over het 3x3 basketbal in zijn algemeenheid. Want dat heeft de populariteit heeft natuurlijk tijdens de Spelen een boost gekregen. Wortie de Jong is de ambassadeur van het spel, of niet?
1: Ja, 100%. Wortie is natuurlijk én een fantastische basketballer, maar ook een man met veel charisma. En hij brengt het eigenlijk allemaal een beetje samen. Dus hij staat aan het voorfront van wat ik denk. Een grote golf kan worden in basketbal Nederland.
0: Waarom is dit waarschijnlijk een grote golf? Wat maakt dit zo populair afzettend tegen het klassieke basketbal?
1: Het is een makkelijk spelletje om mee te beginnen. Je hebt maar 3 spelers nodig in plaats van 5. Het is snel, kort, 10 minuten, potjes tot de 21. Omdat het zulke korte potjes zijn, een basketbalwedstrijd van 10 minuten, kijkt het ook lekker makkelijk weg.
0: Ja. En dat is ook een van de redenen waarom het heel snel Olympisch is geworden natuurlijk, hè?
1: Ja, correct. Daar hebben ze vanuit de internationale federatie heel hard hun best voor gedaan om die sport zo snel mogelijk naar het Olympisch platform te krijgen. En dat is gelukt in 2017 uit mijn hoofd. Ja, en ja, goed, wij hebben er als Nederland volgens mij de vruchten van geplukt met een Olympische gouden medaille. Maar in zijn algemeenheid is het eigenlijk een beetje hetzelfde wat je met volleybal en beachvolleybal zag een jaartje of 10, 15 geleden.
0: Waarom zijn wij er zo goed in?
1: Ik denk omdat we heel vroeg begonnen zijn. We hebben veel enthousiaste mensen eigenlijk al vanaf 2012. Dus het een van de eerste jaren dat die sport echt gespeeld werd. Die meegegaan zijn in het spelletje. Die zijn gaan ontwikkelen. Dan hebben we het over de Nederlandse Basketbalbond. Dan hebben we het over spelers die veel tijd geïnvesteerd hebben. Dan hebben we het over organisaties als bijvoorbeeld 3x3 Unites. Die het meer als een sociale tool hebben gebruikt in de wijken van de steden van Nederland. En we zijn gaan organiseren als Nederland. En dat doen we eigenlijk al heel lang heel goed. Daardoor hebben we kunnen professionaliseren ten opzichte van landen in de wereld. En hebben we nu eigenlijk een voltijd programma gesteund door het NOC-NSF. Waarbij we spelers naar binnen kunnen halen. Een salaris kunnen geven. En waarbij ze fulltime met deze versie van basketbal bezig kunnen zijn.
0: Als ik aan basketbal denk, dan zet ik het toch altijd even af tegen de Amerikaanse markt. Is dit een sport die ook in Amerika wordt beoefend. En toch ook wel op termijn geadoreerd zou kunnen worden?
1: Mondjesmaat. Ja, dus in Amerika, en ik heb daar zelf ook een aantal jaar gespeeld, heel veel versies van basketbal zijn daar populair. Dus je hebt natuurlijk de NBA, je hebt het college basketbal, het high school basketbal, AAU in de zomer. Dat zijn allemaal opties die eerst gaan. Dan heb je zelfs nog de Big Three. Dat is ook een 3x3 competitie, maar met wat andere regels. Die is niet gelieerd aan deze versie van 3x3 basketbal. En daarna komen wij denk ik ergens. Maar goed, uiteindelijk de Spelen van LA in 28 gaan daar mogelijk een doorbraak in geven. Om er een beetje vanaf hoe goed ze het doen natuurlijk.
0: Dan even naar de actualiteit, want het EK staat voor de deur. Nederland favoriet denk ik toch, Bas?
1: Nederland is zeker favoriet. Dan moet ik zeggen dat vorig weekend een kleine knauw gekregen heeft.
0: Want?
1: Zeker de vrouwenploeg is op dit moment de ploeg in de 3x3 basketbalwereld. Ze winnen vorig jaar een wereldkampioenschap, een Europees kampioenschap, het onder 23 wereldkampioenschap. Begin dit jaar wonnen ze de Champions Cup. Daar komen eigenlijk alle winnaars van dat soort wedstrijden bij elkaar. Die wonnen ze. Maar tijdens het WK lukte het al net niet. En afgelopen weekend was de finale van het profseizoen in Shanghai. En ook daar lukte het net niet voor de Nederlandse vrouwen. Dus de vraag is even of ze die favoriete status ook waar gaan maken.
0: En ligt dat aan de vrouwen, de Nederlandse vrouwen zelf, qua vorm of blessures? Of is het omdat de tegenstanders toch aanzienlijk sterker worden?
1: Nou, de tegenstanders zijn het hele jaar al sterk. Maar de vrouwen hebben dit jaar echt een historische prestatie geleverd. Dus ze hebben 5 profstops, zoals ze heten in de Women's Series, de vrouwencompetitie, achter elkaar gewonnen. 27 wedstrijden op rij onverslagen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk komt er dan toch ergens een keer een partij voorbij die de puzzel oplost. En afgelopen weekend hadden ze het gewoon even niet. Ja, nu is het dan wel de taak om nogmaals met een favoriete rol op het komende EK mentaal het plaatje even om te draaien. En dat is best lastig.
0: Ja. Zijn de mannen ook favoriet?
1: Nee, ze hebben wel kanshebber, dat zeer zeker. En dat zijn ze altijd, zeker als Bertie de Jong speelt. Maar er zijn een aantal ploegen die op dit moment iets beter op stoom liggen. Ik heb het over een jonge Duitse ploeg die op dit moment een profcircuit furoren maakt. Een Servië, wat eigenlijk van oudsher al het beste team en het beste land is in deze sport aan de mannenkant. Maar Nederland komt binnen als een tweede geplaatst, dus zeker een kans.
0: Ze spelen, de mannen, spelen vandaag om 3:10 tegen Italië. Spelen vanavond om 9:10 tegen Spanje. En de vrouwen komen morgen in actie. Spelen dan tegen Azerbeidzjan om 3:10. En om 9:15 s'avonds tegen Oekraïne. Die wedstrijden zijn allemaal via de stream bij de NOS te zien. Dus je kunt de 3x3 basketbal volgen. Tot slot nog eventjes, Bas. En dan laten we je weer daar in het verre Mongolië. Italië en Spanje. Wat verwacht je van die wedstrijden? Bij de mannen even
1: Spanje,
0: voor vandaag.
1: Spanje is een taaie ploeg. Die kunnen wel wat hebben. Een grote man. Hebben Nederland ook al een aantal keer verslagen in recente jaren. Maar zijn een belangrijke speler kwijtgeraakt. Dus ik denk dat we die wel gaan pakken. Ja, Italië is voor mij een ploeg die ze eigenlijk met wat meer gemak zouden moeten kunnen wegzetten. Ik denk dat wel veel in de handen komt van Bertie de Jong, maar met name ook van Adriaan van Tilburg, die in een nieuwe rol geduwd is met de mannen die ze meegenomen hebben. Dus ik denk dat hij een hele belangrijke sleutel wordt tot de overwinning vandaag.
0: Dankjewel Bas, voor zover. Ja, we blijven dit uiteraard volgen. Dit is een coming sport en leuk. Bas Roosendaal is sportverslaggever en zelf voormalige 3x3 basketballer. Dankjewel voor je tijd.
1: Hartstikke bedankt.
0: GVA Sportradio, daar luister je naar. Met zometeen nog eventjes een blik op het laatste nieuws uit het voetbal natuurlijk. En de Formule 1, want er zijn vraagtekens gezet bij de veiligheid van het circuit van Madrid. Zometeen dat en meer, na Danny Vera.

0: weer Sportradio op deze vrijdag. De 11e september. En ik niet te vroeg start. Ja. En ik heb zoveel respect voor Danny Vera. Laat dat duidelijk zijn.
1: Het was niet te horen hoor.
0: Nee. Goedemorgen. Er zijn zorgen over de veiligheid van het nieuwe circuit in Madrid. Het is vandaag natuurlijk weer de start van een Formule 1 weekend. Vanmiddag ook weer te horen hier op GPR Sportradio. Olaf Mols schuift dadelijk weer aan en gaat de vrije trainingen van commentaar voorzien. Je hoort dan de flitsen hier op GPR Sportradio. Maar er zijn wel zorgen over de veiligheid van het nieuwe circuit in Madrid. Wordt voor het eerst natuurlijk pas een Grand Prix verreden. Mediadag is gisteren geweest en de veiligheid van de baan was echt wel een voornaam gespreksonderwerp. Er is namelijk een Formule 3-test geweest op het circuit. 19 keer werd de rode vlag getoond. Ja, dat heeft de discussie over de risico's toch wel aangewakkerd. En Max Verstappen is een van de rijders die gisteren wel het een en ander daarover heeft gezegd. Dus blijf luisteren naar GPR Sportradio. Olaf Mol zal je later vandaag daar zeker over bijpraten en zal je ook wijzen, dat weet ik bijna wel zeker, op de risico's eigenlijk die er zijn op dit circuit. Wat het eigenlijk allemaal zo lastig maakt om te rijden. Dan de podcast. Als we het toch over Olaf Mol hebben, dan kunnen we gelijk eigenlijk naadloos verder met de podcast die vanochtend om 10 uur online is gekomen. Een nieuwe F1 aan tafel uit Vinkeveen. Daar wordt die gemaakt. Rob van Zomeren, Olaf Mol en Ronald Molendijk aan een tafel met Frank Evenblij. Waar je ook kans maakt op een volle tank brandstof. Jazeker, voor je personenauto dan. Hè. Raad het autogeluid of meer. Je kunt hem vinden via gprsportradio.nl, jouw favoriete podcast-app, of eventueel als videocast. En dat is dan via kijk.app. Straks praten we hier op deze zender nog over tal van andere sporten. Ja, dat is leuk. Wat dacht je van volleybal? Ook een EK

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. 1 van de verdachten kwam daarbij om. De andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-Koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten en is het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien. En het wordt 19 à 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knalpunt Rotterpolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïne shakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Bij
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
27: We gaan volleyballen. Het EK volleybal staat namelijk op punt van beginnen. Een van de spelers zometeen hier bij ons aan het woord, namelijk de libero. En die trainer van Fenerbahçe wel of niet vertrekken.

0: ziet er nog niet helemaal zo uit, maar het is een hele natte vrijdag vandaag. Dus lekker overdekt luisteren naar ons. GPR Radio, Sportradio. We zijn er de hele dag lekker en we zijn er trouwens elke dag. En we zijn er 7 dagen in de week, want we praten hierbij over de sport. Wij zijn jouw sportvriend en niks meer en niks minder. Je beste sportvriend eigenlijk. Even het laatste nieuws. We hebben eerder in deze uitzending Michael Brouwer gesproken. Dat is de keeper van Sparta en die verliet FC Utrecht, waar die tweede keeper was, om bij Sparta te gaan spelen. En liet dus een gaatje achter en Utrecht heeft het gaatje zojuist opgevuld. Sergio Pat is daar terecht gekomen. Dat is een bekende keeper in Nederland, oud-doelman van FC Groningen. En die was transfervrij op 36-jarige leeftijd nadat hij bij Ludo Gordets in Bulgarije zijn contract had laten ontbinden. En naar Nederland teruggereisd. Heeft zelf nog wel bij de selectie van het Nederlands elftal gezeten. Is opgeleid door Ajax. En is dus nu tweede doelman vooralsnog bij FC Utrecht achter Vasilis Barkas. Maar het is een hele ervaren keeper. Heeft 152 officiële duels voor Ludo Gordets gespeeld. En in die tijd ook 4 keer kampioen van Bulgarije geworden. Maar de laatste tijd geen basisspeler meer. En dus nu terug in Nederland om bij FC Utrecht te gaan spelen. En dan hebben we het verhaal, dat is een heel bijzonder verhaal. Gisteravond zei na afloop van het Champions League duel van Fenerbahçe tegen AS Roma, dat in 1-1 eindigde, zei de trainer van Fenerbahçe, weet je wat? Bekijk het allemaal maar. Wat is het verhaal daarachter, Cas?
1: Ja, het is heel bijzonder, want het was natuurlijk voor het eerst in 18 jaar dat Fenerbahçe weer Champions League mocht spelen. Ja. En ze speelden gewoon 1-1, dus ook nog best wel goed resultaat tegen AS Roma. Maar de trainer Ismail Kartal, die zei na afloop eigenlijk bij de persconferentie ineens van, jongens, bekijk het maar, ik ga weg en ik kom niet meer terug.
0: Ja, bel me ook niet meer, hè?
1: Ja, daar kwam het op neer. Ja, ja. Dat is echt bizar. En,
0: wat was nou de aanleiding daarvoor dan?
1: Nou, het schijnt dus te zijn dat het gaat om haat, vooral op sociale media. Dat is wat de voorzitter heeft gezegd. De voorzitter Aziz Yildirim. En die voorzitter, dezelfde voorzitter, die zegt dus ook van, we gaan hem helemaal niet laten gaan. Hij mag niet weg.
0: Nee.
1: Dus dat maakt het misschien nog wel raarder, het verhaal. Maar ja, dat het tijdens zo'n persconferentie gebeurt. En ik denk, wat er ook nog mee heeft meegespeeld, is dat hij op dat moment heel boos was. Omdat de trainer kreeg een flesje drinken naar zijn hoofd gegooid. En toen, dat was denk ik de druppel.
0: Dat is een leuke woordspeling. Ja.
1: Ja, letterlijk ja. Ja. Ja, nee, maar het is zo bizar dat die voorzitter ook heeft gezegd van, ja, zolang ik hier ben, is hij gewoon de coach. En het gaat niet anders zijn.
0: Maar dat kun je ook niet waarmaken. Maar dat is wel, dat geeft wel aan natuurlijk dat ze hartstikke blij met hem zijn op dit moment. Maar ik kan me ook de drift van die man voorstellen. Ik bedoel, je doet je uiterste best voor zo'n ploeg. En dan uiteindelijk krijg je een flesje water naar je hoofd.
1: Ja, voor het eerst in 18 jaar heb je die ploeg naar de Champions League gesleept. Ja, en dan alsnog dit, ja.
0: Het is echt ongelooflijk.
1: Dank voor dank.
0: Opvolger van José Mourinho was hij bij Fenerbahçe. En dus succesvoller eigenlijk dan de huidige coach van Real Madrid. Laat dat duidelijk zijn. Dit is GPR Sportradio. Met zometeen praten over het EK volleybal. Het gebeurt niet vaak dat we een international, het moet allemaal nog lukken, maar een international een paar uur voor de wedstrijd gewoon even op de radio aan de telefoon hebben.
1: Ja, heel erg leuk.
0: In het volleybal kan dat.

Ja, no worries, Simon Webb. We zijn bezig om de basketbalman te pakken te krijgen. Of de volleybalman, sorry. En dat klok. En omdat hij dat vlak voor een training moet doen, doen we hier op GPS Sport Radio nog even een liedje door. En dan kunnen we zo meteen direct met hem praten. U2 wordt dat, Angel of Harlem.

0: Angel of Harlem was dat hier op GPR Sportradio. Ja, we zitten een beetje in de... Heel eerlijk, ik ben altijd voor eerlijkheid en openheid. We waren voornemens om te bellen met Jeffrey Klok. Hij is de libero van het Nederlands volleybalteam. Alleen we hebben een klein probleempje. Althans, we hadden een klein probleempje. Maar we hebben nu dat probleempje opgelost, denk ik.
1: Ja.
0: Maar dan moet jij even... Ja, dat klinkt heel gek. Dan moet jij hier dat even intoetsen voor mij. En dan komt dat helemaal goed, denk ik. Ja, nu dus.
1: Kom eraan.
0: Ja. we zitten met een telefoonnummer wat niet helemaal klopt. En we willen je natuurlijk toch deze man dolgraag laten horen. Dus, goed. Nou, doen we gewoon zo meteen even. Ik draai heel even een klein stukje van dit. Want dit vind ik allemaal te ingewikkeld. We doen Alex Warren en The Fever Dream. En dan hoor je daarna, zodra het kan...

0: Goedemorgen, dit is GPR Sport Radio. En we gaan praten met, ik ga het nu alvast vertellen, met Jeffrey Klok. Hij is volleybal international en ze gaan aan het Europese kampioenschap beginnen. Maar wel met een team waarvan je kunt zeggen, nou, daar is Jeffrey eigenlijk toch wel de senior binnen alle junioren. Jeffrey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Daarmee zeg ik niks aan, hè, want jij...

0: was er al. Maar er zijn heel veel debutanten bijgekomen bij het Nederlands volleybalteam.
1: Klopt, we zijn met 8 spelers die nog nooit een EK hebben meegemaakt. We zijn een selectie van 14 in totaal, dus dat is meer dan de helft. 6 waren er 3 jaar geleden bij het vorige EK. Was overigens ook mijn eerste EK hoor, mijn eerste toernooi. Dus het is ook niet alsof ik er al heel lang bij zit. Maar in verhouding en relatief gezien ben ik dus inderdaad een senior.
0: Maar hoe is dat? Want jij bent wel degene die ze een beetje wegwijs moet maken. In elk geval binnen de normen en waarden van de nationale ploeg.
1: Ja, klopt. Dus dat gaat heel erg om een cultuur neerzetten, een cultuur bewaken. Samen met ook andere spelers, de aanvoerder. We hebben nog 2 spelers die zitten er al 8 en 10 jaar bij. Dus dat is nog een stuk langer. Dus daarmee probeer je inderdaad jongere spelers te begeleiden in ja, de gebruiken, in de cultuur, in het leven als topsporter. Maar ook in zo'n toernooi. Zo'n toernooi is echt heel anders. Het is heel intensief, vooral fysiek. Wij spelen in 6 dagen 5 wedstrijden. Dus wij spelen vrijdag, zaterdag. Dan hebben we 1 dag vrij op zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Ja, dat kan je voor geen andere teamsport voorstellen. Dus dat vraagt ook heel veel van je lichaam. En dus ook heel veel van je herstel. Nou, dat zijn inderdaad onderdelen die je voor het eerst meemaakt op zo'n toernooi. En die je dan de rest van het team probeert mee te geven.
0: Ja, en je wordt dan omringd door veel gretigheid ook, denk ik. Want dit zijn natuurlijk ook allemaal jongens die, ja, hey, we zitten nu eindelijk bij het nationale team. We maken een stap. En dat is toch weer anders dan jongens die daar al een beetje aan gewend zijn.
1: Zeker, nu moet ik zeggen, de vorige generatie was ook heel erg gemotiveerd hoor. Ook omdat er steeds dan een doel in het verschiet ligt. En toen was het heel erg, de Olympische Spelen waren heel dichtbij.
0: Ja.
1: En dan telde dit ook mee voor die Olympische Spelen. Nu is het inderdaad een gretige groep. Ook omdat wat interessant is, is dat je krijgt natuurlijk nieuwe spelers in de basis. Omdat er daar plekken vrijkomen. En sommige zijn al een beetje duidelijk. Maar sommige plekken moeten ook nog gevochten worden. En dat is nu veel minder duidelijk dan dat het in de vorige generatie was met spelers die er al langer bij zaten, die bij grote clubs zaten, waarvan je wist, ja, die spelen altijd. Dus dat zorgt ook voor extra gretigheid op training of in de wedstrijd. Als iemand erin wil komen als wisselspeler, dan wil hij zich heel graag bewijzen om de volgende keer te mogen starten.
0: Waar staan we als Nederland in het Europese speelveld?
1: We staan in het Europese speelveld best goed. We staan rond plek 15. Dus dat is niet top van de wereld. Maar dat is ongeveer in de middenmoot. Wij hebben een pool van 6 teams hier op het EK in Finland. Met goede teams boven ons. België en Finland. België staat denk ik 8e of 9e op de Europese ranglijst. En Finland net boven ons. Wij verloren aan het begin van de zomer speelden wij de European League. En toen verloren wij de finale tegen Finland. In 2 wedstrijden. Dus dat was toen heel close. Daar spelen we nu ook tegen die 2 teams. En dan hebben we verder nog Denemarken, Estland. Daarvan zouden we moeten kunnen winnen. En ook Servië spelen we tegen. En dat is een team wat dicht bij ons ligt. En de eerste 4 gaan door van de 6 teams. En dus het doel is om in die top 4 te komen. En daarvoor zal je 2 tot 3 wedstrijden moeten winnen om er zeker van te zijn. Maar het wordt heel interessant omdat het dicht bij elkaar ligt. Ook België, Finland, Servië ligt dicht bij elkaar. Dus daar kunnen ze ook nog van elkaar winnen. Dus onderlinge uitslagen kunnen ook nog uit gaan maken. Dus we hebben een hele competitieve, maar ook een hele interessante pool. Omdat er, ja, ik denk dat er veel leuke en verrassende uitslagen zullen zijn.
0: Het is allemaal te zien via Ziggo Sport. Die zendt alle wedstrijden uit. Nou zei jij net tegen mij, ja, ik heb net getraind, maar jullie spelen om 4 uur alweer.
1: Ja, klopt. Wij trainen altijd op de wedstrijddag. En dat is maar een uurtje, dus dat is een beetje warming up. Een beetje loskomen, dan doen we voor het ritme wat pasen en serveren. Niet zo heel veel sprongen, dat is het meest intensieve. Dus het is iets meer aan de grond. En dat is denk ik ook ongebruikelijk voor andere teamsporten. Dus dat komt er ook nog een keer bij. Dat we 5 wedstrijden spelen en ook nog een keer moeten trainen.
0: Leuk om even met je te kletsen, Jeffrey. En heel veel succes tijdens dit EK natuurlijk. En misschien volgende week bellen we je nog eventjes een keer.
1: Ja, zeker. Dankjewel. En ik hoop dat mensen gaan kijken en volgen.
0: Via Ziggo zijn alle wedstrijden te volgen van het Nederlands team. Jeffrey Klok, international en libero van de ploeg. Dankjewel voor je tijd.
1: Dankjewel.
0: En toen ging er nog iets mis. Ja, echt waar? Ja, er ging iets mis. Maar nu niet meer, toch? Nee. Wacht, ik moet even terug naar een enorme reclameblok wat weg is. Nu, even kijken hoor, ik moet even terug. Het is niet helemaal mijn dag vandaag, dan doen we deze.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk.

0: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik! Gamma!
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
16: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
20: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
6: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
21: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een politieachtervolging in Limburg is een dode gevallen. Agenten waren achter een auto aangegaan waarin drie verdachten van een inbraak zaten. In de buurt van Venlo crashte de vluchtauto op de A73. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Soest, waar gisteren een bus met 49 Nederlanders verongelukte. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Het doel is om zo goed mogelijk contact te houden met de lokale autoriteiten. Voor de derde keer in korte tijd is er een aanslag geweest op een Chinees restaurant in Zeewolde. Vanmorgen vroeg ging er een explosief af bij de voordeur.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen staat file bij Kornwerderzand 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
24: Het is de eindsprint richting het weekend. Nog even kijken wat er allemaal qua nieuws is. Sowieso nog even kijken naar de veiligheid. Formule 1-circuit in Madrid. Ja, dat staat ter discussie. Praat hier zo bij.

0: Goedemorgen, dit is GTR Sportradio. En richting Rick van Veldhuizen gaan we. En natuurlijk ook richting de vrije training op het circuit van Madrid. En de vrije training is hier te horen op GPS Sportradio. Olaf Mol gaat ze straks aanschuiven natuurlijk en je daarover bijpraten. Er zijn wat veiligheidsissues op het stadion, of op het circuit. Er is een test geweest met de Formule 3. 19 keer is de rode vlag daar gehesen, ten teken dat er gevaar was. Ja, dat heeft wel wat vragen opgeroepen. En onder meer tijdens de mediadag heeft Max Verstappen daar het een en ander over gezegd. Als je daar meer over wil weten, hou ons in de gaten. Want wij zijn dit natuurlijk aan het uitzoeken. Wij willen ook het naadje van de kous weten om het jullie te kunnen vertellen. Dan twee grote namen die ontbreken straks bij Nederland op het WK wielrennen in Montreal. En dat zijn inderdaad grote namen, Marianne Vos en Anne van der Breggen. En voor Marianne Vos is het een sportieve keuze die de bondscoach, en dat is Laurens ten Dam, toch heeft moeten maken. En dat lijkt me lastig, want ze is drievoudige wereldkampioene, maar door persoonlijke omstandigheden, ja, een moeilijke voorbereiding op het seizoen, haalde dit jaar ook niet haar gebruikelijke niveau. En Laurens ten Dam moest dus knopen doorhakken.
1: Nee, Marianne die wil graag in het oranje rijden, maar dit is, ja, dit is ook al een beslissing van mij geweest. En ze zegt, ja, ik snap hem wel, maar ik vind nog steeds kloten. Nou, ik snap ook dat je het vervelend vindt als topsporter. En ik moet zeggen dat de hele Nederlandse selectie enorm eager is om in het oranje te rijden. En dat is dan ook wel weer een winst, vind ik. Dus iedereen wil heel graag rijden. En Marianne dit jaar niet dan.
0: Dat was de bondscoach Laurens ten Dam. Hij zei dat voor de camera's van de NOS. En hij had nog meer te vertellen, want ook Anne van der Breggen is er niet bij. Maar dat hebben ze min of meer samen besloten. Want Anne van der Breggen is ziek.
1: Ik ben ook wel blij met dat aangeven van Anna, zeg maar. Dus als je het zelf voorvoelt, dat we dan zo'n goede band hebben, dat je mij ook opbelt en zegt van nou, nou, het wordt hem eigenlijk niet, zeg maar. En dat, ja, dat had ik natuurlijk al voorvoeld, want ik wist ook dat ze wat ziekjes was, zeg maar. Dat is eigenlijk de reden, de benen niet goed genoeg, daar komt het op neer.
0: Nog een keer, Laurens ten Dam. Overigens gaat Marianne Vos nu zich richten op het WK Gravel. Dat is in Australië. En het Nederlands team, onder leiding dus van deze bondscoach Laurens ten Dam, heeft natuurlijk een kopvrouw in Demi Vollering. En dat is de uitgesproken kopvrouw voor het WK. En de ploeg bestaat verder uit Misha Bredewold, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels en Femke de Vries. En Vollering en Nooyen rijden dan ook nog eens de tijdrit. Dus dat allemaal voor het WK. Zometeen nog

wat dingen voor binnenkomen. En met een beetje geluk gaan we Maurie Stijn zometeen nog even bellen om te vragen... hoe zit dat nou toch, hè, met die zoon van je en jouw doelpunt van 30 jaar geleden? Op GPR Sportradio hoor je het.

0: Dit is GPR Sportradio. We waren van de week aan het terugblikken op Feyenoord. Wedstrijd tegen Barcelona die verloren ging, maar waar we wel een Nederlands goal konden noteren. En die was van Sam Stein. En Sam Stein zei na afloop als doelpuntenmaker dit voor de camera van Ziggo.
1: Ik had altijd wel één droom en dat was tegen Barcelona scoren. Ja, want dat komt omdat mijn vader ooit... ik heb mijn vader met heel veel dingen overtroffen als voetballer. Maar één ding nog niet. En dat was scoren tegen Barcelona.
2: Wat heeft hij met ADO Den Haag gedaan?
1: Ja, voor de residentiecup in het Zuiderpark. Dus daar heb ik altijd zoiets van gehad. Van dat moet mij ooit ook een keer lukken.
0: Ja, en dus moet vader een geslagen man zijn die nu in alles overtroffen is door zijn zoon. Maurice, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nee. Heerlijk. Ik zat te wachten tot dat ooit ook eens ging gebeuren.
0: Ja. Nou ja, goed. En de kans kwam natuurlijk afgelopen dinsdag. Maar dit is wat hij vertelt later ook. Dat jij en je vrouw, overigens voor de mensen thuis, we spreken nu met Maurice Stein, hè, de vader van Sam. Trainer, voetballer, van alles in het voetbal. Maar jullie sprongen ook op en hij zag jullie springen tussen zoveel mensen.
3: Ja, wij zaten in een vak met alleen maar Spanjaarden. En hij scoorde dat doelpunt en wij sprongen op, omdat we wisten natuurlijk dat het toch wel heel bijzonder is om in het Nauwkamp te scoren. En dat is ook wel gek natuurlijk, want Feyenoord stond natuurlijk ook met 4-0 achter. Dus dan is het op zich, je hoopt ook op een goed resultaat. Maar ja, in alle realiteit was Barcelona natuurlijk in alles een maatje te groot. Dus ja, op het moment dat er dan toch nog één eretreffer gescoord wordt en die maakt Sam. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig, omdat je weet dat hij van kind af aan ook al Barcelona-fan is. En ooit hoopte een keer in Nou Camp te spelen. Ja. Nou, dat heeft hij nu gedaan. Dus dat was een, los van de nederlaag, wel een persoonlijk succesje voor hem.
0: Maar is het veel in Huizenstein een dingetje geweest, die goal van jou? Is daar veel over gesproken of is dat een beetje gekkigheid? Of is dit echt wel een serieus item geweest?
3: Nee, er is eigenlijk nooit echt over gesproken. Nee, en dat is natuurlijk ook alweer 30 jaar geleden. Hij was nog niet eens geboren, dus kun je nagaan. En dat werden we wel elk jaar een keer aan herinnerd als het weer een jaar geleden was of 5 jaar geleden. Dan zag je dat nog wel eens voorbij komen op de socials. Alhoewel ik zelf geen social media heb, maar dan zag ik het wel bij iemand anders voorbij komen. En eigenlijk in het hele voortraject naar dit heeft eigenlijk niemand daar ook iets over gezegd. Daar hebben we nog niet over nagedacht. Dus ik denk dat hij eigenlijk misschien wel de enige is geweest die daar eraan gedacht heeft.
0: Ja, want ik was erbij, notabene, 30 jaar geleden. Maar ik heb er ook geen seconde bij stilgestaan. Maar hij is wel weer heel veel te zien geweest. Het is ook echt een hele mooie goal, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Nou, kijk, toen hij uiteindelijk die loting eruit kwam, toen zei hij wel van, gaaf tegen Barcelona. Het zou wel gaaf zijn als ik net als jou ooit ook daar kan scoren. Dus hij wist het wel. Ja. Maar eigenlijk in aanloop naar die wedstrijd hebben wij het er eigenlijk helemaal niet meer over gehad. Dus 30 jaar geleden. Ik weet dat jij erbij was. En dat was wel heel mooi in het oude Zuiderpark.
0: Ja, vrij trap. En die keeper stond gewoon helemaal verkeerd opgesteld. Jij zag dat. Met een geslepen oog en krul de bal in de goal in een elftal waar volgens mij Ekrem Kaya nog onderdeel van was. Dirk Heesen, als ik me niet vergis.
3: Nou, Ekrem Kaya kwam later. Okay. Dat was een elftal met Ali Boussabon, Roy Beukenkamp, Max de Jong, Dirk Heesen, Sean de Jong, Dennis Iliohan. Nou, dat soort jongens. Johan Vogelaar, Pimmetje Langeveld, dat soort mannen. Dat was toen die generatie waar we toen mee speelden.
0: Dan nog één dingetje. Hoe is het met jou eigenlijk, Maurice?
3: Ja, goed. Ja? Goed. Ik ben, zeker. Ik ben heel veel voetbal aan het volgen, heel veel aan het kijken, veel in de stadions. Ik vind het hartstikke leuk om in het voetbal betrokken te blijven. Ik heb rondom het EK wat tv-werk gedaan, wat ik hartstikke leuk vond. Nou, dit soort dingen even bijkletsen met jou is leuk. Ja. En ik wacht gewoon tot er weer iets moois op mijn pad komt om te beginnen. Ja. Maar goed, dat moet wel het juiste zijn.
0: En je bent lekker uitgerust. Dat is wel lekker, hè? Om even uit die spanning te zijn ook, toch?
3: Ja, dat is ook lekker. Dat merk je wel. Je merkt toch dat al die jaren, ik ben 20 jaar geleden als hoofdtrainer begonnen bij ADO. Nou, dat hele traject binnen buitenland, dan trekt natuurlijk wel een wissel op je. Dan is het best wel lekker om na de laatste periode Sparta, waar je gelukkig ook op een hele goede manier uit elkaar bent gegaan. Om dan even gas terug te nemen. Ja, en je eigen helemaal klaar te maken voor mogelijke nieuw avontuur. En dat kan morgen zijn en dat kan ook over 2 maanden zijn. Dus in dat opzicht ben ik er wel klaar voor.
0: En voor de rest heb je een prachtige overeenkomst met bijvoorbeeld Ruben Schaken, met Robin van Persie, met Van Nistelrooy. Gewoon trotse papa zijn, hè?
3: Ja, zeker. Nee, dat is ik ben een trotse papa van een bekende. En ook een trotse papa van mijn dochter.
0: Dus, ja, dat is ook zo. Opzicht, maar je snapt wat ik bedoel, Maurice. Dat ja, is dat publicitair ja, is deze de zoon interessanter.
3: Ja, dat snap ik. Nee, zo werkt het ook. Nee, dus ik ben daar helemaal happy mee. En ik ben blij dat even los dat hij in is gevallen en het doelpunt heeft gemaakt, dat hij ook weer lekker minuten heeft gemaakt. En ik ga dat lekker wel. En dat is ook heel fijn, dat ik dat ook hele proces op de voet kan volgen.
0: Dankjewel, Maurice, voor je tijd in elk geval. Ik hoop je snel weer op de velden terug te zien. En dat hoop jij zelf ook, denk ik. En dan gaan we elkaar vast en zeker weer verder spreken. Dankjewel voor je tijd.
3: Zeker.
0: Hey, groetjes. Hoi, hoi.
4: Ah, goed.

0: zo hadden we toch een hectisch einde van deze ochtendshow op 11 september op GPR Sportradio. Wat lekker dat je erbij was deze week. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer, Cas en ik. En dan doen we weer de ochtend. Wens je een heel fijn weekend. Ja, en wat nu nog rest natuurlijk is zeggen dat Rick van Veldhuizen eraan komt.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten beide slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen. De voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
3: Kippie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: GVR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
2: Het wordt een heel spannend Formule 1 weekend. Madrid is daar in Madrid. Wat gaat het geven, wat gaat het brengen? Zometeen het goede vrijdagmorgengesprek met Max Koebold. Wat weet hij te vertellen over

0: Bradley Murphy, goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, welkom. Het is vrijdag 11 september 2026. Tjongejonge, ik heb 2 dagen naar Champions League voetbal zitten kijken en 2 dagen grote teleurstellingen. Jammer. PSV heeft namelijk de Champions League wedstrijd van gisteravond geopend met een gelijkspel tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Shakhtar was voor de rust de betere ploeg gewoon. PSV herstelde zich na de pauze, maar verder dan een 1-1 kwam het niet. Ik kan me zo voorstellen dat ze in Eindhoven echt verschrikkelijk teleurgesteld zijn. Ik bedoel, je bent aan je stand verplicht om zeker een club als Shakhtar Donetsk toch gewoon uit te kunnen schakelen. In ieder geval daarvan te kunnen winnen. Ja, Peter Bos was na afloop opvallend realistisch. Hij vond de uitslag terecht. Zei zelfs dat PSV in de slotfase meer risico kon hebben. Ach, laten we heel even luisteren naar de trainer van PSV, Peter Bos.
2: Ik moet zeggen dat we tegen een de eerste helft goed voetballende ploeg speelden. Die rustig in balbezit waren, die vaardige spelers hebben. Waar we wat moeilijk de druk op kregen. Ze konden het te simpel tussenuit spelen. Dat hebben we de tweede helft beter gedaan. Zijn we iets anders druk gaan zetten. Toen moesten ze vooral de lange bal spelen, waardoor wij meer controle kregen. Al met al vind ik dat wij voetballen te weinig gebracht hebben. Normaal, de controle die je graag wil hebben, die wil je in balbezit hebben. En die hadden we te weinig. We waren te snel de bal kwijt, waardoor je er weer achteraan moet. En de manier waarop wij spelen, met gelijk doorsluiten en in hele grote ruimtes verdedigen. Ja, als je dan te snel balverlies leidt, dan kom je ook heel veel aan het lopen.
0: Ja, mooi van Peter Bos dat hij zo even reageert bij Ziggo. Hartstikke mooi. Maar ja, ik zelf, stel je voor. Nou, in het ergste geval, stel je voor dat ik ben coach van een team als PSV. Ik zou woedend zijn. Ik zou kwaad zijn. Ik bedoel, dit was het moment om de eerste punten neer te kunnen zetten. Feyenoord, ja, dat kon je nog van zeggen. Oké, tegen Barcelona is een lastige zaak. Maar dit had gemoeten. Dit is een land in oorlog. Daar komt dat team vandaan. Uit de Oekraïne, Shakhtar Donetsk. En je speelt dan 1-1. Je komt zelfs eerst nog op achterstand. En gelukkig met een mooi doelpunt van Dest wordt het dan nog gelijk. Maar daarna weet je geen druk meer te zetten. Tenminste, je probeert het wel, maar het is niet effectief. En dat komt nog bij. Dit is dus ook het elftal dat afgelopen weekend Ajax wist te verslaan. En dan denk ik bij mezelf, ja, wat is dan de stand van het Nederlands voetbal op dit moment? Dus ja, ik maak me grote zorgen. Laat ik hopen dat dit een wake-up call is en dat ze het komend weekend het zichzelf weer gaan revancheren in de nationale competitie. Maar het gebeurt op het grotere podium en daar is PSV gisteren niet in geslaagd.

0: om verliefd te raken op de vrijdag. Friday, I'm in love. 11 september 2026. Welkom, welkom. Gisteren dus die toch waardeloze partijen voor PSV tegen Shakhtar Donetsk. Maar ook een moment om toch nog even Ruben van Bommel te kunnen spreken over die harde confrontatie in de wedstrijd Ajax-PSV tussen Van Bommel en Aaron Bouwman. Heel schuldbewust zat hij achter de microfoon. Van Bommel junior.
1: Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuisd. Maar ik wil het ook afsluiten. Ik heb mijn excuses aangeboden. Ja, er zijn heel veel mensen die wat willen zeggen. En uiteindelijk is dat normaal in het voetbal, want dat podium krijgen mensen. Of dat altijd het handigste is, dat is een tweede. Maar uiteindelijk was het mijn eigen schuld, dus het had ook niet kunnen gebeuren. Nee, mijn achternaam helpt natuurlijk niet mee in deze situatie. Maar ik ben dat inmiddels wel gewend. Dus ik weet dat het in de voetballerij gebeurt. Dus en nogmaals, ik wil het hierbij afsluiten.
0: Dat lijkt me ook het allerbeste om nu zeg maar, op een goed moment er een streep onder te zetten. Hij is gelukkig schuldbewust, snapt het. Aaron Bouwman ligt er voor zeker een maand af door die beuk. Lijkt me ook lastig voor de oude Van Bommel, Mark Van Bommel, om te horen dat dan die achternaam toch eventueel misschien niet altijd positief werkt. Lijkt me ook lullig om te horen. Dus de familie Van Bommel heeft nu duidelijk laten merken dat ze daar spijt van hebben. Dus laat het hierbij, zou ik zeggen. Dan nog even kijken naar dat wat ik gisteren op de fiets nog even heb gevolgd. Ja, ik zat nog even naar Eurosport te kijken hoe de afloop was van de tijdrit. Erik Mas heeft gisteren misschien wel een van zijn belangrijkste dagen van de Vuelta overleefd. Namelijk de tijdrit naar Jerez. Primoz Roglic pakte in die tijdrit 33 seconden, maar Mas hield gelukkig voor hem genoeg over. En voor heel Spanje, want heel Spanje is nu allemaal voor Mas. Mas begint vandaag aan de 19e etappe met nog altijd 1 minuut en 37 seconden voorsprong op Roglic. Felix Gal is naar de derde plek afgezakt met een achterstand van 3 minuten en 1 seconde op de man in het rood. Tijdrit werd gewonnen door Stefan Kung. De officiële 19e etappe gaat vandaag over 210,8 kilometer van Deles naar Malaga, naar Peñas Blancas bij Estepona. Dus dat wordt weer bijna 4000 hoogtemeters en een aankomst bergop. De start is kort na 12 uur en de finish wordt rond 16:45 verwacht. Dus vandaag wederom krijgt Primoz Roglic meteen een kans om Mas, de Spanjaard, aan te vallen in het rood. Gaat het hem lukken? Je blijft het hier volgen bij GPR Sportradio.

Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zijn er niet veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Beest 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 4 kilometer. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
17: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
19: Max Koebold zat al als tiener in de autosport. Weet dus echt heel veel van Formule 1 onder andere. En kan ons meer vertellen over het nieuwe circuit van dit weekend. Madrid. Max Koebold.

0: iets speciaals gebeuren. Vanmiddag de vrije trainingen sowieso op een nieuw circuit. Het wordt Madring. Hoogste tijd om eens even met een kenner te gaan praten. Goedemorgen, de man die we natuurlijk vrij goed kennen allemaal al bij GPR Sportradio. Max Koebold.
1: Goedemorgen, Rick.
0: Zo, laat ik eerst even beginnen voor de mensen die al die podcast van F1 aan tafel en dergelijke nooit hebben gehoord, nooit hebben gezien. Wie is eigenlijk Max Koebold?
1: Ja, Max Koebold, dat ben ik. Niet verrassend natuurlijk.
0: Is nee, het talent voor altijd?
1: Altijd gereced ook. In de karting alweer 20 jaar geleden begonnen. En toen opgegroeid met de mannen die nu in de Formule 1 zitten. Ja. De andere Max, al word ik vaak dan de andere Max genoemd. Ja. George Russell, Leclerc, weet ik het. Hele Europa, heel de wereld doorgereisd met die gasten.
0: Norris.
1: Die is net ietsjes later dan mij.
0: Okay.
1: Toen ik eigenlijk richting de auto's ging, kwam hij een beetje richting de karting. En daarna de auto's ingegaan, de GT-auto's. En daar zo 10 jaar lang rondgereden, dingen gewonnen. Ook dingen natuurlijk verloren helaas. En nu sinds een korte tijd natuurlijk regelmatig in de podcast. En ook voor de mensen die de vrije trainingen en ook soms raceweekenden ook goed volgen bij GPR. Dan hebben die mij waarschijnlijk ook wel gehoord vanuit de speakers.
0: Ja, vaak is het zo, want de sport is gewoon veel te duur. Ben je nooit met je eigen zakgeld begonnen met karten? En zeker niet met de GT3 en GT4. Dus er zijn altijd mensen die hebben gezegd, hey, die Max Koebold, die moet je in de gaten houden. Dat is een talentje, joh.
1: Ja, zeker. Precies wat je zegt, het is een mega dure sport. En ja, dan zeg ik dat wij het zeker niet slecht thuis hebben. Dat is heel moeilijk te bekostigen.
0: Ja.
1: Dus je bent gewoon afhankelijk van sponsoring. We hebben ook van meerdere coureurs gezien. Ook coureurs die echt richting de Formule 1 gingen. Die gewoon uiteindelijk hun Formule 2 stukje niet meer konden betalen. Dat gewoon talenten waren voor de Formule 1. Ja, dat hoort helaas bij de sport. Sommige mensen zeggen dan, ik ben de slachtoffer van. Andere mensen zeggen van ja, dat is ook weer hoe de sport in elkaar zit. Je doet er gewoon weinig aan. Een beetje geluk moet je soms ook hebben. Maar dat is bij elke topsport het geval.
0: Als je geen Max, geen Russell, geen Norris wordt, dan kan je er aardig op leeglopen, lijkt me ook.
1: Ja, nee, zeker. Kijk, er zijn genoeg coureurs geweest die er echt gewoon op failliet zijn gegaan. Of families. Als we kijken bijvoorbeeld naar Hamilton, 7 keer wereldkampioen geworden. Ja. Is nu al maar heel mooi. Heeft, weet ik het hoeveel, honderden miljoen op de bank staan. Maar dat scheelde ook niet veel. En bij de familie Verstappen, daar scheelde het ook niet veel. Of ze het wel konden bekostigen allemaal voor alle 100% of niet. Ondanks het grote talent natuurlijk van Max. En dan pak je eigenlijk 2 hele mooie voorbeelden gelijk. Van iets wat het ook niet had kunnen zijn. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk ook de Strolls in de wereld. En Norris ook.
0: Want ja,
1: Norris
0: Stroll heeft een papa actief met veel geld natuurlijk.
1: Ja, Stroll, die heeft een papa.
0: Zijn moeder eigenlijk.
1: Ook, beide kanten. Dus die heeft het echt getroffen. Maar hetzelfde met Norris, mega talent. Maar zijn vader die weet ook wel wat werk is. Mm. Die heeft ook een paar miljoen op de bank staan. Dus ja, die gasten kwamen vroeg op de kartbaan aan. Zeker Stroll. Met een motorhome, terwijl dat eigenlijk niet eens mag. En ook bijvoorbeeld Mazepin, die we nog kennen uit de tijd dat hij met Haas daar reed. Dus dat was een iets andere kaliber dan ons, die gewoon met het eigen Mercedes Sprinterbusje naar het circuit kwam.
0: Maar mag ik dan heel lullig zeggen dat de racingsport eigenlijk een rijke luisport is?
1: Oh ja, maar dat is niet lullig om te zeggen. Dat is gewoon zo. Het wordt, alleen maar, het wordt alleen maar erger. Maar ja, dat is ook een beetje de wereld die verandert. We zien het wel in meerdere facetten van sporten. Dat hoort er alleen maar bij. Je doet er helaas weinig aan. Veel bonden die proberen wel de kosten omlaag te halen. Maar ja, je weet zelf ook als je naar de pomp gaat wat een litertje brandstof tegenwoordig kost. Nou, doe dat maar even als je gaat racen. Met GT3 reizen 100 liter per uur op. Dus ja, dan tikt het bonnetje lekker aan.
0: Ja, dat is zonder enig twijfel. En je deed GT3 en GT4. En daarna zei papa tegen jou van Max, ik vind het hartstikke leuk, maar kijk even of je misschien ook nog gewoon normaal kunt werken in het leven, of niet?
1: Ja, een klein beetje. We verloren wel wat sponsoring in één keer last minute. Ja, en dan kan je een jaar niet racen. Ik reed toen LMP3 in de European Le Mans Series. Dus daar zijn we wat meer met prototype auto's. Ja, dat was eigenlijk nog duurder. Dus ja, toen zaten we al heel krap met het budget. Dus het was eigenlijk al een wonder dat we konden rijden. Ja,
0: dat is toch zonde eigenlijk?
1: Iemand weg. Ja, dat is het ook. En toen was het ook heel erg balen. Maar wat ik al zei, op dat moment is het balen. Maar ja, je kan er niks aan doen. Dus je moet je erbij neerleggen. En ja, uiteindelijk heb ik nu een heel mooi andere carrière binnen de autosport. Ja, wat ik mega leuk vind. Met commentaar geven.
0: Video's maken.
1: F1 analyst doen. Ja.
0: Max.
1: Dus mij hoor je niet klagen.
0: Nee, maar goed. Voordat ik verder ga over Madring. Want dat is natuurlijk wel. Of de Madring, zo je wilt. Kijk, ik ben bij de radio gekomen. Nou, is dat een stukje minder duur. Maar stel je nou voor dat ik door omstandigheden die buiten mijn competenties liggen. Uiteindelijk niet mag meedraaien in dat hele circus. Dat zou voor mij ontzettend frustrerend zijn. En sterker nog. Ik denk dat je daarbij af en toe gewoon wel iemand kan gebruiken die je mentaal weer een beetje op je beentje zet, of niet?
1: Er zijn zeker, als ik een beetje kijk, gewoon topsport algemeen, is dat zeker voorgekomen. Kijk, ik ben, zeg ik altijd, zo slim geweest om een plan B ernaast te doen. Ik heb gewoon een opleiding ernaast gedaan. En,
0: Je kon goed leren?
1: Ja, ik kon wel goed leren. Ik vond het niet leuk, maar zolang er niet te veel boeken bij te pas kwamen, vond ik het wel geweldig om te doen. Ja. Maar je hebt heel veel coureurs, maar ook andere topsporters. Ook topsporters die het gemaakt hebben, hè, die dan op een gegeven moment hun carrière voorbij is, die gewoon in een zwart gat vallen.
0: Ja.
1: En gewoon depressief raken, weet ik het, vooral in Amerika. Want daar heb je al die college sporten. Nou, dan ga je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, met American voetbal. Dan ben je de hot prospect en dan word je niet gedraft. Word je niet gekozen door een van de NFL-teams. Ja, dan val je gewoon in een zwart gat.
0: Ja.
1: Want hun hele leven was die sport. Daar is gelukkig nu wel wat meer aandacht voor. Sommige mensen vinden het een beetje onzin. Ik denk, dat is echt wel een andere koek. Ja, dat hoort er helaas bij. Je hebt je hele leven ervoor gegeven. Wat je zegt, hetzelfde voor jou. Als nu in één keer morgen iemand zegt van ja, Rick, jij mag nooit meer radio maken.
0: Oh, gek.
1: Ik wou net zeggen, volgens mij zit je dat niet lekker thuis. Dan wordt je vrouw helemaal gek van je.
0: Nou, dat wordt ze ook sowieso. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Zeg, wij moeten het zo meteen even gaan hebben over Madring. Want we weten nu meer over Max Koebold. Maar we willen ook echt even meer weten over dat nieuwe circuit. Sommigen zeggen al, het is niet Madring, het is gewoon de Madring.
1: Vind ik ook wel leuk, ja.
0: Ja, vind ik op zich ook wel grappig.
1: Vind ik wel lekker.
0: Want ik heb het gevoel dat ze misschien ook daarom gedaan hebben. Want het is echt een lijp circuit, hè?
1: Ja, het is een heel apart circuit. Het is bijna, als je laat zeggen, de track layout zo ziet. Zou je bijna denken, iemand heeft hem zo uit Mario Kart geïmporteerd en daar een asfaltversie van gemaakt. Ja, je hebt eigenlijk maar twee echte rechte stukjes. Dat is het start-finish. En dat is eigenlijk tussen de ene laatste en laatste bocht. En voor de rest is alles eigenlijk in een bocht. Alles is met aanremmen ook in een bocht. We hebben ook Verstappen dat in zijn eigen livestream bij Team Redline, bij zijn sim-team, wat nu Verstappen Racing trouwens heet. Heeft het ook gezegd, het inhalen gaat heel moeilijk zijn. Want je kan niet recht aanremmen. En om iemand echt uit te willen remmen, wil je eigenlijk recht aanremmen. En dat gaat gewoon niet. Zeker als je wat verder richting sector 2 gaat. Voor de mensen die het al een beetje kennen, dan heb je La Monumental. Dat is een kombocht van 500 meter lang. De secties die daarvoor zitten en daarna. Dat zijn allemaal hele kleine, rare, korte bochtjes. Waar ook de muur gewoon heel dichtbij staat. En het asfalt ook gewoon, of het circuit ook heel smal is. Dus je hebt daar heel weinig mogelijkheden. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Dat misschien een beetje, ik wil niet zeggen saai gaat worden, maar heel afwachtend gaat worden. Dus ik denk dat als we de acties gaan zien, dat het allemaal rond start-finish wel is. Maar aan de andere kant, met de nieuwe circuit, ik laat me ook altijd wel heel graag verrassen. Want we hebben heel vaak al gehad met een nieuw circuit. Bijvoorbeeld Baku, 10 jaar geleden dat die kwam. Iedereen zei, wordt een mega saai circuit, gaat niks gebeuren qua inhaalacties, alleen crashes. Daar hebben we toch een paar mooie races gezien.
0: Komen we zo meteen even bij je terug over dit nieuwe circuit van Spanje.

0: Fetcher Boys en de Domino Dancing bij GPR Sportradio. Max Koebold. Wij hebben het over Madring. Weet je eigenlijk waar dat vandaan komt, dat Madring? Want ja, ik hoor dus echt steeds meer mensen roepen Madring. Omdat het namelijk gewoon een lijp circuit is. Maar waar komt dat Madring precies vandaan? En hoe is dat ontstaan? Wie heeft ooit bedacht, ach, we hebben gelukkig nog niet genoeg circuits in Spanje, hè? Jerez, Barcelona, noem het allemaal maar op. Bijna iedere regio heeft gewoon zijn eigen circuit. Maar toch moeten we nog even een circuit ontwikkelen rondom de luchthaven van Madrid. Barajas, volgens mij, als ik me niet vergis. Wie heeft dat bedacht?
1: Gewoon de overheid heeft gezegd, we willen hier een circuit hebben, weer een Grand Prix. Want we hebben in de jaren 70 en 80 hebben ze in Madrid, bij het circuit van Jarama, hebben ze een Formule 1 Grand Prix, volgens mij 6-7 jaar lang gehouden. Daar is gewoon de overheid heel simpel geweest, heeft een zak geld neergelegd en zei, wij willen hier een Grand Prix hebben. We laten gewoon rond eigenlijk een beetje het beursgebouw, een beetje de raai van Madrid, om zo maar te zeggen. Daar ligt nog wel wat ruimte en we moeten nog een beetje ruimte creëren. Dus daarom is het ook deels straatcircuit, deels permanent circuit.
0: Ja.
1: Ja, en die hebben gewoon gezegd, we gaan een circuit hier bouwen. En ja, die ligt er nu, een heel apart circuit.
0: Zeer lijp als mensen uit de buurt van Zandvoort en vooral ook de Formule 1 luisteraars hier naar luisteren, dat gewoon de overheid daar dus wel dit soort dingen mogelijk maakt. En dat wij in Nederland lopen te spartelen met allemaal private dingen. Ja, dat is ook bij Silverstone natuurlijk. Maar voor de rest is het toch echt heel veel overheid die echt daar de kansen ziet om toch even iets neer te zetten.
1: Ja, kijk, het moeilijke is, het draait natuurlijk ook weer om geld. De regio Madrid, je hebt gewoon gezegd, hier heb je een zak van, het is het 30, 40, 50 miljoen. Veel plezier ermee, ga maar een Grand Prix organiseren. En ja, in Nederland is het gewoon gezegd van, nou, we gaan geen geld erin stoppen. We gaan zelfs belasting eventjes heffen over de kaartjes. Dus dat is net even een verschilletje.
0: Kijk het naar het circuit, dan zien wij een parcours van 5,4 kilometer. Er zitten 22 bochten in. 57 ronden moeten worden gereden om uiteindelijk 308,5 kilometer te kunnen rijden. Als ik naar de layout kijk van het circuit, dan denk ik bij mezelf, daar heeft iemand gezeten, waarschijnlijk in een dronken bui, en gedacht, ik ga even iets leuks uithalen. Dat schijnt een Fransman te zijn geweest die dat heeft neergezet. Maar laat ik zo zeggen, Max heeft in zijn privévliegtuig zelfs een simapparaat. Hij zal niet de enige zijn. Iedereen simt zich als Formule 1 coureur helemaal suf. Is dit al te simmen of niet?
1: Nou, voor, laten we zeggen, ons als Formule 1-liefhebbers die een spelletje spelen, niet. Voor de Formule 1-teams wel. Dat circuit toen het eigenlijk, laten we zeggen, er al deels lag. En ook toen de tekeningen er waren. Daar wordt gewoon een 3D-model van gemaakt die bijna 1-op-1 is. Of zo goed als 1-op-1. Ligt het circuit er zelf, dan gaan ze hem helemaal inscannen met LiDAR-techniek. Is dat echt op de, volgens mij is het 0,001 millimeter nauwkeurig. Ja, dus die teams hebben al, weet ik het, hoeveel honderden rondes op de simulator hier gereden. Dus die hebben echt wel wat data, echt wel kennis van, hier gaat het naar links, hier gaat het naar rechts. Hier gaan we, wat we nu hebben, energie besparen. Hier gaan we echt de energie gebruiken. Het is een nieuw circuit. De gripniveaus zullen heel anders zijn, omdat je ook twee verschillende soorten asfalten hebt, wat ik al zei. Je hebt het permanent circuit en het stratencircuit. Dus al die data is leuk, maar dat is een soort van begindraad. Want er is geen data. Dus ja, met vrije training 1, dan pas gaan we de eerste data kunnen verzamelen als team zijnde. En dan gaan we pas voor het eerst zien, nou, wie heeft zijn huiswerk goed gedaan en wie heeft ook een beetje goed gegokt met de afstelling van de auto.
0: Ja, want het asfalt in Spanje is af en toe om te lachen. Zeker als er water overheen komt, want dan kan je helemaal lachen. Al is het maar een klein beetje water. Maar zeg maar rondom dat evenementencomplex is nog dat ouderwetse, dat IFEMA volgens mij. Daar is nog dat oude asfalt. En dan kom je eigenlijk, dan steek je de weg over en dan kom je bij een aangelegd stuk circuit. Daar ligt dan zeg maar het nieuwe asfalt, waarin dus ook bocht 12 zit, La Monumental. Maar goed, die overgang iedere keer van het mooie asfalt, waarin je gewoon mooi grip hebt, naar dat typische Spaanse asfalt, waarbij je maar moet hopen dat het niet gaat regenen. Is dat iets om gekmakend te worden of niet?
1: Nou, niet per se om gekmakend te worden. Teams die weten natuurlijk wel van andere straatcircuits dat je gewoon verschillende asfalt hebt. En zeker omdat er nooit wordt gereden dat er nog geen grip ligt. Want op een permanent circuit bijvoorbeeld op Zandvoort, ja, er wordt na de Formule 1 en voor de Formule 1 gewoon genoeg gereden nog.
0: Ja.
1: Alleen, het moeilijke is wat je al zei, je hebt nu ook twee soorten asfalt. En die gaan ook heel erg veranderen, want het is nu heel stoffig. Er zijn nog steeds werkzaamheden geweest net voor de Grand Prix. Dus er ligt mega veel stof op het circuit, maar ook rond het circuit. Dus als het een beetje gaat waaien, komt het meteen weer lekker het circuit op.
0: Ja.
1: Dus de gripniveaus die gaan heel erg veranderen. Dus we gaan waarschijnlijk vrije training 1 auto's heel veel zien glijden.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment aan het einde van vrije training 1... Dan ligt in één keer... Nou, ligt het voor het eerst weer wat rubber. Dus zal je waarschijnlijk zien dat ze in één keer 4-5 seconden soms harder gaan, omdat er zoveel bochten zijn.
0: Ja.
1: En vrije training 2-3 kwalificatie, je wordt alleen meer. Ze gaan alleen maar harder.
0: Is dit circuit ook nou gebouwd om te kunnen laden? Want als ik er naar kijk, denk ik mezelf, er zitten heel veel lijpe bochten in.
1: Ja, dat is dus het moeilijke en ook voor de teams om uit te rekenen. Want kijk, het liefst heb je eigenlijk gewoon veel harde remzones, want dan kan je heel veel opladen, heel lang opladen. Want deze auto's, vergeleken met de auto's van vorig jaar en de generatie daarvoor, die konden ook nog met het gas terug konden ze opladen. Nou, eigenlijk ook als ze gewoon rechtdoor reden met de uitlaatgassen. Alleen deze auto's kunnen eigenlijk alleen opladen tijdens het remmen. Dus je wil eigenlijk zo lang mogelijk remmen en zo hard mogelijk remmen om weer op te laden. En wat je al zei, hier zijn alleen maar korte bochten, dus wat kortere remzones. Dus je kan ook korter gaan opladen. Wat dan de andere kant daarvan is, omdat je korter kan opladen, kan je ook weer korter deployen. Dus we gaan denk ik hier, omdat je heel veel rare kleine bochtjes hebt, een heel apart schema zien, om het zo maar te zeggen, per team eigenlijk, per motorfabrikant, waar ze die energie gaan gebruiken. Dus het kan zomaar zijn dat de ene auto in sector 2, ik zeg maar wat, gewoon een seconde langzamer is, en in sector 3 weer een seconde sneller. Alleen omdat dat energy management system gewoon anders is ingedeeld.
0: Ja. Ik zag Max Verstappen met een soort van PlayStation-versie zitten. Die was daarvoor uitgenodigd. Maar ja, ik blijf het zeggen, sturen met knoppen en een paar sticks, dat gaat natuurlijk never nooit worden. Maar die parkeerde hem ook regelmatig nog in het beton, hè?
1: Ja, nee, dat gaan we sowieso wel zien, hoor. Deze vrije trainingen en ook in kwalificatie of race. Er zullen genoeg schades worden gereden. En een paar weken geleden was er ook een Formule 3-test. En ik ben een beetje de tel kwijt, maar als ik me goed kan herinneren, waren er over 2 dagen testen, waren er 17 rode vlaggen.
0: Er wordt gezegd, dit is wel een kolfje naar de hand van de Red Bull, maar ook van Max Verstappen.
1: Ja, kijk, en dat wordt meer eigenlijk gezegd niet per se op de auto die ze op dit moment hebben, maar meer op de, ja, dan noem ik altijd de creativiteit die ze hebben. We weten van Max op nieuwe circuits en zijn aanpassingsvermogen is enorm, is echt ongekend, dus dat helpt natuurlijk. En ook bij Red Bull, als het net even niet gaat, kunnen ze wel altijd nog iets meer vinden. En zeker op dit soort nieuwe circuits waar weinig data is, zie je altijd dat team van Red Bull een extraatje heeft. Dus dat, in ieder geval voor de Nederlandse fans, best wel hoopvol. Maar ja, het is toch wel een geval dat je eerst zien dan geloven. Mercedes die is gewoon mega sterk met dit soort dingen dit jaar. Dus ja, Kimi Antonelli, die zie ik ook echt vooraan rijden. En ook wel Lewis Hamilton. Die heeft natuurlijk zoveel ervaring. Dus ja, die weet ook echt wel hoe die dit soort raceweekenden aan moet pakken.
0: Op basis van eigenlijk geen enkele vorm van referentie, of het moet het zijn dat Carlos Sainz in mei als eerste coureur een volledige ronde over het voltooide asfalt had gereden. Wat wordt volgens jou de nummer 3-2-1? Te beginnen met 3.
1: Ik denk dat 3 gaat worden Hamilton.
0: Ja. 2.
1: Dan 2 Verstappen en 1 Antonelli.
0: Dankjewel Max Koebold. Voor diegenen die zich afvragen. Max Koebold, ja. Zeg maar altijd de man geweest waarvan men zei, heel veel talent in GT3 en GT4. Maar zeker ook kenner van Formule 1. Lekker genieten van dit nieuwe circuit. En ik wens je een heel fijn weekend, Max.
1: Ja, dankjewel Rick. Jij ook.
0: Groetjes.
1: Joe.

0: Morgan Wallen bij GPR Sport Radio en Love Somebody. Voor diegenen die graag de vrije trainingen willen horen en volgen. Tussen 2:30 en 2:30 is daar vrije training 1. En vrije training 2 is tussen 5 en 6. En alles valt hier te volgen bij jouw GPR Sport Radio. Kijk nog even heel snel naar het weer van vandaag in Madrid. Op dit moment is de temperatuur ergens rond de 20 graden, maar verder vandaag gaat het richting de middag naar 32 graden. Zaterdag wordt het opnieuw 32 graden. Verwacht men zondag tijdens de Grand Prix zelfs 33 graden. Er komt dus geen regenroulette, maar juist warmte, koeling en bandenslijtage kunnen een grote rol gaan spelen bij de Grand Prix van Madrid. Ja, je hoort het hier, alleen bij jou. GPR Sport Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sport Radio.
4: Sport Radio.
3: Met het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sport Radio. Ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20.
3: GPR Sport Radio. Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen Knoopend Ten Essen en Geleen 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
7: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: De prijs

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met
6: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
12: teruggeleverd kosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smint. Boost yourself.
20: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
21: GPR Sportradio.
22: Sportradio.
21: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
23: Een maand geleden verloor NEC vol schaamte van Bodo Glimt. Nou, let even op dit verhaal. Bayern München is als een bulldozer aan de Champions League begonnen. Ze speelden 5-0 tegen de Noorden van Bodo Glimt. Dat is een verschilletje.
24: GPR.

0: Natalie Imbruglia en Torn. We stevenen af op weer een nieuw weekend. Lekker man. De vrijdag wordt bijna afgesloten en dat doen we traditiegetrouw altijd met Ben Liebrand met de Minimix. Voorheen deden we dat altijd in de middag op vrijdag, maar ja, sinds de nieuwe programmering om 11:45 om je nog een laatste boost te geven voordat je uiteindelijk de baas vaarwel mag zeggen. Tenminste, voor een dag of twee. Laten we eerst nog even wat sportgerelateerde zaken afhandelen. Bayern München heeft gisteravond meteen duidelijk gemaakt dat het in de Champions League geen zin heeft in een lekkere, rustige opening. Bodo Glimt uit Noorwegen werd met 5-0 verslagen. Ja, 5-0. Ik zeg maar even met nadruk voor al die mensen die uit Nijmegen en bij de omgeving komen. Het kan dus wel. Ja, maand geleden, wat was het? 19 augustus volgens mij, speelde NEC tegen Bodo Glimt. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Heel vervelend. En daardoor zit de NEC een divisie lager. En daar is niks aan te doen. Jamal Musiala die maakte kort na rust de 1-0. Harry Kane scoorde vervolgens de tweede. En daarna liepen de Duitsers via Alfonso Davies en twee doelpunten van het talent uit Frankrijk, Olise, eenvoudig weg. Bayern München heeft 25 doelpogingen gekregen tegenover 3 van de Noren. Ja, gekregen. Dus hebben ze zelf weten te realiseren natuurlijk. Bodo Glimt kreeg bovendien in de slotfase ook nog een keer rood. Na afloop werd bij Harry Kane nog even gevraagd wat zijn bevindingen waren over de wedstrijd Bayern München tegen Bodo Glimt.
1: First half, I thought we was the better team by far. We had some good chances. The keeper made some good saves. So at halftime, it was just to stay calm, be patient, keep knocking on the door. And obviously, when you get the goal so quickly into the first half, it opens the game up and that helped us. So yeah, we've shown over the last couple of seasons as the game gets later on, 60, 70, 80 minutes, we get stronger. And you saw that again today.
0: Harry Kane, en voor hem was ook de terugkeer van Musiala heel erg mooi. En niet alleen voor hem, ik denk voor alle fans van Bayern München. Hij stond meteen in de basis en hij scoorde.
1: You know, he had a tough time there, especially early on in the pre-season, start of the season. So it's good to see a smile on his face. I think, yeah, there's a pressure that's been lifted off him. And yeah, now he seems really good. You know, he's training really well. You can see the hunger, you can see the sharpness in training. And he took that into the game. And yeah, even before his goal, I thought he looked really sharp in the final third. And then obviously a great finish. And he should be really proud of him.
0: Harry Kane over de terugkeer van Musiala. En ja, dat was ook een prachtige terugkeer. Meteen al scoren. Zo wil je terugkomen. Bodo Glimt tegen Bayern.

0: Wham hoorde je bij GPR Sport Radio en The Edge of Heaven. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 11 september 2026. We gaan even terug in de tijd. 11 september 1912 is de dag. En toen werd officieel het Nederlandse Olympisch Comité opgericht. En daarvoor bestond er al een losser georganiseerd comité. Maar op deze datum kreeg de organisatie officieel een juridische structuur. In 1993 fuseerde het NOC met de Nederlandse Sportfederatie en ontstond het huidige NOC-NSF. Ja, best aardig in de weken waarin binnen de Nederlandse autosport juist weer wordt gediscussieerd over hoeveel subsidie sportbonden vanuit de NOC-NSF moeten hebben. Toevallig hebben ze daar ook over gesproken in Autosport aan tafel. Daar kwam dit onderwerp ook te sprake.
1: Als KNAF ben je natuurlijk ook onderdeel van de NOC-NSF. Maar is de autosport ergens mee te vergelijken met andere sporten? Ik kan me voorstellen, ja, de motorsport misschien, weet je wel. Of, maar ja, ik kan me voorstellen, jullie collega's in de volleybalwereld of de handbalwereld, die hebben al de zaalsporten, dat zijn er veel meer dan dat je verschillende vormen van autosportsecties hebt in ieder geval. Sta je niet een beetje alleen daarin? Of binnen NOC en NSF, of maakt dat niet zoveel uit? Dat jullie dezelfde mogelijkheden krijgen, ruimte krijgen, die bijvoorbeeld een KNVB krijgt of een basketbalbond krijgt?
2: We hebben één grote uitdaging. We hebben geen Olympische sport.
1: Ja, zoals ze dat zien. Bijvoorbeeld,
2: dus
1: ja.
2: Daarom zijn we gekort op de topsportsubsidie. Dus we moeten nu het topsportprogramma anders inrichten. Vandaar dat wij natuurlijk de samenwerking gaan zoeken.
1: Maar wacht even, heb je het boegbeeld Max Verstappen? Wereldwijd zet hij Nederland op de kaart als topsporter?
2: Sterker nog, ik zal een verhaal vertellen, Rick. Wij zitten te discussiëren over eigenlijk het inkorten van de topsportsubsidie. Mm-hmm. En hetzelfde gesprek, of een dag later, wordt door de marketingmanager van NOC-NSF duidelijk een voorbeeld genomen van de Grand Prix. En hoeveel oranje daar rondloopt en hoeveel Team NL t-shirts daar rondlopen. Dus de impact is groot. Ja. Alleen NOC-NSF zegt, dit is een commerciële sport. En jullie kunnen zonder de subsidie verder.
1: Maar welke sport is er dan niet commercieel?
2: En dat is de volgende vraag die wij gesteld hebben.
1: Ja.
2: Daar hebben we nog geen antwoord op gehad.
1: Nee, dat snap ik. Want alle sporten zijn tegenwoordig toch commercieel?
3: Wel. Als je zeker op topsportniveau, dan heb je gewoon ondersteuning nodig. Anders lukt dat gewoon niet.
1: Nee.
0: Rick Winkelman hoorde je in Autosport aan tafel met vertegenwoordigers van de KNAF. Mocht je de uitzending terug willen beluisteren, dus de volledige uitzending, dan moet je even gaan naar gprsportradio.nl. Dan is hij voor jou volledig te beluisteren. Je mag ook gewoon nog even wachten tot bijvoorbeeld vannacht, vind ik ook.

0: Donna Summer in The Bad Girls bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Ja, er gaat iets speciaals gebeuren vanmiddag. Vanaf 13:30 echt iets heel bijzonders. Want namelijk alle Formule 1-coureurs beginnen op nul. Madryn is nieuw. Ligt in Madrid. Is een beetje tussen een soort van rijcomplex wat ze daar hebben. En het vliegveld van Madrid zelf. Niemand heeft er ooit één officiële Formule 1-ronde mogen rijden. En de waarschuwingen vooraf zijn vrij stevig. Het circuit telt 22 bochten, waarvan er veel blind zijn. Er zijn forse hoogteverschillen en muren staan op sommige plekken akelig dichtbij. En tijdens de recente Formule 3-test waren er 19 rode vlaggen en 3 zwaar beschadigde auto's. Pierre Gasly voorspelt nu al dat de Formule 1 dit weekend tenminste 1 rode vlag gaat kennen. Dat weet hij op voorhand al. De vraag is dus niet alleen wie er snel is, de vraag is ook hoe ver mag een circuit gaan om spektakel te creëren.
1: De spraakmaker.
0: Madryn lijkt dus nu al te gevaarlijk voor de Formule 1. Tenminste, dat zeggen velen. Een circuit moet uitdagend zijn, maar niet ten koste van de veiligheid. Hoe kijk jij er tegenaan? Ben je daarmee eens of ben je daarmee oneens? Kom maar door via de GPR Sportradio app. En laat ons even weten hoe jij erover denkt. Ik krijg trouwens nu net nog een bericht binnen van Henry. Die zegt: goedemorgen heren, have fun op deze laatste dag van de week. Henry luistert op weg naar zijn werk. Zo, ben er laat bij.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.

0: Centerparks.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
8: Kippie.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl. Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken nu veel vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo, nu 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A30, A12 en de A50. Op de A76 zijn ongelukken gebeurd. In Limburg op de A76 vanuit België naar Duitsland, tussen Stijn en Spouwbeek 4 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op tussen knooppunt Tennesse en Geleen 8 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste in beide richtingen via Maastricht over de A79 en daar.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
20: Veel mensen praten over het nieuwe circuit van Madrid, Madrid. Die schijnt op voorhand al veel te gevaarlijk te zijn. Goed, jouw mening zometeen, die telt. Laat ons even weten, ben je het daarmee eens of oneens?

Goedemorgen, vrijdag 11 september 2026. Vandaag gaat er iets bijzonders gebeuren in de Formule 1, dat mag duidelijk zijn. Er wordt een nieuw circuit officieel in gebruik genomen. Tenminste, de officiële rondjes worden nu als eerste gereden in de Formule 1. Dat wordt spannend. Veel mensen zeggen, ja, dat Madrid, dat nieuwe circuit van Madrid, is echt te gevaarlijk. Anderen noemen hem weer uitdagend. Maar ja, goed, mag dat ook ten koste gaan van de veiligheid? Ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? Marco uit Huissen zegt, ik ben het daarmee oneens. Dit is juist wat ik wil zien. De beste coureurs ter wereld moeten ook op een baan kunnen rijden waarop een fout meteen gevolgen heeft. Sandra uit Hogeveen zegt, ik ben het volledig eens. 19 rode vlaggen bij een Formule 3-test is geen aanbeveling. Je hoeft niet eerst een zware crash af te wachten voordat je iets gaat veranderen. Ja, maar ja, Formule 3-rijders zijn toch weer iets anders dan Formule 1-rijders. Maar dat even terzijde. Jeroen zegt, Formule 1 is geen kartbaan. Als alles wordt gladgestreken en overal 100 meter uitloop ligt, haal je juist het verschil tussen goede en geweldige coureurs weg. Monique uit Harderwijk. Ja, ik vind uitdagen prima, maar blinde bochten en muren vlak langs de baan. Terwijl niemand ervaring heeft op dit circuit. Ik vind het haast onverantwoord. Arjan zegt, even afwachten jongens. We hebben nog geen enkele Formule 1-auto op volle snelheid gezien. Misschien blijkt het vanmiddag fantastisch te zijn. Nou, ik begreep dat Carlos Sainz volgens mij al een keertje heeft rondgereden daar. Maar dat zijn geen officiële Formule 1-kilometers geweest. Dat was zeg maar om het zelf waarschijnlijk even uit te proberen. Hè? Blijft een Spanjaard. Irene zegt, ik wil spanning omdat coureurs elkaar bevechten. Niet omdat ik zit te wachten wie er als eerste tegen de muur rijdt. Bert uit Goes zegt, juist op een nieuw circuit zie je wie het snelst zich kan aanpassen. Laat ze maar rijden. Dit zijn de 22 beste coureurs ter wereld. Ja, ik kijk er ook naar uit. Ik kan niet wachten. En dat is allemaal hier te volgen via GPR Sportradio. Maar ja, een stukje extra spanning in een Formule 1 seizoen. Madrid moet het gaan opleveren. En zoals ik veel mensen al heb horen roepen, het is niet Madrid, het is de Mad Ring. Oké, we gaan het meemaken. Hier bij GPR Sportradio.

0: wat Ben Liebrand ook doet. Can you feel it? Can you feel it? De Jacksons hoorde je bij GPR Sportradio. Ja, we doen altijd even een uitstapje op de vrijdag. Voorheen deden we dat in de middag. Nu doen we dat in de ochtend. De minimix van Ben Liebrand als een soort van boost voor dat laatste beetje energie wat je nog uit jezelf moet persen om deze werkweek te vervolbrengen. Straks om 5 uur mag je gelukkig de baas vaarwel zeggen. Voor 2 dagen weliswaar. Voor 2 dagen. Ben, goedemorgen. Ja, goedenacht eigenlijk bij jou. Wat is het vandaag geworden?
1: Ja, we weten het. De vrijdagen zijn zwaar met het weekend zo net voor de deur. Maar we helpen je erdoor met de minimix deze week. Adamski, Space Jungle, Black and White Brothers, Pump It Up. Mix Masters featuring MC Action in the mix. Technotronic, Pump Up the Volume. En Doug Lazy, Let the Rhythm Pump.

0: jezelf even kunnen oppompen. Lekker man, op deze vrijdagmorgen. Dankjewel, Ben.
1: Helemaal goed. Ik spreek je weer volgende week vrijdagochtend.
0: Fijn man.
2: GPR Sportradio.
0: George Russell gaat later dit seizoen bewust een motorstraf incasseren. Mercedes komt waarschijnlijk eind oktober rond Austin of Mexico met een verbeterde krachtbron. Russell wacht erop en laat dan pas een compleet nieuwe motor monteren. Volgens hem heeft het geen zin om nu al een straf te pakken en vervolgens bij die update nog een keer achteruit te worden gezet. Dan Charles Leclerc, die heeft vanochtend meer verteld over zijn zware crash op Monza. Direct na de klap werkte zijn rechteroog volgens hem enkele seconden niet naar behoren. En dat was voor Charles Leclerc toch wel een verontrustend moment. Leclerc heeft deze week uitgebreide medische controles gehad. Alles lijkt in orde en hij kan dit weekend gewoon rijden op Madrid. Maar wel oppassen natuurlijk. En dan, er is een nieuwe medische update over Ollie Milroy, die Britse coureur die vorige week door Nederlander Luke Hartog uit zijn brandende Ferrari werd gehaald. Milroy ligt nog altijd op de intensive care in Shanghai. Hij heeft 6 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand en een klaplong. Dinsdag onderging hij een operatie van maar liefst 4 uur. Woensdag volgde opnieuw een ingreep. En zijn familie zegt dat hij stabiel is en noemt Hartog nog steeds als de man die zijn leven gered heeft. En ook interessant, de Chinese raceorganisatie heeft nu camerabeelden en de exacte tijden vrijgegeven. Hartog stopte 16 seconden na de crash, kreeg na ongeveer een halve minuut een brandblusser en had Milroy binnen ongeveer 75 seconden na de eerste impact op zijn auto ook weer uit zijn auto. Dus het blijft echt wel een prachtige daad. Volgens mij denk je daar niet eens over na. Dat doe je haast instinctief. Maar ja, als je een mens kunt redden, dan heeft hij dat gedaan. En dat zal hem nog wel een tijdje blijven achtervolgen in positieve zin. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

Houdini, de man die altijd zichzelf weer in vrijheid wist te stellen. Jij straks ook, even na, wat zal het zijn, 16:30, 17:00. Ik weet niet wanneer je vrij krijgt van de baas, maar hoe dan ook. Het blijft een Houdini-act. Tot zover deze vrijdag. Kijk nog even heel snel naar het weer, terwijl het momenteel verschrikkelijk aan het regenen is. En ja, misschien bij jou niet, maar hier wel. Die regen die zal vandaag nog wel regelmatig blijven. Temperatuur blijft nog steeds zo rond 20 graden. Morgen dan blijft het gelukkig droog. Wordt het maximaal 22 graden in Nederland. En zondag dan moeten we weer rekening houden met buien. En dan wordt het weer een graadje minder. 21 graden. Ja, jongens, we gaan heel langzaam richting de herfst. Sterker nog, we zitten in de meteorologische herfst. En straks in de kalenderherfst, om het zo maar te zeggen. De man die altijd het zonnetje laat schijnen, zometeen hier op de radio tussen 12 en 2. Ook hij zal zich bezig gaan houden met de Formule 1. Het wordt spannend, het wordt interessant. Madrien komt tegenaan en ik kijk er heel erg naar uit. Wat mij betreft graag tot aanstaande maandag. Een heel fijn weekend, maar je weet het, de spannendste gebeurtenissen zijn hier bij GPR Sport Radio. Dus wat er ook gebeurt, hou hem lekker hier.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West-Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden. Volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroe en de afrit Hoenderlo, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A76 van Aken naar Geleen, tussen Heerlen-Noord en Geleen, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter make-up knuffels. We doen met je mee. Plus.
18: Alle Sigma verf bestel je bij...
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
23: Goedemiddag, 7:07. Feyenoord heeft hard ingegrepen naar de ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Want de club heeft 47 stadionverboden uitgedeeld. Daar hoor je zo meteen meer over.

GPR Sportradio met Raymond en Supergirl. Het is inmiddels 11 minuten over 12. Smakelijk eten. Het is de vrijdag lunch waarbij we straks tussen 1:30 en 2:30... natuurlijk richting de eerste vrije training Formule 1 in Madrid gaan met updates. Hier Olaf Mol inmiddels in de studio. Hij houdt het voor je in de gaten. Je hoort hem straks hier in de uitzending. In het voetbal, ik zei het al, heeft Feyenoord goed hard ingegrepen naar de ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd. Dat was bij Cambuur. De club uit Rotterdam heeft 47 stadionverboden uitgedeeld aan supporters die betrokken waren geweest bij die incidenten. De maatregelen zijn natuurlijk een direct gevolg van het afsteken van vuurwerk in het uitvak wat gebeurde. Naast de stadionverboden sluit de club niet uit dat er voor de betrokkenen ook nog een strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden als gevolg van hun gedrag tijdens die wedstrijd. En over wedstrijden gesproken, PSV is het voetbal wat betreft de nieuwe campagne in de Champions League begonnen met een gelijkspel. Gisteravond, wellicht heb je het gezien. De ploeg van Peter Bos kwam thuis tegen Shakhtar Donetsk niet verder dan 1-1. Ondanks het feit dat de Eindhovenaren een nederlaag wisten te vermijden, heerst er toch redelijk wat teleurstelling over het resultaat. Het lukte namelijk PSV niet om de wedstrijd thuis naar zich toe te trekken en zo twee belangrijke punten extra te pakken in de groepsfase. Dan even naar Vlaanderen, want in de atletiek moet topsportcoördinator, ja, doe die deur maar even dicht, Rutger Smit vertrekken bij Atletiek Vlaanderen. De voormalig Nederlandse topatleet was 7 jaar in dienst bij de Vlaamse Atletiek Bond, maar zijn positie was de afgelopen 2 jaar meerdere malen daar onderwerp van discussie. Het ontslag wordt gezien als eigenlijk een onvermijdelijke stap na een periode waarin hij, Rutger Smit, of Schmidt mag je ook zeggen, te vaak in het oog van de storm terecht kwam. Zijn vertrek markeert het einde van een behoorlijk lange samenwerking in de Belgische atletiekwereld. Zometeen gaan we richting Jutta Leerdam. Ja, dat is de moeite waard.

0: GPR Sportradio. Het is ruim 11:15 met Oasis op je vrijdagmiddag. Ik zei het al, we gaan naar Jutta Leerdam. De schaatser heeft zich namelijk tijdelijk op een andere sport gericht. Via social media deelt ze een video waarin te zien is hoe ze aan het tennis is. Ja, ze deed dit naar eigen zeggen op een van de meest iconische tennisbanen ter wereld. Ze besteedt in de video trouwens ook voorafgaand aan die activiteit ook aandacht aan haar speciale tennisoutfit die ze voor de gelegenheid had aangetrokken. Het uitstapje naar de tenniswereld is toch een opvallende afwisseling voor de schaatskampioene Jutta Leerdam. En dan was er dat mooie moment afgelopen week. Want Mauro Junior van PSV mag zich gaan melden bij de nationale ploeg van Brazilië. Het nieuws kwam woensdag naar buiten, maar bij PSV wisten ze het al langer. Peter Bos vertelde met trots het aan zijn aanvoerder vlak na de topper tegen Ajax. Dat zorgde natuurlijk voor dolle vreugde bij Mauro en zijn ploeggenoten. Luister zelf.
1: Dat was zo mooi. Ik kreeg dat van Ernest te horen na de wedstrijd Ajax. Die liet me dat lezen, dus de brief dat hij uitgenodigd werd. Ik zeg, weet Mauro het al? Nou, die wist het niet. Dus toen ben ik de kleedkamer ingelopen, heb ik gevraagd of er in de kleedkamer, ik geloof dat Mauro 8 namen heeft, hoe die heet. Mauro, help eens.
2: Ik laat hem even aan jou.
1: Ja. Maak hem maar af. En ik zeg, hebben wij in het elftal een, dus ik zie Mauro kijken, hij zei, ja ik. Ik zeg, nou dan ben jij geselecteerd voor het Braziliaanse elftal. Dus die jongens doken allemaal op hem en dat was echt geweldig om te zien. En ja, dat is mooi, man. Ik bedoel, voor ons Nederlanders, als jij wordt uitgenodigd, is dat iets. Maar wat denk je voor een Braziliaan? Ja. Hoe die dat bekijken als die aankondiging komt met de familie en de vrienden bij elkaar. Dus ja, wij zijn er trots op als PSV en als spelersgroep trainen. En de staf is toch geweldig.
3: GPR Sportradio.

VPR Sportradio met Max en Andy Grammer. Smakelijk eten tijdens je vrijdagmiddag lunch. Straks hier tussen 2:30 en 2:30 de eerste vrije training in updates te beluisteren. Olaf Mol zit klaar. Hij gaat het voor je bijhouden wat daar gebeurt. En dan hoor je hier de updates in de uitzending. We gaan naar het voetbal, want Timber staat op het punt zijn rentree te maken bij Arsenal. De verdediger was namelijk maandenlang afwezig. Had alles te maken met een blessure, maar hij lijkt dus weer inzetbaar te zijn. Mogelijk kan hij al meespelen in de komende wedstrijd tegen Sunderland. Zijn naderende terugkeer is ook goed nieuws voor de Nederlandse bondscoach natuurlijk. Xavi Hernandez, die de verdediger van Oranje weer snel hoopt te kunnen te selecteren voor Oranje na dienstlange herstelperiode. En als we het dan hebben over herstellen, Musiala heeft een succesvolle rentree gemaakt bij Bayern München. De Duitser die de seizoenstart miste nadat hij in de voorbereiding 2 maal flauw viel op het gras, stond gisteren in de basis in de Champions League. En hij werd ook direct belangrijk voor zijn ploeg door te scoren. En er werd goed gewonnen tegen Bodo Glimt. 5-0 en zijn terugkeer en doelpunt zorgde natuurlijk voor een bijzonder moment in het stadion, waar duidelijk de opluchting en blijdschap bij de speler, maar ook de club groot waren. In atletiek strijden diverse Nederlandse toppers vanaf vandaag om de hoofdprijs.

0: GTR Sportradio met Phil Bailey en Phil Collins. Het is iets voor 12:30. Het is je vrijdagmiddag met opklaringen. Misschien in het oosten en zuidoosten nog een licht buitje vanavond. Op het ogenblik kan het in het hele land af en toe nog even druppelen. Temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Als je wil hardlopen buiten, dan zou je dat dus het beste vanavond kunnen doen met de minste kans op regen. Morgenmiddag zijn er perioden met zon. Het is morgen een droge dag. En de temperatuur ligt morgen rond de 21 graden. Zometeen hier meer sportzaken. Dus als je hier blijft, dan mis je helemaal niets.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat...

0: Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
14: GPR Spot Radio. Verkeer.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker onderweg. Er staat nu bijna 200 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Verderop onthoud op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Bees staat 11 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En door grenscontroles op de A12 richting Oberhausen doe je er vanaf Zevenaar een half uur langer over.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
16: Smakelijk eten. Het is je vrijdagmiddag lunch. 3 minuten over 12:30. Onrust bij de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Heeft alles te maken met de ontslagaankondiging van de trainer. Zo meer.

0: Het is GPR Sportradio. Het is 1:06. Ja, ik zei het al, er is onrust ontstaan bij de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Heeft alles te maken met wat er gebeurde na de wedstrijd in de Champions League. Ze speelden gisteravond gelijk tegen AS Roma, maar na afloop kondigde de trainer aan, Ismail Kartal, op de persconferentie dat hij wegging. En weggaat dus. Volgens de coach gooiden fans een fles richting zijn hoofd. En dat was hem te veel. De voorzitter echter van Fenerbahçe sprak dit later weer tegen en stelde dat de trainer gewoon zal aanblijven. Het was trouwens voor Fenerbahçe gisteren de eerste Champions League-wedstrijd in 18 jaar. Hoe het nou precies zit met de trainer en wat uiteindelijk het gevolg is, en of hij daadwerkelijk wel of niet gaat blijven of weggaat, is vooralsnog onduidelijk. Een bijzondere mijlpaal vanavond. Ja, Jordi Klaasie kan namelijk in de Eredivisie als middenvelder in actie komen voor AZ. Op zich niks bijzonders, maar hij speelt dan wel zijn 350ste wedstrijd op het hoogste niveau. De Alkmaarders, die de competitie trouwens sterk zijn gestart, nemen het vanavond in eigen huis op tegen Willem II. Ja, en voor Klaasie wordt het een speciale avond als hij daadwerkelijk speeltijd krijgt van zijn trainer. We gaan ervan uit dat het hem wel gegund is. De aftrap van de wedstrijd in Alkmaar is vanavond om 8 uur.
1: GPR Sportradio.

half 1 met Swing Out Sister en Surrender. Smakelijk eten als je bezig bent met je lunch. Lekker! Het is vandaag de dag van de eerste en tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje op het nieuwe circuit in Madrid. Straks rond een uur of half 2. Dan zal je hier de updates horen van Olaf Mol. Hij zit hier om je bij te praten wat er tijdens die eerste vrije training gaat gebeuren. De baan, een zogeheten semi-stratencircuit, is eigenlijk onbekend terrein en biedt eigenlijk nauwelijks ruimte voor fouten. Meerdere coureurs vrezen dan ook voor een chaotische race. En de meesten verwachten ook dat inhalen een groot probleem zal worden. Diverse rijders, onder andere Lewis Hamilton en Charles Leclerc, hebben voor deze eerste editie van het evenement speciale helmontwerpen laten maken. Ja, of het ze helpt, dat zal nog moeten blijken. In het voetbal heeft Utrecht zich versterkt met doelman Sergio Pat. De 36-jarige keeper keert na 5 jaar in het buitenland terug in de Eredivisie. Pat was transfervrij nadat zijn contract bij een Bulgaarse ploeg afliep. Hij heeft in Utrecht een contract getekend dat hem tot medio 2028 aan de Utrechters verbindt. Of de Utrechtenaren, mag je ook zeggen. Met de komst van deze ervaren doelman hoopt natuurlijk Utrecht de tegenvallende start van het huidige voetbalseizoen een positief vervolg te kunnen geven. In het Engelse voetbal heeft Manchester United een uitstekende start beleefd aan de nieuwe Champions League campagne. De Engelse ploeg won namelijk de eerste groepswedstrijd op Old Trafford overtuigend met 4-0 van Saba. De overwinning kwam geen moment in gevaar voor de thuisploeg. Een van de doelpuntenmakers was Lisandro Martinez. Het was zijn eerste treffer ooit in de Champions League. Maar allerbelangrijkst, 4-0, dankzij die ruime zegen neemt de ploeg gelijk de leiding in de groep. Veel meer voetbal? Ja, zeker. We hebben veel voor te beschouwen, want er komt een weekendje met voetbal aan. Er komt natuurlijk ook Formule 1 aan, dus gewoon lekker hier blijven. Ook tijdens je lunch op vrijdag. We praten hier over alle zaken bij. En wat ik al zei, de eerste en tweede vrije training vandaag hier te luisteren. Updates met Olaf Mol. Wij zijn

radio met Sixpence None the Richer. Het blijft een heerlijke plaat en Kiss Me. Het is je vrijdagmiddag met uiteraard straks aandacht voor Formule 1. We hebben het dan over de eerste vrije training, straks van 14:30 tot 14:30. En we gaan het zo meteen even hebben over FC Utrecht. Want Nordin Amrabat kan komend weekend daar zijn debuut maken. Je hoort er zo meteen meer over hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Het is 7 minuten voor 1 met America in the Border. En ik zei het net al, komend weekend kan hij zijn debuut maken voor FC Utrecht. Hij is inmiddels bijna 40 jaar. We hebben het over Noordin Amrabat. En als hij daadwerkelijk dit weekend speeltijd krijgt, wordt hij de oudste speler in de Eredivisie sinds Jan Heijnsen. Ja. Hij keert deze transferperiode terug op de Nederlandse velden in Utrecht. Tekende een contract in de Domstad. En voor Utrecht zou zijn ervaring een welkome aanvulling kunnen zijn. Want die wisselvallige start van de competitie moet gekeerd worden. Wanneer

komt Femke Broeders-Bol in actie. Naast haar ook Nadine Visser, maar ook Lieke Klaver. Ook Maureen Koster en Jonas Vijvers maken hun opwachting op dit nieuwe toernooi. Er staat voor de atleten veel op het spel. De prijzenpot is groot. Zelfs de grootste in de geschiedenis van de sport. De winnaars van de verschillende onderdelen kunnen naar huis gaan met een premie van $150.000. En dat maakt het natuurlijk bijzonder aantrekkelijk. Zometeen tussen half twee en half drie, de eerste vrije training. Die wordt gehouden op het nieuwe circuit. Een semi-stratencircuit. De nieuwe Madring. Het circuit heeft diverse coureurs geïnspireerd om met nieuwe helmen te komen voor deze eerste editie. En het gaat spannend worden. De updates hoor je hier natuurlijk, want Olaf Mol schuift straks aan. Hij zit dan hier in de studio en praat je tussen half twee en half drie bij in update-vorm. Datzelfde geldt voor de tweede vrije training deze vrijdag. Morgen de derde vrije training en de kwalificatie. Die zijn integraal en in zijn geheel te beluisteren morgen. Op zaterdag met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Langzaamaan gaan wij richting 1 uur. Smakelijk eten tijdens de lunch. Hier is Jesus Loves You, een project van Boy George.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Feyenoord heeft 47 landelijke stadionverboden uitgedeeld aan fans die zich misdroegen tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk hadden afgestoken. De straffen zijn, naast voor het vuurwerk, ook voor het vasthouden en verstoppen achter spandoeken. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland verongelukte zaten 45 mensen, 44 passagiers plus de chauffeur. Eerst werd nog gezegd dat er 49 inzittenden bij betrokken waren, maar een paar mensen van de groepsreis deden gisteren niet mee aan een excursie. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 40 raakten er gewond. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen, die woensdagavond vlam vatte vlakbij een toeristische trekpleister, zijn meerdere lichamen gevonden. Het dodental staat op 5 en er zijn bijna 90 opvarenden vermist. Hulpdiensten konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. Het CBR gaat nog eens kijken naar plekken in Zuid-Limburg waar je kunt afrijden. Het plan is om alle rijexamens in de regio op 1 plek te concentreren, namelijk Sittard. Daar is niet iedereen blij mee, want nu kun je op meer plekken afrijden, zoals in Maastricht en Kerkrade, en hoeven kandidaten minder ver te reizen. Er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door, maar het blijft vooral bewolkt. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag wordt het al vroeg druk op de weg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. Dan een ongeluk op de A76 Aken richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
5: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruggeleverd kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
14: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
7: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
24: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
25: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
27: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
26: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
28: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
29: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
28: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
29: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
28: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
30: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
31: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
32: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
33: Zeg het!
32: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens. Smakelijk eten je vrijdagmiddag lunch, bijna 7 over 1. Memphis Depay is onderwerp van onderzoek door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL. De Nederlander zou ongepaste gebaren hebben gemaakt. Zo direct meer.

0: vroeg me al de hele tijd af, wat is dit toch, Alison Moyet? Ah, oké, okay. This is love.
1: Ja.
0: Het is 10 minuten over 1, smakelijk eten. Het is je vrijdagmiddag lunch met zometeen over 20 minuten de aftrap van de eerste vrije training in Madrid voor het Formule 1 raceweekend daar in Spanje. Updates hier vanaf dat moment met Olaf Mol. Hij breekt zeg maar in de uitzending op het moment dat er wat daadwerkelijk gebeurt daar. We gaan even naar golf, want de Nederlandse golfer Joost Luiten heeft zich moeten terugtrekken uit het Ierse Open. Hij kampt namelijk met een elleboogblessure en besloot na de eerste ronde de strijd te staken. Joost noteerde op de openingsdag een score van 6 boven par, waarna hij de handdoek in de ring gooide om zijn pijn en zijn blessure niet te verergeren. Zijn focus verschuift nu naar de komende periode, waar hij hoopt te herstellen voor belangrijke toekomstige toernooien, onder andere de Solheim Cup. Als we het hebben over Formule 1, wat zo dadelijk in Madrid begint met de eerste vrije training, coureur Esteban Ocon heeft zich uitgesproken over de problemen bij zijn team, het team van Haas. Volgens de Fransman ligt de oorzaak van de tegenvallende prestaties niet bij de coureurs. Ja, logisch. Hij zegt namelijk dat het team moeite heeft met de inconsistentie van de auto dit seizoen. En wat dat precies inhoudt, die inconsistentie, gaat Olaf straks uitleggen tijdens VT1. Ocon, wiens eigen toekomst trouwens in de sport behoorlijk onzeker is, benadrukte dat Haas mogelijk nieuwe coureurs aan het testen is. Maar dat de kern van het probleem volgens hem in de auto en de operatie van het team ligt en de organisatie van het team en niet bij de personen achter het stuur. Wij noemen dat een gevalletje van we schuiven hem even door.

Lekker, helemaal. Het is GPR Sportradio met Prince 1999. In de Eredivisie hoopt AZ de foutloze seizoenstart een vervolg te geven. Want de ploeg van Leroy Echtold won de eerste 5 competitiewedstrijden. En is natuurlijk koploper en trots. De Alkmaarders willen die lijn gaan doortrekken in de thuiswedstrijd. Vanavond tegen Willem II. En ook nog een duel tegen Telstar is in het vooruitzicht. En daardoor longt een zeer sterke start van het seizoen voor de club. De aftrap vanavond trouwens tegen de Tilburgenaren van Willem II is om 8:00. Straks over iets meer dan 10 minuten is de aftrap van de eerste vrije training in de Formule 1. Die eerste vrije training kun je hier beluisteren in updates van Olaf Mol. Dat is het nieuwe concept sinds wij sinds 14 dagen GPR Sportradio zijn. Dat betekent dat we de eerste en tweede vrije training in korte updates tijdens die momenten in dat uur met je doornemen live. En dat we de derde vrije training op zaterdag en de kwalificatie, maar natuurlijk ook de race op zondag, wel in zijn geheel uitzenden. Dat is het nieuwe concept hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Het is bijna 5 minuten voor 2:30. In het voetbal heeft de debutant in de Champions League, Como uit Italië, toch wel voor een verrassing gezorgd. Want de Italiaanse ploeg won gisteravond de eerste groepswedstrijd op een zeer indrukwekkende wijze. Ze wonnen van Leipzig met 4-1. De Duitsers, die trouwens binnenkort tegenstander zijn van PSV, die hadden een rampzalige start, werden volledig overklast. En voor Como was het een historische avond, waarmee de club direct een visitekaartje heeft afgegeven op het hoogste Europese podium. En dat is natuurlijk lekker daar voor de Italianen. Het is op het ogenblik zo dat bij de tennis de finale van de US Open bij de vrouwen heel spannend eruit gaat zien. En wat dat precies inhoudt, dat hoor je zo meteen.
0: GPR Sportradio. Sportradio.

0: VPR Sport Radio, het is 2:02. De hoogste tijd om langzaamaan over een kleine 2 minuten richting de eerste vrije training te gaan en te gaan kijken. Olaf Mol houdt dat voor ons in de gaten. Olaf, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is spannend hoor, want ik denk dat heel veel coureurs toch zoiets hebben van ja, we moeten maar even kijken hoe die baan erbij ligt en hoe het echt is als ik in een auto zit. Ze hebben met hun sims van alles geprobeerd. 5416 meter is hij. Een aantal hele krappe bochten natuurlijk. El Monumental, die hele grote 500 meter lange doordraaier. En ik verwacht, nou ik ga heel voorzichtig zijn, minimaal 1 rood vlaggetje.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.

0: Nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
0: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
6: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozer!
10: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
22: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Alle Sikkens verf bestel je bij...
24: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
27: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
27: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
28: Fans van voordeel,
27: Aldi.
30: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... Bent u ook welkom.
31: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 260 kilometer file. Heeft onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen staat 14 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Vertraging op de A12 door grenscontroles. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Tilburg doe je er tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten langer over.
0: GPR Sportradio. Formule 1 update.
2: We gaan gelijk naar Olaf Mol. Hij zit op het ogenblik midden in de eerste vrije training.
3: Nou ja, middenin. Ze zijn 4 minuten geleden ging de pitstraat open. En het waren de hazen die als eerste naar buiten doken. En dus is iedereen inmiddels bezig aan zijn derde rondje. Dat zijn dan je eerste getimede rondjes. En as we speak gaat Verstappen naar de snelste tijd met 1.39.2. Hamilton op 1.39.4. Norris sluit aan met 1.39.5. Maar dit is natuurlijk allemaal nog inleidende beschieting. Er ligt veel stof op de baan. De grip moet opgebouwd worden. Een deel van deze baan is oud asfalt. Een deel van deze baan, dat is het permanente deel. Daar hebben ze nieuw asfalt neergelegd. Het is een beetje zeg maar het rijgebouw waar ze omheen rijden. Met dan die hele grote doordraaier, de Madring van bocht 4 tot 12. Dat is tot aan die Madring is het een beetje slingeren en is het heel smal. En na die Monumental zijn het eigenlijk snelle doordraaiers. Een beetje à la Miami. Iedereen is, vrijwel iedereen is begonnen op de mediumband. En er is één man die dat niet gedaan heeft en dat is Gabriel Bortoletto. Bortoletto rijdt op dit moment op de harde band. Maar het goede nieuws is, ze hebben allemaal 3-4 rondjes gereden. En ze zitten nog allemaal gewoon op de normale plek tussen de muren.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
2: 6:30. Straks hoor je meer over de eerste vrije training. Natuurlijk in Madrid. Met natuurlijk Olaf Mol. Straks ook het verhaal achter Memphis Depay en het onderzoek naar hem. Je hoort er meer over hier.

0: VPR Sportradio, het is 2:50. Even voor de duidelijkheid. Olaf Mol geeft updates over de eerste vrije training, ook de tweede. Dat doen we vandaag in de reguliere programmering. En dat heeft alles te maken met het feit dat we inmiddels GPR Sportradio zijn. En op vrijdag de eerste en de tweede vrije training dus in updates tussen de muziek door aan je presenteren.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Daar is Olaf.
2: Ja, 10 minuten hebben de mannen erop zitten op dit moment. Zijn Lewis Hamilton en Charles Leclerc die het goed voor elkaar hebben, zou je kunnen zeggen. Maar ja, het gaat met rassenschreden. En dan heb ik het over de tijden die naar beneden gaan. Want ja, Hamilton is op dit moment de snelste. En die is dan ineens 2 seconden sneller dan Verstappen. Nou, we weten dat dat niet heel normaal is. Max heeft zojuist een rondje rustig aangedaan. Is op dit moment weer aan het aanzetten. Je ziet ook dat heel veel jongens eigenlijk een soort mini long run in het begin doen. Gewoon data, want dat is het. Hè. Wij zitten te kijken naar snelheden en posities en dingen. Het team zegt gewoon, kom hier met die data en heb het binnen. Lawson springt zojuist naar de derde tijd op dit moment voor Antonelli. Dan Piastri, Verstappen nu nog 6e. Maar die gaat geuit de top 3 binnenkomen. Want die heeft een aantal paarse mini-sectoren. Dat betekent dat hij lekker bezig is. Hij heeft een medium band ook. Gewoon staat er rond op dit moment gereden. Is een stuk of 7. Dus kan je nagaan. Dat is nog allemaal vrij vroeg in het systeem. En waarom is die Grand Prix nou in Madrid? Het is natuurlijk de Grand Prix van Spanje. Dat was jarenlang het domein van Barcelona. Maar ja, Barcelona richting Catalonia. Catalonia is een autonome regio. En Spanjaarden en Catalanen. Nou, je moet niet tegen een Catalaan zeggen dat het Spanjaard is, want dan wordt het niet vrolijk. Dus Madrid wilde gewoon die Spaanse Grand Prix terug. En vandaar dat de Grand Prix van Barcelona tegenwoordig Grand Prix de Barcelona Catalonia heet. En er nog wel even is, maar Spaanse Grand Prix moest gewoon hier naartoe terugkomen. Tot en met gistermiddag waren ze nog beton aan het storten op de publieke gebieden. Dus er zal links en rechts wel wat stof zijn. En één ander dingetje wat ik nu even aan wil stippen is, iedereen riep, oh jee, er was een Formule 3-test met 18 rode vlag en dat soort dingen. Ja, Formule 3-coureurs zijn geen Formule 1-coureurs. Formule 3-auto's hebben niet de downforce die Formule 1-coureurs hebben en die de Formule 1-auto's hebben. En we hebben het hier wel gewoon alles bij elkaar over 21 beste coureurs ter wereld. Ja, het zijn er 22, maar Lance Stroll blijft hier in dit geval ook gewoon nog mee.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Spaanse muziek. En dat moet dan ook, want we zijn natuurlijk bezig met de eerste vrije training in Spanje. Dus vandaar. Coureur Jorge Martín, stel dat hij nooit favoriet is geweest voor de MotoGP-titel dit jaar. Ondanks het feit dat hij al ruim 2 maanden aan de leiding gaat in het WK. Martín nam de koppositie in het klassement over na de Dutch Grand Prix. Maar tempert de verwachting voor het resterende deel van het seizoen. Hij benadrukt dat de strijd om de wereldtitel in de MotoGP nog volledig open ligt. Dat er sterke concurrenten zijn. En ja, dit weekend is er ook weer een race in de MotoGP.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol.
2: Ja, de mannen zijn nog lekker bezig daar op de Madring. En inderdaad, we hebben nog niet eens een gele vlag gehad. Kan je nagaan. Dus voorlopig lijkt het allemaal goed te gaan. Maar ja, nogmaals, het zijn niet de mensen die er zijn. Wat verrassend is, is dat de beide auto's van Aston Martin, van Fernando Alonso en Lance Stroll, best wel oké gaan. En dat hadden ze ook wel verwacht. En Monza was voor hun natuurlijk een drama circuit met de power die ze missen. Maar dit is een circuit waar dus voldoende is qua opladen en dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk dat is best oké. Alonso nu zelfs naar de 11e positie. Bovenaan is het 1 Hamilton, 2 Leclerc op een 10e. Zij hebben hier een filmdag gehad, maar dat was een beetje rondjes rijden. Verstappen 3e op 3/10 van een seconde. Dan een gat naar George Russell, dat is wel een seconde. Dus daar moeten nog heel veel mensen tussen zien te komen. Antonelli voorlopig 7e. Bortoletto gaat zojuist naar de 9e positie toe. En het bijzondere is dat de mannen van het team van Alpine, wat natuurlijk eigenlijk zo'n fijn weekend hadden vorige week in Monza, die hebben allebei nog geen tijd neergezet. Dat is wel bijzonder. Ze hebben allebei wel 3 rondjes gereden. Dus of er zijn problemen, of zij zeggen, ja, wij willen dat eerste deel van dat die baan dus van heel groen, weinig grip, naar wat meer grip komt, die willen wij gewoon, dat willen we overslaan. We willen naar buiten op het moment dat er meer grip ligt. Over het hele weekend zul je zien dat de tijden steeds sneller en sneller en sneller zullen worden, omdat ze nou eenmaal meer rubber op de baan leggen en er dus meer grip komt. Ook verrassend vind ik dat ik nog niet eens mensen die zich grip zien verremmen. Dus dat ze verkeerd schoten, zoals we dat in Baku in het verleden wel gezien hebben. Maar het is vooral rondjes rijden, rondjes rijden, rondjes rijden. Hoogstaand aantal ronden op dit moment, Fernando Alonso. Hij heeft er inmiddels 10 achter zijn naam staan. En dat is toch wel interessant. Williams rijdt dit weekend overigens in een livery die moet lijken op de periode dat ze met Carlos Reutemann reden. En het is wel een beetje een, ongelukkige keuze. Want ja, op die auto stond heel groot Fly Saudia. En er zit dus ook wat groen in de Williams op dit moment. De livery moet er een beetje aan doen. Ja, Fly Saudia. Saudia was wel de vliegmaatschappij van de familie Bin Laden. En laat nou dit weekend net 25 jaar geleden geweest zijn dat er 2 vliegtuigen de World Trade Centers invlogen, wat natuurlijk de complete wereld op zijn kop gezet heeft. En sindsdien is het nooit meer geweest zoals het was. Dus laat ik voorzichtig zeggen, ik vind dat een beetje een ongelukkige keuze.

0: Sportradio. 8:08 met Texas en Say What You Want. Het is de eerste vrije training. Zowel de eerste als de tweede vrije training hoor je hier in een update vorm. Oftewel, wij schakelen af en toe met Olaf Mol. En hij praat ons bij tussen de muziek. Wij doen dat omdat we inmiddels GPR Sportradio zijn. Neemt niet weg dat we morgen de derde vrije training en ook de kwalificatie in zijn geheel, net zoals zondag de race, zullen uitzenden.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol.
2: 37 minuten en 36 seconden zijn er nog op de klok te gaan. Er is iemand zojuist rechtdoor gegaan. Het is een mirakel. Het was Gabriele Bortoletto in bocht 5. We hebben natuurlijk voorafgaand aan dit weekend hebben wij allerlei simulaties gezien, gelezen, gehoord en gezocht. Dat moet ook zo zijn. Men dacht dat de rondetijd 1.33 zou zijn. We zitten op dit moment op 1.34.08 in vrije training 1. Dus ik denk dat die 33er er wel gaat komen. De VMAX, oftewel de hoogste topsnelheid die ze bij het meetpunt van de snelheid zouden hebben, zou rond de 328 km per uur liggen. Als ik een beetje check hier, zitten de mannen daar nog wel wat onder. Maar ook dat zegt nog niet zoveel, want ja, iedereen zal op dit moment nog met een vrij veilige motorstand rijden. Want je wil je mijlen maken, je wil het gevoel krijgen in je baan, je wil dat ritme voor elkaar zien te krijgen. En de situatie aan de kop is nu 1 Hamilton, 2 Antonelli op 3 tiende. Dan Charles Leclerc op 18e, Verstappen nu weer op een seconde. Maar ja, zoals gezegd, dat jojoot. Russell op 1.2, Russell op 1.3 en dan Hulkenberg en Bortoletto. Bortoletto op een harde band, maar 7000ste langzamer dan Hulkenberg op een mediumband. Dus dat is ook wel interessant. Piastri 9e en Lawson op dit moment met de 10e tijd. Maar er staan van de top 10 staan er een mannetje of 6 binnen. Dus die zijn nu aan het sleutelen. En die roepen van ja, ik wil een beetje meer vleugel. Ik wil een beetje meer dit. Ik wil een beetje meer van dat. Niet genoemd nog trouwens. De banden die Pirelli meegenomen heeft zijn voor dit weekend. De harde is de C2. De medium is de C3. En de soft is de C4. Dus ja, dat is logisch. Met status op iets gaan ze nooit, behalve Monaco, naar een mega, mega softe. Maar hier doen ze dat, hebben ze dat wel gedaan. Mede doordat er een stuk ouderwets afval, asfalt ligt. En een stuk wat nieuwerwets asfalt. Dan hebben we ook nog het systeem dat Alex er straks riep van hoe zit het met Ocon en de... wat was dat nou? Hoe noemde hij het nou? Inconsistentie. Hij had een incontinente auto, hij lekte water. Nee, dat was hem niet. Het gaat over de correlatie tussen de windtunnel van de VF 2026. Wat ze op de baan ontdekken en wat ze in de windtunnel hopen te zien en mee willen nemen naar de baan. Maar dat lukt dan dus wat dat betreft niet altijd. Vooralsnog zeg ik, de mannen hebben het redelijk in de knip. En ze zijn allemaal gewoon bezig met data verzamelen. Ja, daar zit een tijdenlijst aan. Maar ik denk dat er op dit moment helemaal niemand echt bezig is met tijden. Goede nieuws voor de fans van Alpine. Paolo Pinto en Gasly zijn ook op de baan.

0: GPR Sportradio, iets voor 2 uur.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol.
2: Ja, daar zijn we weer. En de mannen zijn natuurlijk nog steeds bezig met die eerste vrije training op de Madring. Als je mee zou kijken op dit moment, dan is Verstappen weer bezig. Hij heeft echt een flink aantal ronden achter elkaar doorgejast. Dus nu zijn er een aantal mensen die voor het eerst op de softband naar buiten zijn. Dat zijn Antonelli, dat is George Russell en dat is Liam Lawson. Heel veel mensen natuurlijk, Grand Prix Spanje, Madrid voor het eerst in Madrid. Nou, niet helemaal. Men begon ooit in de 50e jaren op toen zijn ze naar Granma gegaan. Toen zijn ze naar Montjuïc gegaan. Toen zijn ze naar Jerez gegaan. En uiteindelijk naar Barcelona, Catalonia. En nu dus Madrid Grand Prix van Spanje. Goed om te zien dat de mannen het voorlopig allemaal gewoon onder controle hebben. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want dat wil je. Je wil nu alleen maar zorgen dat ze op de fabriek duizenden miljoenen bits, bytes, superbytes, terabytes, teraflops binnenkrijgen aan data. Want Formule 1-auto's gaan eigenlijk harder vooruit op het moment dat ze stilstaan dan dat ze daadwerkelijk rijden. Maar je moet rijden om die data binnen te halen. George Russell, zijn eigen tribune op Silverstone volgend jaar. Nou, ik wens hem er heel veel succes mee. Voorlopig staat hij nog op de 8e stek. Vooraan zijn het de Ferraris van Leclerc en Lewis Hamilton.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
1: Met het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is 1 van de 5 dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijven dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerste hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat nieuwe regels er zijn. En staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor sociale media en video van 15 jaar, maar de precieze de regels moet voor alle dat er veilige alternatieven komen. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam heb je voor de afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
5: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Teruggeleverd kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
20: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
22: Langer mee doen is goedkoper.
21: Zeker, kwaliteit rendeert.
23: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
24: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
25: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
26: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
27: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
28: Nu bij Spar in de buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts €5,75. Dus even ontbijten, even sparren.
29: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
30: 18 plus, speel bewust.
31: Ja. Echt serieus?
32: Oh, wat een geld.
33: 50.000. Wat verdikken me.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
34: Nog 309.000.
35: Oké. Elektrisch en garantie?
36: 7 sturen.
35: Alcantara bekleding.
37: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
38: Kijk eens, gevonden.
37: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
39: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
40: Phew, we kunnen weer.
39: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol. Op de Madring zijn de mannen nog steeds bezig. Ze hebben nog 22 minuten en 25 seconden te gaan. Antonelli heeft zojuist een setje soft eronder geschroefd. Hamilton en Leclerc hebben allebei alleen maar op de mediumband gereden. Net als Verstappen. Maar nu zit daar wel zo'n beetje de turnover. Ze willen weten wat er kan, wat er moet. Maar voorlopig zijn de mediumbanden nog steeds de snelste.
1: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
2: Natuurlijk zometeen meer over de eerste vrije training in Madrid. De updates hier van Olaf Mol. Straks gaan we ook richting Engels voetbal. Want daar is namelijk een manager van de maand verkozen. Wie dat is, hoor je zo.

0: BPR Sportradio met de Red Hot Chili Peppers en Californication. Het is 14 over 14 uur. Leuk hè, zo'n dubbele tijdmelding. Zo direct hier natuurlijk weer een update vanuit Madrid. De eerste vrije training. Olaf Mol praat ons erover bij. We gaan eerst even naar het voetbal, want de manager van Hull City, dat is Sergej Jakirovic. Hij is verkozen tot manager van de maand. De Bosniër krijgt namelijk de prijs voor de uitstekende start van het seizoen in de Premier League. En tegen verwachting in wist Jakirovic met zijn ploeg de eerste twee competitiewedstrijden te winnen. Mede daardoor staat Hull City momenteel op een verrassende derde plek. En die derde plek is dus in de ranglijst. De onderscheiding is een beloning voor de prestaties van de relatief onbekende coach. En dat is goed nieuws.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: We gaan gelijk naar Olaf Mol.
2: Dicht op het laatste kwartiertje van de eerste vrije training op de Madring. En George Russell heeft een tijd neergezet op een softband waar de rest zich naar kan gaan meten of aanmeten of oprichten, hoe je het wil zeggen. 1.34.1. Hamilton en Leclerc staan daar nog wel steeds achter, maar die hebben een tijd op de mediumband gezet. Lawson is naar buiten op soft. Ja, hetzelfde gaat eigenlijk voor Antonelli, Norris, Piastri, Hulkenberg, Bortoletto klimt op een softband zojuist naar de negende tijd op dit moment. Of Verstappen staat. Stond binnen, zeg ik. Die zit nu in een outlap. Daar staat nog achter medium. De vraag is dat ook zo? Dan moet hij eerst langs een meetpuntje. Maar het kan best zijn dat hij dat gewoon nog in de knip houdt. Hè. Die jongens rekenen gewoon door van als we dat eronder gooien. In de speedtrap liggen de topsnijden lager dan verwacht. Bortoletto is daar de snelste met 311 km per uur. Hulkenberg met 310. Maar in kwalificatie met lichtere auto's en misschien een keer met een sleepje verwachten ze toch wel richting de 320 gekomen. Er hangt iets in de cockpit los bij Oscar Piastri, meldt hij op dit moment. Hij zegt, het slaat een beetje tegen mijn voeten, dus kom maar binnen. En Yuki Tsunoda had een minuut of vier geleden een probleem met zijn power steering. En die is dus naar binnen gegaan en daar staat hij nog steeds.
0: We houden hier van alle zaken op de hoogte. Olaf Mol houdt het in de gaten in de eerste vrije training in Madrid. Het is in Nederland vandaag een beetje bewolkt, vooral in de oostelijke helft af en toe wat regen. Temperatuur tussen de 18 en 21 graden. Het goede nieuws is morgen periode met zon en droog weer.

0: BPR Sportradio, 3:50. George Michael en Fast Love. En de eerste vrije training. En ook de tweede vrije training hoor je vandaag hier updates van Olaf Mol in de programmering. De derde vrije training morgen op zaterdag, inclusief de kwalificatie, hoor je hier in zijn geheel.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol.
2: Met argusogen kijken naar wat Kimi Antonelli doet op de eerste run die hij doet op een softband. En dat brengt hem op de tweede tijd achter zijn teamgenoot George Russell. Wel op 0,2 van een seconde. Ook Verstappen, dat was er straks nog even in het midden, omdat hij net naar buiten ging, was dus naar buiten inderdaad die softband. Dat levert hem tot op heden de vijfde tijd op 0,6 van een seconde. Verrassenderwijs, met SCH zeg ik het dan bij, Lewis Hamilton is naar buiten gegaan op een softband. En heeft niet zijn tijd weten te verbeteren die hij eerder op de mediumband had staan. En bij Charles Leclerc lijkt hetzelfde te gaan gebeuren op dit moment. Hij is wel onderweg, maar hij is niet echt serieus aan het verbeteren. Wij weten natuurlijk nooit wat voor plan die teams hebben. Hebben ze gewoon een A4'tje of op een iPadje? Oké, dit gaan we nu doen. Eén ding is zeker, iedereen wilde vandaag heel veel rijden. Nou, dat is tot op heden is dat echt gelukt. Geen geel, geen rood en verder niks. Hoogste aantal ronden wat ik zo snel zie zijn er 23 in de naam van Carlos Sainz. Dus dat is wel oké. Okay. Even kijken of Leclerc dan toch nog wat gaat doen bij het opkomen van de rechtstreek. Nee, dat gaat niet. Dan laat een seconde liggen daar. Dan denk je, ja, dat is nog wel veel. Maar het is ook weer geen longrun, weet je. Dus dat zijn allemaal van die rare momenten dat je er nog allemaal even een beetje aan het kijken en aan het zoeken bent. Misschien willen ze met een bepaalde hoeveelheid brandstof voelen hoe het voelt op de softband. En er zijn een aantal jongens die heel af en toe toch het gevoel hebben dat ze een beetje in de weg gezeten worden door iets of iemand. Zo weten we, Hamilton in de vrije training altijd wel iemand in de weg gezeten. En dat was in dit geval bij het opkomen van het rechte stuk bij Nico Hulkenberg. Situatie in de laatste 9 minuten. 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Hamilton, 4 Leclerc. Beide op medium tijd. 5e Max Verstappen, 6e Lando Norris, 7e Arvid Lindblad. En wat gebeurt er dan ook nog met Fernando Alonso? Die hebben een slowmootje van op dit moment. Die heeft een beetje onderstuur en die raakt met zijn linkervoorwiel even de muur. Maar kan uiteindelijk gewoon weer verder.

0: Radio. Formule 1 update.
1: Olaf Mol.
2: Lewis Hamilton gooit zijn Ferrari stevig over de curbs. Je moet je voorstellen, ziet er dan zo'n beetje uit. Misschien ken je nog die curbs zoals bij het zwembad in Monaco, waar ze dan echt zo overheen gaan. Nou, dan zie je ook de curbs, dan zijn best wel redelijk hoog. Maar de beide Ferraris hebben allebei nog steeds geen tijd verbeterd op de softband. Dus ja, ik zou me daar als ik Ferrari was wel zorgen over maken. Waarschijnlijk doen ze dat daar dus uiteindelijk niet. Hulkenberg meldde zich nog even op de radio en riep van ja, wat Lewis daar doet is niet helemaal aardig. En dan zie je even later een beeld van Lewis Hamilton die iemand inhaalt die wel aan de kant gaat. Maar dan komt zijn hand weer uit de cockpit. Dus hij heeft soms helemaal geen idee wat er achter zich gebeurt. En het gebeurt hem heel veel in de vrije trainingen. Checo Perez is een man die nog wat problemen heeft met het aanremmen van bocht nummertje 15. Dat is vlak voor een van de viaducten die hier zit. Want je loopt gewoon een snelweg dwars door dit circuit heen. En dat betekent ook dat de fans, je kunt het circuit op aan de ene kant, maar dan kun je niet aan de andere kant van het circuit komen. Dus je kunt niet een kaartje kopen en zeggen, nou, ik kom daar binnen, ga ik even naar de kant waar de pit is. Dat kan niet, dus je komt of aan de kant waar de pit staat is, bij het grote IFEMA-gebouw, zeg maar, het RAI-gebouw. En Lawson geeft net op de boordradio aan aan zijn team dat de auto heel moeilijk te besturen is. De laatste 3 minuten, sorry voor de hoest. 3:34 zijn aan de wandel. Antonelli staat binnen, zal nog wel naar buiten gaan voor run, of in ieder geval voor een proefstart, want dat vinden ze ook belangrijk. En er is inmiddels een gele vlag. En die wordt gegeven in de, ja, inderdaad, in de Monumental. Dus dat is interessant. Wat is daar dan aan de hand? Ja, er staat in ieder geval geen auto stil. Er reden wel beide Aston Martins vrij langzaam. En ik denk dat dat het ook geweest is, want die gele vlag is inmiddels alweer weg. Russell, Antonelli, Hamilton, Leclerc. Dan Verstappen, Norris, Lindblad. In de teamgenoot van Verstappen, Liam Lawson op P10.
1: We houden het voor je in de gaten, Olaf Mol, met het staartje van de eerste vrije training in Madrid. Je hoort hem zo meteen natuurlijk met de laatste secondes. Goedemiddag, wij zijn GPR Sportradio.

0: 3 geweest. Betekent dat de eerste vrije training erop zit in Madrid. Olaf Mol.
1: Ja, de klok staat inmiddels ook op 0. Wat toch wel interessant is om te zien is dat Yuki Tsunoda na zijn problemen met zijn powersteering niet meer naar buiten gekomen is. Hij heeft dus ook maar 16 ronden gereden. Dat Charles Leclerc op de softband als enige van de Ferrari zijn tijd nog wel verbeterd heeft. Maar zit nog steeds op de derde stek met 4/10 van een seconde. En de Mercedes staan bovenaan. Het verschil tussen Russell en Antonelli 2/10 van een seconde. Verstappen daarachter op P5 op 16e. Dan Norris Lindblad, weer goed, moeten we gewoon zeggen. 8 Piastri, 9 Hulkenberg en 10 Liam Lawson. Als we naar onderaan gaan kijken, dan zie je dus toch dat het een vertaling is van wat we het hele jaar al zien. Met daar Williamson, Cadillacson. En daarbij ook nog Aston Martinsen, behalve Fernando Alonso, die zat gewoon 15e. De Alpines bleven lang binnen en Gasly, de polesitter van Monza, doet in zijn allerlaatste ronde nog wel een goede poging en komt uiteindelijk nog naar de 12e positie. Eerste vrije training, zonder al te veel gekkigheid. In ieder geval zonder rode vlaggen. En dat mag toch een klein wonnetje heten. Maar ze hebben vanmiddag later nog een kans.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Mindshift, dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos, elk moment een reis. Boek nu een Mindshift cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 290 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Verderop onthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Hap staat 7 kilometer file. 10 minuten langzaam rijden.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
17: Rij voorzichtig in de vrijdagmiddagspits. 3:08. Zometeen gaan we het hebben over Jutta Leerdam. Ze heeft een leuke outfit op social media geshowt. Je hoort zo wat.

VPR Sportradio, 12 minuten over 2:30. Met natuurlijk, logischerwijs, inmiddels een korte wrap-up als het gaat over de eerste vrije training in Madrid. Je hoorde zojuist Olaf Mol erover. Yuki Tsunoda krijgt namelijk ook dit weekend natuurlijk weer opnieuw een kans. Hij zal in Madrid opnieuw instappen bij de Racing Bulls als invaller voor Liam Lawson. Want die komt op zijn beurt weer opnieuw in actie bij het hoofdteam van Red Bull Racing. Racing moet je dan eigenlijk zeggen. We merkten al in de eerste vrije training dat Lewis Hamilton nauwelijks, eigenlijk helemaal geen voordeel heeft gehaald uit eerdere tests die hij heeft gehad, filmdagen eigenlijk, op dit nieuwe straatcircuit in Madrid, waar we zojuist tussen 2:30 en 2:30 die eerste vrije training hadden. De Formule 1 kijkt natuurlijk met enige spanning uit naar dit circuit. Zeker als het gaat om zondag de race. Pierre Gasly omschrijft de baan als gek. En vindt het ook wel een vrij hoge moeilijkheidsgraad hebben. Hij zegt, we sluiten niet uit, ik niet althans, dat er de nodige incidenten zullen zijn. Hij zegt, ik weet bijna zeker dat we tijdens de race een rode vlag zullen krijgen, zegt de Fransman. Dat is toch wel grappig. Risico en uitdaging zijn eigenlijk de meest gehoorde termen onder de coureurs in aanloop naar de Grand Prix op zondag. Maar die eerste vrije training kwamen ze eigenlijk allemaal wel lekker door. George Russell heeft aangekondigd dat hij een motorstraf zal incasseren zodra Mercedes zijn geüpgrade power unit introduceert. Zowel George Russell als zijn teamgenoot Kimi Antonelli hebben het maximaal toegestaan aantal motoronderdelen van het seizoen al overschreden. Of zullen dat in ieder geval binnenkort doen. Het is nog niet bekend bij welke Grand Prix George Russell en Antonelli de wissel en de bijbehorende gridstraf zullen pakken. Maar de Brit zegt wel dat de ingrepen onvermijdelijk is om het seizoen uit te kunnen rijden. Dat lijkt me ook logisch. Wat gaat er dus gebeuren dit weekend in Spanje? We houden het voor je in de gaten, want de tweede vrije training hebben we ook nog voor je uiteraard hier in update vorm te beluisteren. Straks in het programma van Kees Dorenstein. Maar we hebben nog veel meer voor je hoor. Veel meer sporten. Gewoon lekker hier blijven, dan mis je helemaal niks op je vrijdagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio Duran Duran. Blijft lekker, hè? Ja. Het is je vrijdagmiddag, rij voorzichtig in de spits. Hier straks nog de tweede vrije training. Die we in update-vorm aan je laten horen met Olaf Mol. Dat in het programma van Kees Dorrestein. In het Turkse voetbal is er wat onduidelijkheid rondom Fenerbahçe. En dan heeft het eigenlijk te maken in ruime mate met haar trainer. Het is Ismail Kartal. Wat is daar precies aan de hand? Gisteren, na het gelijkspel in de Champions League tegen AS Roma, kwam er een fles vanuit het publiek die hem raakte. En even later zei hij van, ik stap op. Of dat met die fles had te maken, is niet helemaal duidelijk. Maar de voorzitter van Fenerbahçe heeft dat geweigerd te accepteren. Sterker nog, die zei gisteravond nog, nee, hij gaat helemaal niet weg. Hij blijft gewoon bij Fenerbahçe. Na een overleg vanmorgen leek dus ook definitief dat de coach zou blijven. Want er zou een gesprek hebben plaatsgevonden tussen de trainer en de voorzitter van Fenerbahçe. Maar vervolgens verscheen de trainer, Kartal, niet op de training van de ploeg. Daardoor is er ruime verwarring en onzekerheid in Turkije rondom de positie bij de club natuurlijk uit Istanbul. En die onduidelijkheid wordt alleen maar toegenomen. Omdat er dus, als men zegt in verklaringen, een oplossing is en hij blijft, in de praktijk dat dus niet het geval is. We gaan het voor je in de gaten houden. Onduidelijkheid dus bij Fenerbahçe. Straks gaan we het hebben over de 47 stadionverboden. Die zijn uitgedeeld door Feyenoord aan supporters. Dat is vanmorgen bekend geworden. Heeft alles te maken natuurlijk met het afsteken van het vuurwerk tegen de uitwedstrijd. Tegen SC Cambuur op 23 augustus. Komen we dadelijk nog even bij je op terug. En we hebben natuurlijk heel veel zaken rondom de Formule 1. Met natuurlijk ook die tweede vrije training. Nog even ter verduidelijking. De eerste en de tweede vrije training op vrijdag. Hier bij GPR Sportradio te beluisteren in update-vorm. Update-vorm tussen de muziek door met Olaf Mol. De derde vrije training op zaterdag, maar ook de kwalificatie. Die zijn in zijn geheel te horen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En natuurlijk op zondag de race ook in zijn geheel met beide heren. Dat is de stand van zaken. 3:10, wij zijn GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. En rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. Bijna alle nog levende oud-presidenten zijn erbij aanwezig. Alleen Trump is er niet bij. Hij is bij een andere herdenking. Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 320 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging in Noord-Brabant, Zuid-Holland en bij Nijmegen. Het loopt vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam, doe je voor knooppunt Zonzeel er 10 minuten langer over. Dat komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 22 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht ben je voor Malden een half uur langer onderweg. En tot slot de N9, want die is in beide richtingen dicht bij Julianendorp Zuid. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kom maar.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
12: Kippie.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
21: Goedemiddag, 3 uur geweest. Vol gas richting de vrijdagmiddagborrel. Met zo dadelijk meer natuurlijk over de eerste vrede-vrije training in de Formule 1 in Madrid. Maar ik heb ook voetbal en atletiek voor je onderweg.

GPR Sportradio met Soul Sister. Goedemiddag, het is vrijdag 11 september. Volgas richting de vrijdagmiddagborrel. Ja, volgas zijn ze ook gegaan op het circuit in Madrid. De eerste vrije training zit er dus op. Maar Mercedes is dus ijzersterk begonnen aan het Formule 1 weekend op het nieuwe circuit van Madrid. George Russell was in de eerste vrije training de snelste van allemaal, met teamgenoot Kimi Antonelli op de tweede plaats. Ja, en Ferrari maakte eveneens ook een sterke indruk, terwijl Max Verstappen rustig aan het weekend begon. In de openingsfase van de training was het vooral zoeken naar het juiste ritme op de nieuwe Madring. De Ferraris waren afhankelijk erg snel op de mediumbanden, waarbij Lewis Hamilton lange tijd de snelste tijden neerzette. Toen de zachte banden tevoorschijn kwamen, nam Mercedes het stokje over. Russell klokte een 1.34.0 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Antonelli. Charles Leclerc werd derde voor Hamilton. Daarbij reed Hamilton zijn snelste ronde op de mediums, terwijl Leclerc dat op de softs deed. Ja, Verstappen eindigde uiteindelijk als vijfde op ruim 16e van Russell. Lando Norris werd zesde en Liam Lawson sloot de training af als tiende. Dat dus tijdens de eerste training op het hagelnieuwe circuit in Madrid. Straks om 5:00 de tweede vrije training. Ook daarvan hoor je gedurende die training updates hier bij GPR Sportradio. In de atletiek start vandaag in Boedapest de eerste editie van de World Athletic Ultimate Championship. Dit nieuwe toernooi kent een totale prijzenpot van $10 miljoen. Namens Nederland komen diverse toppers in de actie, onder wie Femke Broeders-Bol, Nadine Visser, Lieke Klaver en Maureen Koster. Voor de winnaars in de verschillende disciplines ligt een premie van $150.000 klaar. Het evenement moet een nieuwe lucratieve toevoeging aan de internationale atletiekkalender gaan worden. En ze zijn dus lekker op weg om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en in het Turkse voetbal heerst grote onrust bij Fenerbahçe. Trainer Ismael Kartal diende gisteren, na het 1-1 gelijkspel in de Champions League tegen AS Roma, zijn ontslag in. Maar voorzitter Aziz Yildirim weigerde dit te accepteren. Na een overleg vanochtend leek de coach toch aan te blijven. Vervolgens verscheen Kartal echter niet op de training van zijn ploeg, waardoor de verwarring en onzekerheid rondom zijn positie bij de club uit Istanbul alleen maar is toegenomen. Dat is nog niet klaar daar dus, maar goed, we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Komt er nieuws over naar buiten, dan hoor je het zeker hier bij GPR Sportradio.

sportief bezig zijn op de vrijdagmiddag. Dat doe je met GPR Sportradio. Memphis Depay hangt een mogelijke schorsing boven het hoofd in de Copa Libertadores. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond is een onderzoek gestart naar de Nederlandse aanvaller. De aanleiding is een incident waarbij Depay een middelvinger opstak naar de fans van tegenstander Estudiantes de La Plata. De Argentijnse club heeft naar aanleiding van het gebaar een officiële klacht ingediend. Het is nog onduidelijk wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn voor de oranje topscorer. Maar mogelijk dus een schorsing voor Memphis Depay daar in Zuid-Amerika. Als er nieuws over is, dan hoor je het zeker hier bij GPR Sportradio. Slecht nieuws voor golfer Joost Luiten. Hij heeft zich moeten terugtrekken uit het Iers Open. De 40-jarige Nederlander kampt met een blessure aan zijn elleboog. Luiten besloot op te geven na het voltooien van de eerste ronde, waarin hij voor zijn doen een matige score van 6 boven par noteerde. Door de kwetsuur komt er voor de Blijswijker een vroegtijdig einde aan zijn deelname aan het toernooi. Het is nog niet bekend hoe lang hij door de blessure aan de kant zal staan. Maar het is dus wel een flinke tegenvaller dus voor Joost Luiten. En dan nog wat Formule 1 nieuws voor je. George Russell, die de snelste was tijdens de vrije training 1 eerder deze middag, heeft aangekondigd dat hij een motorstraf zal incasseren zodra Mercedes zijn geüpgrade power unit introduceert. Zowel Russell als zijn teamgenoot heeft het maximaal toegestaande aantal motoronderdelen voor het seizoen 2026 al overschreden, of zal dat dus binnenkort doen. Ja, het is nog niet bekend bij welke Grand Prix de wissel en de bijbehorende gridstraf precies zullen plaatsvinden, maar de ingreep is volgens de Britse coureur onvermijdelijk om het seizoen uit te kunnen rijden. Dat dus voor George Russell, die vandaag dus wel de snelste was op het hagelnieuwe circuit in Madrid tijdens vrije training 1. Straks om 5:00 vrije training 2. Bij ons hoor je natuurlijk regelmatig updates voorbij komen van Olaf Mol om je op de hoogte te houden wat er allemaal gebeurt tijdens die tweede vrije training. Je hoort het hier bij GPR Sport.

GPR Sportradio met Billy Joel, The River of Dreams. Het is vrijdagmiddag, je werkdag zal dus waarschijnlijk iets eerder eindigen dan normaal. Of je bent al onderweg richting de vrijdagmiddagborrel. Of misschien zit je al wel aan een vrijdagmiddagborreltje. Vanavond in ieder geval goed het weekend aftrappen met wat Eredivisie voetbal. Een interessant affiche vanavond in Alkmaar. Beide ploegen, ik heb het over AZ en Willem II, willen direct een goede toon zetten en de punten in de wacht slepen voor een positieve start van het weekend. De fans die kunnen rekenen op een open wedstrijd waarbij er ongetwijfeld flink de aanval wordt gezocht. Vanavond dus om 8 uur AZ Willem II. Hier bij GPR Sportradio word je vanavond live op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen die wedstrijd. AZ Willem II. Straks nog veel meer sport onderweg, meer over de Vuelta. En er is nog meer voetbal dit weekend. Ik ga het zo met je behandelen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
5: Met Buut

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
6: Kippie.

0: en 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Thuisbatterij,
11: einde salderingsregeling,
12: terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat 350 kilometer file in totaal. De meeste files staan in Zuid-Holland, Brabant en bij Nijmegen. Wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, mede door de werkzaamheden. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein kost het je 20 minuten extra. Daar is 1 rijstrook dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij Hendrik Ido Ambacht een half uur tijdverlies door een pechgeval. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht tussen het Zand en Julianadorp Zuid. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft de komende uren dicht en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
20: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over het Formule 1 weekend in Madrid, dat inmiddels is afgetrapt met de eerste vrije training die erop zit. Zo dadelijk meer erover. Maar ook nieuws over Feyenoord en stadionverboden.

0: sportief richting de vrijdagmiddagborrel met GPR Sportradio. En of je er ook een beetje weer bij hebt, nou ja, het is bewolkt met lokaal wat motregen. Maar later klaart er vanuit het westen wat op. Maar een enkele bui blijft mogelijk. Het is 18 tot 21 graden momenteel. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, George Russell heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje op het volledig nieuwe Madrid-circuit. George Russell in Madrid de rapste van het veld. Max Verstappen begon zijn weekend met een vijfde tijd in de sessie. Het was de allereerste officiële Formule 1 training die ooit op het nieuwe stratencircuit werd verreden. Waarbij de meeste coureurs direct de baan op gingen om de omstandigheden te verkennen. Ja. Straks om 5:00 de tweede vrije training. Ik had het zojuist al over George Russell, die dus de snelste tijd heeft neergezet. Juan Pablo Montoya, de oud-Formule 1-coureur, die heeft zich uitgelaten over George Russell. Volgens hem heeft de Britse coureur de neiging om alles achter het stuur te overanalyseren. Hij stelt dat dit in een contrast staat met diens teamgenoot en huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die zijn rijden op een meer natuurlijke wijze laat komen. De opmerkingen komen op een moment dat de strijd in het kampioenschap zich verder ontwikkelt en de druk op de coureurs toeneemt in het seizoen van 2026. Ja, Kimi Antonelli leidt dus het kampioenschap momenteel, maar ja, Lando Norris begint zich ook alweer een beetje aan te dienen, zeg maar. Straks is om 5:00 vrije training 2. Bij Kees Dorrestein hoor je regelmatig updates tijdens die vrije training voorbij komen van Olaf Mol, zodat je er helemaal niets van hoeft te missen. Ja, en in het voetbal heeft Feyenoord 47 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Bij dat duel op 23 augustus werd er vanuit het uitvak met vuurwerk gegooid, waarbij 7 supporters van de thuisclub gewond raakten. De gestrafte personen kunnen geen wedstrijden meer bezoeken in de Kuip en hun kaart voor uitwedstrijden is geblokkeerd. Ja, de club meldt ook dat er mogelijk nog een strafrechtelijk vervolg zal plaatsvinden voor de betrokkenen. Dat dus in het voetbal. Zo dadelijk nog meer over het wielrennen van vandaag, want de Vuelta is weer bezig. En ook IndyCar nieuws, dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

Sportradio met Forner. Richting je weekend en ook dit weekend weer heel veel sport waar wij je live van op de hoogte houden hier bij GPS Sportradio. Zo ook van de Vuelta, die is momenteel bezig met de 19e etappe alweer. De rit van vandaag telt in totaal ruim 168 kilometer. Onderweg komen de deelnemers onder andere pittige beklimmingen van de eerste categorie tegen, waarna ze zich mogen opmaken voor een slotklim richting de streep. De verwachte eindtijd ligt vanmiddag zo rond 5:30. Dat is ook een beetje afhankelijk van het tempo in het peloton. Straks bij Kees Dorrestein word je live op de hoogte gehouden van het staartje van de 19e etappe van de Vuelta die momenteel bezig is. Daarover gesproken, er is wat discussie ontstaan in die Vuelta. Op sociale media circuleert namelijk een foto van rode truidrager Enric Mas tijdens de tijdrit van gisteren. Op de afbeelding is te zien hoe de 31-jarige Spanjaard opvallend dicht achter twee motoren van de organisatie rijdt. Hoewel het een momentopname betreft, heeft het beeld geleid tot speculaties over mogelijk verkrijgen van aerodynamisch voordeel. Het incident voegt een nieuw discussiepunt toe aan de Spaanse wielerronde dat we natuurlijk heel erg goed voor je in de gaten gaan houden. Ja, in de IndyCar-series, iets heel anders, heeft vijfvoudig kampioen Alex Palou een succesvolle test afgerond. De Spanjaard, die in 2025 de Indianapolis 500 won, was gisteren op de Indianapolis Motor Speedway voor de tweede dag van een validatietest op de oval. Hij testte daar met een nieuwe IR28 bolide. De sessie werd door Palou uiteindelijk 15 minuten eerder dan gepland afgesloten, waarmee een productieve testronde voor de coureur en zijn team ten einde kwam op het beroemde circuit. Ook daarvan houden we je natuurlijk op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Vandaag trouwens ook weer darts. Dus als dartsliefhebber kom je ook goed aan je trekken. Dit weekend in ieder geval. Ga ik het zo dadelijk eventjes met je over hebben. Dit is GPR Sportradio. Goedemiddag.

GPR Sportradio met Sabrina Carpenter. Espresso. Nou ja, we gaan richting de vrijdagmiddagborrel, dus misschien mag het wel iets sterkers zijn. Je gaat in ieder geval met heel veel sport richting het weekend. Ook de darters reizen dit weekend af naar Antwerpen voor de start van de Flanders Darts Trophy. Vandaag begint het toernooi op de European Tour met de wedstrijden in de eerste ronde. Het schema is verdeeld over 2 dagdelen, waarbij de spelers vanmiddag om 1 uur zijn begonnen aan de middagsessie. Vanavond spelen de darters vanaf 7 uur de avondsessie in de Antwerp Expo. Tijdens deze openingsdag komen er verschillende Nederlandse spelers in actie. De geplaatste spelers zullen vanaf morgen instromen en spelen tegen de winnaars van vandaag. En ook dit weekend houden we je daarvan natuurlijk op de hoogte. Coureur Jorge Martin die stelt dat hij nooit de favoriet is geweest voor de MotoGP-titel van 2026. Dit, ondanks het feit dat de Aprilia-rijder al ruim 2 maanden aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Martin nam de koppositie in het klassement over na de Dutch Grand Prix in juni, maar tempert de verwachtingen voor het resterende deel van het seizoen. Hij benadrukt dat de strijd om de wereldtitel nog volledig open ligt en er diverse sterke concurrenten zijn. Dit weekend trouwens de MotoGP weekend in San Marino, waar we je natuurlijk uitgebreid van op de hoogte houden. Vandaag zitten de trainingen er in ieder geval op, de kwalificatietrainingen en dergelijke. En we houden je ervan op de hoogte dit weekend hier bij GPR Sportradio. Heb ik ook nog wat Formule 1 voor je, want dat raceweekend is ook begonnen in Spanje. Er is namelijk ook onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van Fernando Alonso. De coureur die gaf gisteren tijdens een persconferentie cryptische antwoorden op vragen over zijn plannen na dit seizoen. De mediasessie die wekelijks plaatsvindt met de teambaas Mike Craig en een engineer van Honda draaide daardoor grotendeels om de speculaties rondom de Spanjaard. Alonso die liet weinig los, wat de geruchten over een mogelijk vertrek of een overstap verder aanwakkert in de paddock van dit weekend, dit Grand Prix weekend in Spanje dus, op het hagelnieuwe circuit in Madrid. Waar de eerste training er inmiddels op zit. George Russell was de snelste. Max Verstappen zette een 5e tijd neer. Vanmiddag om 5 uur de 2e vrije training. Zo dadelijk bij Kees Dorrestein hoor je er veel meer over. En tijdens vrije training 2 hoor je regelmatig updates over die vrije training, gebracht door Olaf Mol hier bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jetten belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jetten zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94. Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam, over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en 2 rijstroken zijn dicht.

0: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
15: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: GPR Sportradio.
18: Sportradio.
17: Kees Dorrestein.
18: Goedemiddag, het is bijna weekend en het sportweekend begint vroeg met in de show Formule 1, wielrennen, volleybal en de grootste golfwedstrijd op dit moment, gewoon in eigen land.

0: Share Believe hier op GPR Sportradio. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend. Ik geef het nog eventjes een uurtje. We hebben al een vol sportweekend. Ik ben er niet alleen voor je. Producer Robert Rijk is er ook. Robert, goedemiddag.
1: Zeker, Kees. Goedemiddag. Ja, belief jij in een lekkere uitzending van vandaag?
0: Dat zeker. Jij bent natuurlijk oud schaatser. Bent huidige Hyroxer, ben je?
1: Ja, is dat al iets? Ja, ik doe inderdaad af en toe een Hyroxer.
0: Het bedrijf is deze week weer voor de hand gegaan voor 600 miljoen. Zoiets, $600 miljoen.
1: Ja.
0: Dus jij bent influencer?
1: Ook nog eens. Nee, dat klopt inderdaad. Een bedrijf heeft mij gevraagd om af en toe wat spullen, schoenen, shirts, broekjes te testen.
0: Ben jij zo populair?
1: Ik ben zo populair.
0: Dat jij influencer bent?
1: Nee, ik heb ook een eigen podcast. Daar ga ik gewoon even lekker reclame van maken. Station 9, dat gaat dus over Hyrox, over hybrid fitness. En daar praat ik met de beste van Nederland en Erben Wennemars. Ook fanatiek Hyroxer.
0: Zeker.
1: Praten wij over die sport en over fitnessrace in het algemeen. Dus dat houdt veel mensen bezig, merk ik.
0: Ja, zullen wij even kijken naar wat sportliefhebbend Nederland bezighoudt?
1: Zeker.
2: GPR Sportradio.
0: Tijd voor het laatste nieuws hier op GPR Sportradio. Trap jij hem af?
1: Ja, zeker. Feyenoord die pakt door na het vuurwerkincident bij Cambuur van vorige week. De club heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd. Ze mogen niet meer naar de wedstrijd in de Kuip. En kaarten voor uitwedstrijden zijn ook geblokkeerd. En ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod.
0: Ja, en dat past dan ook een beetje bij het nieuws wat we zojuist hoorden,
1: zeker,
0: bij het ANP. Hè, dat in het voetbal worden wedstrijden in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie voortaan onmiddellijk en definitief gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid.
1: Ja, op zich ook niet zo heel gek, toch? Want eerst werd het al gedaan, in ieder geval tijdelijk, en daarna definitief als je twee keer een bekertje op het veld gooit.
0: Ja, alhoewel dat is dan ook weer aangepast. Maar dan zou ik ook goed op de controles letten, denk ik dan. Want anders één vuurpijl en het is klaar. En als je team achter staat. We hebben ook gezien bij Utrecht dat het goed kan uitpakken. En naar de Vuelta dan. Jij houdt de Vuelta trouwens ook in de gaten, hè, vandaag. Etappe 19 is het volgens mij, toch?
1: Ja, ze schiet al lekker op. De slot, Kim, gaat bijna beginnen.
0: Ja, inderdaad. Zometeen daar meer over hier op GPR Sportradio. De Vuelta heeft er wel een nieuw relletje bij. Op social media gaat een foto rond van rode truidrager Mas. Die tijdens de tijdrit van donderdag afgelopen opvallend dicht achter twee motoren van de organisatie rijdt. Eén foto zegt natuurlijk niet alles, maar de beelden roepen wel meteen de vraag op van kreeg Mas hier eigenlijk niet bewust of onbewust een klein zetje in de rug richting dus de eindzege.
1: Ja. Nou ja, het is een Spanjaard en de Spanjaarden moeten al een jaar of 12, 13 wachten op een winnaar in de Vuelta. Dus ja. Laat ik zo zeggen, ik weet niet of ze extra gas hebben gegeven, die motoren.
0: Nee. Nou, maar uiteindelijk gaat de organisatie erover natuurlijk.
1: Zeker. In Brazilië zijn ook de verwachtingen meteen hoog gespannen. Hakim Ziyech is namelijk in Rio de Janeiro neergestreken en wordt daar gezien als Champions League winnaar. En die zijn ervaring meeneemt naar Botafogo. De voormalige speler van Ajax, Heerenveen en Twente werd bij aankomst al groots onthaald. Nu is vooral de vraag, kan Ziyech die verwachtingen ook weer waarmaken?
0: Ja, nou, in ieder geval leuk dat hij weer een nieuwe plek heeft. Zometeen gaan we het over golf hebben trouwens. Want het grootste golftoernooi van dit moment is bezig. Gewoon in Brabant, in een heel klein dorp. Er wonen maar 1200 mensen. Komen wel 80.000 mensen op af. Nou, zometeen meer.

0: Simple Plan, Your Love is a Lie. GPR Sportradio. Ja, en misschien heb je nou niet echt gehoord van deze plaats. Hè? Kromvoort, een klein plaatsje in Brabant. Maar daar is dit weekend echt het walhalla voor golfliefhebbers. Want er komen 80.000 bezoekers naar de Solheim Cup om die te zien. De beste vrouwengolfers van Europa nemen het daarin op tegen die van de VS. Op Bernardus Golf. En dat is dan weer de tegenhanger van de Ryder Cup. Zou je misschien wel kennen. De mannelijke variant van Europa versus Amerika als het dan gaat om golf. Jeroen Stevens is projectmanager van de Solheim Cup. En die spreken we nu ook. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het kwam hier vanochtend in ieder geval bakken uit de lucht vallen qua regen. Het is golven met een paraplu daar, of niet?
1: Nou, het is gelukkig weer droog. En het was vooral eigenlijk een miezer, maar wel eentje waar je heel nat van wordt. Ja. Dus ja, dan doe je even de paraplu uit. Hè. Maar dat zijn golfers gewend. Ja, dus ook het publiek.
0: Ja, precies. Dus het heeft geen grote impact op de wedstrijd, toch?
1: Nee, een zonnetje maakt het natuurlijk een stuk aantrekkelijker. Dat mogen duidelijk zijn. Het is vandaag geen zon. Maar nu in de middag is de temperatuur weer een paar graden erbij. En is het prima weer om golf te kijken.
0: Ja, precies. Hoeveel staat het?
1: Het stond na de ochtendsessie 2-2. En de partijen in de middag zijn weer binnen bezig. En die zijn al rond 6 uur klaar. Dus dan hebben we weer een update. Het is spannend.
0: Ja, precies. Dan,
2: Jeroen, eventjes. Hè. Hoe bijzonder is het waar we naar zitten te kijken op golfgebied? Want jij begint meteen over de stand, Kees. Maar...
0: Ja, ik wil weten of we voorstaan, toch?
2: Ja, maar goed. We hebben nog een heel weekend te gaan. Kun jij eens even uitleggen hoe bijzonder is het dat jullie dit evenement nu mogen organiseren hier?
1: Heel bijzonder, heel bijzonder. Je noemde net al Ryder Cup. Dit is de vrouwelijke variant. De 20e editie. Bijvoorbeeld nog nooit in het Golf Valhalla Engeland gehouden. Hè? Dus dat geeft wel aan dat je als Nederland je dan kwalificeert. Dat je bijzonder bent. En dit is denk ik ook once in a lifetime. Dus als er nog mensen zijn die luisteren, die denken van joh, maar dan moet ik dat zien. We hebben nog kaartjes. En kom kijken, want dat is... Ja, het is bijzonder.
0: Ja, wat vooral ook bijzonder is dat jij het hier naartoe hebt gehaald. Wat heb je daarvoor moeten doen?
1: Ja, best veel. Lees, uiteindelijk moet je een bidboek maken. Dat is eigenlijk iedere bij al je sportevenementen. En dat hebben we gedaan in samenwerking met iemand die daar met name ervaring mee had voor de Ryder Cup. Iemand uit Engeland hebben we ingehuurd. En vervolgens is natuurlijk de steun van Bernardus. Hè? Je hebt een golfbaan nodig. Mm-hmm. Nou, Bernardus is echt de allerbeste golfbaan van Nederland. En ik zou zeggen ook nog wel een stukje daarbuiten. Nou, dat helpt dan ook. En vervolgens heb je een stukje financiering nodig. En daar heeft de NGF...
0: De Nederlandse Golffederatie is dat, hè?
1: Ja, sorry. Ja. Die hebben daarin geïnvesteerd samen met de eigenaar van Bernardus, Robert van der Wallen. Nou, en al die mensen bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat ze het gekregen hebben.
0: Nu wonen er in Kromvoort 1200 mensen. En daar komen dan nu 80.000 mensen bij. Past het wel?
1: Nee, dat past niet. Althans, als je geen maatregelen neemt, dan past dat niet. Dus nee. We hebben een heel uitgebreid verkeersplan. We hebben daar ook de hulp ingeroepen van partijen die de Formule 1 ondersteunen. Mm-hmm. Dus echt ervaren mensen, dat zouden wij zelf ook niet kunnen. En heel veel mensen komen op de fiets. We hebben heel veel bussen die vanaf Centraal Den Bosch rijden. Veel mensen komen met de trein. En we hebben ook nog wat parkeervelden buiten Kromvoort en daar vandaar rijden shuttlebussen. Dus geen autoverkeer in Kromvoort, behalve voor de bewoners zelf.
0: Moeten we dat dan ook zo zien als wat we bij de Grand Prix van Zandvoort zagen de afgelopen jaren? Dat er dan echt 's ochtends vroeg stoeten van duizenden en duizenden mensen allemaal naar de golfbaan aan het lopen zijn?
1: Nou, de Formule 1 is van een andere orde. Dat is, wow. Daar komen op één dag al meer mensen dan hier de hele week.
0: Ja, dus, maar toch. 80.000 dat over 3 dagen niet, maar, is ook flink.
1: Nou, het is over 7 dagen, over de hele week. Ja. Maar vanochtend toen ik om 5 uur hier naartoe reed op mijn fietsje, kwam ik allemaal mensen kleed in Europa kleding al tegen, die door de straat van Kromvoort wandelden. Dus kleine optochtjes heb ik wel gezien.
0: Ja, en de wedstrijd duurt 3 dagen, toch? Of niet? Vandaag, morgen, overmorgen.
1: 3 dagen.
0: Ja,
1: ja klopt.
0: Wij hebben ook een Nederlandse troef. Anne van Dam, zij is ook vice captain van de Europa ploeg. Wat kunnen we van haar verwachten?
1: Nou, ja, voor de duidelijkheid, Anne speelt niet. Hè. Zij is captain, dus zij zit in een coachende rol. Anne heeft in 2019 gespeeld, is dit jaar moeder geworden. Dus haar goal staat op een wat lager pitje. Ja. Maar ja, Anne is Nederlands en is een enorm energieke vrouw. Die haar teamgenoten op de juiste manier kan coachen en daar veel energie in brengt. En dat zal zeker helpen.
0: Maken we kans trouwens als Europa?
1: Zeker, zeker. We hebben, zoals ik zei, vanochtend stonden we gelijk. Mm-hmm.
0: Maar zoals Robert zei, er moet nog veel gegolfd worden ook. Hè? Dus,
1: ja, precies, zo is het. Maar ja, in Amerika in 2024 verloor Europa met 3 punten verschil. Maar in de editie daarvoor wonnen ze en de editie daarvoor ook. Dus we maken zeker kans. En op dit moment iets zeggen over de einduitslag, dat zou eigenlijk nergens op slaan. Dus
0: nee,
1: dat ga ik ook niet doen.
0: Dat wachten we ook af.
1: Het mogen duidelijk zijn dat ik hoop dat Europa wint. Dat zou het feestje compleet maken hier.
0: En als we om 6 uur een uitslag hebben, dan hoor je die uiteraard hier ook even als tussenstand. Ik denk, Robert, zeker. Jij houdt dat wel in de gaten.
2: Ik hou alles in de gaten hier.
0: Zeker op GPR Sportradio. Jeroen Stevens, dankjewel. Projectmanager van de Solheim Cup. En de Solheim Cup is ook te volgen op Ziggo.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.

0: Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
2: Kippie.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR, Sportradio.
15: Sportradio.
14: Nieuws, headlines.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er lekt steeds meer uit van Prinsjesdag. Zo komt het kabinet met een soort van liefdesbrieven aan vakbonden en oppositie om samen te werken, melden meerdere media. Ook zou de koopkracht licht dalen. Vuurwerk hoort volgens de politie niet thuis in het voetbalstadion en daarom gaan ze clubs helpen. Bijvoorbeeld door vooraf te controleren of het er al ligt. Wordt er toch nog iets afgestoken, kan iedereen voortaan meteen naar huis. En lichtgewonden van het busongeluk in Zwitserland kunnen vandaag het ziekenhuis waarschijnlijk al uit, zegt Eurocross. De slachtoffers liggen in verschillende ziekenhuizen met onder meer kneuzingen en breuken.
14: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Veel ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken ruim een uur tijdverlies. Bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 in het westen zijn 3 rijstroken dicht bij Rijswijk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf Hoogmade sta je ook bijna een uur in de file. Op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd. Van Berg op Zoom naar Breda. De weg is daardoor dicht bij Roosendaal. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. De A10, de ring zuid van Amsterdam, is na een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer wel weer vrij. Richting Den Haag en Rotterdam is de vertraging nog een kwartier.
14: GPR Sportradio.
15: Sportradio.
14: Kees Dorrestein.
18: Goedemiddag, het is ook behoorlijk druk op de sportvelden. Zometeen Vuelta, Formule 1 met Olaf Mol en Robert en ik spreken straks een Olympisch kampioen 3x3 basketbal op GPR Sportradio.
19: GPR.

0: GPR Sportradio. The Sky Full of Stars van Coldplay. Op het moment dat Robert nog even zijn socials aan het bijwerken is. Dat iedereen ook weet dat we aan het uitzenden zijn hier.
1: Ja, natuurlijk. Dat moet ook een beetje reclame maken voor deze uitzending.
0: Nou, dat lijkt me heel goed en terecht. Want er is veel sport. Zometeen over een half uurtje de tweede vrije training in Madrid. Olaf Mol schuift dan natuurlijk aan gedurende het hele uur. Je hoort er wel muziek tussendoor en nog even wat updates van andere sporten. Maar we houden je echt goed op de hoogte als Formule 1-fan. We zien er al veel berichten over binnenkomen op de app. Die je in de GPR Sportradio-app gewoon kan sturen. Dan heb je een WhatsApp-teken en dan kan je gewoon berichtjes naar de studio sturen. Dus dat vinden wij ook heel leuk. Robert, jij volgt de Vuelta. Wat gebeurt er nu?
1: Ja, de Vuelta is bezig aan de slotklim van vandaag. Ze hebben een bergetappe achter de rug, een aantal klimmen. En dat eindigt zometeen bergop. Een kleine 12 kilometer is er nog te gaan voor de kopgroep. Die inmiddels, hij bestond aan de voet van de slotklim uit 16 man. Nu zijn het groepjes van 3-4 man. Twee renners van Pinarello Q36.5, prachtige teamnaam. Rijden nu op kop om samen te strijden. Eddie Dunbar, Glowak, Butrago en Berade. Die strijden nu op kop voor de etappezege van vandaag. Alleen ik denk dat die groep daarachter nog wel de druk zal opvoeren zometeen. Hendrik Mas staat ook een beetje onder druk. De rode truidrager die wordt flink vermoeid door de ploeg van Primoz Roglic. Staat natuurlijk tweede in het klassement.
0: Zeker.
1: En die gaat nog wel iets proberen zometeen.
0: Zitten die in die groep daarachter, achter de kopgroep? Of zitten die in de kopgroep?
1: Nee, die zitten zeker niet in de kopgroep. Die hebben het vrij rustig aangedaan tot nu toe. Ze rijden namelijk 6,5 minuut achter de kop van de wedstrijd. Maar je ziet ze wel echt op het kop van de peloton flinke tempo verhogen in de hoop dat Enric Mas iets van vermoeidheid laat zien. En misschien rook dit zo meteen in het einde van deze slotklim nog iets kan proberen om wat tijd goed te maken. Hij heeft nog na vandaag nog 2 dagen. Dus dat wordt al een lastige strijd. Mijn ogen zijn ook gericht op het EK volleybal. Mm-hmm. Het Nederlandse team speelt in Finland vandaag zijn eerste wedstrijd tegen België. De eerste set ging razendsnel naar België. Maar de tweede set hebben de lange Nederlandse mannen zich weer helemaal hervonden. Staan nu 16-9 voor in de tweede set. Dus belooft nog een leuke en spannende wedstrijd te worden.
2: GPR Sport.

0: GPR Sportradio, Brian Adams met Heaven. Het is een heerlijke sportdag vandaag. Zometeen de tweede vrije training op het Grand Prix circuit van Madrid. De Madring, klein beetje slechte woordgrap. Je denkt bij zo'n mooi nieuw circuit, want het is voor het eerst dat ze er rijden. Zouden ze een betere naam bedacht hebben, maar laten we het zo even aan Olaf voorleggen. Olaf Zeker. Mol schuift zo meteen aan hier op GPR Sportradio. En wat ook leuk is, het EK 3x3 basketbal is begonnen. Misschien heb je er vanochtend al wat over gehoord bij Ronald. Nederland heeft zojuist de eerste wedstrijd gespeeld. Er is gewonnen, 19-17. Dus dat is mooi voor de Nederlandse heren. We gaan zo even proberen of we een van de basketballers van het team kunnen spreken.
1: Het is toch bijzonder, hè? Dat zo'n eigenlijk één bal van Worthy de Jong zo'n sport voor altijd op de kaart zet.
0: Ja, en nu doe je op het gouden punt, hè, op de Olympische Spelen.
1: Ik denk eigenlijk niemand hoeft te vertellen over welk punt ik het heb. Nee. Inderdaad, het gouden punt op de Olympische Spelen. Maar als die via de ring eruit gaat.
0: Worthy de Jong, dat is een beetje jammer, die doet helaas niet mee.
1: Verleden tijd?
0: Nee, die heeft even rust. Maar zometeen spreken we een andere Europese of Olympische basketballer. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: George Ezra, GPR Sport Radio en Shotgun. We gaan even naar Antwerpen, want het EK 3x3 basketbal is bezig. En de mannen van Oranje die hebben zojuist hun eerste pot gespeeld tegen Italië. Ze hebben ook nog eens gewonnen, 19-17. Dus goed om direct even een van de spelers te spreken van de Nederlandse ploeg. Direct ook een Olympisch kampioen, Jan Driessen wel te verstaan. Jan, goedemiddag.
1: Ja, hey, goedemiddag.
0: Ja, en ben je wel veilig?
1: Ik ben veilig. Ja, ik zat nog even op de step toen je 2 minuten geleden belde. Maar die is geparkeerd en ik loop nu naar het hotel.
0: Ja,
1: oh. Ik had me even een uurtje vergissen in dit gesprek, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh, maar, dit is, nou, ik ben blij dat je alsnog hebt opgenomen. En er was dus geen geld voor een spelersbus, begrijp ik.
1: Nou, er staat vrij veel file hier.
0: Oh.
1: Dus er gaat wel een bus, maar we zijn bewust even, want het hotel is kwartiertje verderop, dus we gingen bewust met de step, zodat we daar geen last van hebben.
0: Nou, die elektrische stepjes zijn dat, hè, die je vaak kan huren in Europese
1: steden. Ja, heerlijk, dat kan in Antwerpen.
0: Ja, daarom. Nou ja, en het was ook een vrolijke rit, denk ik dan, want jullie hebben gewonnen. Was het een makkie, of niet?
1: Nee, zeker niet. Het resultaat is inderdaad goed, dat je hem wint, maar het was een erg moeizame wedstrijd. We kwamen vrij dik achter, maar 9-3, misschien zelfs 10-3. Maar ja, we pakten ons goed. We gaan verdedigen, denk ik, met een erg sterke line-up. En vanaf dat moment deden we dat goed. Maar Makkie was het zeker niet, nee.
2: Ja, en jij als Olympisch kampioen, hè, dan, ja, ik volg dat van een klein afstandje en denk, ja, die gaan gewoon weer winnen. Die gaan dit EK-titel, deze EK-titel wel even binnenslepen. Voel jij die druk ook? Is dat nu anders dan 2 jaar geleden?
1: Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Die druk voelde ik toen ook niet. 3-3, het zit gewoon allemaal zo dicht bij elkaar. Het zijn een hoop goede teams. Ik denk dat wij een team hebben waarmee we kunnen winnen. Maar het is niet dat wij die sport al jaren domineren. Dus ik denk niet eens dat we favoriet zijn voor dit toernooi. Maar ja, dat maakt niet uit. We kunnen van iedereen winnen. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Maar het is niet zo dat wij hier wel eventjes een medaille op gaan raken. Zeker nog, sinds de Olympische Spelen hebben we geen medaille meer gepakt. Dus het wordt wel tijd.
0: Precies, je neemt de woorden uit mijn mond, joh. Want ja, jullie zijn dan niet meer bij de beste 3 gekomen. Maar is dat erg dan, als de concurrentie zo stevig is?
1: Is dat erg? Ik denk dat het mooie is aan sport. Ja, we willen graag het toernooi winnen, maar zo gaat het wel helemaal niet. Ik denk dat 3x3 in de breedte veel sterker aan het worden is. Maar goed, we hebben een heel goed team. We zitten bij de topteams. Dus we hebben geen medaille gepakt inderdaad, recente toernooien. Maar ik zou niet weten waarom dat niet nu wel kan.
0: Nee, daarom. Want als ik dan een beetje naar de line-up kijk, dan denk ik ook, ja, het is niet meer het Olympische gouden medailleteam, hè?
1: Nee, maar dat is niet erg, toch?
0: Ik denk dat er mensen zijn.
1: Nee, het is denk ik ook een gevaar dat als je succesvol bent geweest, dat je heel erg lang vast blijft houden aan hetzelfde. Ik denk dat het heel gezond is in elk sportteam dat je doorselecteert, dat je nieuwe jongens erbij neemt. En ja, dat zijn gewoon geweldige basketballers. Dus ik heb heel veel vertrouwen in dit team.
0: Nee, het mooie is, jullie blijven doorgaan ook met nieuwe jongens. Maar ik denk dan ook dat er zijn mensen die dit misschien niet meer hebben gekeken. Die wel dit interessant vinden, maar sinds de Olympische Spelen. Dus dat die dan ook eventjes moeten wennen. Van oké, het is niet meer het vaste team. Worthy de Jong, die pakt even rust. Die zit thuis, die is niet meegegaan. Dus,
1: Nee, dat heb je fout hoor.
0: Oh.
1: Worthy de Jong stond gewoon naast me op het veld.
0: Oh, echt waar? Oh, nou waar? Ik las dat hij even wat rust ging pakken, maar dan heb ik dat helemaal verkeerd gelezen.
1: Nee, ik weet niet waar je dat hebt gelezen.
0: Joh.
1: Maar er zijn er van die 4 zijn er 2 over. Dat zijn tenminste 2 die hier nu zijn. En dat zijn Worthy en ik.
0: Ja. En hoe ziet de rest van het toernooi er nog uit? Want jullie moeten vanavond weer aan de bak, dacht ik.
1: Ja, dus je hebt 2 poolwedstrijden. We zitten met z'n 3 in een pool. Vanavond om 21:50 spelen we tegen Spanje.
0: Mm-hmm.
1: Die spelen vanmiddag nog tegen elkaar, Spanje en Italië. En dan morgen hebben we een rustdag. Dan spelen de dames. Dan spelen we zondag kwartfinale, halffinale, finale.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval kwartfinale. En we gaan ook voor halffinale en finale natuurlijk.
0: Precies, ja. Alleen dan de uitschakelingswedstrijden. Ja, daar kan het gewoon heel close zijn. Dat hebben we natuurlijk ook op de Spelen gezien.
1: Ja, zeker. Dat kan close zijn. En in de pool ook. We hebben nu eentje gewonnen. Maar dat betekent ook nog niet dat we door zijn. Dus ja, we moeten vanavond gewoon weer scherp zijn. Het is lekker dat er wat tijd tussen zit. Kunnen we even eten. Misschien nog een tukje doen. Dan zijn we er klaar voor vanavond.
2: Ja, en al die aandacht, hè, die gewoon er van buiten is gekomen na die Olympische Spelen. Wat heeft dat eigenlijk gedaan met de sport zelf? Merk jij dat er zijn er veel meer mensen gaan 3x3 basketballen? Is de selectie halen van het Nederlands team nu ook veel moeilijker geworden dan voor die Spelen?
1: Ik heb het idee dat het basketbal in het algemeen in Nederland wel helpt groeien, ja, voor mij. Bij veel sportclubs zijn er gewoon wachtrijen als je op basketbal wilt. Ik denk dat de pleintjes in een aardig tempo uit de grond gestampt worden. Ik denk dat elke wijk wel een pleintje heeft. Ik heb het idee dat de afgelopen 2 jaar wel echt is toegenomen. Dat zie je zeker. Een hele hoop meer mensen weten wat 3x3 is. Mm-hmm. Maar ik ben al een tijdje dat ik fulltime 3x3 doe. En dat 3 jaar geleden uitleggen was een stuk lastiger dan dat nu uitleggen. Dus daarin merk je wel heel erg groot verschil. Ja, wat wij op een dagelijkse basis doen, dat verandert niet. Voor de Spelen waren wij gewoon bezig met beter worden. Goede resultaten boeken. En dat doen we nu in principe nog steeds. En ook de druk van buiten. Er kijken meer mensen. De druk zal iets groter worden. Maar ja. Ik kom even langs. Maar daar zijn we ook niet zo mee bezig. Ja, we doen ons best. Dat veel meer kan je ook niet doen.
0: Exact dat, inderdaad. Samen met Worthy de Jong dus. Zeg maar excuses dat ik hem vergeten was. Potverdikkie. Heel veel succes op het EK.
1: Dat is zeldzaam, hoor.
0: Ja,
1: dat is echt zeldzaam.
0: Ja, inderdaad.
1: Die wordt toch zelden over het hoofd gezien.
0: Nee, inderdaad. Maar fijn ook dat we jou spraken. Jan Driessen, basketballer van de Nederlandse 3x3 die basketbalploeg. Live vanaf het EK in Antwerpen dus. Op de weg naast de step. De wedstrijd is te zien bij de NOS.
2: Ja, Kees, wil ik ook nog...

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. En de Duitse radicaalrechtse AfD heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Merz. Die zei eergisteren dat wat de partij wil neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. Dat zorgde voor boelgeroep in de Bondsdag. De AfD won afgelopen weekend de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die staan in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. Het is onder meer heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Want daar ben je 35 minuten langer onderweg. Verder heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook 3 kwartier vertraging. Het is tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval is daar 1 rijstrook dicht. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik ook 40 minuten oponthoud. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16.
4: Direct naar Olaf Mol.
5: De tweede vrije training voor de grote prijs op de Madring. De grote prijs van Spanje is begonnen. De mannen hebben nog dik 58 minuten te gaan. Blijf erbij, dan mis je niks.
6: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Alle verf super voordelig.
8: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: GPR Sportradio. Formule 1 update.
12: De tweede vrije training in Madrid is zojuist begonnen. Olaf Mol volgt het voor ons.
13: Grand Prix van Spanje. De mannen hebben nog dik 52 minuten te gaan. Er zijn heel veel mensen naar buiten op een medium band. Er is er eentje, dat is Nico Hulkenberg, die rijdt op een harde band. En iedereen is natuurlijk bezig met wat ze vanochtend geleerd hebben, om dat dan vanmiddag toe te gaan passen. We hebben natuurlijk van tevoren heel veel gesproken. En ja, code rood en dat soort dingen. Nou, in de Formule 3 was er dus 1 code rood. En in de Formule 2 vrije training waren er 2. In de Formule 1 vrije training niet 1. En in de kwalificatie van de Formule 2 waren er weer 3. Dus de Formule 1-mannen laten inmiddels zien dat zij wel weten hoe je het moet doen dat we Abraham de Mostert haalt. Kimi Antonelli is op dit moment de snelste met een 1.34.2. Daar sluit Charles Leclerc nu op 18e van een seconde achteraan. Die 34.2 is overigens nog steeds 2/10 langzamer dan George Russell aan het einde van de ochtend ging. Maar die deed dat op een softband. Ook Verstappen heeft inmiddels zijn eerste runner op zitten op een mediumband. Hij laat daar op dit moment 1.5 seconde liggen. Dat is geen long run. Maar het is ook niet wat hij nog echt wil. En andere jongens zijn gewoon lekker bezig. Onder andere ook weer Yuki Tsunoda, die terug is op de baan, want die had vanochtend problemen met zijn stuurbekrachtiging. Mannen die nog geen tijd gezet hebben zijn Lando Norris en Fernando Alonso.
14: Wij volgen de tweede vrije training hier bij GPR Sportradio. De tweede vrije training in Madrid. Het hele uur. Je hoort er ook muziek en andere sport doorheen. Maar je zal zeker veel Olaf horen. En Olaf, we moeten nog eventjes één ding wel eventjes bespreken.
15: Vertel. Ja, kijk, vorige week, ik weet niet of jij het nog weet, maar we halen even een klein stukje terug van vorige week, het begin van de uitzending.
16: Dit zijn de momenten dat ik enorm aan bruin fruit zit te denken. Want het is natuurlijk vrijdagmiddag. Dan denk je, waar zijn de...
14: We hadden dat eigenlijk moeten regelen, hè?
16: De ballen en allerlei andere zaken.
14: Ja, dat hadden wij moeten regelen. Maar, ja. Maar dan heb je Robert van de productie.
16: Ah.
14: En die kan dingen regelen.
16: Lekker wel. Dames en heren, hartelijk welkom. Goedemiddag, vrijdagmiddag. Bruin fruit in the house. Hulde.
14: Kijk,
13: nu
14: toch?
13: Al goed. Nu al goed.
14: Ondertussen nog even de andere sporten.
15: Ja, ik pak meteen even door, want de Vuelta die is echt net gefinished. Nee, nou ja. Ik zeg wel net gefinished. Ik zie dat Buitrago, die heeft een volledig ineenstorting gehad. Die lag 3 kilometer onder de top, lag hij echt ver vooraan. Maar Eddie Dunbar, de Brit, die is er erop en erover gegaan, zoals het in het wielrennen heet. En die staat nu nog 100 meter vandaan van een hele schitterende overwinning in de Vuelta. Daarachter het peloton trouwens is redelijk tot bedaren gekomen. Enric Mas heeft 2 mannetjes op kop gezet.
14: De koploper, hè? Rode truidrager.
15: Exact. De rode truidrager heeft 2 mannetjes op kop gezet en controleert het peloton. Roglic lijkt wel een beetje uitgepierd na de tijdrit van gisteren. Is het lekker, Olaf?
16: Echt heel lekker, maar ik mag niet praten met vol mond, hè?
15: Ja, en de Nederlandse mannen bij het volleybal, het EK, die hebben zich ook echt goed herpakt. Tweede set met 25-18 gewonnen. Staat nu 1-1 in sets.
14: Tegen de Belgen is dat, hè?
15: Tegen de Belgen. Ja. Derde set heeft België een kleine voorsprong te pakken, maar ja, dit kan nog alle kanten op.
14: Ja, precies. Dit gaat dan over de poolwedstrijden van het EK volleybal. Olaf, die geniet nog eventjes.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
14: Ja, goedemiddag. Zometeen veel meer Olaf Mol met de tweede vrije training in Madrid daar. We volgen de Vuelta ook hier op GPR Sportradio. En nog veel meer sport en bruin fruit dan ook, hè?

0: die zijn lekker. Die bitterballen. Deze is ook lekker hoor. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. GPR Sport Radio. Ik hoop dat Olaf geen bitterbal meer in zijn mond heeft. Want de vrije training 2 in Madrid is bezig. Olaf Mol.
1: Ja, zeker te weten. De heren hebben een kort kwartiertje erop zitten. En het verschil bovenaan de tijdenlijst, wat natuurlijk eigenlijk gewoon de datalijst is, is maar 1/1000ste tussen Antonelli en Leclerc. En Antonelli werd zojuist in zijn run nog even opgehouden door Checo Perez. Maar ja, Perez reed in de chicane wel echt helemaal gewoon aan de binnenkant over. Ja, zeg maar de binnenkant dus van de baan. Dus ja, hoe ver wil je uit de weg gaan? Dat weet ik dan ook weer niet. Maar goed, het is altijd. En dan komt hij terug. Ja, this guy. En dat is always this guy. En hij doet this guy. En dat is niet goed met this guy. Russell op dit moment derde alsnog. Verstappen heeft wel zijn tijd verbeterd. Maar zit nog steeds op 1/17 van een seconde. Als we dan terug gaan naar de eerste vrije training, zaten toch een aantal mannen heel dicht bij elkaar. Want ja, als je kijkt naar de tijd die Verstappen liet noteren, dat was maar 83.000ste achter Lewis Hamilton. Die maar weer 84.000ste. Achter Charles Leclerc zat. En ook nu lijken het de Mercedes en de Ferrari's te zijn die de beste voor elkaar hebben. Dan zit er een vreemde eend op de 5e tijd op dit moment. En dat is Arvid Lindblad. Die doet eigenlijk best goed. Hij zit dus nog voor Piastri, Verstappen en Lawson. Onderlinge verschil tussen de Nederlander en zijn teamgenoot is 1/15 van een seconde. En ook de beide Alpines zitten gewoon nog in die top 10, 11 zo'n beetje. We nemen nog even mee of Verstappen in die laatste sector lekker door kan bouwen waar hij mee bezig was. Want hij heeft wel een aantal paarse mini-sectoren staan. Dat betekent dat hij na Lewis Hamilton zijn tijd over de klok zal gooien. Hamilton die dus op dit moment op 3/10 staat. Dus wel bezig aan een verbetering. Maar deze ronde is niet beter dan 1/16 van een seconde. Dan zullen we wachten op de Nederlander. Daar gaat Verstappen naar de snelste tijd met 500ste van een seconde. En dat is alles op de mediumband in getimede rondjes in zijn 3e getimede ronde.
0: Hartstikke idee. Olaf, nog even een vraag. Hè? Want we zagen veel berichten voor dit nieuwe circuit deze week. Vooroplopend op deze vrije training en straks ook de kwalificatie morgen en de race op zondag. Allemaal hier te horen op GPR Sportradio. Integraal trouwens. En het is een nieuw circuit. Merk je dat nu ook in die vrije trainingen? Zie je dat?
1: Ja, eerst wil Hamilton wel even wat roepen.
2: Protect.
1: Copy. Hij heeft problemen met de voorkant van zijn auto. Dan komt dat hij een beetje doorschiet. Ja, natuurlijk merk je dat. Wij noemen zo'n baan groen. Dat is hij niet qua kleur, maar dat is hij qua grip. Er is niet eerder gereden, een beetje Formule 3, een beetje Formule 2, maar dat zijn andere soorten banden. Dus elke ronde dat ze rijden, laten ze wat rubber achter en komt er meer en meer en meer en meer grip. Dus zul je de tijden over het hele weekend zul je ook steeds sneller en sneller en sneller zien worden. En vandaar dat je deze mensen ook, om die data binnen te halen, niet naar buiten ziet gaan. Oké, we gaan naar buiten doen, één rondje gaan we naar binnen. Nee, ze rijden allemaal 2, 3, 4, soms 6 ronden achter elkaar. Om in ieder geval de baan goed te leren kennen en in ritme te komen. En om voor het team de data binnen te halen.
3: Ja, en Verstappen doet het dus iets beter dan op de PlayStation van de week.
1: Ja, maar ik denk dat een aantal van deze jongens, en die hebben natuurlijk ook allemaal humor, die hebben allemaal gelezen, ja, het is moeilijk, het is lastig, en dan gaan ze op zijn PlayStation. Het was er ook eentje, niet met een stuurtje, maar met van die knopjes. Dat is al lastiger. Pierre Gasly riep ook, ja, ik heb elke muur geraakt, ze gaan wel mee. Piastri heeft een probleem, die wil achter meer grip hebben, zegt hij op dit moment. Want ik heb helemaal niks in de laatste sector van deze baan. Maar ik denk dat ze met die PlayStation dat ze daar een beetje grap van gaan maken.
3: Ja, ik vond het eigenlijk wel fijn, want ik speelde ook wel eens zo'n spelletje. Nou, inderdaad, dan gebeurt er precies wat er bij Verstappen gebeurt. Dus ik denk, nou, het is toch ook een mens.
0: Zeg je nou dat je even snel bent als Verstappen?
3: Ja, op de Madring zeker.
0: Ja, op de PlayStation. Hij had trouwens een video daarvan gedeeld op Twitter. Of op X, hoe je het wil noemen. Die kan je ook bekijken. Die hadden wij gezien, omdat Olaf die natuurlijk mooi in de appgroepen deelt.
3: Exact, die zit er bovenop.
0: Zometeen meer vrije training 2 vanuit Madrid. Robert Rijk, jij hebt ook nog eventjes de eindstand van de etappe in de Vuelta van vandaag.
3: Ja, die pak ik er nog heel eventjes bij. Het was dus Eddie Dunbar, die voor Pinarello Q35.6, die mooie ploeg. Ja, die mooie ploeg uit.
0: Ben je fan van, toch, Olaf? Of niet?
1: Enorm.
3: Ja, het is eigenlijk een ploeg uit het tweede niveau, maar mogen dus met een wildcard meedoen naar de Vuelta. En boeken dus hier vandaag hun eerste zege in een grote ronde.
0: Dat is heel mooi.
3: Dat is heel mooi. Santiago Buitrago, de leider in de bergtrui, wordt dus uiteindelijk tweede op 14 seconden. Het peloton eindigt op een minuut of 5 achterstand. Felix Gall, de nummer 3 in het peloton, heeft het in de slotkilometers nog even geprobeerd. Die heeft een paar seconden gepakt op Enric Mas. Maar Enric Mas zit echt voor zondag wel heel stevig in die rode trui.

0: Can't Stop Loving You, GPR Sportradio, met op dit moment de vrije training 2 in Madrid. Olaf Mol volgt hem.
1: Ja, zeker. En dat is niet zo fijn nieuws voor de fans van de Nederlander Verstappen. Die heeft een tijd, die we zojuist net zo mooi meenamen, snelste tijd, afgenomen vanwege track limits. En ook problemen voor de fans van Lando Norris. Want zijn auto staat inmiddels binnen, op bokken. Die had nog geen tijd staan, dus ik ga ervan uit dat, even kijken, hij heeft 2 rondjes gereden, dat hij binnengekomen is. Probleem gedetecteerd, gekeken wat het was. En nu staat de auto op bokken, de vloer komt er onderuit. Dus ik zeg, Norris is klaar voor de rest van vandaag. En dan loop je toch wel, zoals wij dat noemen, flink wat problemen op in de zogenaamde track time. En dat is, dat is niet tof, dat wil je niet. Wat wij ook altijd graag willen weten is, hoe hard gaan we nou eigenlijk? Hè? Want dat zijn ook altijd de leuke dingen. De Audi's liepen wel hard vanochtend. Die reden 337 en 335 km per uur in de speed trap. Als we dan naar Verstappen kijken, dat was 322. En de langzaamste was, dat zijn de Aston Martins, 299 en 297. Dat zijn Formule 2-tijden. Maar Lawson liep bijvoorbeeld maar 313 km per uur. Dus het kan zijn dat de jongens uit veiligheid dan wat meer vleugel zetten. Mm-hmm. Dan is er meer downforce, dan heb je meer grip. Ga je minder snel glijden en zo probeer je dat dan te voorkomen. Kleine verrassing vooraan. Ja, nog steeds Arvid Lindblad op die vijfde positie. En Tsunoda met zijn problemen van vanochtend ook gewoon nog op P9. En Alonso begint nu pas aan een outlapje. Dus die heeft de hele tijd ook nog binnen gestaan. Dus die heeft best wel wat tijd verloren. Maar die had vanochtend een proefstart die niet goed ging. En toen moest hij zijn auto langs de baan kapot neerzetten. Dus ik denk dat ook daar reparatiewerkzaamheden tot op heden geweest zijn.
0: Ja, want als we nog naar vanmorgen even terugkijken. Wat zijn de opvallendheden uit de vrije training 1 naast deze dan?
1: Nou, ik vond eigenlijk dat zowel Mercedes met 2 auto's als Ferrari met 2 auto's gewoon bam 1 en 2 en 3 en 4 stonden. En dat Verstappen daar dan aansluit op die vijfde plek, dan weten we, ja, dan moet je het een beetje naar het poppetje toe brengen. Vond McLaren niet helemaal mee, maar ook niet tegenvallen, 6e en 8e. En dan zijn de Audi's wel oké. En ja, we weten dat die Cadillacs en die Aston Martin, ja, die lopen voor een meter. Maar je moet het ermee doen, zeggen ze dan, hè.
0: Dan naar Robert. Robert, jij volgt het EK volleybal voor mannen. Nederland speelt in de poolwedstrijd tegen België. Hoe staat het?
2: Ja, het is echt een wedstrijd die constant kantelt van momentum. Zo lijkt hem. De eerste set ging met 25-14 naar de Belgen. De tweede set ging met 25-18 naar de Nederlanders. De derde set gaat weer met 25-17 naar de Belgen. De Belgen die overwegend net iets sterker worden geacht dan Nederland. Dus op zich zit Nederland nog goed in de wedstrijd. Een EK dat, ja, dus we zien het steeds vaker in sporten. In heel veel landen wordt gespeeld. Want het wordt uiteindelijk in 4 landen gespeeld. Italië, Bulgarije, Finland en Roemenië. Nederland speelt al hun wedstrijden in Finland. Hoopt zich te plaatsen voor de finale rondes in Italië. Maar vandaag dus de eerste wedstrijd tegen België. 2-1 in sets en de vierde set gaat nu beginnen.
0: Ja, nou, dat is als ze hem pakken, scheelt het. En anders, ja, tot 7 uur zijn we er. Hier bij GPR Sportradio met de vrijdagshow. Dus je hoort de uitslag sowieso voorbij komen. Zometeen ook veel meer vrije training 2 vanuit Madrid met Olaf Mol natuurlijk. En vandaag hoor je daar muziek en ander nieuws. Ander sportnieuws ook doorheen en ook andere live sporten. Morgen de vrije training nummer 3 integraal. Morgen ook de kwalificatie integraal. En natuurlijk zondag de wedstrijd ook integraal.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk.

0: lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: De prijs

0: trip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Alcohol en bloemen worden volgend jaar iets duurder, staat in uitgelekte Prinsjesdagplannen. Verder gaat de koopkracht iets omlaag, ook al komt het kabinet met meer geld daarvoor. Er zijn misschien ook in België mensen besmet met het Westnel-virus. 5 mensen liggen voor onderzoek in het ziekenhuis. Bij ons zijn er 18 besmettingen bekend en zijn er 3 mensen aan overleden. En een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Faber. Ze is volgens Faber door bepaalde posts op social media niet neutraal, zei ze in een debat.
9: GPR Sportradio. Verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de middag voorbij is, staan er nog steeds veel lange files. Bijvoorbeeld op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen is het nog druk. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 is de vertraging nog het grootst tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op onthoud is daar 35 minuten. Ook op de A4 in het westen van het land heb je nog ruim een half uur op onthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat daar vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. In Brabant is de A58 nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal. Na een ongeluk kun je beter omrijden. Over de A17 en de A16 kan dat. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Ook daar is de vertraging nog ruim een half uur.
9: GPR Sportradio. Formule 1 update.
12: Ja, Wesse vraagt op de app van GPR Sportradio. Hey, waar is het verslag van de tweede vrije training vanuit Madrid? Ja, GPR Sportradio heeft op vrijdagen altijd ook ander nieuws en muziek er doorheen. Maar Olaf Mol is hier natuurlijk wel.
13: U vraagt, wij draaien. We zien een aantal mannen die begonnen zijn aan zogenaamde long runs. En die zijn een seconde of 6-7 langzamer dan normaal. George Russell is er een van, die rijdt een 1.40. Bortoletto zit op een 1.41. Verstappen heeft zojuist zijn tijd verbeterd. Die is wel blijven staan. Staat nu 6e op 4/10 van een seconde. Vind ik toch wel bijzonder hoor, op deze baan met al die gekke doordraaiers. En nogmaals, als je er niet veel van gehoord hebt, het is in wezen het draaigebouw, maar dan in Madrid, daar rijden ze omheen. En een aantal hallen van dat draaigebouw, dat

0: zijn dan de paddocks. Dus er zijn teams die staan gewoon binnen. Er zijn teams die staan buiten. Er zijn teams die staan bijna helemaal in het begin van de eerste bocht. Er zitten grote stukken tussen. De coureurs hebben allemaal golfkarretjes gekregen om van A naar B te komen. Want het is geloof ik minimaal 3,5 minuut als je vanuit je motorhome naar de pitstraat wil komen. Normaal gesproken steek je gewoon over en dan ben je er. Maar goed, dat is allemaal hier niet aan de hand. Al met al vind ik de chaos meevallen, maar it's only Friday. En dus zijn ze bezig met het binnenhalen van de data. En is Kimi Antonelli voorlopig de man die de snelste tijd heeft genoteerd. Op een tiende gevolgd door Hamilton. Dan Charles Leclerc. De Ferrari zit er goed bij. Charles Leclerc overigens heeft het boetekleed aangetrokken voor de aanrijding van vorig weekend. Zegt, ja, ik had het niet bij mijn teamgenoot moeten doen. Dan zeg ik, bullshit, want Hamilton staat aan de buitenkant. Ik heb een quote van Hamilton gezien die toen een jongen was, zei, ja, als je aan de buitenkant zit, al ben je zesvoudig wereldkampioen, dan ga je er gewoon af, dat weet je. Hij zat aan de buitenkant, hij ging eraf. Maar het was toch de schuld van Charles. En ik denk, om de vrede te bewaren binnen het team van Ferrari, heeft Leclerc wel gezegd, ja, dat was niet echt collegiaal van mij. Ik denk, ja, het gaat gewoon om een positie. Niet zeuren, doorracen al met al. Onderaan de streep natuurlijk de problemen voor Lando Norris, waarvan ik nog steeds ervan uitga dat hij niet meer naar buiten komt. McLaren heeft normaal gesproken wel het een en ander op de app. Maar ze hebben zich denk ik nog niet gemeld. Ik check hem even. Ja hoor, McLaren, Harry Bull. We hebben een issue gevonden op de auto van Lando Norris. We gaan de versnellingsbak vervangen. We gaan proberen de auto van Lando voor het einde van de sessie naar buiten te brengen. Maar dat kon wel eens heel, heel spannend gaan worden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
2: Goedemiddag, de Vrijdagshow. En het is weekend. Zometeen meer Olaf Mol met de tweede vrije training vanuit Madrid. Ook het EK volleybal Nederland versus België. Hoor je allemaal.

0: Ja, kom maar.
1: En ondertussen Olaf.
0: Ja. Daar is de eerste code rood van de dag. Het is Arvid Lienblad. Hij zegt gelukkig, I'm okay. Maar hij is er wel afgeschoten. En dat is niet tof. Er reden een aantal jongens bij hem in de buurt. Het is niet helemaal goed zichtbaar. Ik denk dat het ergens bij bocht 8-9 gebeurd is. Maar die staat in de banden. Rode vlag. De tijd loopt door. Maar de puinhoop moet opgeruimd worden.

0: Ja, zo klonk het ook in Madrid. Toen al die onderdelen van die auto's over het circuit heen dwarrelden. Triggerfinger, I Follow Rivers, GPR, Sportradio. Olaf, nog steeds rode vlag, hè?
1: Ja, één auto. Dus je zegt auto's, maar het is er maar één. Oh, ja, die van Arvid Lindblad had zich wel voor jou juist verbeterd naar de vierde tijd. Dus dat is op zich wel goed. Maar ja, dit is wel voor hem einde training. En dan zou je denken, ja, soms heeft een code rood weer het voordeeltje voor Norris, waar ze een auto aan het repareren zijn. Nee, want de tijd loopt in de vrije training door. In de kwalificatie wordt de tijd stilgezet. En dan, als je binnen staat en je bent aan het repareren, win je dus tijd, maar die verlies je dus op dit moment ook. Ook Liam Lawson had wat gripproblemen. Die meldde ze juist aan zijn team van, ja, I've hit the wall. Want ik heb weinig grip. En er waren een aantal jongens die wilden net de pitstraat uitgaan. Dit is zo'n beetje 21 minuten dat je naar een long run situatie toe zou willen gaan. Ja, dan heb je vuil op je banden. Je mag de baan niet op. Je wordt teruggeduwd in de pitstraat. En ja, zo dadelijk uithuilen en overnieuw beginnen.
0: Nou, dit had jij al voorspeld, hè, Olaf? Gezondheid, ja.
1: Ik had voorspeld dat er denk ik vandaag in de Formule 1 minimaal één rode vlag zou vallen. Want dit zijn wel de beste coureurs. Daar moet je gewoon reëel in zijn. Ze hebben auto's met downforce, wat Formule 3 en Formule 2 minder hebben. Dat zijn mindere coureurs. Dat zijn jongens die veel meer risico nemen. En deze mannen hebben natuurlijk ook allemaal dat circuit op de fabriek, op de simulator al heel, heel veel gereden. Daar praat je niet over 20 rondjes. Praat je niet over 25 rondjes. Praat je over 2 dagen. Gewoon 2 dagen in een ruimte op de simulator om het maar te leren.
0: Toch denk ik dan wel, het is een nieuw circuit. Is dit dan logischer dat dit nu ook gebeurt? Dat we dus een crash zien omdat ze hem eigenlijk nooit echt hebben kunnen rijden, alleen in een simulator?
1: Nee, welkom in de wereld van de autosport. Autosport is dangerous. En wat is dangerous? Ja, het is altijd gevaarlijk, maar je gaat de grens opzoeken. Wanneer weet je waar die grens is? Als je er overheen gaat, wanneer ga je dat proberen? In een vrije training. Dit zegt Lindblad.
2: I'm sorry everyone.
1: Okay. En, ja. Ze zijn blij dat hij oké is.
3: Zoals altijd. Olaf, is het nou voor jou gek om zo'n circuit zo te bekijken waar je zelf niet de sfeer hebt geproefd, niet weet hoe het zit? Want je hebt natuurlijk 12.428 keer zo'n Grand Prix bezocht. 29, ja.
0: Robert, waarom heb je zo verkeerd zitten rekenen? Ja,
3: excuus, nee. Nee, maar nu bij Spa, al die circuits.
1: Nee, er zijn meerdere. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Las Vegas geweest. Maar dat kwam allemaal, heeft ook met COVID te maken. Uiteindelijk zijn we toch weggeduwd. Moesten we in hokjes gaan zitten op de circuits en dat soort dingen. Dus dat gaat eigenlijk veel vloeiender is dat gegaan dan je denkt. Mm-hmm. En aan de andere kant, jullie zien het net gebeuren. Er gebeurt wat met Lando Norris. Ik kijk op mijn app en ik krijg een appje. Hoef niet voor te vragen. Ik krijg een appje van McLaren. Dat is het probleem. Als je op de circuit bent, moet je gaan vragen, moet je iemand naartoe sturen? Moet je die man gaan zoeken? Waar is die man? Heeft die tijd? Whatever. Dus dit is ook de moderne wereld. Je hebt het.
3: Nee, maar ik denk dat het wel gek is om niet echt het gevoel te hebben van die... Nee, totaal niet.
1: Ik zit erin.
3: Ja, oké, maar...
0: Robert?
1: Ik zit erop. Ik ben ervan.
0: Ondertussen zometeen meer updates van Olaf vanuit de studio. Hij volgt dus de vrije training nummer 2 vanuit Madrid dus. Robert, jij volgt ook het EK volleybal. Nederland-België, hoeveel staat het?
3: Ja, in Finland lijkt België toch te laten zien dat ze een maatje groter zijn dan Nederland. Ze hebben de vierde set goed onder controle. Volgens mij, ik zie nu even naar 2 herhalingen te kijken, maar ik dacht dat het net 16-8 staan. Dus ze hebben een flink gat geslagen in die vierde. En mogelijk dus een beslissende set. Dus Nederland moet heel even aan de bak om die eerste groepswedstrijd in het EK nog naar zich toe te trekken.

0: Class Action Weekend, dat is het ook. Vrijdagmiddagshow hier op GPR Sportradio. En je kan appjes sturen naar de GPR Sportradio app. Dan ga je daar naartoe en dan pak je WhatsApp er weer bij. Henny vraagt, hey, hoe zit dat? Is het racecommentaar straks dan op de vrije training nummer 3 en bij de kwalificatie in de race integraal? Ja, dat is het. En nu hoor je weer Olaf Mol, die de tweede vrije training vanuit Madrid volgt.
1: Ja, en we hebben een starttijd. Dat betekent dat de mannen over iets meer dan een minuut en 10 seconden... de pitstraat weer vrijgegeven wordt en dat ze naar buiten mogen. Dat betekent dat ze allemaal aansluiten. Dus ze hebben allemaal tijd verloren. Dik 10 minuten door de code rood die veroorzaakt werd door Arvid Lindblad. Mij even de tijd gegeven om te kijken hoe het zit met de longruns. Kijk, op een baan, je vroeg dat net, een baan groen, weinig grip. Ja, dan zijn die banden ook niet helemaal happy. En dan krijg je tire degradation. Dan nemen die banden af. Dan komen er bolletjes rubber komen erop. Dus als je kijkt naar wat Verstappen bijvoorbeeld deed. Die deed een tijd van 1.39.8. Daarna zakte hij die in naar 41.6. Kwam hij terug naar 40.8, 41.2 en 42.4. Dat is best een stevige degradatie. En al na gelang het weekend voordert zal het wel wat beter zijn. Russell had een stint op de mediumband. 38.8 zijn bijna schaatstijden. 39.5, 40.0 en 40.0. Dus daar zit ook gewoon een halve seconde al tussen. Lando Norris deed dat. En dat was in de eerste vrije training 36.7, 36.7 en dan 38.0 en 39.6. Dus ja, ze gaan na 5 rondjes gaan ze er wel redelijk aan. Maar goed, daar hebben ze nu de tijd voor. Want ze gaan over 12 seconden weer. En Kimi Antonelli blijft voorlopig de snelste. Als ze nu voor die longruns zijn gaan kiezen, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat deze tijden van As We Speak niet meer verbeterd gaan worden deze middag. Maar nogmaals, wij zijn bezig met tijden. Zij zijn bezig met data.
2: Ja, ik zit toch even met je mee te kijken. En ik zie dat Fernando Alonso pas 6 rondjes heeft gereden vanmiddag in de tweede vrije training.
1: Ja.
2: Wat verwacht jij van zijn toekomst? Want daar blijft het maar een beetje ongewis over.
1: Ja, kijk, Fernando Alonso is een racebeest. Laten we dat voorop stellen. Die vindt alles wat vierwielen heeft, vindt hij leuk. En wat mensen alweer vergeten zijn. Hij heeft al een keer Le Mans gedaan. Hij heeft al een keer de Dakar gedaan, dat soort dingen. Toen kon hij hier weer terugkomen. Ik weet zeker, given the proper car, mooi Nederlands, als je hem de goede auto geeft, dan doet hij gewoon echt nog steeds wel serieus mee. Hij laat af en toe in deze Aston Martin, waarvan de motor nog zo slecht is dat hij er niet alles uit kan halen, doet hij toch ook nog wel weer aparte dingen. Maar wat ze ook doen bij Honda, omdat ja, de Japanners zijn super voorzichtig. Als ze niet helemaal het vertrouwen bent, torentjes als na, probeer het maar even. En dan, ja, we willen toch nog even kijken. Ja, maar nou, we willen toch nog even kijken. Ja, dan sta je binnen en dan wil je wel rijden, maar dan zeggen ze van de motorkant, nou, laat maar niet doen. Want als je er een ploft, ja, dan heb je kans dat je sowieso weer een hoop werk hebt en andere zaken.
2: Dus jij denkt dat Alonso nu voeterend door de box loopt?
1: Nee, want hij weet dit wel. En als hij aan het einde van de maand naar zijn bankstatement kijkt, dan denkt hij van ja, het is best gezellig bij dat Aston Martin.
2: Maar is het ook niet tijd? Misschien ben ik...
1: Nee.
0: Oh. Wat wilde je vragen, Robert?
1: Nou ja, voor de jongere generatie wil
2: je. Nee, ik volg de Formule 1 toch al geruime tijd met groot interesse. En als ik dan kijk, die namen, die constant maar rondgepompt worden. Er moet toch meer talent rondrijden.
1: Ja, ze zijn er. Die zijn er wel. En de meeste van die jongens zitten natuurlijk al in het Young Drivers Program van diverse teams. Nou heeft Aston Martin dat niet echt. En voordat jij in kunt stappen en het niveau, as we speak, dit niveau van Fernando Alonso aan kan, dan ben je wel even een paar.
2: Ja, maar ik zie onderaan zie ik dus inderdaad Bottas en Alonso bungelen. Ik denk, dan moeten toch eigenlijk twee jonge, frisse,
0: of scherpe coureurs voor
1: tevoren. Nou, bij Cadillac snap ik het wel, want Cadillac is natuurlijk een heel nieuw project.
2: Ja.
1: Dat betekent alles in de garage nieuw, alle mensen nieuw. Dan is het wel prettig als je twee poppetjes in de auto hebt zitten die niet van alles meteen in de vlekken gaan en 3 auto's plat rijden per weekend. Dus als je er even zo naar kijkt, dan Oké, laten we dit als benchmark nemen met die mannen. Dat die in de toekomst, op het moment als Cadillac weer echt competitief gaat worden, vervangen zullen gaan worden, is logisch. Maar de keus voor nu, want ja, het is letterlijk know-how, hè. Je kan het wel proberen. Wat gaat Max Verstappen zeggen?
3: Suddenly it feels heavier. It's like I have resistance or something.
1: Hij voelt het een en ander in zijn stuurwiel. Dat het bij zijn stuurbekrachtiging niet helemaal goed is. Hij zegt om een of andere reden voelt het zwaarder en dat soort dingen. Hij zegt oké, standby, we gaan eens even kijken. Dat zegt dan Giampiero. Maar ze hebben nog iets meer dan 10,5 minuten gaan hier.
0: Zometeen meer vrije training 2. Vanuit Madrid, in ieder geval hier op GPR Sportradio. Olaf Mol volgt het. De vrije trainingen zijn niet meer integraal, maar daardoor krijg je er dus wel Olaf Mol voor terug. Met scherpe updates tussendoor. En trouwens, vrije training 3 morgen, gewoon integraal. Kwalificatie integraal, race, allemaal integraal. GPR Sportradio.

0: Is It Any Wonder op GPR Sport Radio met de tweede vrije training vanuit Madrid. Olaf Mol.
1: Ja, is het any wonder dat onze vriend Yuki Tsunoda juist de snelste tijd van zichzelf neerzet? Ja, dat is het zeker niet. Liep natuurlijk wat achter, heeft nu 18 ronden gereden, doet het op een softband. Gaat ermee naar de 8e plaats en is van de Racing Bulls niet de snelste. Want dat is Arvid Lindblad, maar die veroorzaakte eerder natuurlijk een code rood. Charles Leclerc ging even rechtdoor zojuist in bocht nummertje 5. Curbstones zijn daar nogal hoog. Dus als je er te veel mee pakt, dan land je, dan veert de auto in. Dan ga je sturen op het moment dat die auto weer een fractietje uitveert. Je praat je over millimeters, maar dan is er dus druk weg. En dan kan je niet meer insturen en dan moet je hem uiteindelijk wel laten varen. Als we naar de computer kijken op dit moment, dan zien we weinig groene sectoren. En groene sectoren wil zeggen verbetering van tijden. En dus zien we dat er longruns aan de hand zijn. Russell rijdt een 38,6, Lewis Hamilton rijdt een 1,40. Terwijl zijn snelste tijd een 1,33 is, om dat maar even aan te geven. Ocon rijdt ook een 1,40, 40,2. Gasly rijdt 40,5. Dus ze zitten wat dat betreft niet ver bij elkaar. Olly Berman in de Haas rijdt 40,7. En dat is wat je wel wil zien. Verstappen is net naar buiten gegaan. En die rijdt dan een 1,39,2. Dus dat is dan wel weer goed. Dat doet hij vaker. Hè? Dat hij heel lekker bezig is met de uiteindelijke long run pace waar je op zondag wat hebt. De mooiste bocht is natuurlijk die monumentale. Die grote kombocht die er is. Ik heb het even zitten bekijken. 16% is de banking. Hij is dus 550 meter lang. Ze duiken erin met 270 km per uur. De top in die bocht is 286 en ze komen eruit met 269 km per uur. En dat heeft te maken met de wrijving die daar is. 66% van dat deel rijden ze op de internal combustion engine, oftewel op de verbrandingsmotor. En dat betekent dat ze maar 34% van de batterij daar gebruiken. Voor de rest iedereen behalve Alonso, die nu ook aan een tijdverbetering bezig is. Die moet nog 2 bochtjes, dus eens kijken of hij een sprongetje zou kunnen maken vanaf die 21ste plek. Want hij is nu ook langzamer dan zijn teamgenoot Lance Stroll, waarvan wij niet met z'n allen denken dat hij heel goed is. En dat doet hij. Hij gaat naar de 17e tijd. Maar dat gat is nog wel aanzienlijk, hoor. Want ik praat over 3,1 seconden, maar het was geen foutloze ronde.
0: Robert, het EK volleybal is bezig. Nederland die speelde in Finland tegen België. Hoeveel is het geworden?
2: Ja, de sterke Belgen hebben de Nederlanders toch een kopje kleiner gemaakt. 25-14 eerste set, 25-18 voor België. 25-18 de tweede set voor Nederland kwamen ze goed terug. Maar de twee sets daarna gingen 25-17 en 25-14 naar België. Ze hebben niet heel erg lang de tijd om daar bij de pakken neer te gaan zitten. Want morgen al spelen ze tegen Denemarken. Dan maandag tegen Servië, dinsdag tegen Finland en woensdag tegen Estland. Dus eigenlijk de komende 5 dagen spelen ze nog 4 keer. En daar moeten ze wel 2 of 3 potjes van gaan winnen om door te gaan naar die finale ronde in Italië. GPR.

0: Billie Eilish. Birds of a Feather op GPR Sport Radio. We volgen de tweede vrije training in Madrid. Met Olaf Mol. En die loopt op zijn einde, hè, Olaf?
1: Nou, ik niet, maar de tweede vrije training wel.
0: Dat bedoelde ik natuurlijk ook.
1: Ik weet natuurlijk dat ik niet de jongste van het setje ben. Lance Stroll krijgt juist te horen, we moeten slow the car down. Dus dat is ook alweer een dingetje. Ze geven nu in beeld dat Russell 39-6 rijdt. En dat Hamilton ook 39-6 rijdt. Nou, ik heb ze een beetje in de gaten gehouden. De enige die echt continu, en die zit dan in 39-3. En die staat dan weer niet in het rijtje wat FOM en AWS geven. Max rijdt gewoon lage 39ers continu. En is dus wat mij betreft op deze mediumband by far in de long runs de snelste van de middag. En dat betekent dat de balans van zijn auto goed is. En daar is die uiteraard heel blij mee. Oscar Piastri ging zojuist ook nog eventjes rechtdoor. Zoals verwacht is Lando Norris en zijn team er niet meer aan toegekomen om die versnellingsbak te repareren. Dus die laat heel veel liggen. Want de mannen die het meest gereden hebben, ja, dat zit toch richting de 23 rondjes, is denk ik het hoogste dat we zien. Ja, 23 ronden voor Leclerc. 23 ronden ook voor Esteban Ocon. En dus komen we in de laatste 10 seconden van deze tweede vrije training. En dus zal het rijtje in de top 10 niet anders zijn dan 1 Antonelli, 2 Leclerc, 3 Hamilton, 4 Lindblad. Veroorzaker van code rood, kapotte auto, dus dat wordt nog lastig. 5 Russell, 6 Verstappen, 7 Piastri, 8 Yuki Tsunoda, 9 Esteban Ocon en 10e Liam Lawson, die wel aan een outlap begint, maar dat doet hij om zo dadelijk de proefstart te kunnen maken. Antonelli werd overigens meteen als eerste afgevlakt. Dus de teams gaan nu al deze data, die is verzameld op de fabriek. Die krijgen morgenochtend gewoon een adviesje met wat wij gezien hebben. Zou ik X, Y, Z en alles wat erbij hoort gewoon veranderen om te kijken of de balans beter wordt. Dan babbelen ze nog even met de coureur. En Fernando Alonso zit al denk ik 2,5 rondje met zijn duim buiten de auto. Van ja maar jongens, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Ze zitten me in de weg.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 6 uur.
0: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Steeds meer plannen van Prinsjesdag zijn bekend. Zo wordt onder meer alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het Westnel-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die prachtige en vredige ochtend. Ook in New York was er een herdenking met voorgangers van Trump. Daar geen speeches, alleen namen van slachtoffers. En een Noorse violist heeft sorry gezegd voor het alarm van zijn telefoon dat afging tijdens de uitvaart van koning Harald. Hij had het toestel wel op vliegtuigstand gezet, maar het alarm voor zijn medicijnen was hij vergeten. Toch denkt hij dat koning Harald het niet erg zou hebben gevonden, omdat hij volgens de muzikant gevoel voor humor had. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar op veel wegen is het nog wel druk, zoals de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In de regio Nijmegen staat het ook nog vast. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik een half uur tijdverlies. Op de A29 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp. De vertraging is nog een kwartier. En in het zuiden staat een lange file op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en de afrit Bergijk. Door een ongeluk is de vertraging daar 3 kwartier.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee-hoo!
5: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Terugleverkosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
16: nee,
15: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
21: Nog 309.000.
22: Oké. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
27: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
31: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
0: Goedenavond, het is weekend. Wat zijn nou de teams om op te letten in de keukenkampioendivisie? Hoor je zo meteen. En wat zijn de top 5 sportmomenten van deze week? Je mag meestemmen via de app.

0: Everything But The Girl. Met Missing, GPR Sportradio, vrijdagavond. Het is weekend. Het is heerlijk. Robert Rijk is er ook. Producer Zeker. Van dit programma. Oud schaatser, huidig high rockster en influencer. Want ja, jawel, je hebt één video gemaakt om iets aan te prijzen op Instagram. Je hebt een merkdeal binnengehaald.
1: Ja, dat heb ik van jou geleerd.
0: Van mij geleerd. Ik ben niet echt een influencer. Anders zouden mensen wel weten wie ik zou zijn, denk ik.
1: Oh, nou, dat... misschien kunnen we iets gaan doen.
0: Ja, zeker. Je mag je zeker melden.
2: Laten we gewoon verder gaan met de sport, Kees.
0: Precies. Je luistert naar GPR Sportradio omdat je een sportliefhebber bent. Daarom maken wij altijd eventjes een overzicht wat nou waar te zien is op tv. Omdat er zoveel verschrikkelijk veel sportkanalen zijn en die wedstrijden verspreid zijn. Nou, daar hebben wij even een overzicht voor je.
2: Ja, eerder deze uitzending hadden we het al over de Solheim Cup. De golfcup waarin de beste golfers ter wereld bepalen of Europa of Amerika beter is. En het hele weekend volg je dat bij Ziggo Sport.
0: Ja, de tweede wedstrijd van Nederland op het EK 3x3 basketbal is vanavond om 9 uur live te zien bij de NOS.
2: Ja, de Grand Prix van Spanje, we hebben het er net natuurlijk al veel over gehad met Olaf, kun je het hele weekend volgen bij Viaplay, maar ook integraal met commentaar van Olaf en Jack bij GPR Sportradio.
0: Ja, wij krijgen nog wel eens appjes binnen via WhatsApp. Je kan ons appen, hè, via de GPR Sportradio app. Kan je berichtjes sturen naar de studio. Nou, dat heeft Margarita bijvoorbeeld gedaan en die vragen zich dan vaak af, hey, hoe zit dat?
2: Is dat geen pizza?
0: Nee, dat is gewoon een naam. Ja, kom op, ze heet gewoon Margarita, Robert. Kom aan. Nee, op vrijdag...
2: Begin een beetje honger te krijgen.
0: Ja, het is ook etenstijd. Het is op vrijdag is het altijd Olaf die dan nu voortaan aanschuift. Dus dat is extra luxe. Maar die dan in de sportprogramma's live updates aan het geven is van de vrije trainingen 1 en 2. Morgen vrije training 2. De kwalificatie en ook de race natuurlijk op zondag is allemaal integraal als commentaar hier met Olaf en Jack te volgen op GPR Sportradio. Andere zaken dan, want de prestigieuze Grand Slam Judo in Parijs met veel Nederlandse deelnemers is dan weer te volgen op judotv.com.
2: Ja, of Erik Mas de Vuelta kan winnen komend weekend, dat volg je live bij Eurosport.
0: En de eerste editie van de World Athletic Ultimate Championship, daar waar de atleten heel veel geld gaan verdienen, begint om 7 uur, dus vlak na deze show, in Boedapest. Live te volgen op GPR Sportradio. En wil je het kijken, dan kan dat via de NOS.
2: En in de Vriendenloterij Eredivisie trapt AZ in Alkmaar het weekend af tegen Willem II, live bij ESPN.
0: En ook om 8 uur de 6e ronde in de keukenkampioendivisie. En alle wedstrijden zijn te volgen bij ESPN. Even een opsomming. FC Eindhoven, FC Dordrecht, FC Emmen, De Graafschap, Helmond Sport, Jong PSV, Heracles Almelo, Jong AZ, Jong Ajax, RKC Waalwijk, MVV Maastricht, Almere City FC, NAC Breda, Jong FC Utrecht en VVV Venlo. Top Os. Zometeen trouwens hoor je welke wedstrijden je zeker in de gaten moet houden.

0: PR Sportradio met Queen en I Want to Break Free. En ja, weekend, dat is toch altijd wel heel lekker. Want dat betekent dat je heel veel voetbal kan gaan kijken. Onder andere een nieuwe ronde van de keukenkampioendivisie staat weer op de rol. Vanavond om 8 uur hoor je dat natuurlijk hier op GPR Sportradio. Je hoorde net al eventjes welke wedstrijden er allemaal te zien zijn op ESPN. En dan gaan we even naar onze keukenkampioendivisie Watcher. Lars van Velsum is dat, van de eerste de beste podcast van FC Afkikken. Want hij weet op welke wedstrijden we dan echt moeten letten. Lars, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, laten we beginnen met Heracles. Dat staat stijf bovenaan met 15 punten uit 5 wedstrijden. Wat is het geheim?
1: Ja, het geheim is een zeer makkelijk scorende spits. Hè? De Fransman Jean-Paul Njoli. En die heeft er al 9 in liggen in 5 wedstrijden.
0: Nou, dat is absurd dat hij niet nog even aan het randje van de transferperiode is weggekocht, joh.
1: Nou ja, ze hebben hem net gehaald, hè, en Heracles werkt. Hebben hem op basis van data gekocht. Hij komt uit de tweede divisie van Zwitserland. Ik had in ieder geval nog nooit van hem gehoord.
0: Ja, niemand had van hem gehoord, want hij komt uit de tweede divisie van Zwitserland. Je zei het al, dat is op basis van data, maar hoe vind je zo iemand?
1: Ja, zij werken dus samen met een databedrijf. En dan gaan ze gewoon. Dan laten ze de computer een analyse maken. En daar rollen dan spelers uit. En hij maakt het nog waar ook. 9 goals in 5 wedstrijden.
0: Ja, inderdaad. Dit is echt moneyball spelen. Alhoewel, dan heb je de trainer van Heracles, Helman. En die noemde de keukenkampioendivisie een beetje een flippo-divisie. Waarom?
1: Ja, nou, hij zei erbij dat iedereen van iedereen kon winnen. Nou, dat klopt sowieso. Maar misschien is het ook wel een beetje om de verwachtingen te temperen. Hè? Want ze staan inderdaad stijf bovenaan. Maar ja, als ze vanavond op hun broek krijgen, dan heeft hij in ieder geval de verwachtingen een beetje getemperd alvast. Maar hij heeft wel gelijk, hoor. Want wat iedereen kan van iedereen winnen. En gekke uitslagen zijn er elke week weer.
0: Ja, dus, en Heracles heeft toch ook gewoon een goede selectie. Dus laten die nu al zien dat ze voor het kampioenschap kunnen gaan?
1: Ja, die zit er wel echt. Die reken ik wel als absolute favoriet. Hè? Want buiten Njoli ook Scheperman is goed. Van Geelst is geweldig. Dus nee, die hebben echt een topselectie.
0: Als we dan kijken naar NAC, dat heeft een nieuwe trainer, Rick Ruijs. Kan die de boel weer een beetje op de rit krijgen?
1: Nou, ik hoop het wel voor iedereen uit Breda en omstreken. Want inderdaad, Carl Hoefkens deze week ontslagen. En vrij snel daarna werd Rick Ruijs al aangekondigd als nieuwe trainer. Is natuurlijk met Volendam gepromoveerd en gedegradeerd, net als Hoefkens. Maar die gaat nu beginnen en die heeft meteen een pikant wedstrijdje. Want hij mag tegen Jong Utrecht zijn Utrecht spelen.
0: Ja, als je aan Utrecht denkt, denk je aan Kruis en de familie Kruis.
2: Is het niet wat vroeg om zo vroeg in de competitie toch je trainer alweer op straat te zetten? Iemand die heel een voorbereiding heeft en die waarschijnlijk wel een plan en een visie heeft. En dan zeg je na 5 wedstrijden, toedeledokie.
1: Dat is eigenlijk helemaal het rare aan het verhaal met Hoefkens. Omdat hij kon van de zomer niet weg naar Leuven. Hadden ze nog een vergoeding voor hem kunnen krijgen. Maar nee, het ging niet gebeuren. Hij moest blijven. En hij blijft en dan gooi je hem inderdaad na een paar wedstrijden er al uit. Ja, dat is ook niet echt lekker beleid, als je het mij vraagt.
2: En hoe komt dat? Zijn daar dingen veranderd in de aansturing van de club?
1: Ja, slechte resultaten. Hè? En de voetbalwereld is opportunistisch. Hè? Dus als je het slecht doet, dan word je er gewoon uitgegooid. Maar het is wel gek, want nu moet je hem geld toegeven. En anders had je misschien nog wat op hem verdiend afgelopen zomer.
2: Ja, en Vitesse, die heeft de spits, Hilterman, aangetrokken. Maar er zit wel een beetje een randje aan, hè?
1: Ja, die Hilterman die heeft al wat clubs versleten in Nederland. Almere City onder andere en Emmen en NAC. Ja, en het meest bijzondere aan hem was dat hij speler was van NAC. Maar op het promotiefeest van Emmen stond te schreeuwen dat hij waar gaat Hilterman naartoe. Naar FC Emmen, naar de Eredivisie. Terwijl hij speler was van NAC. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Werd ook meteen uit de selectie gezet. Dus dat is een bijzondere jongen. Is dat.
0: Ja, en hij ging uiteindelijk niet naar Emmen. Dat was het allermooie. Het mooiste.
1: Nee, klopt.
2: Want Emmen wilde hem ook niet meer hebben?
1: Nee, die ging naar de Eredivisie. Daar denk ik dat ze hem niet goed genoeg voor vonden. Maar nu, via een omweg, is hij nu bij Vitesse beland.
2: In Arnhem schrikken ze natuurlijk niet zo snel van een beetje een stemmingmaker.
1: Nee, dat zijn ze wel een beetje gewend aan natuurlijk.
0: Dat kan ook leuk zijn voor het voetbal. Hè? Je moet niet allemaal brave borstjes hebben. Dat denk ik dan niet. Nog heel even, naar welke wedstrijd kijk jij uit vanavond?
1: Ja, ook Emmen de Graafschap. Hè? Want Emmen in goede doen dit seizoen. En de Graafschap natuurlijk totaal niet. Hè? Die staan 19e momenteel. Terwijl die toch, die hebben een nieuwe trainer, hè, Duivenvoorde. Dat was een beetje de wondertrainer van Quick Boys. Ajax trok nog aan hem afgelopen seizoen om hem te halen als assistent. Ja, nu staat hij met 1 puntje 19e. Dus die kunnen de punten goed gebruiken. Maar M is een zeer goede doen. Dus ik ben bang dat het gewoon weer een verliesbeurt wordt voor de Graafschap.
0: Vanavond is het allemaal te horen bij Heijn hier op GPR Sportradio. Ik ga je bedanken, keukenkampioen divisie-watcher Lars van Velsum van de Eerste de Beste podcast.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand...

0: of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: teruggeleverde kosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Alle Sigma Verf bestel je bij
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwijtaal. Er liggen nog zeker 10 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk gisteren in Zwitserland, zegt hulporganisatie Eurocross. 3 mensen zijn zwaar gewond, de meeste andere gewonden zijn het ziekenhuis alweer uit. De coalitie is het nog niet eens over de hervorming van de belasting op het rendement op vermogen in box 3. Daar wordt een half jaar extra voor uitgetrokken, maakt het kabinet dinsdag bekend in de troonrede. En in Bryant Park in Manhattan, New York, is 9/11 herdacht met een tijdelijk monument. In het park staan bijna 3000 lege stoelen. Net zoveel als het aantal slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers 25 jaar geleden.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Draait daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
18: Zometeen start een compleet nieuw atletiek toernooi. En atleten als Femke Broeders-Bol kunnen keihard cashen als ze een wedstrijd winnen. 120.000 plus

0: GPR Sportradio. Royce Royce met Best Love. Vrijdagavond. Ik ben er weer bij, Kees Dorenstein. Hallo. En Robert hallo, Rijk hallo. Is er ook weer bij. Hallo.
1: Goedenavond, Kees.
0: Producer van de show. Schaatser ben jij. Hyroxer.
1: Ja, Hyroxer. Ja. Daar wil ik het even over hebben, over dat Hyrox. Want vanavond, vrijdagavond, de box waar ik in train, de gym zeg maar waar ik train, ja, die doen één keer in de zoveel tijd een leuk verrassingsuitje. Dan heeft de coach heeft een uitje bedacht en dan denken we, nou, dan moeten we ons melden ergens in Utrecht, want de box is in Utrecht. En dan gaan we iets leuks doen. Nou, jij gaat nooit, want ik doe samen met jou deze show vanavond. Ja. Vanavond is het dus zo'n verrassingsuitje. Ik kan er niet bij zijn, maar ik vind het hartstikke leuk om met jou hier te zitten. Helemaal prima.
0: Heel fijn.
1: Maar jij gaat nooit wat ze vanavond aan doen zijn.
0: Nou, jij weet wat ik heel, heel graag doe. Ja. Ik zit erop, zeg ik altijd.
1: Ja, jij zit er zeker op.
0: Ik ben zelfs, bowler.
1: Je hebt zelfs eigen ballen.
0: Ik heb eigen ballen. Met mijn naam erin gegraveerd zelfs. Zo erg is het.
1: Nog.
0: Ja, dat kan je dus laten doen als je ze laat boren. Heel even een nerd dingetje voor alle bowlers onder ons. Of juist de mensen die er eigenlijk niks van af weten. Als je bolt op hoog niveau, dan kan je speciale ballen kopen die ook niet even zijn aan de binnenkant, zodat je mooie bochten kan gooien. Maar die moet je wel precies op je hand laten boren, dat je hem precies in hand kan geven. Ja. Als ze dat doen, kunnen ze ook je naam erin graveren.
1: Maar kun jij dan ook wel met gewone ballen, de gewone 13
0: baan? Oh, zeker. Dat is gewoon dom smijten rechtdoor.
1: Dom smijten.
0: Dat is ook heerlijk. Dat is heerlijk. Kleine tip voor als je nu luistert en denkt, ik wil de volgende keer winnen op dat uitje, als Robert dan wel mee is. Je hebt pijltjes op het midden van de baan staan, die zijn zwart. Mik gewoon tussen het voorste pijltje en het rechter pijltje. Vaak heb je een natuurlijke afwijking en dan raak je wel de voorste twee pins en dan gooi je het vaakst een strike. En dat is allemaal om.
1: Gaan we even terug naar de profsport, zou ik zeggen.
0: Ja, dat lijkt mij wel een hele goede. Want dit weekend lanceert de Wereld Atletiek Federatie een nieuw toernooi. De World Athletics Ultimate Championship. Een hele mond vol. En daarom schakelen we ook maar direct naar Boedapest, waar dat ook is. Want daar is ook Erik Roeske vanuit het stadion daar, atletiekjournalist en ook live aanwezig dus in Hongarije. Erik, goedenavond. Even kijken of we verbinding hebben met het stadion. Erik, goedenavond. Ja, je mag wat zeggen, Erik.
2: Ja, zeker. Hoor je me?
0: Ja, ik hoor jou heel goed. We hopen dat de lijn het ook houdt. Want jij zit natuurlijk in een stadion waar iedereen allemaal foto's aan het maken is. Dat moet allemaal de cloud in. En ja, dit is ook een verbinding via de cloud. Waarom komt de federatie nu met deze Ultimate Championship?
2: Ja, want zij dachten van, nou, er zijn altijd jaren, de even jaren, dat er geen WK is. Mm-hmm. Laten we dan maar eens een keer een soort mini-WK gaan organiseren. En dat start vandaag voor het eerst.
0: Ja, maar een mini-WK waar ze het wel even anders aanpakken. Want alleen al de prijzenpot is gigantisch, hè?
2: Ja, als je hier wint, dan krijg je $150.000. En dat is, dat is echt exorbitant voor atletieke mensen, zeg maar.
0: Want dan denk ik ook, gaat dit dan een veel grotere impact hebben, dit toernooi ook? Want hier zullen altijd de grote namen naartoe komen.
2: Ja, en die zijn er ook allemaal, ja. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder om dat een keer te aanschouwen. Want bij toernooien, normale toernooien, EK's, WK's, zijn er toch altijd behoorlijk wat andere atleten ook. Echt duizenden eigenlijk. Mm-hmm. En nu zijn er eigenlijk per onderdeel maar 8 of 16 deelnemers. En dat zijn echt de allerbeste.
0: Als je dan naar die prijzenpot kijkt, hè, 10 miljoen, 150.000 per persoon. Ik zat zelf even te rekenen, volgens mij een beetje omgerekend is het €130.000 per persoon.
1: Ja. Als je wint, dan moet je wel winnen.
0: Ja, dan moet je wel winnen. Maar
1: moet je wel de beste zijn van alle beste.
0: En krijgt de nummer 2 dan niks?
2: Jawel, die krijgt $75.000 en het gaat zo aflopend.
0: Wat een
2: zelfs als je nummer 16, als je 16e bent, krijg je nog $2.000.
0: Ja, gaat dit de atletiekwereld veranderen? Maakt dit het ook serieuzer? Van we moeten de topsterren ook gewoon meer betalen?
2: Nou, dat laatste dat denk ik zeker dat geldt. Maar tegelijkertijd, ik denk ook dat ze een echte feestje moeten maken. Zo, aan het eind van het seizoen, het is half september. Dit is echt voor de meeste mensen wel de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. En het is een soort eindfeest eigenlijk ook.
1: Ja, en voor een hele hoop atleten is dit dus een heel mooi feestje. Er zijn ook sporters, waaronder bijvoorbeeld de Nederlandse wereldkampioen kogelstoot Jessica Schilder. Dan zou je zeggen, nou, als er iemand op de lijst staat, dan is zij het. Maar ze doen dus helemaal geen kogelstoten.
2: Nee, ze staat er niet op. Nee.
1: Dat is toch gek.
2: Daar is heel veel om te doen. En zeker van de Wereld Atletiekbond mag je verwachten dat zij al hun disciplines willen bedienen. Maar dat doen ze niet. En natuurlijk, je hoort veel over, je moet ergens beginnen. Maar het is wel opvallend dat er heel veel technische onderdelen niet zijn. En eigenlijk alle loopnummers op één of twee na, die zijn er dan wel.
1: Ja, zeker de sporters die natuurlijk niet de meest aansprekende onderdelen doen. Bijvoorbeeld het kogelstoten. Dus dan ga je de 100 meter lopers, die vaak al hele lucratieve sponsordeals hebben, die ga je nog eens een keer extra belonen met deze grote prijzenpot. En Jessica Schilder, die er misschien bijna wel iets bij moet doen, die laat je zeggen, nou, blijf jij maar lekker thuis.
2: Nou ja, inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat bijzonder, deze keuze. En ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat dit over 2 jaar, 2028, toch anders gaat worden.
1: Ja, ik zag ook dat je nog in studie net nog even 2 fotootjes om te laten zien hoe mooi dat stadion eruit ziet. Het ziet er prachtig uit. Dat middenterrein is ook een beetje anders dan we gewend zijn, hè?
0: Nou ja,
2: ze hebben alles...
0: Ja, ik zat te kijken en ik heb de beelden voorbij zien komen. Ze hebben dat hele gras zwart gespoten.
1: Ja, dat wilde ik hem even laten vertellen. Hij zit erbij.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar toch, waarom?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, nou ja, om het dus als er een onderdeel is qua lopen of qua kogelslingen, is het trouwens wel voor de mannen. Want dat is een hele goede Hongaar, maar dat is geen toeval natuurlijk. Dat je echt het accent legt op wat er aan de gang is. En dat willen ze, denk ik, dat gaan we meemaken. Wij weten ook niet wat we gaan zien straks. We willen ze heel erg gaan accentueren. Dus daarom is alles zwart. Alle fotografen, er zijn natuurlijk best veel, die moesten allemaal zwarte kleding, zwarte schoenen aan. Dat ze dus niet opvallen. Dus we zijn wel heel erg benieuwd hoe dat er zo meteen gaat uitzien.
0: Oh, dus dat het echt draait om de atleten die vaak wat gekleurdere pakjes aan hebben.
2: Exact, ja.
1: De baan is wel gewoon echt ouderwets oranje. Ja, dat ze ook even een flitsend kleurtje overheen zouden leggen.
2: Nee. Maar ik ben wel heel benieuwd. Want ik denk met de event presentation, ze kunnen tegenwoordig zoveel meer dan vroeger. Dus we kijken eigenlijk allemaal wel een beetje halsreigend uit naar wat we gaan zien straks.
0: Erik Roeske, atletiekjournalist en dus aanwezig in Hongarije in het stadion in Boekarest bij de World Athletics Ultimate Championship. Allemaal ook vanavond te volgen trouwens. Want Hein komt er straks alweer aan. Om 7 uur hoor je hem hier op GPR Sportradio. En om 7:08 is alweer de eerste wedstrijd met Nederland erbij. De gemengde estafette, de 100 meter. Nou, daar kunnen we zo maar eens €130.000 mee winnen. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Gauthier, samen met Kimbra. Somebody That I Used To Know hier op GPR Sportradio. Ja, het weekend, het is vrijdagmiddag en dan is de sportweek voorbij. Dan komt het weekend er dus weer aan. Maar niet voordat wij de week eventjes afsluiten door een top 5 van sportmomenten van deze week. Die heeft deze redactie van dit programma gemaakt. Dus twee hele personen zijn erover gegaan en af en toe even gepolst op de rest van de redactie hier bij GPR Sportradio. Er is een top 5 uitgerold, maar daar mag je ook zeker op reageren via de GPR Sportradio app. Daar heb je een WhatsApp-icoontje in zitten. Dus mis jij nou een sportgebeurtenis of sportnieuws in die top 5? Stuur even een WhatsApp-berichtje naar de studio. Dan noemen we zo meteen nog eventjes de andere sportmomenten die we zijn vergeten. Zullen we beginnen met nummer 5?
1: Zeker weten, want het was ja, misschien niet een sportmoment, maar eigenlijk wel de week van Ronald Koeman junior. De Telstar-doelman. Hij begon met 2 benutte penalties tegen Cambuur. Een unicum in de Eredivisie voor een doelman. Koeman bij de collega's van ESPN.
2: Ik kan gewoon een goede penalty nemen en ik heb er vertrouwen in, dus geen twijfel.
3: Je was wel even aan het blazen toen je klaar stond.
2: Nee, je weet hoe het gaat. Ze gaan met je praten natuurlijk en die keeper en die spits, ja. Maar mij krijg je niet gek, joh. Gewoon een momentje voor jezelf pakken en focus.
1: Ja, een paar dagen later was hij, die keeper, die ging praten met Wout Weghorst en pakte op een hele mooie manier de penalty van Wout Weghorst. En alsof dat niet genoeg is voor deze week. Hij is gisteren ook nog eens vader geworden. Dus het was echt de week van Ronald Koeman junior.
0: 3 keer prijs. Hij moet trouwens nog 5 goals maken om de meest scorende Eredivisie-keeper ooit te worden. Maar dat zal hem vast lukken. Team Visma Leasebike dan. Blijft maar winnen in de Vuelta met 5 etappenzegens van Matthew Brennan. En 2 van Wout van Aert. Staat de ploeg inmiddels op 7 ritwinsten. Een record voor een ploeg in een grote ronde. Van Aert kan het succes van zijn jonge ploeggenoot en de dominantie van Visma nauwelijks geloven. Bij Sportza reageerde hij op deze bijzondere reeks.
4: Ja, het is ongelooflijk hoe het gaat. Ja, elke keer als we ons zinnen erop zetten, dan zijn we dichtbij en dan hebben we ook veel zelf in handen. Dus dat is wel een uniek gevoel, ja.
1: Ja, een harde woensdagavond voor Feyenoord in Camp Nou. De Rotterdammers gingen met 5-1 onderuit tegen Barcelona. Maar trainer Giovanni van Bronckhorst zag ook een belangrijke les van zijn jonge ploeg. Vertelt hij bij RTV Rijnmond.
5: To be honest, I feel one of the best moments of my career.
1: Dit is absoluut niet Giovanni van Bronckhorst.
0: Nee, inderdaad. Het is, ja, we hadden wat technische problemen
1: met het
0: doorsturen van quotes.
1: Now, die herken ik uit duizenden.
0: Really... Dat is?
1: Enric Mas.
0: Enric Mas. Nou, Enric Mas is er vast ook niet al te blij mee. PSV begon trouwens de Champions League ook niet al te best, hè, deze week.
1: Nee, speelde, nou ja, niet al te best. Een 1-1 gelijk spel tegen Shakhtar Donetsk, maar daar zat wel een overwinning in.
0: Ja, van Bronckhorst hou je nog te goed, maar we zullen het er zo meteen ook even met Heijn over hebben. Een enorme Feyenoord-fan die vanaf 7 uur presenteert op GPR Sportradio, dus gaan we het daar nog even over hebben. Luke Hartog dan groeide het afgelopen weekend uit tot de held van de autosport. Tijdens een race in China stapte de Nederlander uit zijn eigen auto om de zwaar gecrashte en brandende auto van Olly Milroy te bereiken en zijn collega te bevrijden. Bij Omroep West vertelde Hartog over het moment waarop hij besloot in actie te komen. Kijken of deze wel lukt.
6: Ik zag een gigantische vuurbal in de verte. En er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn.
0: Yes.
1: En Botik van der Zandschulp, dat is natuurlijk onze nummer 1 van deze week. Dat was, ja, op het sportgebied heeft hij wel de meest bijzondere prestatie neergezet. Want hij kende een uitstekende US Open, waarin hij na een spectaculaire comeback de kwartfinales bereikte. Maar in die kwartfinale bleek Alexander Zverev uiteindelijk toch te sterk. En na afloop blikte hij van der Zandschulp bij Eurosport terug op zijn succesvolle Amerikaanse avontuur.
7: We hebben natuurlijk ook geen Champions League inkomen, dus je moet extreem creatief zijn.
0: Dit is hem ook niet, hè?
7: En ik vind juist...
1: Nee, ik denk wel dat Botik van der Zandschulp verdient zoals de mensen in de Champions League, maar daar gaat het nu niet over.
7: Nee, dit is daar pas beslissen.
0: Ik van Bronckhorst?
7: Juist nee. Minimalisering van risico's.
0: Ook niet?
7: Risico's kopen
0: Wie is dit
7: en dan hopen dat het goed gaat.
0: Jordi Cruijff!
1: Dat hoort toch zo, dat is logisch.
0: Oké, ja, dat is logisch. Botik, die deed het beter dan ons technisch systeem, laat ik zo zeggen.
1: Lang verhaal kort, Botik zegt, ik ben bijna 6 weken in Amerika geweest. Ik heb van goede mensen gewonnen. Ik heb veel wedstrijden gewonnen. Ik ben goed geklommen. Dit smaakt naar meer.
0: Heb jij nou ook een sportmoment van de week die nog niet genoemd is? Laat het eventjes weten via de WhatsApp-functie in de GPR Sportradio-app. Dan nemen we die zo meteen nog eventjes mee.

0: Teddy Swims, Guilty, GPR Sportradio. Zometeen om 7 uur begint het avondprogramma. Wij zijn eigenlijk altijd maar gewoon een beetje het voorprogramma voor het avondprogramma. Dan gaat het helemaal los qua sport. Er is heel veel te doen. Dus daarom heb ik Hein Keizer even de studio ingetrokken. De presentator van dienst. Ja. Hein, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo. Hallo Kees.
0: Jij hebt een heerlijke show.
1: Jeetje, ik heb zoveel te doen. Ik ben nu al tureluurs van wat er allemaal op ons afgevuurd gaat
0: worden. Ja, jij kwam met je laptop binnen en je was ook van... Oké, dat. Je was echt super gefocust om te kijken.
1: Je wil natuurlijk zoveel mogelijk laten horen en zoveel mogelijk meenemen. We hebben de keukenkampioen-divisie, we hebben AZ. Maar we hebben natuurlijk ook dat atletiek toernooi waar het om tonnen gaat. Dat is waanzinnig veel geld. De 100 meter.
0: World Athletic Ultimate Championship. Ik zou adviseren, drink een glaasje water voordat je deze moet uitspreken.
1: Ja, precies. En Armand Duplantis, daar ga ik toch wel een klein beetje van genieten. Dat is mijn guilty play. Dat is mijn Roman Empire.
0: De hoogspringer uit Zweden. Hè?
1: Ja, die dan elke keer het wereldrecord van zichzelf verbetert met 1 centimeter. Dat is toch geniaal.
0: Ja, maar het is absurd, want dat heeft hij al 15 keer volgens mij.
1: Ja, zoiets. Het is het beste business idee ooit. Want hij springt alleen maar op het moment dat hij weet dat hij het wereldrecord kan aanscherpen.
0: Ja, en dat hij er een bonus voor krijgt.
1: Precies.
0: En dat is het eigenlijk. Want je krijgt volgens mij, het wisselt een beetje per toernooi, maar 50.000 tot 100.000 bonus.
1: Een kleine studieschuld.
0: Ja, inderdaad. Maar die heeft hij al wel 15 keer eventjes terugverdiend. Wist je dat hij trouwens ook muziek maakt? Hij staat gewoon op Spotify.
1: Oh, kijk. Ja, net zoals Noah Lang.
0: Ja, alleen wel beter.
1: En Noah Lang is de beste gestreamde voetballer van de wereld. Hè?
0: Maar Geertruida heeft nu een hit.
1: Ja, lid. Lid.
0: Ja, lid.
2: Depay heeft ook wel eens muziekjes gemaakt.
1: Ja, Depay. Maar Noah Lang staat helemaal bovenaan. Hij staat zelfs boven Ronaldinho en Depay, Quincy Promes, noem het maar op.
0: Nou joh.
1: Ja, dat pik je toch even mee.
0: En goed nieuws mensen, Hein gaat het allemaal draaien. Nee.
1: Nou, dat lijkt me niet heel verstandig.
0: Dat lijkt me niet heel verstandig.
1: Hoewel, Noah Lang heeft wel een paar goede nummers.
2: Ik hoop wel voor Hein dat Karalis, de Griek, die nu Duplantis een beetje aan het uitdagen is, dat hij dat vanavond nog niet gaat doen. Want dan... hou je het einde van de show niet, denk ik.
1: Ja, dan is mijn avond vergald. Nee, dat zal wel goed komen. Ik heb vertrouwen in Duplantis. Ik heb er ook echt zin in.
0: 7:08 is de eerste wedstrijd al met Nederland, hè?
1: Zeker. Wordt opschieten.
0: Nou, dan ga ik hem maar even afronden. Tot volgende week. Volgende week maandag doen wij even de show van Twan, hè?
2: Pakken wij gewoon even de post-weekend show erbij.
0: Ik zeg fijn weekend en luister lekker door naar Live Sport bij Hein.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwijtaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt, onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend, maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
4: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
11: Heijn. Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voordeelmarkt.
14: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo. De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
20: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: GPR Sportradio. Hein Keizer.
2: Een hele goede avond natuurlijk straks aan Schuinoog. Het komend uur op AZ, wat bovenaan staat in de Eredivisie en aftrap. Maar zometeen alle ogen op het, nu komt die World Athletics Ultimate Championship. Zo, in één keer goed.

0: know. You wanna make.
1: Need You Tonight in excess op GPR Sportradio. Goedenavond. Het was eventjes spannend hier in de studio. Want we waren aan het kijken naar de Ultimate Championship finale. 4x100 meter gemengd. Ik zit hier vanavond in de studio met Jacob van Katwijk. Jacob, goedenavond.
2: Goedenavond en ja, welkom. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ja.
2: En inderdaad, we zijn nog een beetje back-off van die finish.
1: Wij ook, hè?
2: Ja, ja, ja, ja, het was een snelle. Het was in 39-64... De Amerikanen, dan krijgen we Jamaica, Groot-Brittannië, Nederland, helaas laatste.
1: Ja, en we zaten die finale te kijken. Het ging natuurlijk heel rap, het is estafette, het is doorgeven. Het is een heel bijzonder toernooi. Het is namelijk een primeur. Dit weekend komt namelijk de crème de la crème van de atletiekwereld samen voor de allereerste World Athletic Ultimate Championship. Zie het eigenlijk een beetje, dus zo moet je het een beetje uitleggen voor mensen die dit concept nog niet kennen, als de Champions League van het atletiek. De beste atleten van het seizoen zijn uitgenodigd om het tegenover elkaar op te nemen. Denk aan de Olympische kampioenen, wereldkampioenen en de winnaars van de Diamond League. Die heb je natuurlijk ook. Kan je flinke bedragen mee winnen. En vanavond zijn er dus wat finales. Er zijn ook hele interessante sporters. We gaan Duplantis gaan we natuurlijk volgen. Ik ben, Jacob, dat weet je nog niet, groot fan van Duplantis. Dat komt allemaal straks. We hebben nog het hoogspringen voor de vrouwen. Komt vanavond dit uur voorbij. De halffinales van de 400 meter mannen. En we gaan natuurlijk een beetje vooruitblikken op die keukenkampioendivisie. Want dat zit er allemaal aan te komen. En Jacob, jij bent eigenlijk onze leading man voor de keukenkampioendivisie.
2: Ja, alle ogen natuurlijk ook weer gericht op Heracles Almelo. Dat staat stijf bovenaan. Wordt achtervolgd door MVV Maastricht. Gaat het dan eindelijk weer gebeuren na 26 jaar? Is dat wat te vroeg om te zeggen? Na 5 wedstrijden. Ze zijn lekker gestart. De ploeg uit Maastricht. En bij Heracles loopt natuurlijk een kanon daar in de spits. Die heeft er al 9 in liggen. Daar gaan we heel veel van verwachten vanavond.
1: Ja, en Jolie heet hij toch? Ja,
2: en Jolie. En hij scoort ze ook niet zo. Maar van dichtbij schiet hij gewoon tegen zijn tegenstander aan. Maar vanaf afstand knalt hij ze in de hoek. Penalties, kopballen. Het is echt zo'n typische bonkige grote spits waar mensen graag naar kijken of luisteren.
1: Ja, en we gaan het schakelkanaal van ESPN natuurlijk volgen voor die keukenkampioendivisie. We hebben ook de Vriendenloterij Eredivisie. Kortom, er is hier genoeg te doen tot 11 uur. Dus blijf lekker bij ons hier op GPR Sportradio. 4x100 meter, dus teleurstellend. Nederland als allerlaatste over de finish. Jamaica wint het goud op GPR Sportradio. Dit is Coldplay, het Kloks.

0: Coldplay, Chris Martin en zijn kameraden. Klaks op GPR Sport Radio. Goedenavond, Hein Keijzer hier tot een uurtje of 11. En we hebben heel veel livesport. We zijn natuurlijk die fantastische hardloopwedstrijd, de World Athletics Ultimate Championship, aan het volgen. En het mooie is dat je dus als winnaar van een onderdeel $150.000 kan bijschrijven op je rekening. Ja, dat is natuurlijk lekker als dat lukt. En Jamaica net bij de 4x100 meter wonnen daar. Maar ook natuurlijk heel belangrijk, de Vriendenloterij Eredivisie, de Keukenkampioendivisie. En we hebben natuurlijk de Vriendenloterij Eredivisie. We gaan de koploper vanavond aan het werk zien, Jacob.
1: De ongeslagen koploper en ook wel de Dark Horse genoemd. AZ tegen Willem II.
0: Ja, denk je echt dat zij de Dark Horse zijn voor de titel dit jaar?
1: Nou ja, je kent het spreekwoord waar twee honden vechten om een been, gaat de derde ermee heen. Ja. Iedereen heeft het eigenlijk over Ajax-PSV. Kan je zeggen, is Feyenoord dan dat derde been? Maar AZ staat ondertussen gewoon vrolijk bovenaan, ongeslagen. En het lijkt allemaal daar gewoon ontzettend goed op elkaar ingespeeld.
0: Ja.
1: Ik denk dat het nog wel eens knappe outsider kan zijn voor de titel.
0: Nou ja, ik heb hier Theo Brinkman van het Noord-Hollands Dagblad aan de lijn. Dat is een AZ-volger, een sportverslaggever, sportjournalist. Zeg ik dat goed, Theo?
2: Jazeker, helemaal.
0: Ja, want
2: sportverslaggever, voetbalverslaggever.
0: Je bent eigenlijk alles in één. Maar is dat zo? Voel je al een beetje die kampioenskoorts daar in Alkmaar?
2: Nee, zeker niet. Er wordt wel veel over AZ gesproken, inderdaad. En wat natuurlijk veel te vroeg is om nu al over titelkansen te spreken. Maar ja, dat gebeurt hier zo ongeveer elk seizoen. Als ze een goede start hebben, dan wordt er toch weer gezegd van, kan AZ dit seizoen meedoen om de titel?
0: Ja.
2: Nou ja, elk jaar is gebleken van niet, de afgelopen vijf jaar.
0: Ja.
2: En toch wordt het nu weer geroepen, dus ja.
0: Ja, maar helemaal,
2: het is erg vroeg.
0: Maar Theo, helemaal onterecht is het natuurlijk niet, want het voetbal is flitsend. Er staat een frisse ploeg, er staat een leuke coach. Ik denk dat jij als volger daar ook wel blij mee bent, toch?
2: Zeker, het is absoluut leuk om te zien dit seizoen. En er is ook wel een verschil hoor met de afgelopen jaren. Het ziet er wel wat steviger of stabieler uit. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen echt wel goed.
0: Mm-hmm.
2: De selectie is ook wel wat breder op het oog. Maar ja, het is altijd, weet je, 5 wedstrijden gespeeld. Straks in november kan er alweer van alles gebeurd zijn met blessures en een ongelukkige nederlaag hier en een pechgevalletje daar.
0: Gelijkspelletje tegen dus PEC, ik noem zeggen, maar iets. Zoiets, weet je wel, zo'n gekke wedstrijd die ertussen zit.
2: Ja, ze spelen nu tegen Willem II. En ik zag net twee jaar geleden. Verloren ze bijvoorbeeld hier thuis van Willem II.
0: Oh, okay,
2: dat en ook toen was Willem II geen topploeg.
0: Nee, precies. Maar ik zag een interview met Leroy Echtot, de hoofdcoach van AZ. En die zei van ja, we staan dan wel bovenaan, maar er mag wel een tandje bij. Waarom zou hij dat dan zo zeggen?
2: Nou ja, in de uitvoering. En hij wil het liefst natuurlijk, dat wil elke trainer, dat hij 90 minuten lang het spel ziet bij zijn elftal, waar hij op getraind heeft en wat hij wil zien. En dat was vorige week in Heerenveen bijvoorbeeld niet het geval. Toen kwamen ze 1-0 voor en daarna was het de rest van de eerste helft was het niet zo geweldig en was het toch wat minder. Dan zakten ze wat meer terug, werd het wat makkelijker.
0: Mm-hmm.
2: En dat wil hij eruit hebben.
0: Ja.
2: Kijk,
0: ja.
2: Hij weet ook wel dat ze op een gegeven moment gaan verliezen weer. Maar dan moeten ze er wel alles aan gedaan hebben.
0: Ja, is het nou zo, Theo, dat deze ploeg, hè, want ze hebben echt verschrikkelijk leuke spelers. Ik noem een Daal, Meerdink, Kwakman. Wie is nou het product op dit moment van AZ waar iedereen toch wel een beetje likkebaardig naar zit te kijken?
2: Daal, inderdaad. Al is dat wel een speler, dat zei hij zelf ook en echt dat ook. Kijk, hij heeft er nu al 4 gemaakt dit seizoen in de competitie. En dan is het natuurlijk, vinden mensen het geweldig, hè? Die acties en dat draaien en dat kappen en nog eens kappen en draaien en maar pingelen. Maar als hij straks 3 wedstrijden een keertje niet scoort, dan is dat ook weer een speler waar de mensen zich als eerste aan gaan ergeren.
0: Oh ja.
2: Dat
0: ja.
2: Ze denken van, oh ja.
0: Hebben die circusartiest weer, precies.
2: Ja, ja.
0: Ja, oké.
1: Maar Theo, mag ik even tussendoor komen? Ik hoor je wel heel erg fatalistisch praten over AZ. Van het gaat toch wel weer fout en we verwachten dat hij een tijdje niet gaat scoren.
2: Nee. Ik zeg wel, het ziet er wel stabieler en beter uit dan de afgelopen jaren. Maar na 5 wedstrijden, als je het fatalistisch wil noemen, nee, ik... Ik wacht nog eventjes met de Polonaise lopen hier. En dat moeten de mensen ook maar doen.
0: Oké.
2: Want daarvoor is de afgelopen jaren toch wel gebleken dat, dat AZ niet de lange adem had die nodig is om echt mee te doen.
0: Oké, Theo, wat heeft AZ dan wel nodig om mee te kunnen doen tot het einde om die titel?
2: Nou, kijk naar PSV. Die hebben natuurlijk, als je ziet wat die gehaald hebben aan spelers die zich al over meerdere jaren hebben laten zien in de Eredivisie. Ja, die hebben daar meer kwaliteit gewoon over de hele linie dan AZ. En als AZ echt mee gaat doen en lang bovenin mee blijft doen, dan komt dat echt door de teamgeest, denk ik. Het enthousiasme wat echt tot erin heeft gekregen. Die meeste spelers lopen echt wel weg met hem. Het is zo'n trainer waarvan ze zeggen van daar wil je voor door het vuur gaan. En ze hebben natuurlijk wel een paar spelers die echt wel ervaring hebben en veel kwaliteiten. Kelvin Stenck staat vanavond voor het eerst in de basis.
0: Kijk,
2: als die echt weer fit en op zijn niveau komt, dan is dat natuurlijk een geweldige versterking voor AZ dit seizoen ten opzichte van vorig jaar. Ja, want die heeft, als die een beetje op de plek van Meijlands komt te spelen van vorig seizoen, dan vind ik Stenck beter dan Meijlands.
0: Zo, dat zijn nog eens uitspraken, Theo Brinkman van het Noord-Hollands Dagblad.
2: Ja,
0: dat vind ik een gewaagde uitspraak. Ja, okay. Vanavond dus om 8 uur AZ tegen Willem II. We gaan het hier ook volgen op GPR Sportradio. Theo, dankjewel. En de kleine prognose voor die wedstrijd. Wat gaat het worden? Gaat AZ weer punten laten liggen? Net zoals 2 jaar terug?
2: Ja, nee, dit keer gaat het goed. Dit keer wordt het 3-0 of zo.
0: Toch dat fatalisme even achter ons gelaten. Theo Brinkman van het Noord-Hollands Dagblad. Dankjewel, fijne avond.
2: Ja, hetzelfde. But if I-

0: Paradise, Seal op GPR Sportradio. We hebben natuurlijk de Keukenkampioen Divisie die zometeen van start gaat. We hebben natuurlijk de Vriendenloterij Eredivisie. Dat is natuurlijk AZ tegen Willem II, wat om 8 uur gaat beginnen. Maar Jacob van Katwijk vanuit het Live Center. We hebben natuurlijk ook allerlei wedstrijden die over de grenzen gespeeld gaan worden. Vertel eens even.
1: Ja, en interessant is natuurlijk in Duitsland Union Berlin tegen het Schalke 04 van Juri Mulder. Die wedstrijd begint om 8:30. Krijgen we nog in de Serie A een ook heel interessant affiche, namelijk Venezia tegen Fiorentina. Daar hebben ze de trainer de laan uit gestuurd.
0: Ja, klopt. Dat is een gewoon opvallend verhaal. Fiorentina heeft Fabio Grosso, jou wel bekend natuurlijk.
1: Die pingel, hè, toen Gattuso daarna zijn onderbroek over het veld liep.
0: Ja, precies. Hij besliste in principe de penalty-serie in 2006. Dat is denk ik de WK-finale die nog steeds in mijn geheugen het meest gegrift is. Heb je dat niet? Zo'n finale die zo'n indruk heeft gemaakt?
1: Ik denk het wel, maar voor heel veel mensen...

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Aanstekelijk hoor.

0: 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt... Vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn 2 rijstroken dicht... bij knooppunt Bad Hoeverdorp door een ongeluk. Vertraging is 10 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog file... tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Er is ook een rijstrook dicht en de vertraging is daar 20 minuten.
15: GPR Sportradio. Hein Keizer.
17: Goedenavond, we volgen nog steeds de World Athletics Ultimate Championship. En daarin is er nieuws, want de halffinales van de 400 meter zijn geweest. En Vijvers is als 6e en is dus uitgeschakeld. Alleen de top 4 ging door. Dat allemaal op GPR Sportradio.

0: Dit is Keen. Op GPR Sportradio. Heerlijk om zo het weekend in te luiden, toch? Dit is toch de beste muziek voor je weekend? Ja, in mijn geval, ik vind Keen, dat kan je gewoon bijna altijd overal draaien. En dat moet je ook overal blijven draaien. We zitten hier bij GPR Sportradio in de startblokken. Want over een klein, wat zal het zijn, kwartiertje, 20 minuutjes... gaat het dan daadwerkelijk gebeuren. Jacob van Katwijk, de keukenkampioen-divisie, gaat van start. Welke wedstrijden vallen erop en welke wedstrijden gaan wij nauwgezet gaan wij volgen?
1: We gaan natuurlijk alle 8 volgen, maar de meest opvallende zijn natuurlijk Heracles Almelo tegen Jong AZ. Omdat Heracles natuurlijk stijf bovenaan staat. Wordt achtervolgd door MVV Maastricht. Dat speelt thuis in de Geuzelt tegen Almere City. En het geplaagde De Graafschap. Dat is het slechtst gestart ooit. Dat staat heel laag. Dat moet uit tegen FC Emmen. Op de Oude Meerdijk gaan zij zich herpakken, hè, de superboeren. Dat is de grote vraag. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook ontzettend benieuwd. Vorige week, weet ik nog, toen zat ik hier met Gert Barnhorn, excuses. En toen zeiden we na de eerste helft er werd een beetje weinig gescoord. En in één keer uitslagen, dat heb ik bijna, dat leken we hockey uitslagen. Er vielen zo ontzettend veel doelpunten. Verwacht je nou vanavond dat dat weer gaat gebeuren? Want Jolie staat bijvoorbeeld wel in de basis.
1: Als je inderdaad naar vorige speelweekend kijkt, of vorige speelronde, dan mag je dat ook wel gaan verwachten. Want er worden gewoon mooie fouten ook gemaakt daar. En er zijn gewoon jongens met een ontzettend goede traptechniek. We zagen het bij VVV Venlo. Lars de Blok knalt zo een bal op de lat. Die zit er niet eens in, maar voor hetzelfde geld zit hij er wel in. En die spits waar jij het over hebt, met zijn 65 kilogram aan spiermassa, in de spits bij Heracles, die gaat vanavond gewoon weer scoren. Ik weet het zeker. En je had het ook over Dordrecht vorige keer. Het was 6-3, dat soort uitslagen.
0: Ja, bizar toch?
1: Je maakt het mee in de keukenkampioen-divisie. En dat is bijna een garantie vandaag ook alweer.
0: Ja, en ook wel heel bijzonder bij AZ tegen Willem II staat. Hoorden we net van Theo Brinkman van het Noord-Hollands Dagblad. Kelvin Steens, die staat in de basis. En dat is zijn eerste basisplek. En dat is wel heel toevallig. Sinds 18 januari 2025 tegen Willem II. Dus een soort full circle moment voor Kelvin Steens. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe die het gaat doen. Je hebt natuurlijk ook, dat vind ik wel mooi aan dat AZ. Ik zat net even de opstelling erbij te pakken. Max Meerdink, Daal, Kwakman en Stengs in de basis. Dat is toch een basis voor voorhoede om van te watertanden?
1: Nou, ik denk dat de concurrenten zoiets ook wel zouden willen opstellen. En niet te vergeten achterin, hè, die soms wat vervelende jongen Wouter Goes.
0: Heeft hij toch wel een beetje van zich afgegooid.
1: Ja, maar toch zullen mensen altijd naar hem kijken. Terwijl ze dan dus als bliksemafleider daarop letten. Ja. Maar ondertussen is het gewoon een ijzersterke verdediger.
0: Ja, ik hoorde jou trouwens toen we een liedje aan het beluisteren waren. Hoorde ik jou van ja, die Duplantis, wat is daar nou zo bijzonder aan? Dat ga ik je straks allemaal naar achter, ga ik dat uitleggen. Duplantis is een posthoek hoogspringer. En die verbreekt keer op keer op keer zijn eigen wereldrecord. En is daarmee bizar rijk geworden. Dat is echt een fenomeen. Maar hij ziet er ook heel. Hij lijkt een beetje op alsof hij recht uit een Netflix-serie is gelopen. Dus dat gaan we straks allemaal kijken. En ondertussen gaan we lekker luisteren naar Chris Rea. Die ken je natuurlijk van Driving Home for Christmas. Maar hij heeft ook andere muziek gemaakt. En dat is deze. En dat is een hele fijne. Op GPR Sportradio. Vrijdagavond. Even genieten. I Can Hear Your Heartbeat.

0: Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat op GPR Sportradio. Toch wel opvallend nieuws hoor, wat zojuist naar buiten is gekomen. De KNVB gaat namelijk de vuurwerkprotocollen gaan ze aanscherpen. Ze gaan namelijk, ze hebben eigenlijk gezegd van op het moment dat er één vuurwerk of iets van vuurwerk op het veld wordt gegooid, ja, dan staken we de wedstrijd volledig. Maar Jacob, jij bent natuurlijk ook voetbalvolger, Jacob van Katwijk vanuit het Live Center. Gaat dat er niet voor zorgen dat dit eigenlijk de supporters de baas worden in het stadion?
1: Misschien even kortstondig, want je weet, als we een wedstrijd gestaakt willen hebben, nou, dan gooien we, het maakt niet uit wat voor een stuk vuurwerk op het veld, hebben we gezien met die plastic bekertjes. Aan het begin zagen we het heel vaak, opzettelijk staken. Maar ik denk, met dit soort hoge straffen, aan het begin zullen we het een paar keer nog extra zien. En daarna wordt er denk ik wel korte metten mee gemaakt. Wordt ook wel tijd.
0: Ja, maar ik zag toch wel heel veel grote voetbalnamen, grote journalisten, belangrijke opiniemakers binnen het voetbal. Die zeiden allemaal, dit is het meest achterlijke plan wat er bijna bestaat. Nou, achterlijk is het groot woord, maar dit is wel een soort van het probleem nog groter maken. Je legt het probleem nu bij de supporters neer, in plaats van dat je gaat handhaven. Zie ik dat dan verkeerd?
1: Ik denk dat er aan allebei de verhalen wel een stukje waarheid zit. En ja, als je het bij de supporters neerlegt, kan je ook kijken van, hoe gaat dan een supporter van een andere ploeg daarmee om? Stel, je gaat vermomd als supporter van Ajax.
0: Ja, denk je dat gaat gebeuren?
1: De Kuip, en je gaat het daar verstieren. Weet je kan opzettelijk, als je echt kwaadwillend bent, kan je misbruik maken van deze aanpak.
0: Had ik helemaal
1: aanpak.
0: Nog niet over nagedacht, joh. Misschien is het ook wel leuk als je nu zit te luisteren op GPR Sportradio. Van, ja, hoe kijk jij hiernaar als luisteraar van dit radiostation? Misschien wel als voetballiefhebber. Denk je misschien van, ja, wat zijn ze nou aan het doen? Want het nieuws is dus, de KNVB gaat het protocol voor vuurwerkincidenten aanscherpen. In het voetbal worden wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioendivisie voortaan direct definitief gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar een andere tribune wordt gegooid. Dat is ook nog wel even belangrijk om te vermelden. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Pak even de app van GPR Sportradio erbij. Stuur ons even een appje naar de studio en dan kunnen we het er straks nog even over hebben. Want we zitten straks te kijken naar een vriendenloterij Eredivisiewedstrijd. Ja, ik hoop niet dat die gestaakt wordt, want volgens mij gaat dit protocol ook direct in, Jacob.
1: Maar als het dus niet op het veld terechtkomt, dan gaan we nog steeds door. Dus ze mogen alsnog die fakkels doorgeven.
0: Nee. Het is oprecht als er vuurwerk wordt afgestoken in het stadion.
1: Ja, nou ja.
0: Wij komen er al niet uit, dat merk je al aan alles. Jacob en ik die zitten al een beetje te kijken van, nou, hoe gaat dit worden? We hebben jouw hulp nodig. GPR Sportradio, pak de app erbij en stuur een appje naar de studio. We horen graag van je.

Ja, en ondertussen volgen wij natuurlijk de World Athletics Ultimate Championship. Daar was de 400 meter halve finale zojuist. Lieke Klaver is door naar die finale. Ze werd tweede in haar eigen halve finale met een tijd van 49,76.

0: The Weeknd, Blinding Lights, hier op GPR Sport Radio. Het is bijna zover. We zitten hier af te tellen hier in de studio. Jacob van Katwijk. Het is tijd voor de keukenkampioendivisie straks om 8 uur. Het is 5 voor 8. Ja, we zijn langzamerhand aan het opbouwen. Welke wedstrijd heb jij in je vizier?
1: Nou, dus inderdaad MVV tegen Almere City. En niet alleen omdat ze goed zijn gestart, maar ja, is daar dan ook echt het geloof? Is daar het geloof in Limburg, in Maastricht, dat ze ooit weer terug in de Eredivisie komen? Voor het eerst deze eeuw eigenlijk, want aan het begin van deze eeuw werden ze eruit geknikkerd,
0: ja.
1: In 2000.
0: Ja.
1: En ja, er wordt altijd wel gesproken over, ja, het is pas de competitiestart, maar je moet vanaf een bepaald punt erin geloven. We hadden het vooraf nog met de AZ-watcher erover. En die sprak zo negatief eigenlijk erover. Van ja, ze zullen wel weer in elkaar storten. Maar zo kom je er nooit. Ik ben benieuwd of ze bij MVV nou, op die manier erin staan.
0: En dan heb je aan Andries Jonker natuurlijk een ontzettend goeie. Want die praat altijd vol bravoure over elke wedstrijd die hij speelt. En dat gaan we straks zo meteen volgen. Maar eerst heb ik nog even Robbie Williams voor je met Angels hier op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwijtaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde 20.000 euro op om de uitvaart te kunnen betalen. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Is echt serieus? Wat een geld.
11: 15.000. Potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
10: Albert Heijn. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
15: Kippie.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Keizer.
23: Het is 8 uur en dat betekent, Jacob van Katwijk, dat er gevoetbald wordt.
24: Nog overal de brilstand op het bord. Grote kans wel bij MVV, Almere City. Doelman Wendges ranselde een kopbal vlak voor de doellijn weg. En een hooggrote hoofdwond bij Max Meer.

0: Ja, u vraagt, wij draaien doelpunt bij Heracles tegen Jong AZ Jacob.
1: Heracles op voorsprong gekomen. Het is Scheperman van dichtbij. Kopbal komt eerst op de paal. Dan rolt hij tergend traag voor de voeten van Scheperman. Haalt verwoestend uit tegen de netten. En dus 1-0 voor Heracles tegen Jong AZ.

0: Een van de meest gehate bands in Amerika, hè, Nickelback. Wist je dat?
1: Dat wist ik niet. Ik wist wel dat mijn vader hem haatte. Die zei, hij heeft te veel hete aardappels gegeten of zo. Rauwe stem. Ik vind hem wel lekker altijd klinken.
0: Ja, toch? Ja, ik snap ook niet waar die haat vandaan komt. Maar er zijn toch heel veel mensen die dat een hele vervelende band vinden om naar te luisteren. Nickelback, hou je mind me op. GPR Sportradio. Het is 8 uur geweest. De bal rolt bij de keukenkampioen-divisie. De bal rolt bij de vriendenloterij Eredivisie. En we kijken met een schuin oog naar al die wedstrijden die voorbij komen. Jacob, we zagen net een doelpunt bij Heracles. Hoe ging dat eraan te pas? Was het onze grote vriend Ndoli?
1: Nee, niet eens. Maar het was een rebound van dichtbij erin geschoten door Scheperman. En ondertussen wordt er vrolijk verder gescoord op de velden van de keukenkampioen-divisie. En wel te verstaan bij op de Oude Meerdijk. Het is de uitploeg, jawel. Het zijn de superboeren, de zo geplaagde ploeg, zo slecht begonnen. Maar zij scoorden. Het is de spits. Het is Kania die van dichtbij wist raakte te knallen. En de Graafschap dus op 0-1 daar op de Oude Meerdijk tegen FC Emmen. Voor de rest nog alles 0-0.
0: Nou, ik krijg nu toevallig ook even een berichtje binnen. Helmond Sport tegen Jong PSV. Ook een doelpunt hier op het scherm.
1: Helmond Sport, Jong PSV.
0: Ja.
1: Terwijl je het erover hebt, gebeurt het. Dus, ja, het is natuurlijk ook een soort streekderby. Helmond Sport komt op 1-0 tegen dat Jong PSV. We zien vaak spandoeken hangen dat mensen daar een beetje op tegen zijn. Die belofte teams. Maar het geeft ook, dus ook een derby. En daar zijn we nu getuigen van. Helmond Sport komt op 1-0. En hoe ging dat dan? Dat is vanuit achteruit de back die helemaal opstoomt. Ze lopen elkaar een beetje in de weg. Dan is het de back van Helmond. De linksback brengt hem in de 16. Bij PSV weten ze daar eigenlijk geen raad mee. Ze zijn die bal eigenlijk volledig kwijt. En dan blijft hij hangen. Wordt hij in het lange hoekje geschoven. En zo staat Helmond Sport op 1-0 tegen Jong PSV.
0: Hey, gaat dit nou betekenen dat de Graafschap een beetje uit die onderste regionen van die keukenkampioen-divisie gaat kruipen door deze stand?
1: Nou ja, virtueel gezien komen ze dan op, inderdaad op 4 punten. En er zijn nog wel wat wedstrijden te gaan. Je hebt natuurlijk die periodes waar je hoog in zou kunnen eindigen. De Graafschap, ja, dat heeft ook een beetje ingeleverd. Hè. Vorige week werd er nog door een oudspeler tegen hen gescoord. En het is toch wel een beetje van oudsher een club die eigenlijk het liefst ook in de Eredivisie wil zien. Dat spokende vijverbergje waar de grote clubs altijd in verdrinken. Dat missen we ook wel een beetje.
0: Hey, we zagen een hoofdwond bij Max Meerdink. Doet hij alweer mee bij AZ tegen
1: Ging eigenlijk razendsnel die behandeling bij Max Meerdink. Doet even terugdenken aan Jaap Stam destijds. Die werd langs de kant gehecht. Hierbij werd er iets anders gedaan. En vrij snel was het bloeden weer klaar. En Max Meerdink staat gewoon weer in de spits bij AZ.
0: En de stand?
1: AZ, Willem II nog altijd 0-0. En er wordt natuurlijk wel gezocht naar Max Meerdink. Die gewoon weer durft te koppen.

0: The Best, Tina Turner hier op GPR Sportradio. Het kan natuurlijk verkeren in een trainerscarrière. Het kan zomaar zijn dat je de ene dag FC Dordrecht een beetje door de krochten van de keukenkampioen-divisie aan het loodsen bent. Bij Beerschot, als ik het goed heb, het ook wel oké doet. Promoveert inderdaad naar de eerste league, maar vervolgens na een half jaar ook weer weggaat vanwege oneenigheid met de leiding. Maar dan kan het zomaar in één keer zijn dat je een paar maanden later hoofdcoach van Fenerbahçe bent. Het is het verhaal van Dirk Kuyt. Trainer Dirk Kuyt is namelijk voorlopig de eindverantwoordelijke bij de Turkse topclub Fenerbahçe. De voormalige international neemt de taken over van de opgestrapte hoofdtrainer Ismail Kartal. Ja, dat is wel heel opmerkelijk, want die Ismail Kartal die maakte dat ook bekend tijdens een persconferentie na afloop van de Champions League wedstrijd. Toen zei hij gewoon, ik kap ermee, ik heb er geen zin meer in. De voorzitter die zei nog van, nou, dat moeten we nog maar even zien of dat zo gaat worden. Maar uiteindelijk is het dus wel zo. Dirk Kuyt is gewoon hoofdcoach van Fenerbahçe. In ieder geval voor de komende periode. We gaan even naar het livecenter. Daar zit Jacob van Katwijk. Jacob, wat heb jij in je vizier?
1: Er is tussendoor niet meer gescoord vlak voordat we naar Tina Turner gingen. Toepasselijk natuurlijk werd er gescoord bij Helmond Sport tegen Jong PSV. Het was Livio Cicero die hem uiteindelijk maakte. En op de andere velden bij Heracles Almelo was er iets interessants. Dat was namelijk vuurwerk. We hebben het net over vuurwerk gehad. Alleen dat vuurwerk werd buiten het stadion afgestoken en was zichtbaar van in het stadion. Interessante fenomenen. Wat doe je daarmee? Ja. Het is in ieder geval dus niet volgens die ene regel, maar het was wel te zien.
0: Ja, maar dit wordt dus gewoon het ding dat mensen steeds vaker dus misschien wel vuurwerk buiten het stadion gaan afsteken. Dus dat
1: is natuurlijk wel ook verboden.
0: Ja.
1: Dus dat mag eigenlijk ook niet. Alleen dan schaad je daar de club weer niet mee. Dus iedereen gaat interessante creatieve oplossingen zoeken om alsnog die pyro, no pyro, no party door te zetten.
0: Ja, precies, precies. Ja. En ondertussen zit ik met een schuinoog te kijken, want Duplantis, mijn grote held van deze avond, die werd even in beeld genomen voor de Polstok finale. Dat heeft alles mee te maken dat we deze avond volgen we de World Athletics Ultimate Championship. Dat is een hele bijzondere atletiekwedstrijd die gedaan wordt in Budapest. En daar kan je $150.000 winnen door een onderdeel te winnen. Dus alle grote sterren, alle wereldkampioenen, alle Olympisch kampioenen, die doen daaraan mee. Er doen ook heel veel Nederlanders mee. Lieke Klaver zagen we al eerder op de avond de halve finale van de 400 meter doorkomen. Maar ook Duplantis, dat is de Polstok hoogspringer, die gaan we zeker bekijken. Want dat is een fenomeen. Die heeft al heel vaak het wereldrecord verbroken. En dat gaat hij misschien wel vanavond weer doen. Dat houden we allemaal in de gaten hier op GPR Sportradio. En een doelpunt bij Eindhoven.
1: Goal
0: tegen
1: bij Dordrecht. FC Dordrecht komt op 1-0. Het drukt FC Eindhoven helemaal naar achteren. En vanaf de achterlijn wordt die bal de drukte ingewerkt. FC Dordrecht komt dus uit bij FC Eindhoven op 1-0. En dan kijken we nog even terug hoe dat allemaal ging. Vanaf achteruit, de doelman werd daar lastig gevallen. FC Eindhoven, ja, zorgt ervoor dat FC Dordrecht dus de vrije trap krijgt. Keeper dekt niet lang na. Bouwt van achteruit snel op en zo komt FC Dordrecht dus via een razendsnelle aanval uit op die 0-1.

0: GPR Sportradio op de vrijdagavond. En dat is een heerlijke avond om hier lekker te gaan luisteren. Want er gebeurt van alles en nog wat hier op de Nederlandse velden. Keukenkampioen Divisie, Vriendenloterij, Eredivisie. En we hebben al de misser van de avond gezien, Jacob van Katwijk.
1: Misser van
0: het Live Center.
1: Ja, op de Koel. VVV Venlo, Top Os. Grote kans voor Delanoy. En die bal zijn ze in Venlo nog steeds aan het zoeken. Voor open goal jaagt hij hem over. En op de andere velden is er wel gescoord. Namelijk Heracles Almelo wordt in verlegenheid gebracht door Jong AZ. Het begint allemaal bij de doelman met misschien wel de mooiste naam. Liu Ki-song zet heel die aanval op. En uiteindelijk kan die eenvoudig worden binnengetikt door een van de gebroeders De Wit. En daardoor staat het dus 1-1 in het Acito Stadion. En er is ook iets gebeurd. Er is namelijk al vroeg gewisseld een blessure. Het is Meerstad en Bolk. Dat is de mutatie die daar heeft plaatsgevonden. Dus er gebeurt dus van alles bij Heracles Almelo, Jong AZ.
0: Ja. Ja, we zaten net die wedstrijd een beetje zo met een schuin oog te kijken. En ik had wel het idee, het werd in beeld gebracht bij ESPN, dat het nou nog niet echt lekker loopt bij dat Heracles. Die hebben het hartstikke moeilijk met de ploeg uit Alkmaar.
1: Misschien is dat dus het gevaar, hè, waar ze altijd een beetje voor waarschuwen. Als je bovenaan komt te staan, dan een beetje de boel gaat onderschatten. Vooral die jong teams zijn vandaag goed bezig. Ook Jong Utrecht is op voorsprong gekomen uit bij NAC.
0: Oké.
1: Roept van Dundas.
0: Zo, avondje NAC.
1: Avondje NAC en avondje belofteploeg is het vandaag.
0: Ja, ja, en ondertussen is Bergwijn trefzeker geworden bij zijn club Al-Ittihad. In het voetbal heeft Steven Bergwijn opnieuw gescoord voor zijn club Al-Ittihad in de Saoedische competitie. De aanvaller opende in de 28e minuut de score in de uitwedstrijd tegen Al-Faisali. Dat is toch wel lekker. Denk je dat Bergwijn bij de selectie zit van Xavi Hernandez? Want die komt er natuurlijk aan volgende week.
1: Nou, hij heeft in ieder geval gezegd op de persconferentie dat hij alle competities in de gaten houdt. En daarmee doelde hij ook op Saoedi-Arabië, waar natuurlijk ook Summerville speelt.
0: Oké, nou, dat gaan we in de gaten houden. We houden natuurlijk de keukenkampioen-divisie in de gaten. En bij AZ Willem II is er al een doelpunt gevallen.
1: AZ Willem II nog altijd 0-0, maar het is wel AZ dat aandringt. En Willem II, zoals verwacht, naar achteren drukt.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
22: Fomar, voordeelmarkt.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar heb je nu ruim 20 minuten.

0: minuten oponthoud. Door het ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam bij Ravenstein. Daar doe je er 10 minuten langer over.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keijzer.
2: Ja, en we zijn hier nog tot een uur of 11. En ik zie dat er gescoord is bij AZ.
3: Klaasie brengt de koploper van de Vriendenloterij Eredivisie op 1-0 tegen Willem II. Fantastische combinatie. De paas wordt splijtend gegeven door Stengs. Meerdink met het hakje. Klaasie werkt hem erin. 1-0 AZ.

0: script for the first time op GPR Sportradio. Mocht je nou willen afvragen van, goh, de Formule 1, hoe gaat dat er dit weekend uitzien? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want er wordt natuurlijk geraced en wel in Madrid, de Grand Prix van Spanje. De Madring, als ik dat goed uitspreek. Het klinkt wel grappig, hè? De Madring. Ik denk dat dat het is. De Madring. Even kijken, want de Formule 1 strijkt dit weekend neer in Madrid. Het Circuito de Madring is het speeltoneel van de Grand Prix van Spanje. Morgen kan je bij GPR Sportradio de derde vrije training vanaf 12:30... en de kwalificatie om 4:00 integraal volgen. Dat betekent dat je gewoon helemaal wordt bijgekletst door Olaf en Jack hier op GPR Sportradio. Maar ondertussen wordt er gevoetbald. Jacob van Katwijk vanuit het Live Center. En er wordt gevoetbald in de Keukenkampioen Divisie en in de Vriendenloterij Eredivisie.
1: De Eredivisie nog altijd 1-0 voor AZ door een goal van Klaasie. In de Keukenkampioen Divisie wordt er ook flink gescoord. Bij FC Eindhoven, FC Dordrecht is de stand 0-1. FC Emmen, de Graafschap 1-1. Bij Helmond Sport, Jong PSV, de mooiste goal van de avond tot nu toe. Het is daar ondanks de kletsnatte omstandigheden Penzo namens Jong PSV met een keiharde droge knal. De rechtsback zet daarmee de stand op 1-1. Dan krijgen we Heracles Almelo, Jong AZ 1-1. Jong Ajax, RKC Waalwijk nog altijd 0-0. MVV Maastricht tegen Almere City nog altijd 0-0. NAC Jong Utrecht 1-1. En VVV Venlo komt zojuist op 2-0 tegen Top Os. En had de score geopend dankzij een klunzige eigen goal van Top Os. En tot zover dus de tussenstanden in de Keukenkampioendivisie.
0: Ja, en bij AZ Willem II hoorden we je net een doelpunt vermelden. Hoe zag dat doelpunt eruit? Het was volgens mij wel een mooie aanval van AZ.
1: Fantastische goal. Ja, koploper waardig, hè. We waren benieuwd hoe zou Stengs het nou doen bij AZ sinds zijn basisplaats. Voor het eerst sinds lange tijd gaf een geweldige paas strak over de grond naar Meerdijk in de spits. In plaats van dat de spits meteen naar het goal gaat, kiest hij ervoor om een hakje te geven terug op good old Klaasie. En scoorde daarmee pas zijn 20ste goal in zijn loopbaan in de competitie. En hij is al 35. Aardig voetballertje, maar scoren doet hij niet zo vaak. Maar nu dus wel, 1-0 voor AZ.
0: Wat lekker zeg, dat dan gebeurt voor Klaasie, die toch veel blessureleed heeft gehad tijdens die wedstrijden. Hey, en ondertussen zit ik ook even te kijken, als het zo blijft, hè, en de MVV maakt even een doelpunt, dan zijn ze gewoon koploper in de keukenkampioendivisie.
1: Ja, aangezien Heracles Almelo nog altijd een beetje blijft steken op die 1-1 tegen Jong AZ, dan zou inderdaad MVV eroverheen kunnen gaan. En dat is inderdaad dan misschien het begin van een sprookje waar we aan het begin over spraken. Misschien gaat dat dit jaar dan eindelijk gebeuren.
0: Ja, dus dat gaan we zeker in de gaten houden. Jacob van Katwijk vanuit het Live Center, dankjewel. En we spreken je zo meteen weer. Op GPR Sportradio draaien we ook af en toe even wat muziek om even bij te komen van al dat voetbalgeweld. The Night You Murdered Love, ABC, op GPR Sportradio.

0: The Night You Murdered Love. ABC, GPR, Sportradio. We moeten even snel overschakelen naar het livecenter. Daar zit Jacob van Katwijk. Het is hommelus bij Heracles in Almelo.
1: Een van de gebroeders, De Wit, was het eerst de een en nu de andere. Niet te verwarren met die gebroeders De Wit toen in Den Haag. Het is 2-1 voor Jong AZ. Van dichtbij wordt erin getikt. Zo staat de koploper ineens 1-2 achter dus tegen Jong AZ op de andere velden. Bij het andere AZ zagen we trouwens de tweede grote misser van de avond. Stengs voor open goal ramt hij hem echt werkelijk waar bijna onmogelijk over. Ja. Haalt de handen door het haar, dan ben je wel even bezig als Stengs zijnde. Dus die zal wel even balen, had daar de 2-0 op zijn slof. Maar we gaan straks waarschijnlijk rusten daar met een nog altijd 1-0 voorsprong voor AZ tegen Willem II.
0: Ja, en is het nou een ergere misser dan tegen Top Os?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Zeker als je de techniek van Stengs kent, dan mag dit niet gebeuren. Bij Top Os heb je altijd nog het excuus van oké, weet je, maar anders had ik bij AZ gespeeld.
0: Ja.
1: Terwijl er ondertussen ook wordt gescoord in Breda. NAC komt op 2-1 voor tegen Jong FC Utrecht. Maar die weet dus wel hoe je die bal laag moet drukken. Daar waar Stengs dat eventjes vergat.
0: Ja, vooral de reactie van Echtold was mooi. Hè? Die ging helemaal uit zijn stekker op het moment dat die bal gemist werd.
1: Ja, maar dat kan ik wel begrijpen. Je ziet de klasse bij hem, bij die ene goal, hoe die hem opzet. En dan verwacht je dat ook als hij zelf de trekker kan overhalen. Dus ja.
0: Ja, en ook terug nieuws bij MVV, want daar was een heftige blessure te zien.
1: Helaas bij de jonge Milan Hofland, hè, de zoon van, die gaat eraf. En hij hield zijn arm overeind, alsof hij misschien wel zijn pols heeft gebroken. Dat wachten we natuurlijk altijd even af wat er aan de hand is. Hij moet er helaas voortijdig vanaf. Hij wordt vervangen door Schenk.
0: Ja, het zag er een beetje uit. Je moet dan je arm fixeren. Het zag er een beetje uit alsof hij... wat je bij wielrenners wel eens ziet. Dat ze dan die arm moeten vasthouden omdat het sleutelbeen gebroken is. Maar hij had het met zijn arm... Het zag er niet heel vrij uit. Is dan bekend waardoor dat kwam? Van wie gewoon ongelukkig neer?
1: Het was een keiharde botsing eigenlijk. Hè? Dus totaal ongelukkig. En inderdaad, wat je zei, fixeert hem. Hij moet zijn onderarm overeind houden. De fysio doet het niet, laat het hem zelf doen. Hij loopt door de pijn heen naar de kleedkamer. Zijn treurig gezicht dus bij Milan Hofland.
0: En de standen bij MVV?
1: MVV, Almere City nog altijd 0-0.

0: GPR Sport Radio. De vrijdagavond staat bol van het voetbal. En we moeten onszelf even rectificeren. Het is wel grappig, want het ene moment ben je trainer van Fenerbahçe en het andere moment ben je het niet. Want Dirk Kuyt is toch geen trainer van Fenerbahçe. De Turkse ploeg heeft in de kortstepen naar buiten gebracht dat onze trainer, en dat is dan Ismael Kartal, zijn taken blijft vervullen. Onder leiding van Kartal bereidt onze ploeg zich voor op de wedstrijd van maandag. Het is een hele vreemde gang van zaken, Jacob Katwijk.
1: Chaos. In-out, in-out. Ja, ja. Dat je als Kuyt-zijnde daar dan weer gewoon naast gaat zitten. Ook bijzonder, toch?
0: Ja, nou ja, bij gebrek aan beter, denk ik dan vooral, toch?
1: Het is eigenlijk, ja, bij gebrek aan beter. Het is nooit rustig daar, toch? In, bij Fenerbahçe.
0: Nee, nee,
1: bij die clubs.
0: We moeten ook even uitleggen bij Ismael Kartal. Die zei naar de Champions League wedstrijd van ik kap er mee, ik heb hier geen zin in. Ik ben niet de juiste man op de juiste plek. Toen zei de voorzitter nog van ho, ho, ho, dat gaat zomaar niet. Maar vervolgens leek het er echt op alsof hij zou stoppen. Er werd ook naar buiten gebracht dat Dirk Kuyt hoofdtrainer zou worden van Fenerbahçe. En nu is het dus toch niet dat Dirk Kuyt de hoofdtrainer wordt van Fenerbahçe.
1: Ja, hoe zou je als fan van Fenerbahçe moeten voelen als je dit soort nieuwsberichten steeds ziet?
0: Oh, ik dacht dat je ging zeggen als je hoort dat Dirk Kuyt je hoofdtrainer
1: wordt. Als Dirk Kuyt je hoofdtrainer wordt, ja. Hij heeft het niet overal. Ja, sinds bij ADO Den Haag heeft hij zo'n reputatie, hè. Maar wie weet, komt hij net als in zijn spelerscarrière langzaam weer omhoog.
0: Ja, het is vrijdagavond. We volgen de keukenkampioendivisie en de vriendenloterij eredivisie op de voet. Wat zijn de tussenstanden? Want het is bijna overal rust, volgens mij.
1: In de vriendenloterij eredivisie leidt de koploper met 1-0 tegen Willem II. In de keukenkampioendivisie is er vlak voor de rust nog een paar keer gescoord. FC Eindhoven is namelijk op 1-1 gekomen tegen FC Dordrecht dankzij een eigen goal van Pinas. FC Emmen, De Graafschap 1-1. Helmond Sport, Jong PSV, 1-1. Krijgen we Heracles Almelo, dat natuurlijk lastig heeft tegen Jong AZ, staat 1-2 achter. Jong Ajax tegen RKC nog altijd 0-0. MVV Maastricht, Almere City nog altijd 0-0. Wel met dat lelijke uitvallen dus van de geblesseerde Hofland. NAC Breda, Jong FC Utrecht, 2-1. En er is ook vlak voor rust nog gescoord bij VVV Venlo, Top Os. Daar doet Top Os wat terug. Het is daar 2-1 bij rust.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Heel kwijt al. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arie voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19...
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh, wat een geld!
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keijzer.
6: Het is 9:00 geweest en dat betekent dat de bal weer rolt bij AZ tegen Willem II. Tussenstand is nog altijd 1-0 door een doelpunt van Jordi Klaasie. Je hoort hier op GPR Sportradio het vervolg.

0: Dirk Kuyt nou gerickrolled zijn? Ken je dat fenomeen,
1: Rick Rolls? Rick Rolls, ja, dat je een filmpje aanklikt en dan krijg je volgens dit te zien.
0: Van ja, dan die, krijg je Rick Ashley te horen met Never Gonna Give You Up.
1: Misschien wel. Dirk, deze visual, jij bent de nieuwe hoofdcoach. Jij klikt erop en dan krijgt hij dit te zien.
0: Zo, dat zou pijnlijk zijn. Ja, het is wel het nieuws wat deze avond een beetje overstijgt. We zijn natuurlijk hier bij GBR Sportradio aan het kijken naar de Keukenkampioendivisie, naar de Vriendenloterij Eredivisie en nog veel meer sport die ondertussen bezig is. Maar Dirk Kuyt, die zou hoofdtrainer zijn geworden van Fenerbahçe. En het laatste nieuws heeft ons bereikt dat hij dat toch niet is geworden. Mocht het nou toch anders liggen, dan hoor je het natuurlijk hier als eerste op GPR Sportradio. Ik heb je trouwens nog helemaal geen update gegeven over die plan, dus dat ga ik straks even voor je doen. En toch wel opmerkelijk nieuws bij Tottenham Hotspur. Trainer Robert De Zerbi heeft gereageerd op de situatie rondom aanvaller Richarlison. De Braziliaan is door zijn club Tottenham Hotspur namelijk niet ingeschreven voor de Premier League. Dat is toch heel opvallend. Dat is een vaste waarde in het elftal van Tottenham, dacht ik altijd. En die gaat gewoon niet meedoen, Jacob.
1: Doe maar een beetje terugdenken aan dat ze bij PSV ooit Ruud van Nistelrooy waren vergeten. En toen was er nog een soort sketch gemaakt. Ja, bij de KNSB ingeschreven. Hij mag meedoen met de schaatsbond.
0: Ja.
1: Maar dat is raar, toch? Dat inderdaad vooral bepalende spelers vergeten kunnen worden.
0: Ja, maar dit is geen vergeten. Dit is bewust gedaan, omdat hij was oneenigheid over een transfer bij Richarlison. Hij zei van, ja, luister, ik wil gewoon vertrekken. En toen zei Tottenham, we willen je houden. Dus het is gedoe daar. Het is eigenlijk al tijden onrustig bij Tottenham Hotspur. Maar goed, we gaan ons richten op de velden. We gaan even overschakelen naar het Live Center, want daar zit jij te kijken naar de Keukenkampioendivisie.
1: De Keukenkampioendivisie is het nog altijd ongewijzigd sinds dat er is gerust bij alle ploegen. Al is het dat er zojuist is gescoord op de velden bij NAC Breda, Jong, FC Utrecht. Daar is het 2-2 geworden. Voor de rest is nog altijd 2-1 bij VVV Venlo, Toppos. 0-0 bij MVV Almere, 0-0 bij Jong Ajax tegen RKC. Nog altijd de achterstand bij Heracles Almelo tegen Jong AZ. En het is dus nog altijd de vraag, gaat MVV daarvan profiteren vandaag? Want zij jagen op de koploper.

0: Maroon 5 op GPR Sportradio. En het is toch weer de man waarvan we eigenlijk al dachten dat hij het ging doen. Ik ga even live schakelen naar het livecentrum, want daar zit Jacob van Katwijk. Heracles tegen Jong AZ.
1: Ja, de koploper van de keukenkampioendivisie komt inderdaad terug op 2-2. En wie anders dan Jean-Paul en Jolie. En het is ook niet zomaar een doelpunt. Hij zet hem zelf op. Hij geeft een echte chest pass. Krijgt hem later terug als spits zijnde. En een beetje op een manier zoals Zlatan, mag je dat zeggen op dit niveau. Buitenkantje voet werkt hij hem binnen als een echte spits. Wat een man. Al 10 treffers. En we zijn pas eigenlijk aan het begin van dit seizoen. 2-2 dus.
0: Ja, en jij zegt dan, je noemt het Z-woord, Zlatan. Durf je dat nou in de mond te nemen hier op GPR Sportradio?
1: Nou ja, het is natuurlijk een beetje op keukenkampioen-divisieniveau. En om de mensen een beetje een beeld te geven, hoe gaat die goal dan? Hij kruipt voor de man en tilt zijn been op, werkt met buitenkantje voet bewust erin. Het is een beetje zoals je vaak echt Zlatan goals herkent. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat Angelie al op dat niveau is. Maar het is een uitstekende match tot nu toe gebleken met Heracles. Want hiervoor scoorde hij niet zo vaak.
0: Nee, het is een lot uit de loterij. En het is wel interessant over een iets meer dan een uurtje na afloop van deze wedstrijden. Gaan wij bellen met de coach van Heracles, Vincent Helman. Dan kunnen we eigenlijk wel vragen van, joh, je hebt hier gewoon de Zlatan Ibrahimovic van de Lage Landen weer loopt bij jullie rond. Hoe dat is, dat hoor je allemaal straks om 10:15. Zijn er nog andere opvallende tussenstanden hier te melden bij de keukenkampioendivisie?
1: Voorlopig niet, alleen dat het dus 2-2 is geworden bij Jong FC Utrecht. Voor de rest gaat het allemaal nog hetzelfde.
0: Ja, minder doelpunten dan vorige week. En MVV die loert nog steeds op die koppositie. Zijn er al kansen geweest waar ze de voorsprong hadden kunnen pakken tegen Almere City?
1: Eigenlijk niet noemenswaardig. Ik denk als je een highlight maakt van deze wedstrijd, een highlight video, dan zullen we weinig van die kansen waar jij naar vraagt daarin zien. Het is altijd een beetje stroef. De bal gaat daar heen en weer in Maastricht. Er wordt er altijd gezocht. Dus naar die openingstreffer. MVV zet wel aan, drukt Almere naar achteren.
0: MVV op zoek naar de koppositie hier op GPR Sportradio.

0: Boston op GPR Sport Radio. Ah, het is toch mooi dat dat country zo langzamerhand Nederland ook een beetje aan het veroveren is. Heerlijke muziek. Je had al Ella Langley en nu Stella Lefty. Ik hou ervan hier op GPR Sport Radio. Goedenavond, mijn naam is Hein Keizer. En wij volgen hier samen met Jacob van Katwijk in het Live Center eigenlijk al het wel en wee van de Vriendenloterij Eredivisie, Keukenkampioendivisie. We zijn ook nog een kleine blik aan het werpen op het atletiek. Femke Broeders-Bol zojuist in de finale van de 800 meter. Toch wel heel bijzonder hoor wat zij daar doet. Want zij is natuurlijk van nature een 400 meter loper. Eigenlijk een korte loper. Deed ook nog aan de horde mee. En heeft zichzelf nu opgelegd van ik ga die 800 meter doen. En wie weet, ik moet dan altijd denken aan Sivan Hassan. Dat was ook een lange afstandsloper. En die zei op een gegeven moment, weet je wat, ik ga gewoon een keer proberen die marathon te rennen. En dat deze, die won ze. Ze heeft daar zelfs Olympisch goud gewonnen in Parijs. Misschien zien we dat uiteindelijk ook wel bij Femke Broeders-Bol. Dat ze in LA gewoon goud gaat halen op de 800 meter. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Jacob, ondertussen even tussenstandjes keukenkampioendivisie. Hebben we al spectaculaire doelpunten gezien? Of valt
1: nog altijd de laatste goal van die welbekende man en Joe Lee, die de stand weer op 2-2 bracht tussen Heracles Almelo en Jong AZ. En bij MVV tegen Almere City, dus de directe volger van Heracles, is het nog altijd 0-0. Dus weinig spektakel nog in deze tweede helft. En in de Vriendenloterij Eredivisie leidt de koploper AZ nog altijd dankzij die goal van Klaasie 1-0 tegen Willem II.
0: Ja, het is nog niet echt sprankelend hè, wat AZ laat zien de afgelopen minuten. Het is een beetje moeizaam, het is een beetje stroef, maar dat komt ook omdat Willem II een beetje een muurtje opgooit. Ik ben benieuwd of ze daar doorheen kunnen vallen. Nog wel opvallend nieuws uit Roemenië. Ja, je hoort er niet vaak veel over. Maar ze hebben wel een interessant nieuw idee, is namelijk de zwarte kaart. In Roemenië wordt dit seizoen geëxperimenteerd met de zwarte kaart. Scheidsrechters kunnen de zwarte kaart tonen bij jeugdwedstrijden van onder de 7 tot en met onder de 16. En de kaart is niet bedoeld voor spelers, maar voor toeschouwers. Dus waarschijnlijk als ouders te ver gaan, dan krijg je de zwarte kaart en dan moet je even pauze nemen. Dat eigenlijk wel een goede en logische ontwikkeling, toch? Want die ouders, langs die lijnen, die bemoeien zich veel te veel met hun kinderen, toch?
1: Maar als die ouders zich zo erg misdragen, zouden ze dan al luisteren als er iemand een zwarte kaart toont?
0: Ja, dat is wel een hele interessante vraag die hier opwerpt. Dat ze al zo ver heen zijn in het supporten van hun kroos dat ze totaal niet doorhebben.
1: Maar misschien strikt het af, hè? Want als ik aan een zwarte kaart denk, als ik daar vroeger over fantaseer, dan denk je, wat komt er na rood? Ja. Een zwarte kaart. Ik dacht, dat is de doodstraf als speler zijnde.
0: Ja, dan ben je geschorst van de club misschien. Misschien is dat. Maar ik zat ook te denken van ja, je wil natuurlijk ook niet het kind zijn van de ouder die de zwarte kaart krijgt.
1: Nee.
0: Je kinderen, misschien dat dit een soort sociale controle in de hand kan gaan werken op de een of andere manier.
1: Het is natuurlijk al een langere tijd gaande, ook in Nederland, hè, dat ze de ouders een beetje proberen te weren. Die bemoeien zich vaak met de scheids. Ja, die maken het spelletje, die mooie zaterdagmiddag hier soms een beetje kapot. Maar ik ben dus heel benieuwd of dat soort mensen, hè, die zich zo misdragen. We zagen het ooit met die vader van Noah Lang. Of die dan zouden luisteren als ze zo'n zwarte kaart zien. Want ze zien al zwart voor hun ogen.
0: Ja, nou is het wel zo dat Noah Lang, de vader van Noah Lang, die heeft daarna ook sorry gezegd. Die heeft zich uitgesproken en die heeft ook een mea culpa aangeboden. Gezegd van ja, sorry, dit was helemaal niet de bedoeling. En er was al een voorgeschiedenis met degene die uiteindelijk te lijf ging. Daar heeft hij wel sorry voor gezegd. En Noah Lang, opvallend nieuwtje trouwens. Noah Lang is gewoon de meest gestreamde voetballer van de wereld. Dat is toch ongelooflijk? Meer dan 110 miljoen streams op Spotify.
1: Dat is meer dan toen Mario Bene en René van der Gijp een liedje zongen.
0: Ja, hoe heette dat nummer ook weer?
1: Ja, was dat niet. René van der Gijp had ooit Geef me hoop, joh man. Maar hoe het andere liedje heet, weet ik niet. Maar Geef me hoop, joh man, dat was het ooit.
0: Ja, we duiken even de geschiedenisboeken in. Dat lijkt me een goed idee. Ondertussen volgen wij de keukenkampioendivisie op de voet. Nog steeds geen doelpunten gevallen na dat doelpunt van Angel Lee bij Heracles. Daar wordt gestreden om de koppositie tussen MVV en Heracles. MVV, als ze scoren, staan ze bovenaan, toch? Virtueel?
1: Dat klopt, daar gaan ze het overheen. Er is ondertussen trouwens wel gescoord. Eindhoven pakt de leiding. Staat 2-1 voor tegen FC Dordrecht.
0: Kijk, uitstekend. Dit is GPR Sportradio wat je aan hebt staan. Dit is Outside van George Michael.

goed nieuws vanuit Boedapest. Want Nadine Visser heeft bij de 100 meter horde heeft ze de derde plek bereikt. Op, en dan moet ik het goed zeggen, de World Athletic Ultimate Championship. Nummer 1 Russell uit Amerika. Nummer 2 Amuzan uit Nigeria. En de nummer 3 dus Nadine Visser op de 100 meter horde.

0: de toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Opruimwerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam houden de rechterrijstrook dicht bij Hoevelaken. Vanaf Voorthuizen de 4 kilometer file. Kwartiertje vertraging daardoor.
17: GPR Sportradio. Hein Keijzer.
19: Ja, het is mis in Maastricht, want MVV staat achter, Jacob. Almere scoort, Druif open te scoren. Tegelijkertijd wordt er gejuicht bij Heracles. Want dat komt op 3-2 voor door een goal van Scheperman. Dus de spanning bovenin neemt toe. Maar Heracles met afstand van MVV.

0: Als er iemand is die over exen en heartbreaks kan schrijven, dan is het John Mayer wel. Want die man heeft een lijstje exen. Dat is echt niet normaal. Katy Perry, Taylor Swift, Jennifer Aniston, Jessica Simpson. Allemaal exen van John Mayer hier op GPR Sportradio. En het is Sportradio. We bespreken dus allerijl sport die op dit moment bezig is. Jacob van Katwijk vanuit het livecentrum. We zijn bezig met de keukenkampioendivisie die in volle gang is. Maar het gaat niet zo goed bij MVV.
1: Ja, misschien een beetje gejinxed aan het begin, hè, om te zeggen, gaat het dit jaar dan eindelijk gebeuren? Nou, voorlopig niet. Ze staan 2-0 achter. Dors, die jankt hem erin voor Almere. En zo staat het dus inderdaad 0-2. Terwijl Heracles vlak daarvoor op de andere velden op 3-2 was gekomen door een goal van Scheperman. En zo wordt het denk ik een heel interessant gesprek met de trainer van Heracles.
0: Ja, die spreken wij om 10:45 als ik het goed heb. Maar wat voor doelpunt was het bij Heracles? Was het een beetje een mooi doelpunt? Want dat doelpunt dan moet ik het goed uitspreken. En Jolie, dat was natuurlijk een fantastisch doelpunt. Hoe was deze?
1: Schuiver laag erin, het gaat er meer om hoe wordt er gejuicht. Je ziet de passie, de supporters staan er massaal achter. Ze zijn gedegradeerd, maar ze willen gewoon kampioen worden. Dat zie je terug, vooral in die manier van juichen bij Scheperman.
0: Ja, en bij de andere velden, hoe staan ze ervoor? AZ tegen Willem II, de koploper van de Eredivisie.
1: AZ, Willem II, eigenlijk een typische saaie vrijdagavondwedstrijd. 1-0 is het gewoon, maar ja, dat is natuurlijk uitstekend. De koploper nog altijd ongeslagen. 1-0 tegen Willem II, dat Vilena eraf heeft gehaald. En dus voorlopig nog altijd weinig in te brengen heeft daarin
0: ook
1: maar.
0: Het is toch ook een koortsdroom dat Tony Vilena in één keer daar speelt, toch?
1: Ik denk dat heel veel mensen denken, oh ja, die hadden we ook nog.
0: Ja, precies. Hey, en we begonnen trouwens deze uitzending over

de Bundesliga, want daar wordt natuurlijk ook gewoon gevoetbald. Union Berlin tegen Schalke 04 staat op dit moment 0-1 door een doelpunt van Goedold, Robin Gosens. Die kennen we natuurlijk nog van Heracles. Ja, kijk, en zo is de cirkel hier mooi rond op GPR Sportradio. We gaan straks even bellen met Nieuw Peterson. Dat is een NFL-kenner, want een van mijn favoriete sporten, American Football, staat op het punt van beginnen, is weer begonnen het seizoen. En dat is een krankzinnige sport en daar hoor je straks alles over.

0: Ja, dit is wel interessant, want de koploper in de Eredivisie heeft het zwaar. Jacob van Katwijk vanuit het Livecentrum.
1: Ja, gaat het dit weekend alweer helemaal open liggen in de Vriendenloterij Eredivisie? Het is Devin Haan, brengt de stand op 1-1 in Alkmaar. En bij AZ slaan ze de handen voor het gezicht. Maar die spits die duikt er gewoon op de plek waar hij een spits wil hebben. En hij schuift hem door het poortje van de keeper. 1-1 en het uitvak uit Tilburg, dat wordt er helemaal wild.
0: Ja, dat snap ik wel. Betekent dat dan ook dat het zo zou kunnen gebeuren dat we dit weekend een nieuwe koploper gaan krijgen? Ja, want PSV kan gewoon natuurlijk gewoon gaan winnen en over AZ heen.
1: Dat kan helemaal, net zoals dat het vandaag had gekund bij MVV. Maar zodra we het bespreken, jinxen we het hier steeds. Ja. Ik noemde dit zojuist een hele saaie wedstrijd en ineens is daar Willem II. Dus laat ik dat maar gewoon niet gaan bespreken, want dan gebeurt weer van alles.
0: Ja, en bij Union Berlin tegen Schalke 04 hebben we ook een doelpunt gezien. 0-2 staat het daar voor Schalke 04. Nu een doelpunt van... Oeh, die naam wordt lastig. Aouchiche. Nou goed, dat hou je te goed. Ik ga eens even kijken hoe ik dat moet uitspreken. Ik bel Jury Mulder misschien straks even. We proberen nog ondertussen contact te houden met contact te leggen met Nieuw Petersen om alles te bespreken bij de NFL en American Football. Verder nog iets te melden bij de Keukenkampioen Divisie of is het business as usual?
1: Nou, business as usual sinds dat er eigenlijk is gescoord dus bij MVV Almere en voor de fans van Ajax of Jong Ajax die wachten tot daar iets gebeurt. Nog altijd 0-0, maar wel mooi om te melden dat Bounida voor het eerst sinds mei weer binnen de lijn is gekomen. Dus
0: Kijk,
1: dat is mooi voor hem.
0: Kijk.

0: Dancing in the Flames hier op GPR Sport Radio. Ik ga heel even kijken naar Jacob van Katwijk. Is er nog iets te melden in de keukenkampioendivisie?
1: Er is gescoord. VVV Venlo komt op 3-1 tegen Top Os. Bij NAC Breda tegen Jong Utrecht is het 2-3. MVV Almere, ja, we weten het, 0-2 nog altijd. Jong Ajax nog altijd bloedeloos 0-0 tegen RKC. 3-2 de stand bij Heracles Almelo, Jong AZ. Helmond Sport leidt met 3-1 tegen Jong PSV. FC Emmen, De Graafschap 1-2. Ondertussen wordt er weer gescoord door Almere City. MVV kan het wel vergeten. 0-3 is daar de stand. En bij FC Eindhoven, FC Dordrecht is het 2-1.
0: Ja, en hoe zit het bij AZ? Die moeten natuurlijk aan de bak als ze die koppositie willen behouden.
1: Ja, daar wordt het nu een beetje va-bank spelen, hè, in die uiterste slotfase. Het is daar wat later. We zitten daar in minuut 87 inmiddels. Ze gaan een dubbele wissel toepassen. Kwakman en Daal eraf. Kovacs en Oefkeer erin. En die is natuurlijk op dreef. Die jonge Oefkeer liet het vorige week zien met die prachtige goal in Heerenveen.
0: Ja, we proberen ondertussen contact te leggen met Niel Petersen. Niel, ben je daar?
2: Jazeker.
0: Kijk, Niel Petersen is NFL-kenner. Mag ik dat zo zeggen?
2: Liefhebber.
0: Liefhebber. Je bent ook
2: groot fan. Ik kijk alles.
0: Groot fan. Analist natuurlijk ook bij ESPN tijdens de Super Bowl. Ik zie je regelmatig voorbij komen. We zijn hier veel voetbal aan het bespreken. Maar soms is het wel lekker om een beetje afwisseling te hebben. We hebben nu natuurlijk atletiek wat bezig is. Maar de NFL is ook weer begonnen. American Football. Waarom moet je nou de NFL gaan kijken als je een beetje van sport houdt?
2: Nou, ik weet niet. Kijk, als je als sportfan zit te luisteren, zullen best wel veel mensen de film Any Given Sunday hebben gekeken. Fantastische sportfilm.
0: Zeker.
2: Maar het is echt, elke zondag kan iedereen van iedereen winnen. Dat is het mooie. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk aan het begin van zo'n favorieten voor de Super Bowl. Maar zoals vorig jaar, mijn team, de New England Patriots, hadden een nieuwe coach. Haalden uit het niets de Super Bowl. Verloren hem uiteindelijk wel van de Seattle Seahawks. Maar dat maakt de NFL zo vet. Er gebeurt elke play gebeurt er wat. Het is gewoon spektakel. En vooral op de zondagavond heb je Red Zone. Dan schakelen ze tussen de hoogtepunten van 7-8 wedstrijden. Ja, dat is echt genieten te lazen.
0: Ja, met de befaamde Scott Hansen, toch?
2: Scott Hansen. En we hebben met een kenner te maken.
0: Ja, hoor. Ja. 7 hours of commercial-free football starts now.
2: Zo is het.
0: Ja, ja. Zeker. Ja, nee, zeker. Hey, Niel, de NFL die kunnen we gewoon kijken hier in Nederland op ESPN.
2: Zeker.
0: Maar als je zou willen, dan zou je ook naar wedstrijden in Europa kunnen. Hoe zit dat?
2: Ja, zij proberen eigenlijk de NFL, het NFL-virus te verspreiden over de hele wereld. Zo werd er gisteren nog in Australië gespeeld, in Melbourne. Maar dit jaar staan er ook weer wedstrijden op het programma in Duitsland, in Spanje, in Engeland. Kortom, als jij gewoon een keer naar een wedstrijd van de NFL wilt, ja, hoef je niet helemaal naar de VS te vliegen.
0: Ja, en is dat nou een beetje de moeite waard? Want we hebben natuurlijk het WK in Amerika gezien. Het is ontzettend commercieel daar in Amerika. Is het dan nog wel een beetje genieten als Europeaan in zo'n stadion?
2: Ja, ik denk dat het veel meer geniet is als je als sportfan bent, dat je naar een NFL-wedstrijd of een NBA-wedstrijd gaat. Omdat het is gewoon spektakel voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd. En dat kennen we bijvoorbeeld niet met als je met alle respect naar PEC Zwolle tegen, noem eens wat, Heerenveen gaat.
0: Ja, nu schop je wel heel veel mensen tegen de schenen. Hè?
2: Alle respect natuurlijk voor de mensen in Zwolle en in Heerenveen.
0: Ja, precies. Of dat je in één keer naar AZ tegen Willem II zit te kijken. Dat je dan denkt, doe mij dat American Football. Maar, we kennen vanuit Nederland natuurlijk, nu ga ik even een beetje in de boulevardhoek zitten. Travis Kelce kennen we natuurlijk, die is getrouwd met Taylor Swift. Ja, ik vraag me dan af, hè, nodigt hij dan dat hele team uit voor dat huwelijk?
2: Nou, dat is dus niet gebeurd. Sowieso was de gastenlijst een beetje een probleem.
0: Ja.
2: Maar het grappige is dus wel dat doordat Travis Kelce met Taylor Swift samen ging en nu getrouwd zijn, dat er ook meer vrouwen op zondag naar de NFL zijn gaan kijken.
0: Kijk.
2: Omdat ze benieuwd waren naar de verloofde van Taylor Swift.
0: Juist.
2: Dus, voor de NFL onder de vrouwelijke fans een uitstekende keuze geweest van Taylor Swift en van Travis Kelce.
0: Ja, en zij zijn dan nog team to beat, want ze waren natuurlijk de afgelopen jaren constant in die Super Bowl en altijd was het Patrick Mahomes, Travis Kelce, het team om te verslaan. Is dat dit seizoen ook zo?
2: Als Patrick Mahomes fit is, is hij natuurlijk de beste quarterback of een van de beste quarterbacks. Ze hebben een fantastische coach in Andy Reid. Mm. Nou, dan heb je dus al twee enorm goede wapens. Spelen in Arrowhead, hun thuiswedstrijd, wat we nog kennen van Nederlands elftal, die daar haar wedstrijd tijdens het WK speelde. Kortom, het is altijd wel één van de kandidaten. Maar dat maakt het zo vet bij de NFL. Ik denk dat er 5-6 teams zijn die gewoon kampioen kunnen worden.
0: Ja, oké. Ik verwacht dus, Niel, je bent NFL-kenner, onder andere te zien bij ESPN, dat er nu heel veel mensen aanstaande zondag gaan kijken naar de NFL. Welk team moeten we met z'n allen gaan supporten? Wat is een beetje, want we zijn Nederland, hè? We zijn altijd de underdog. Dus wie moeten we supporten?
2: Ja, kijk, als je vrienden wil worden met mij, moet je de New England Patriots supporten.
0: Ja, maar bij de Patriots weet ik in ieder geval dat altijd een beetje het Ajax van Amerika is, toch? Of zijn dat de Dallas
2: Cowboys?
0: Ja,
2: dat was in de tijd van Tom Brady zo.
0: Okay.
2: Die is natuurlijk retired.
0: Ja.
2: Wat een leuk team is om altijd naar te kijken, denk ik, de Buffalo Bills.
0: Ja.
2: Met Josh Allen, hele leuke quarterback, doet fantastische dingen. Datzelfde geldt voor de Baltimore Ravens, Lamar Jackson. Ik denk dat als je NFL gaat kijken, dat je daarop gaat letten op de quarterbacks die bewegen, die kunnen rennen, die de bal kunnen gooien. Dus dat je eigenlijk nooit weet wat je kan verwachten. Maar ik zou gewoon zeggen, ga gewoon een keer lekker bij ESPN op zondagavond de NFL kijken. Voor mij uit mijn hoofd is dat ESPN 4.
0: Ja.
2: Doe Red Zone, dan zie je alle hoogtepunten achter elkaar voorbij komen. En laat dan gewoon vooral weten welk team je gaat sporten na het eerste weekend.
0: Kijk. En hoe was de eerste wedstrijd van de New England Patriots? Was niet helemaal goed gegaan,
2: heel goed, tot het vierde kwart.
0: Oké, top.
2: En toen was onze quarterback niet zo best.
0: Niet zo best. Niel Petersen, dankjewel voor het bellen over Amerika Voetbal. Lijkt me leuk om een keertje halverwege het seizoen een updateje een beetje te doen. Om te kijken hoe het verloopt. Ik ga aanstaande zondag kijken. NFL Red Zone.
2: Wat is jouw team eigenlijk?
0: Chicago Bears. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom.
2: Nou, wel een goede keuze. Ook een gevaarlijke outsider in ieder geval. Playoffs sowieso. En kan misschien doorstoten.
0: Kijk.
2: Dus ik zou er goed voor gaan zitten.
0: Heel goed. Dit zijn de teksten die we willen horen op vrijdagavond. Hier op GPR Sportavond. GPR Sportradio. Niel Petersen over de NFL. En we gaan straks naar de keukenkampioendivisie. Het einde van de wedstrijden komt in zicht. Dat allemaal na Bob Marley en de Wailers. Iron Lion.

0: Ian, Lion Zion, Bob Marley en de Wailers op GPR Sportradio. We zitten in de slotfase van de Keukenkampioendivisie en de Vriendenloterij Eredivisie. En dan lijkt mij hoog tijd om naar dat livecenter te gaan, want daar zit Jacob van Katwijk met vierkante ogen. Zoveel schermen ziet hij voorbij komen.
1: Afgelopen in Alkmaar. De koploper speelt gelijk tegen Willem II. Dus de weg ligt weer open voor PSV dat het op gaat nemen tegen Sparta. Feyenoord kan dichterbij komen tegen PEC. Maar in ieder geval dus een flater, mag je wel zeggen, van AZ thuis tegen Willem II. En wat het van tevoren gezegd, gaat er veel gescoord worden in de keukenkampioendivisie. Nou, er is in alle wedstrijden gescoord. Want ook bij Jong Ajax RKC stond het heel lang 0-0. Maar helemaal op het einde komt RKC ineens daar twee keer voor de neus van die doelman Heerkens. En daardoor staat het daar dus 0-2. Misitjan knalde een vrije trap erin. En dat zag eigenlijk heel ongelukkig uit van die doelman van Ajax. Zet de muur neer. Maar die bal die gaat eigenlijk dwars door het midden langzaam waar die staat. Kon een stukje beter. Op de andere velden dan is het FC Eindhoven, FC Dordrecht 2-1. In de slotfase FC Dordrecht met een mannetje minder. Omdat Hartley zijn tegenstander die doorgebroken was aan zijn broekje vasthield. En dus is dat 2-1 in een ondertal voor FC Dordrecht geëindigd. Emmen, de Graafschap nog altijd bezig. De Graafschap staat voor met 2-1. Helmond Sport, Jong PSV geëindigd in een 3-1 overwinning voor Helmond Sport. Heracles Almelo verstevigt de koppositie met een 3-2 overwinning op Jong AZ. MVV Maastricht hard onderuit tegen die bananenschil Almere City 0-4. Niet te geloven, MVV, dat leek erin te geloven, maar is gewoon weer helemaal met twee voetjes op de grond. NAC Breda tegen Jong FC Utrecht is een overwinning geworden voor Jong FC Utrecht. 2-3, de einduitslag daar in Breda. En VVV Venlo, Topos nog altijd bezig. En daar is het 3-1 voor VVV Venlo.
0: Ja, we zien nu ook de beelden vanuit de stadions verbeteren. Jordi Klaas, die zal wel balen dat AZ nu eigenlijk die koppositie op de tocht zet.
1: Ja, en hij is natuurlijk een van die ervaren spelers. Natuurlijk ook de aanvoerder. En hij weet ook wat het is om daar in de top mee te doen. Heeft natuurlijk ook ervaring daar bij Club Brugge opgedaan. En ja, je krijgt altijd dezelfde verhalen te horen van we moeten ze niet onderschatten. En al die herkenbare quotes, maar daar gaat dus de koploper. Nou ja, min of meer onderuit tegen Willem II 1-1. En op de andere velden in de keukenkampioendivisie is het nog altijd spannend. Maar de Graafschap, dat zo geplaagde De Graafschap, dat staat daar 2-1 voor bij Emmen. En in die uiterste slotfase is het een hachelijke situatie in de 16. Bal komt op de lat. En er zijn meerdere spelers die toch op elkaar knallen.
0: Een ouderwetse scrimmage.
1: Een ouderwetse Engelse scrimmage, inderdaad. Hoogbeen, iedereen werpt zich ervoor van de Graafschap. En zie ze juichen. Dat is altijd zo mooi, die juichende verdedigers als ze een blok zetten. En zo lijkt het toch wel dat de Graafschap deze overwinning daar over de streep gaat trekken. Die kan je het ook op een moeilijke avond in Emmen. Ja. Dan ben je een grote club. De Graafschap lijkt het te gaan doen om dus.
0: Ja, wordt dit dan de eerste overwinning van de Graafschap? We blijven er toch even bij, want we gaan richting het eindsignaal daar bij Emmen.
1: Ja, het is aftellen geblazen. Sommige supporters van FC Emmen die geloven het wel. Die zoeken al de uitgang op als er wordt uitgetrapt door de Graafschap. Bal wordt naar voren gepompt. Het is allemaal tijdwinst. We zitten inmiddels al in minuut 36 van die 5 minuten extra tijd dus. En het wordt lelijk. En de Graafschap doet dan een beetje aan game management. En het wordt zelfs een rode kaart. Een rode kaart voor Emmen nadat de Graafschap toch een beetje het opzoekt om het spel te vertragen. Bal ver van de goal afwerken. En dan wordt daar misschien ook wel een beetje uit frustratie iemand hard geraakt.
0: Oh, ja,
1: nu gaat
0: knokken.
1: Het lekker tekeer. Nu wordt het even weer ouderwets duw- en trekwerk. Een gevalletje van hou me tegen, want niemand geeft een echte hoek meer tegenwoordig. Hè? Maar
0: nee.
1: Als je elkaar een beetje verkeerd vastpakt, kan je rood pakken. In ieder geval gaat Emmen straks op het scoreformulier zien dat ze een rode kaart te pakken hebben.
0: Ja, Van Manen was het, die kreeg de rode kaart.
1: Ja, we gaan straks nog even terugzien wat daar gebeurde. Hij leek zijn tegenstander hard te raken. Leek zich ook een klein beetje aan te stellen, dacht ik eerst. Maar blijkbaar toch goed voor een rode kaart voor FCM. Je ziet,
0: die plant zijn voet.
1: Die plant even zijn noppen in het scheenbeen uit frustratie. Ja, die komt te laat. Het is een donkerrode kaart. Ik dacht eventjes eerst aan aanstellen, maar dat is niks is minder waar. Een zeer terechte rode kaart voor FC Emmen. En bij de Graafschap is dus nog altijd aftellen geblazen tot ze deze overwinning definitief over de streep hebben getrokken. Maar dat lijkt toch wel te gaan gebeuren daar. En we weten het op de andere velden. Bij AZ is het in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Dankzij die goal van die spits Haan bij Willem II. Die kreeg hem daar goed in de 16. Schoof hem door het poortje van de doelman. En zo is Haan de gevierde man. Willem II probeerde zelfs nog een overwinning te forceren. Bracht Verheid, die grote bonkige spits, kon ook wel daar in de NFL meedoen. Zo ziet hij eruit. Maar die wist ook niet meer de overwinning voor Willem II. Dat zou helemaal gek zijn geweest over de streep te trekken. Het is een 1-1 gelijkspel daar dus. En op de andere velden is het ook klaar. MVV en ook een verrassende uitslag verliest hij dus met 0-4 tegen Almere City.
0: Zometeen gaan we even terugblikken op alles wat er gebeurd is in het atletiek. Dat hoor je in het volgende uur. Er wordt nog een klein beetje gevoetbald, maar de uitslagen van de keukenkampioendivisie hoor je na 10 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwijtaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van BOA's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een BOA in haar gezicht geslagen. Bij de 9-11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverd kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
25: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
26: Opgelost. Autotaalglas.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Zo.
1: Wat een geld.
3: 15.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: GPR Sportradio. Hein Keijzer.
6: Ja, ondertussen volgen wij natuurlijk nog het Atletiek Ultimate Championship. Daar zagen we Armand Duplantis zijn eerste poging op 6,32 meter falen. Dus dat is nog niet heel goed voor de wereldkampioen.

0: dit is mooi hoor. Op GPR Sportradio houden wij alle sport bij. Zo ook het polstok hoogspringen in Boedapest. En daar is Armand Duplantis bezig om zijn eigen wereldrecord uit de boeken te helpen. Ah, dat wil nog niet echt lukken. Zijn wereldrecord is 6 meter 31. Heeft hij op 12 maart 2026 in Zweden heeft hij dat gesprongen. En hij is nu zijn tweede poging aan het doen om 6,32. Dus 1 centimeter is die lat omhoog gegaan om zijn eigen wereldrecord in Boedapest te verbreken. Hij neemt de aanloop. Ai, helaas, het wil nog niet lukken. Duplantis heeft nog 1 poging om zijn eigen wereldrecord te verbeteren. Dat gaan we natuurlijk hier allemaal in de gaten houden op GPR Sportradio. En de speelronde in de keukenkampioendivisie zit er ook op. En dan kijk ik even naar het livecenter, want daar zit Jacob van Katwijk.
1: En de speelronde is natuurlijk aan het eind van dit weekend helemaal beslist als Rode JC het morgen opneemt tegen Vitesse. En zondag krijgen we nog FC Volendam, FC Den Bosch. De 8 wedstrijden van vandaag zitten erop met nog een lelijk slot eigenlijk. Want bij FC Emmen was er een gigantische overtreding van Everink. Plantte even zijn noppen in het scheenbeen van zijn tegenstander, waardoor FC Emmen met 10 man de wedstrijd eindigde tegen de Graafschap. En die wedstrijd eindigde in een overwinning voor de Superboeren. 1-2 is daar de einduitslag. FC Eindhoven, FC Dordrecht eindigt in 2-1 voor FC Eindhoven. Helmond Sport tegen Jong PSV wordt 3-1. Heracles Almelo verstevigt de koppositie. Ze staan nu op 6 overwinningen uit 6 wedstrijden. En als enige ploeg dus ook nog daar helemaal zonder nederlagen. Zij winnen met 3-2 van Jong AZ. Met weer maar eens een goal van hun topscorer die er inmiddels 10 in heeft liggen. Jong Ajax gaat onderuit op de toekomst tegen RKC Waalwijk 0-2. Krijgen we MVV Maastricht tegen Almere City. Almere City is de nieuwe nummer 2 in de keukenkampioendivisie, want zij winnen in Maastricht met 0-4. NAC Breda Jong Utrecht is 3-2 geworden voor Jong FC Utrecht. En tot slot VVV Venlo tegen Top Os is geëindigd in 3-1 voor de ploeg uit Venlo. En dan hebben we natuurlijk nog de Vriendenloterij Eredivisie voor wie later inschakelt. Het is daar 1-1 geëindigd tussen koploper AZ en Willem II.
0: Wij gaan nog even kijken of Duplantis dat wereldrecord gaat lopen. Hij zit op dit moment op zijn krukje. Dus dan denk ik dat we even naar een liedje kunnen. En dan straks die laatste poging in Boedapest, waar Duplantis, de polstokhoogspringer, gaat proberen zijn eigen wereldrecord te verbeteren. Yo boy, baby.

0: Het is Levitating van Dua Lipa en DaBaby op GPR Sportradio. We gaan even schakelen naar Boedapest, want daar zit de hoofdredacteur van Runners World, Lieselot Bouwman, voor ons klaar. Lieselot, hoe is het daar?
1: Ja, fantastisch. We hebben net, ze zijn nu aan het afsluiten, dus de DJ die draait zijn laatste nummer. En dan zit de eerste avond van Ultimate Championship erop.
0: Ja, ja, het Ultimate Championship, het is een nieuwe vorm. Kan je eens uitleggen hoe dit nou precies tot stand is gekomen en wat het nou precies is? Want daar zijn we nog niet helemaal achter gekomen.
1: Ja, Ultimate Championship is eigenlijk, beginnen ze nu voor het eerst mee omdat dit een soort van tussenjaar is. Dus er is voor ons Europeanen is er wel een EK-atletiek. Maar voor de rest van de wereld is er eigenlijk geen groot toernooi. En normaal is er dan eens een Olympische Spelen van, of een wereldkampioenschap. Nou, dat is er dit jaar niet. En daarom heeft World Athletics gekeken van oké, hoe kunnen we nou in zo'n stopjaar tussen aanhalingstekens toch een vet toernooi neerzetten voor de beste van de wereld.
0: Ja.
1: En zodoende zijn ze met de Ultimate Championship gekomen. Dat is eigenlijk, dus dit de eerste editie. En hetgene wat het uniek maakt is dat er voor het allereerst heel veel prijzengeld te verdienen
0: ja,
1: is.
0: Ja, $150,000 per onderdeel, toch?
1: Ja, voor de winnaar. En eigenlijk iedereen die dus 2, 3, 4, ik geloof tot en met 9, die gaat ook met een geldprijs naar huis. En dat is in de atletiek heel uniek.
0: Ja, en we zitten nu al de hele avond ernaar te kijken. Is dat ook een beetje merkbaar dat het echt leeft daar in Boedapest?
1: Ja en nee. Normaal zie je wel met toernooien dat de stad dan ook helemaal is aangekleed. En als je op de airport landt, dan staat alles wel helemaal in het teken van zo'n toernooi. Nou, dat miste ik een beetje. Maar Boedapest in Hongarije is wel echt een atletiek land, een atletiek stad. Het stadion zit bomvol. Dus de sfeer zit er echt wel goed in.
0: Ja, en wel opvallend. Geen kogelstoten en geen discuswerpen. Hoe kan dat?
1: Ja, naast het kogelstoot en discuswerpen ontbreken ook de hinkstapsprong, de 10.000 meter. Ja. En
0: volgens
1: mij ook in de steeplechase.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben de organisatie, we hebben ze er gisteren ook nog een keer wel kritisch naar gevraagd. De organisatie zegt dat ze 3 jaar geleden een soort van enquête hebben gedaan.
0: Uh-huh.
1: En dat het een wens was vanuit de fans om dat ze deze onderdelen het minst leuk vinden om naar te kijken. En daarnaast is de Ultimate Championship heel erg gefocust op snel door, volle aandacht op onderdelen. En zij zeggen dat deze onderdelen niet meer in het programma passen.
0: Oké, want wij zijn best wel goed in die onderdelen, toch? Wij hebben daar gewoon toppers rondlopen met Jessica Schilder en Jorinde van Klinken.
1: Ja, wij hebben ze vorige week daar ook over gesproken. En Van Klinken die gaf aan dat ze zich eigenlijk beroofd voelt.
0: Okay.
1: En dat sluit aan op wat jij zegt. Zij zitten gewoon bij de top 3 van de wereld. Dat houdt in dat zij dus kans maken op die grote geldprijzen. En het feit dat zij nu niet hier mogen starten, dat is eigenlijk beroving uit je portemonnee. Dus ik begrijp wel dat zij die term gebruikt. Ik begrijp wel haar gevoel daarbij.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Nou, maar toch nog even, we hebben Femke Broeders-Bol gezien, we hebben Nadine Visser gezien. Heb je nou nog andere mooie sporten gezien die wel het uitlichten waard zijn?
1: Op dit moment is het polstok hoogspringen heel erg interessant. Daar starten dan geen Nederlanders op. Maar Monde de Plan is eigenlijk afgelopen jaren ongeslagen op dat onderdeel. Die springt wereldrecord na wereldrecord na wereldrecord. En het is nu voor het eerst dit seizoen dat de Griek Karalis hem een beetje het vuur aan de schenen legt. Het best wel moeilijk maakt. Dus dat is ook wel echt een onderdeel waar heel veel mensen naar uitkijken. Toevallig is dat net, heeft Mondo net de derde poging gedaan voor nieuw wereldrecord. Is niet gelukt, maar hij is wel Ultimate Champion gewonnen. Dus het is de Griek nog niet gelukt om te passeren, maar het is wel een heel spectaculair onderdeel.
0: Hij komt wel steeds dichterbij. Verwacht je nou ook, want we zien dat steeds vaker, hè, dat sporters ook een soort reclamezuilen worden, dat sport een beetje commercialiseert, dat waait een beetje over vanuit Amerika. Verwacht je nou dat deze trend gaat doorzetten, dat we dit dus vaker gaan zien, dat atletiek toernooien, maar dat ook bijvoorbeeld dat er vaker geld aan wordt gehangen om zo iedereen een beetje lekker te maken voor die sport?
1: Ik hoop het wel. Omdat atleten, dit is hun baan. En zij werken gewoon elke dag keihard om het beste uit zichzelf te halen. En er zijn een paar momenten in het jaar dat ze dat kunnen laten zien. En dat ze kunnen pieken. En dat er zo'n hoge druk op zit. En ik vind dat daar ook gewoon geldprijzen tegenover moeten staan. Ik bedoel, ze werken hier elke dag hard voor. Net zoals jij en ik ook naar ons werk toe gaan. Dus ik hoop het wel. Ik ben hier zelf heel blij mee. Maar wel met de kritische noot over de onderdelen die hier niet in betrokken zijn. Want dat is natuurlijk totaal niet inclusief.
0: Nee, ik moet wel zeggen, jij en ik gaan ook naar ons werk. Maar ik krijg niet voor één onderdeel hier in de radioshow $150,000. Jij wel?
1: Nee, maar dat is natuurlijk alleen de winnaar.
0: Ah, oké.
1: Ik bedoel, als je teruggaat naar de zesde plek, dan is dat $9.000 of $6.000. Nou, ja. Dan gaat de helft belasting vanaf.
0: Oh, oké.
1: Dat is eigenlijk helemaal niks waar ze mee achterblijven. Dus weet je, daar moet nog een manager van betaald worden. Er mm-hmm. gaat echt nog wel vies af, hoor. Dus als je kijkt wat ze onderaan de streep overhouden, dan kan je dat... Dan is het niet zo mooi als dat het nu lijkt.
0: Nee, precies. Hey, en Lieselot, bouwman van Runner's World. Je bent natuurlijk hoofdredacteur van Runner's World. Verwacht je nou ook... Want dat atletiek dat zit in de lift de laatste jaren natuurlijk. Zeker in Nederland. Denk je dat dit ook weer bijdraagt dat er extra Nederlandse atletiekfans komen? Dit toernooi?
1: Dat weet ik niet. Het is natuurlijk een toernooi wat heel erg in de kinderschoenen staat. En wat je merkt, de vragen die jij ook aan mij stelt, die zijn terecht. Mensen begrijpen niet helemaal wat het inhoudt. Ja. Ze snappen niet helemaal wat het is. Is het nou een WK? Dat is het ook niet. De promotie vindt heel erg plaats op de social media. Voornamelijk via de Amerikaanse mm-hmm. atleten. Het was mm-hmm. zelfs zo dat de Nederlandse atleten ook niet echt wisten wat ze konden verwachten. Dus ik weet niet of specifiek dit... toernooi meer mensen naar de atletiek haalt. Maar ja, we gaan morgen wel twee hele mooie finales zien met Lieke Klaver en Femke Broeders-Bol.
0: Ja.
1: En dat zijn vervolgens wel weer beelden die iedereen ziet. En ja, waardoor mensen ook weer meer naar de sport toe trekken. Dus indirect wel, maar op basis van dit toernooi weet ik niet. Het is echt nog wel, het moet nog even opstarten.
0: Oké, het moet nog even opstarten, maar morgen wordt een ontzettend mooie dag. Lieselot Bouwman vanuit Boedapest, heel erg bedankt. Ben je er morgen bij?
1: Zeker.
0: Kijk, dat is top. Onze meiden, even onze meiden gaan we aanmoedigen, toch?
1: Ja, absoluut. Lieke en Femke, allebei morgen finale.
0: Kijk, en dan gaan ze ook allebei naar huis met die $150.000, denk je?
1: Oeh, nee, dat denk ik niet.
0: Oké, ik wilde positief eindigen. Maar ja.
1: Wel met geld, maar ik denk niet met die 150k. Oké. Okay. Fingers crossed.
0: Oké, okay, we kunnen ze nog geen tikkie sturen dus.
1: Nee, dat denk ik bang voor niet. Maar die denkt verrassen ze.
0: Lieselot Bouwman vanuit Boedapest, hartelijk bedankt. En we spreken elkaar.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Game of Love, Santana, Vanessa Carlton op GPR Sportradio. En we begonnen deze avond natuurlijk met de Keukenkampioen-divisie en met de Vriendenloterij Eredivisie. Maar op de buitenlandse velden werd ook gevoetbald. En vanuit het Live Center heb ik Jacob van Katwijk. Jacob, vertel.
1: Er wordt altijd gevoetbald inderdaad in Spanje. Daar staat het 0-0 bij Sevilla tegen Valencia. En dan is het in Duitsland, die club van Juri Mulder, zoals wij het tegenwoordig noemen. Tussen Union Berlin en Schalke 04, diep in de blessuretijd, is het daar 0-2. Schalke 04 leidt dus in de Serie A in Italië. Venezia staat achter tegen Fiorentina. Fiorentina leidt met 3-1. En het is ook in België nog steeds voetballen geblazen. Mechelen staat daar achter in eigen huis. 1-0 voor Anderlecht. En dan in Frankrijk is er een gele kaart gegeven aan Igor Pajau. En dan is de club natuurlijk Marseille. Marseille staat achter, uit bij Rennes. Daar is het 1-0. En dan hebben we nog in de Championship in Engeland, dat is interessant, 4-0. En Peru heeft daar gescoord bij West Ham United.
0: Kijk, wel opvallend. Hè? Kunnen we dan al spreken van een Vanoli-effect bij Fiorentina? Want die is natuurlijk terug als hoofdcoach. Grosso moest wijken naar 4 duels.
1: En toen dacht Mastan Tuono, ik ram er even 2 in. Dus daar heb je dat, hè? Dat shock-effect krijg je dan.
0: Het shock-effect, vind ik mooi. Zometeen gaan we even bellen met de coach van Heracles. Even terugblikken op de afgelopen speelronde in de Keukenkampioen-divisie. Dat alles na de Dire Straits.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké.

0: Paprika Mix. Een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
12: Mama! Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
12: Mama, een kleurplaat.
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
15: Müllermilk, the moo you can't resist.
12: Mama!
16: Kijk nou, je zit naast papa.
13: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
23: Hein Keizer.
25: Het is iets na 10:30 en dat betekent dat wij gaan terugblikken op het afgelopen keukenkampioen divisie speelronde. En dat doen we samen met de hoofdtrainer van Heracles, Vincent Helman. Tot zometeen.

0: Charles en Eddie, Would I Lie to You op GPR Sport Radio. Zometeen gaan wij bellen met de hoofdtrainer van Heracles, Vincent Heilman. Die heeft weer een overwinning te pakken. En dat was een moeilijke overwinning, als ik het goed heb, Jacob van Katwijk.
1: 3-2 tegen Jong AZ. Dat was knap lastig nog, want die hadden de gebroeders De Wit, Hessel en Tigo. Die deden het voor AZ. En het leek lang toch ook een nederlaag te worden voor Heracles. Maar ze deden wat terug. En ze hebben natuurlijk en Jolie. Hij scoorde alweer zijn 10e van dit nog altijd prille seizoen.
0: Ja, ik ben toch wel benieuwd. Hè? We spreken hem straks. Of we dan een beetje kunnen vragen van, joh, hoe is het zo'n gozer in de kleedkamer? Loopt hij al een beetje met zijn borstje vooruit? Loopt hij als het gebraden haantje door de gangen van Heracles?
1: Ik ben ook benieuwd of hij dan echt verrassende antwoorden geeft. Want hij zegt, ja, het is een team, weet je wel. Hij maakt de goals dankzij de rest en zo. Dat ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk.
0: Ja, maar spitsen zijn toch over het algemeen de meest, egocentrische mensen op het voetbalveld?
1: Als ze eenmaal zo goed zijn als hij, dan verwacht ik dat wel, ja. De keepers zijn de gekste en hij dan meer de egocentrische.
0: Ja, precies. Hey, en we hadden het over Duplantis, het polstok hoogspringen. Hij heeft het niet gered, hij heeft niet zijn eigen wereldrecord heeft hij verbeterd. Armand Duplantis, hij hoopte dat wel te doen tijdens de eerste editie van de Ultimate Championship in Budapest. Hij had gezegd van, nou, ik ga daar opnieuw proberen een wereldrecord te verbreken, mijn eigen wereldrecord te verbreken. Dat is niet gelukt. Hij bleef steken op 6,20 meter. Daarmee won hij wel trouwens. Hij won daar overtuigend mee, maar die 6,32, drie pogingen gehad en drie keer mislukt. Dus Duplantis, geen nieuw wereldrecord. Helaas, maar wel €150.000 rijker, want dat is het prijzengeld wat je dus krijgt. Krankzinnig bedrag, toch?
1: Ja, wat zou jij daarmee doen?
0: Mijn studieleningen afbetalen. Maar goed, ja. Dat is de pechgeneratie. Dat is voor een andere keer. Zometeen dus Heracles Almelo-trainer Vincent Heilman hier op GBR Sportradio.

0: Het meest bijzondere nieuws van de afgelopen speelronde kwam uit Turkije. Dirk Kuyt mocht er heel eventjes aan proeven. Maar toen toch ook weer niet. Het is het heen en weertje van Fenerbahçe. Want Dirk Kuyt, hoe zat het ook alweer? Was even 10 minuten, denk ik. Kwartiertje was hij hoofdtrainer van Fenerbahçe, Jacob.
1: Ja, want we hebben het zelfs hier benoemd. Hij was even de hoofdtrainer. Maar ja, het is een beetje van in-out. In-out in Turkije soms. En ineens was alles wat wij vertelden niet meer waar. Dirk Kuyt gewoon op de bank, maar dan als assistent.
0: Kijk, zo, het kan verkeren als Dirk Kuyt zijnde.
1: Het kan verkeren, inderdaad. Maar dat weet hij.
0: Dat weet hij. De bal is rond. Zou je nog even een cliché erop gooien? Voetbal speel je 11 tegen 11.
1: Ja, behalve als je FCM'er bent.
0: Behalve als je FCM'er bent. Ja, precies.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight op GPR Sport Radio. Waar wij een hele bijzondere gast hebben in deze uitzending. Want het is natuurlijk vrijdag. Wij bespreken hier het wel en wee van de Keukenkampioendivisie. En dan is het mooi dat je in een keer een van de hoofdrolspelers in die Keukenkampioendivisie kan gaan spreken. We hebben aan de lijn hoofdtrainer van Heracles Almelo, Vincent Helman, dames en heren.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond, Vincent. Je klinkt nuchter, je klinkt niet dronken van blijdschap.
1: Ik drink geen alcohol, dus dat scheelt.
0: Dat scheelt. Hey, Vincent, ik had een kleine reality check, als ik Vincent mag zeggen.
1: Zeker.
0: 29 jaar, ik ben ouder dan jij. En jij bent hoofdtrainer van Heracles. Wat heb ik fout gedaan in mijn leven?
1: Ja, ik wou net zeggen, of jij hebt iets fout gedaan of ik heb iets goed gedaan. Dus we moeten wel zien.
0: Ja, nou vertel, wat heb je goed gedaan in het leven? Om daar te komen te zitten.
1: Ik denk dat wat ik goed gedaan heb, is dat ik een goede opvoeding van mijn ouders gekregen heb. Om altijd door te gaan en nooit te stoppen. En dat is natuurlijk toen mijn carrière als voetballer stopte met 18 door helaas blessures. Daar ben ik de andere route in gegaan. Dus 11 jaar later hier gestrand. Dus ik denk dat ik daar alles aan te danken heb.
0: Ja, maar we moeten het even hebben over Heracles Almelo. Natuurlijk vorig seizoen gedegradeerd. Nu 6-6. Je wint alles. Loop je dan ook een beetje als een gebraden haan door de spelonken, door de krochten van het Almelo Stadion?
1: Nee, dat zit niet in mij als mens. Ik ben daarin arbeidersfamilie, dus hard werken, niet te veel zeuren. Je hoeft niet in de spotlight te staan, lekker jezelf blijven.
0: Ja.
1: Zorg dat je elke keer beter wordt. Tegelijkertijd, als ik straks thuis ben, dan zal ik ook echt wel genieten van 6 overwinningen. Absoluut.
0: Ja, hoe lekker is dat dan lukt en dat je dan ook ziet dat MVV punten laat liggen?
1: Ja, dat is altijd lekker. Weet je, uiteindelijk heb je alleen maar iemand op jezelf. Dus zolang wij gewoon de wedstrijden winnen, wat dan de rest doet, maakt dat niet uit. Maar als er af en toe ook mee zit, ja, dat is niet verkeerd.
0: Nee, dat is niet verkeerd. Wat ook niet verkeerd is, is jouw spits, Jean-Paul en Jolie. Wat is dat nou voor een jongen? Want die dat is een fenomeen aan het worden.
1: Ja, kijk, ik zeg bij iedereen. Eén, hele leuke gozer om mee te werken. Twee, hij maakt heel veel doelpunten. En dat wil je uiteindelijk eens afgerekend worden als spits. Alleen wat we gewoon niet vergeten is hoeveel arbeid en energie hij in ons spel legt. En we zorgen natuurlijk ook wel voor als team dat hij in de positie komt om uiteindelijk voor ons belangrijk te zijn. Dus het is wel een teamprestatie, maar dat hij ook de individuele credits mag krijgen. Met alle liefde en plezier.
0: Ja, dat is ook wel lekker voor jou, toch? Dat je dan uiteindelijk achterkomt tegen Jong AZ. Dat je dan weet van, het komt uiteindelijk toch goed. Want ik heb een wereldspits bij Heracles Almelo.
1: Ja, kijk, dat is ook wel. Het is de eerste keer dat we nu dit seizoen dat we achterkwamen.
0: Ja.
1: Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er totaal niet van in de stress schoot. Omdat ik weet wat voor kwaliteit.
0: Ik heb je gezien. Hebben, maar... Ben je wel eens heel rustig langs de lijn, joh?
1: Ja, want ik wist dat komt wel goed. En ook de wisselspelers die wij dan hebben. Dat is echt ook een kwaliteit. Dus ik wist wel dat we uiteindelijk, als we de details gingen toevoegen die we in de rust bespraken met elkaar, dat het wel in orde zou komen. En dan is het altijd lekker als het uitkomt.
0: Hey, Vincent Helman, hoofdtrainer van Heracles Almelo. Je staat nu 6-6 bovenaan, 5 punten los in de keukenkampioendivisie. Als we nou eens gaan dromen, wat wordt je volgende stap? Promoveren met Heracles en dan?
1: Oh, ik heb altijd geleerd week voor week bekijken.
0: Dat is weer zo'n voetbalantwoord. Kom op, Vincent.
1: Kijk, uiteindelijk heeft elke trainer, elke mens heeft ambitie.
0: Ja.
1: Die heb ik ook.
0: Ja.
1: Uiteindelijk heb ik hier nu getekend om deze club richting de Eredivisie te krijgen. Dat is mijn grootste doelstelling.
0: Mm-hmm.
1: En als je over dromen en ambitie gaat praten, ja, ik denk dat elke mens het maximale uit zijn carrière wil krijgen. En, wat voor club het dan mag zijn in toekomst. Laten we eerst dit maar eens voor elkaar krijgen. Alleen ooit werken in Duitsland zou ik wel heel mooi vinden.
0: Kijk. Dat zijn dingen die we kunnen opschrijven. Hey, en je bent nu 6-6. Denk je nou, zit dat al een beetje in je hoofd? Dat je een ongeslagen seizoen wil gaan houden bij Heracles Almelo?
1: Ja, ik wil gewoon elke wedstrijd winnen. Dus, Kijk, wij hebben gewoon heel duidelijk uitgesproken wat we willen promoveren. Ik ben heel blij dat we het ook gewoon echt vanaf moment 1, dat de eerste week van de voorbereiding gewoon gedaan hebben. Dus dat het ook overal bekend was in elk media, in elk journaal. En dat was ook gewoon duidelijk. Dus daar werken we elke keer naartoe. En dat is gewoon onze leidraad. En daarin moeten we wel elke keer bekijken, hoe gaan we kleine stapjes naar het grotere doel. Ja, dat is leuk van trainen zijn.
0: Ja, hey, Vincent, vanavond, wat, je drinkt geen alcohol, maar wat ga je dan wel drinken om deze overwinning te vieren?
1: Oh, ik zie hier voor mij toevallig een flesje water. en een shakey, dus die ga ik
0: kijken. Rock and roll, ik hoor het al.
1: Ik vind kassen wel lekker, moet ik heel toegeven. Dus
0: We moeten,
1: moeten we een rondje afmaken.
0: Ah, okay. Moeten wij een sixpackje Cassis die kant op sturen voor de volgende wedstrijd?
1: Geen probleem, man. Mag je rust deze kant op sturen.
0: Okay. Hey, Vincent Helman, hoofdtrainer van Heracles Almelo. Geniet van deze overwinning en op naar de Eredivisie, zou ik zeggen.
1: Dankjewel, mannen. Ik wens jullie een fijne avond nog.
0: Jij ook. Hoi, hoi.
2: Yo.
1: Yes, ciao, mannen.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
6: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Fomar, voordeel markt.
9: Fomar, voordeel markt.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: GPR Sportradio.
17: Sportradio.
16: Danny Elbersen.
18: Goedenavond, het is 11 uur geweest. We gaan langzaam richting de zaterdag. En dit is een bomvolle zaterdag met heel veel sport. Onder andere Formule 1 gaan we het over hebben. Volleybal, wielrennen en natuurlijk niet te vergeten voetbal. Daar hoor je ook meer over.

Want we gaan richting een bomvol sportweekend. Jazeker, dat gaat morgenochtend al vroeg beginnen. Als we even kijken naar de gemotoriseerde sporten, haken we eerst even aan bij de Moto 3, de Moto 2 en de Moto GP. Die rijden namelijk de Grand Prix van San Marino in Italië. Dat begint morgenochtend om 8:50 al. Vrije training voor de Moto 3, aansluitend dus Moto 2 en Moto GP. Daarna volgen de kwalificatiesessies en dat gaat zo'n beetje de hele dag door. Morgenmiddag om 3:00 bij de Moto GP de sprintrace. En uiteraard die kun je bekijken op Ziggo Sport. Ja, in de Moto 2 daar rijden natuurlijk de Nederlanders Colin Veijer en Zonta van der Goorberg. Hoe gaan zij het ervan afbrengen daar op San Marino? En als we het dan over Nederlanders hebben in de gemotoriseerde sport. Ja, natuurlijk, Max Verstappen komt ook in actie morgen. 12:30, derde vrije training van de Formule 1 op het nieuwe circuit in Madrid. De Madring, het stratencircuit. Hoe gaat hij het doen? We horen het allemaal van Olaf Mol en Jack Ploy, want die doen het lijfverslag. En ook morgenmiddag om 4:00 tijdens de kwalificatie hoor je Olaf en Jack. Kwalificatie natuurlijk voor de race van zondag. Die wordt om 3:00 verreden. En dat kun je allemaal live horen hier op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, goedenavond. Ja, morgen ook veel voetbal, maar liefst 4 wedstrijden in de Eredivisie die op zaterdag worden afgewerkt. Dat begint om 5:30 FC Twente tegen ADO Den Haag. Om 7:15 ontvangt Go Ahead Eagles FC Groningen om 8:00 morgenavond. Fortuna Sittard, die krijgt Ajax op visite, die moeten dus helemaal naar het zuiden. En Cambuur ontvangt NEC, die wedstrijd wordt morgenavond om 9:00 gespeeld. En dan is er ook nog 1 wedstrijd die morgen afgewerkt wordt in de Keukenkampioendivisie. Dat is al om 4:30. Rode JC krijgt Vitesse op visite. Ja, meer voetbal natuurlijk ook in het buitenland. Laten we even kijken welke wedstrijden er onder andere in Italië gespeeld worden. Het zijn er 3 voor de zaterdag. Om 3:00 Genua tegen Frosinone. Dan om 6:00 Lazio tegen AC Milan. En om 8:15 Atalanta tegen Cagliari. Is er dan nog meer voetbal? Jazeker. Straks ga ik je vertellen wie er onder andere moeten spelen in de Premier League. Je hoort het hier bij GPR Sport Radio.

GPR Sportradio met voetbal in Engeland. Want in de Premier League wordt er morgenmiddag weer gespeeld. Begint allemaal om 4:00 met een vijftal wedstrijden. Liverpool tegen Fulham. Crystal Palace moet het opnemen tegen Ipswich Town. Bournemouth speelt tegen Brentford. Aston Villa krijgt Nottingham Forest op visite. En om 4:00 ook nog de wedstrijd tussen Chelsea en Hull City. En om 6:30 speelt Tottenham Hotspur tegen Everton. En tot slot morgenavond om 9:00 nog een wedstrijd in de Premier League. Sunderland tegen Arsenal. En die wedstrijden worden natuurlijk uitgezonden op Viaplay. En als we het over voetbal hebben en we gaan terug naar deze dag in de geschiedenis. 11 september 2019. Toen speelde George Weah zijn allerlaatste wedstrijd. En dan zul je afvragen, George Weah, wie is dat? Ga je een beetje bijpraten. Hij speelde zijn 61ste en laatste wedstrijd voor het Liberiaanse voetbalelftal. Dan zul je zeggen, is dat nou zo speciaal? Nou, eigenlijk wel, want George Weah was namelijk de president van Liberia. Ja, en die speelde dus in het nationaal elftal. Ik zie het Rob Jetten nog niet doen. Misschien ook maar beter ook. Goedenavond, dit is GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruggeleverd kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
11: We kijken uit naar morgen, want dan vallen er belangrijke beslissingen, onder andere bij de US Open. Verder kijken we ook naar de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. We gaan het hebben over de Ronde van Spanje. En niet te vergeten het Europees Kampioenschap Volleybal.

is GPR Sportradio aan de vooravond van die belangrijke zaterdag met heel veel sport, waar ook beslissingen gaan vallen, onder andere bij de US Open. Morgen wordt namelijk in New York de finale van het vrouwenenkelspel gespeeld. En dan weten we dus morgenavond wie er gaat winnen. Die wedstrijd wordt overigens morgenavond 10 uur Nederlandse tijd gestart. Dan weet je dat. Dan in Budapest, ook belangrijk in Hongarije. Daar is natuurlijk de World Athletics Ultimate Championship bezig. Compleet nieuw toernooi waarbij uitsluitend de allerbeste atleten van de wereld het tegen elkaar opnemen. Veel finales die op het programma staan op de atletiekbaan, waaronder de eindstrijd op de 400 meter horde voor vrouwen. Ja, wie doet het heel goed? Is er iemand die regerend wereldkampioene Femke Bol kan verslaan? Als je het wil weten, de avondsessie begint morgenavond om 6 uur. Straks gaan we het ook nog hebben over volleybal. En we kijken ook nog naar de details voor de 20e etappe van de Ronde van Spanje. Want ook die komt eraan. Straks hier op GPR Sportradio.

Wij zijn GPR Sportradio en we hebben goed nieuws voor de volleybalfans, want morgen wordt er weer gespeeld door de Nederlandse volleybalheren. Belangrijke wedstrijd morgen in de groepsfase van het Europees kampioenschap in Finland. De mannen moeten het morgen opnemen, namelijk tegen Denemarken. Ja, die overwinning is wel wenselijk voor een goede uitgangspositie richting de volgende ronde van het toernooi. We gaan namelijk richting de achtste finales alweer. De tegenstand in de pool is stevig, dus we moeten er direct flink op zitten. De mannen gaan morgenmiddag om 2:00 van start met de Interland tegen Denemarken. Dan over naar Spanje. De voorlaatste etappe, de 20e etappe van de Vuelta, de Ronde van Spanje, staat op het programma. Het is de koninginnenrit, zoals die zo mooi heet. Voorlaatste dag fietst het peloton 187 kilometer van La Calahorra naar de beklimming van de Collado del Aguazil. Het wordt direct bergop fietsen en op flinke hoogte dat ook nog. Dus het wordt een belangrijke dag voor de beslissing in het algemeen klassement. De renners beginnen morgen om 1:00 aan de rit en worden zo rond 5:30 aan de streep verwacht. Ja, dat in Spanje dus. Straks kijken we nog even naar voetbal in Duitsland. Welke wedstrijden worden er gespeeld in de Bundesliga? Hoor je zo direct hier. Eerst heb ik Kevin DeGraw voor je en Not Over You op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, langzaamaan kruipen we richting middernacht. Maar niet voordat ik je verteld heb welke wedstrijden er bij onze oosterburen worden gespeeld. Het is een vertrouwde zaterdagmiddag in de Bundesliga. Borussia Dortmund speelt om 3:30 tegen Paderborn. Mainz moet het opnemen tegen Eintracht Frankfurt, ook om 3:30. Hoffenheim speelt tegen VfB Stuttgart. Op dezelfde tijd ook Freiburg tegen Borussia Mönchengladbach. Augsburg speelt ook om 3:30, dan tegen Bayer Leverkusen. En er is één wedstrijd die begint later. Dat is de wedstrijd tussen Köln en Werder Bremen. Die wordt gespeeld om 6:30. Ja, die wedstrijd zijn natuurlijk allemaal weer te zien op Viaplay. Dus lekker klaar zitten voor een flinke dag voetbal, motorsport, volleybal. We hebben eigenlijk van alles, hè. En het leuke is, de hele dag door blijf je op de hoogte. Want op GPR Sportradio praten we je gewoon bij. Dus blijf lekker bij ons.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goeienacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michielgestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.
1: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in. En een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt. En één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden.
1: GPR Sport.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom. Paul van Bergen.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. En dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind.
0: GPR Sportradio.